0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: NTR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
3: GPR Sportradio.
4: Sportradio.
3: Met het nieuws van 4 uur.
5: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Daan Langkamp. In het Brabantse Bavel is een oude vrouw gered uit haar brandende huis. De begane grond stond al in lichterlaaien en de vrouw zat achter een deur. Uiteindelijk wisten hulpverleners haar daar weg te krijgen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens regionale media had ze veel rook ingeademd. President Trump heeft nog eens herhaald dat hij graag nieuwe verkiezingen ziet in Oekraïne. Hij is kritisch op president Zelensky en zegt dat hij geen vredesdeal kan maken met de Russen. Trump maakte wel een deal met de Russen over diesel. Om zo de dieselprijs in Amerika snel omlaag te krijgen in aanloop naar verkiezingen in eigen land. In Kampen bij Zwolle heeft een arrestatieteam een verwarde man opgepakt in zijn huis. Hij was met jerrycans in de weer en buren vertrouwden het niet. Volgens de politie wilde hij zijn huis in brand steken en vormde hij een gevaar voor zichzelf en de buurt. En een familiedrama in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Een man heeft daar 7 familieleden en een familievriend doodgeschoten. Onder de slachtoffers waren een 8 maanden zwangere vrouw, een jochie van 5 en een meisje van 1. De dader pleegde daarna zelfmoord. Over zijn motief is nog niets duidelijk. In het noorden regent het nog behoorlijk tot aan de middag. In het zuiden is het overwegend droog. En in de middag is het in het hele land wisselvallig en een graad of 15.
3: GPR Sport.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: The Sound of Sport.

0: GPR. Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR. Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Daan Langkamp. Rusland wil graag een deal maken met Oekraïne, maar Oekraïne wil dat niet. Dat zegt president Trump nadat hij met de Russische president Poetin gebeld heeft. Hij vindt nu dat er in Oekraïne nieuwe verkiezingen moeten komen. Trump heeft het lastig in eigen land door hoge brandstofprijzen en hoopt dat met Russische diesel te kunnen beteugelen. Pech voor reizigers tussen Delft en Rotterdam, want tot vanavond 11 uur rijden er geen treinen. ProRail is nog druk bezig de schade te herstellen na een brand bij een spoorbrug. Mogelijk is die brand aangestoken, dat wordt nog onderzocht. De NS zet vandaag wel bussen in. Boze reacties na de dodelijke aanval op de luchthaven van de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Daarbij vielen 12 doden en meer dan 300 gewonden. Onacceptabel, zeggen de Amerikanen. En volgens een VN-gezant is de aanval van de Houthis een ernstige escalatie en een bedreiging voor de veiligheid in de regio. En geen lekkere start voor Michael van Gerwen aan een Zwitsers darttoernooi. Hij is meteen in de eerste pot uitgeschakeld. Dat overkwam hem ook eind september op de World Grand Prix. Van Gerwen is op de wereldranglijst nu gezakt naar de 9e plek. In het noorden regent het nog behoorlijk. In de middag is het in het hele land wisselvallig, met soms zon en soms buien. Het wordt zo'n 15 graden. GPR Sport.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: NTR Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Daan Langkamp. Saudi-Arabië dreigt hard terug te slaan na de dodelijke aanval op de luchthaven in hoofdstad Riyadh. Daarbij vielen zeker 12 doden en honderden gewonden. Ze noemen de aanval door de Houthi-rebellen uit Jemen oorlogsmisdaden. Ondertussen waarschuwen verschillende ambassades om de luchthaven in Riyadh voorlopig te mijden. In het Brabantse Bavel heeft de brandweer een hoogbejaarde vrouw gered uit haar brandende huis. Ze zat achter een deur en kon niet meer weg. Ze is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht en had veel rook ingeademd, schrijft Omroep Brabant. De brand is geblust. Het is onduidelijk hoe het nu met de oude vrouw gaat. Orkaan Isaias heeft in Amerika aan al zeker 4 mensen het leven gekost. Ook zitten honderdduizenden mensen nog altijd zonder stroom. De orkaan kwam aan land in Florida en zorgt onder meer voor omgewaaide bomen, overstromingen en veel schade. Inmiddels neemt Isaias wel af in kracht. En dat belangrijke Amerikaanse tv-zenders even niets meer uitzonden uit het Witte Huis kan nog wel eens een juridische staartje krijgen. Toen Trump CNN toegang weigerde, besloten andere zenders uit solidariteit ook geen beelden meer te maken in het Witte Huis. Nu onderzoekt de Amerikaanse justitie of de zenders daarbij geen wetten overtraden. In het noorden regent het nog behoorlijk. In de middag is het in het hele land wisselend.
0: GPR

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: Dit is GPR, Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen, dit is Daan Peenius op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Saoedi-Arabië is woest na een dodelijke aanval op de luchthaven in de hoofdstad Riyadh. Daarbij kwamen zeker 12 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. Zo'n aanval met burgerdoden is een oorlogsmisdaad, zeggen de Saoedi's. De aanval is opgeëist door de Houthi-rebellen uit Jemen, met wie al langer oorlog is. In het Brabantse Bavel is een oude vrouw gered uit haar brandende huis. De begane grond stond al in lichte laaien en de vrouw zat achter een deur. Uiteindelijk wisten hulpverleners haar daar weg te krijgen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens regionale media had ze veel rook ingeademd. Een familiedrama in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Daar schoot een man 7 familieleden en een vriend dood. Onder de slachtoffers zijn een jochie van 5, een meisje van 1 en een 8 maanden zwangere vrouw. Waarom de dader dat deed is niet duidelijk. Hij maakte zelf een einde aan zijn leven. En Ajax en FC Twente hebben gisteravond punten laten liggen en blijven daardoor buiten de top 3 van de Eredivisie. Ajax ontving NEC en scoorde snel, maar uiteindelijk bleef het 1-1. Ook FC Twente kwam tegen Fortuna Sittard niet verder dan 1-1. Feyenoord staat nu bovenaan na de 2-0 winst op AZ. Vooral in het noorden regent het nu stevig en kan het ook flink waaien. Vanmiddag wisselen regen en zon elkaar af en dan wordt het 13 graden in het noorden tot 15 graden in het zuiden.
2: GPR

0: onzekere energiemarkt?
1: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
0: Ik heb zoveel vragen.
2: Welk energiecontract is het beste?
3: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
4: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
5: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
6: Ik heb hier de biefstuk Bali.
7: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
6: Geniet ervan.
5: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
8: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
11: GPR Sportradio.
12: The Sound of Sport.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is Daan Peenius op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. De luchtaanval gisteravond op een vliegveld in Saoedi-Arabië was de dodelijkste aanval in die regio sinds het begin van de Amerikaanse oorlog met Iran. Dat meldt de New York Times. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh vielen zeker 12 doden en er zijn honderden gewonden. De aanval is gedaan door Houthi-rebellen uit Jemen, die worden gezien als belangrijke bondgenoot van Iran. In Bavel in Brabant is een hoogbejaarde vrouw gered uit haar brandende huis. Ze zat achter een deur en hulpverleners wisten haar daar uiteindelijk weg te krijgen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de regionale media had ze veel rook ingeademd. In Rusland is opnieuw een datacenter aangevallen van IT-bedrijf Yandex. Er zouden geen slachtoffers zijn. Yandex is het Google van Rusland en speelt daar een belangrijke rol in het dagelijkse leven. Met de aanvallen zou Oekraïne de oorlog dichter bij de gewone Rus willen brengen. En mooie plaatjes van de lucht, want vooral in het zuiden van ons land was gisteravond het Noorderlicht te zien. Je had er wel een camera voor nodig. Bij Noorderlicht kan de lucht groen, rood of paars kleuren. Dat komt door een storm op de zon. In het noorden de meeste buien, vanochtend soms met onweer en een stevige wind. In het zuiden vaker droog met een mix van zon en stapelwolken. Voor 13 tot 15 graden.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
4: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
8: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
9: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
10: Daar heb je Huub van Hubo.
11: Hoi.
10: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
12: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
13: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
14: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
15: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
16: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
20: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
21: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
22: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
23: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
24: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
25: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, from Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
26: Goedemorgen. Even lekker een bakkie erbij. En dan gaan we eens 3 uur terugkijken op afgelopen week. GPR Sportradio. Maar. Ook natuurlijk wel even een klein knipoogje naar de actualiteit. Wees welkom.

0: toe is, denk ik. Die Holiday, zoals zojuist bezongen door Madonna. Komen we zo meteen op terug. Goedemorgen allemaal. Het is 10 over 7, 11 over 7. Bijna, pak er lekker een bakje bij. En dan kijken wij de komende 3 uur even terug op de afgelopen week hier bij GPS Kort Radio. Want wij spreken natuurlijk 24 uur per dag. 7 dagen in de week, mensen. Maar ik kan me zo voorstellen dat je dat niet allemaal meekrijgt natuurlijk. Daar jij ook nog je eigen verplichtingen hebt in het leven. Nou, daarom even dit overzicht. We zijn lekker onder ons, dus pak een bakkie. Als je iets leuks hebt te melden en je bent de vroege vogel die op dit moment luistert, schroom niet, laat het me lekker weten via de app. Dan kun je de app van GPS Sport Radio. Rechtsboven zit een groene communicatieknop. Je bent meer dan welkom om te communiceren. Bauke Mollema, daar hadden we het over. Hij heeft gisteren een punt namelijk gezet achter zijn professionele carrière. Dat doet hij op 39-jarige leeftijd. Hij reed in de Ronde van Lombardije zijn allerlaatste wedstrijd. Ja, na de finish hield hij het toch niet droog. Hij was zichtbaar geëmotioneerd. En voor de start van de Italiaanse klassieker werd Mollema samen met 4 andere renners die afscheid namen al in het zonnetje gezet met een prachtige erehaag. Ja, en dan is het natuurlijk nog maar de vraag, hoe was hij er na afloop onder, deze Bauke Mollema? Was hij blij dat het erop zat of was hij triest? Nou ja, je kunt het horen.
1: Goh, kapot. Ja, dat was verschrikkelijk. Echt, afgezien van de start tot de finish. Dat was, nou goed, ik wilde kosten wat het kost finishen natuurlijk. En ik was best emotioneel ook al onderweg. Ja, zeker met zo'n slechte dag, dan kun je er ook gewoon niet van genieten. Maar ik ben heel blij dat het voorbij is. Nou ja, goed, dat je gewoon moet vechten om op tijd binnen te komen. En dat heb ik niet heel vaak gehad. En was dus echt vechten tot de finish.
0: Ja, dan weet je dus ook dat je echt op het juiste moment gestopt bent, volgens mij. Bauke Mollema, altijd sympathiek en altijd leuk. En wat hebben we van hem genoten. En eigenlijk zou je dan verwachten dat hij een of andere, soort huldigingsrit heeft als afscheid, maar niets was minder waar. Slecht nieuws over Michael van Gerwen aan het begin van dit programma, want hij heeft een nieuwe teleurstelling moeten verwerken. Hij is gisteren direct uitgeschakeld bij het Eurotour-toernooi in het Zwitserse Basel. Eerder ging Van Barneveld er ook al in de eerste ronde uit. Maar met Van Gerwen hadden we toch wel wat meer hoop. Hij liet zich eigenlijk in zijn eerste partij echt verrassen door een Oostenrijker, Mensur Zuljovic. En die was met 6-4 te sterk. Weer een tik dus voor Michael Van Gerwen, die de laatste tijd zo vermoeid heeft om zijn topvorm te vinden. En regelmatig dus tegen vroege uitschakeling oploopt op grote toernooien. Ja, en je weet wat dat betekent. De rest zit niet stil en op een gegeven moment kun je niet meer terugkomen. We hebben het er pas over gehad hier op GPS Sport Radio met Jacques Nieuwlaat. En dat zullen we de komende tijd zeker ook nog wel doen. Zo, goedemorgen. Ben je er klaar voor? We gaan zometeen praten over een stukje hardlopen. Nou, een stukje. Luister maar zometeen.
2: GPR Sport Radio.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio. Lekker bezig met de zondagochtendvoorbereidingen. Vast, hè? Het is 13 voor half 8. Als je naar buiten wil, hou er rekening mee dat het heel wisselvallig is qua weer. Met hardlopen ook, of met wandelen, wat je ook wilt gaan doen op deze herfstdag. Het is regenachtig begonnen in elk geval. En regen en zon zullen elkaar een beetje afwisselen vandaag. Ik zal je zo wel even een actueel weerberichtje voorschotelen. Maar hou er rekening mee. Ja, ik begin niet voor niks over dat lopen. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die in het weekend een beetje sportief zijn. Op de fiets stappen of inderdaad een stuk gaan wandelen of een stuk gaan hardlopen. Maar het kan altijd wat meer. Het kan altijd meer. Elk uur bijvoorbeeld 6,7 kilometer hardlopen. En dan maakt het niet uit hoe langzaam of hoe snel. Als je het maar binnen een uur dat rondje gelopen hebt. En hoeveel uur zou je dat kunnen volhouden? Ja, dat is een goede vraag. Hè? Wij praten hier niet alleen over topsport die je kent. Maar ook over topprestaties die een beetje zich in de schaduw afspelen. Hebben we van de week ook gedaan. Want zo'n wedstrijd waar ik het over had, heet een Backyard Ultra. En dit weekend was de eerste upfront last man standing op de Schelling. Ieder uur opnieuw aan de start dus, voor 6,7 kilometer. De Belg Sam Bracke hield het langst vol. Hoe lang denk je? Ja, schrik niet. 61 uur. Dus niet één nacht, niet twee, maar drie nachten doorgaan. In totaal liep hij 408,7 kilometer. Hij finishte op maandagochtend, in de nacht van zondag op maandag, om 5 uur 's nachts. En Rob sprak met hem, Rob Spijker van de week, eerder deze week hier bij GPR Sportradio. Ja, 61 rondjes. Zijn record was 38. Waar komt dat vandaan?
1: Ja, mijn vorige record was 38 rondjes. Maar dat is alsnog een flinke verbetering. Inderdaad. Ja, waar komt dat vandaan? Omdat je met je moet eigenlijk met minstens twee zijn om ver te kunnen komen, want je mag pas slechts één rondje meer doen dan de tweede. Dus in die andere gevallen, die andere backyards, had de rest al eerder opgegeven, waardoor ik pas tot 38 kon doorgaan. Maar nu ging Niels lang met me mee. Niels, die ook het Nederlands record heeft verbroken.
2: Ja.
1: Waardoor ik zelf een mooi nieuw persoonlijk record van 61 rondjes heb kunnen neerzetten.
2: Sam, in dat hele weekend is nou nooit het woord stoppen door je hoofd gegaan, terwijl je aan het rennen was? Of terwijl je pauze nam misschien wel?
1: Zeker wel, ja. Je denkt vaak aan stoppen. Maar dat maakt de uitdaging ook zo mooi. Als je die gedachten kan van je afschudden en de knop weer kan omdraaien en elke uur opnieuw starten voor een rondje.
2: Ja.
1: Ja, volgens mij is dat de ultieme uitdaging. Als je die gedachte van stoppen telkens weer kan overwinnen.
2: Ja, wat was er nou makkelijker? In de nacht lopen of overdag lopen?
1: Ik vind dat beide hun charmes hebben. 'S Nachts is alles rustig. Zit je in je eigen cocon met je lampje. Mm-hmm. Tijdens de dag was het dan weer lekker druk. Veel mensen op de Schelling die met ons meeleefden. Het was ook mooi weer, een lekker zonnetje.
2: Ja.
1: Dus ze hebben beide hun charmes. Laat ons zeggen dat ik op het einde van de nacht altijd heel erg uitkijk naar de dag. En dat ik smiddags als het warm is weer begin uit te kijken naar de nacht.
2: Ja, wat gebeurt er nou
1: als je iets om naar uit te kijken.
2: Wat gebeurt er nou als je twee of drie nachten al aan het doorhalen bent? Normaal slaap je dan? Krijg je dan hallucinaties, rare gedachten in je hoofd?
1: Ja, dat kan wel eens voorvallen. Vooral als je niet genoeg gegeten hebt of onvoldoende geslapen hebt tijdens het lang sporten. En vooral tijdens de tweede nacht had ik zo het laatste uurtje toen het donker was, wel een paar keer dat ik wat dingen zag in het bos zo, die er dan uiteindelijk niet bleken te zijn. Dus dat valt.
2: Welke dingen waren dat? Wat heb je gezien?
1: Nou ja, dat gaat over bomen. Ja, dat je denkt dat er mensen staan, maar dan blijken het gewoon bomen te zijn.
3: Ja, dan nog meer deelnemers.
1: ik dacht van ja, er komen nog 100 deelnemers bij.
2: Dit is natuurlijk ook voor jou niet helemaal uit het niks gekomen. Hè? Wat is je achtergrond? Waarom heb je dit gedaan?
1: Nee, klopt. Het is echt een werk van jarenlange consistentie, jarenlange voorbereiding. Ik kom uit de voetbalwereld, lang gevoetbald, maar altijd wel in het tussenseizoen veel gaan hardlopen ook om de conditie te onderhouden. En toen merkte ik wel dat ik die rondjes rond het veld lopen, dat ik dat wel leuk vond. En dat veel andere voetballers dat minder leuk vonden. Dus toen dacht ik van ja, misschien is dat rennen toch wel iets voor mij. Ja, zo blijkt. Ja. Dat is van straten lopen naar een marathon gegaan, naar ultralopen uiteindelijk. Dus een beetje uit de hand gelopen.
2: Een beetje?
1: Ja, een klein beetje.
2: Ja. Kun je het andere mensen ook aanraden of zeg je van joh, begin er niet aan?
1: Begin er alsjeblieft niet aan. Nee. Nee, ik kan het zeker aanraden. Ik vind het ook leuk om mensen te inspireren. Het hoeft zeker niet voor zo lang te zijn. Maar ja, gewoon lekker een rondje gaan hardlopen. Een paar kilometer, 5 kilometer of 6,7 in één backyard rondje. Is al heel mooi, denk ik. Dus ja.
2: Ik vraag me wel af, als je dit dan gaat doen zo'n heel weekend en je probeert echt richting de 60 rondjes te gaan. Hoe train je daarvoor? Kun je daarvoor trainen voor dit weekend?
1: Zeker, ja. Dat is een werk van veel volume doen, dus veel kilometers maken. Heel consistent zijn, dus ik train elke ochtend zonder uitzondering ga ik voor het ontbijt een rondje rennen al. En het is vooral heel veel geduld hebben. Jarenlange opbouw, elk jaar een beetje meer kilometers erbij, maar heel verstandig opbouwen zodat je niet geblesseerd raakt. Ja. En je lichaam langzaam laten wennen aan die belasting. En tussendoor ook voldoende tijd nemen voor herstel. Dus goed slapen, proberen goed te eten. Dat is eigenlijk de sleutel tot het succes, denk ik.
0: Ja, dat is de sleutel tot het succes. Mooi, Stan Brakker van de week in gesprek met Rob Spijker. Als je meer informatie wil over

0: van Maffei.
1: Ik zit nog even na te denken over dat verhaal net van Sam Brakke. De Belg die 61 uur achter elkaar, per uur dus, 6,7 kilometer liep. Dat is echt waanzinnig. En dan zegt, nou ja, als je goed traint en lekker eet, dan komt het vanzelf. Nou, dit is wel how bizar. Ja, past het liedje van OMC wel heel goed bij. Zometeen hier op GPR Sportradio kijken we even terug op de Eredivisie. Of je nou wil of niet.
2: GPR Sportradio.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
5: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
6: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals hak groente in pot, €1. En Glorix toiletblokken, ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
12: Voor de makers.
13: Praxis.
14: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
15: Keukenkopers, opgelet! Het is de laatste dag
16: big deals bij Keukenconcurrent.
15: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
17: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
18: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
19: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
20: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
21: Download de app en start met vinden.
22: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh, op naar
23: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
25: Fans van voordeel.
24: Aldi.
26: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
27: Ik heb hier de biefstuk Bali.
28: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
27: Geniet ervan.
26: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
24: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven.

0: met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
3: GPR Sportradio.
4: De Sound of Sport.
3: Ronald van der Geer.
5: Goedemorgen, de Eredivisie. Ja, we zetten hem zo op een rijtje. En we stellen je voor aan Nienke Vinken. Zij won goud. Maar dat is misschien bij wat mensen even ontgaan.

Trots zijn wij ook, jouw weekendwekker, GPR Sportradio, op de zondagochtend. Het is nog donker en we komen samen lekker een beetje op gang op deze zondag, de 11e oktober. Zullen we even kijken naar de Vriendenloterij Eredivisie van gisteravond. Feyenoord natuurlijk toch de grote winnaar geworden van de avond, de zaterdagavond. De Rotterdammers versloegen AZ in de Kuip met 2-0. En ja, dan doe je uitstekende zaken als het gaat om de bovenste plekken natuurlijk. Feyenoord

13 minuten op voorsprong via Nacho Ferri. En na rust de tweede Rotterdamse goal van Javier Lopez Carballo. Oftewel gewoon Lopez. Voor AZ betekende het de eerste competitienederlaag van dit seizoen. En Feyenoord komt door de overwinning op 20 punten. En dat is er één meer dan AZ. Er werd na afloop natuurlijk heel veel gesproken over het wel dan niet penalty zijn van het Meerdink moment. Maar Makkely uiteindelijk met de VAR samen besloot dat het geen penalty was. Dan Ajax, dat wist in eigen huis niet te profiteren van de nederlaag van AZ. Ajax kwam tegen NEC in eigen huis, dus niet verder dan 1-1. Tolu zette Ajax eigenlijk al na 7 minuten op voorsprong. Dat leek een kickstart te zijn, maar Charles Cherry maakte 12 minuten later vanaf de strafschopstip alweer gelijk. En bij die 1-1 bleef het dus. Ook Twente liet punten liggen. Op bezoek bij Fortuna Sittard werd het ook 1-1. Descott bracht de Fortuna op voorsprong. Robin Prupper zorgde na ruim een half uur voor de gelijkmaker. Het meeste spektakel was gisteravond al eigenlijk aan het einde van de middag in Deventer. Go Ahead Eagles en Sparta maakten er een waar doelpuntenfestijn van. Het werd 3-3. Thuisploeg leek eerst dankzij een treffer van Søren Tengstedt een kwartier voor tijd op weg naar de overwinning. Maar Kasper Terwijl bezorgde Sparta in de slotfase alsnog een punt. PSV won vrijdagavond al met 2-0 van Heerenveen. Til en Linde maakten de goals. Linde in eigen goal. Optimaal geprofiteerd dus van Feyenoord van het puntenverlies van de concurrentie. Spanning bovenin neemt toe. We hebben nog wat wedstrijdjes natuurlijk in de Vriendenloterij Eredivisie vandaag. 11:15 zometeen Utrecht tegen Willem II. Beide ploegen kunnen daar de puntjes uitstekend gebruiken. Ja, zitten in de onderste regionen van de ranglijst. 14:30, twee belangrijke wedstrijden. PEC Zwolle, ook al een beetje in de verdrukking natuurlijk, tegen Cambuur. En in Velsen-Zuid, Telstar tegen ADO Den Haag, de Eredivisie. Het weekend van de Eredivisie wordt afgesloten om 16:45. Excelsior en FC Groningen. Dit is GPR Sportradio. Op de zondagochtend zometeen over een gouden medaillewinnares die we hadden eerder deze week.

0: Altijd lekker om erbij te hebben. De man uit New York, Billy Joel. En Tell Her About It hier op GPS Sportradio. Nou ja, niet Tell Her About It, maar Tell About Her. Dat is eigenlijk wat we hier gaan doen op GPS Sportradio. We hadden van de week natuurlijk het zilver van Demi Vollering op de tijdrit. Tijdens het EK-wielrennen op de weg. Dat was niet eens de beste prestatie van de dag. Want eerder werd bij de belofte tijdrit goud gewonnen. Ja, Nienke Vinken. Dat is een naam die je moet onthouden. Zij legde de 22 kilometer, want dat was de lengte van het tijdritparcours, af in 32 minuten en was daarmee bij de belofte dus de allersnelste. Ja, en daar ben je natuurlijk heel blij mee. En ze sprak in de avonduren met Rob Spijker van de week hier op GPR Sportradio. Elke avond is Rob er met livesport en natuurlijk terugblikjes op successen van de dag. En Rob vroeg haar of het al een beetje was ingedaald, dat succes en die gouden plak.
1: Een klein beetje, ja.
2: Ja,
1: nee, maar ik was er van tevoren, was het natuurlijk ook wel een groot doel. En ik wist ook wel dat het mogelijk was. Dus ja, dan is het al natuurlijk iets minder een verrassing. Maar dat het dan ook echt uiteindelijk lukt, is natuurlijk wel gewoon heel mooi.
2: Je gaat me nu toch niet zeggen dat appeltje eitje was, hè?
1: Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee. Ja, het moest wel allemaal goed gaan. En het was wel zo'n dag dat alles ook echt goed viel. Dus
2: wist je van tevoren dat dit parcours wel echt voor jou was?
1: Ja, ik hou er wel van als we in een tijdrit ook wel echt een klimmer in hebben zitten. Maar ook wel een combinatie met een vlak stuk, zeg maar. Dat het een beetje zo tussen de klimmers en de... Dat het wel nog een echte tijdrit is, maar dat je ook nog een beetje een klim... Dat je goed moet liggen. En ik kan dat allebei gewoon heel goed. Dus ja, ik wist dat dat wel... dat het bij mij wel goed past. Alleen ik was wel een beetje bang voor de afdaling van tevoren. Dat ik dacht, ik hoop dat ik het daar niet ga verpesten. Want ik moet zeggen dat ik vooral op het vlakke train in Nederland op de tijdrit fiets. Maar uiteindelijk is dat allemaal goed gegaan. Dus ja.
2: Als je dan aan die afdaling begint, heb je dan wel een beetje de angst in je lijf of niet?
1: Ja, wel een beetje. Ja. Maar goed, dat heeft iedereen denk ik wel. Want iedereen moet natuurlijk volle bak naar beneden. En het begin was al echt heel stijl van die afdaling. Volgens mij zag ik ook op mijn teller dat ik 95 kilometer per uur heb aangetikt.
2: Oh.
1: Dus het is wel ook een beetje verstand op nul zetten en gewoon gaan natuurlijk. En het voordeel is ook wel dat we bij de wegrit hetzelfde parcours hadden gedaan. Dus ik heb het rondje al wel vaak gedaan. Dus je weet wel gewoon echt supergoed hoe de bochten lopen.
2: Ja, die afdaling heeft volgens mij ook wel iets met de gemiddelde snelheid gedaan. We hebben even uitzitten rekenen hier. 22 kilometer, 32 minuten. Als we helemaal goed hebben gerekend, 41 kilometer per uur. Hoe hou je dat vol?
1: Ja, gewoon veel op trainen natuurlijk. Ja, op een vlakke tijdrit is het gemiddelde normaal nog hoger dan dit. Maar ja, het is inderdaad heel hard, ja. Dus,
2: heb je nu al een beetje dat je lichaam een beetje wat ongemak heeft? Of als je Europees kampioen bent, dan voel je helemaal niks meer?
1: Nou, ik voelde mijn benen wel, moet ik zeggen. Want je fietst ook niet uit na de streep. Dus je gaat eigenlijk ongeveer direct naar het podium. Dus als je dan niet even los hebt gefietst, zo, dan voel je die benen echt wel heel erg.
2: Ja, maar
1: dat vooral, ja.
2: Je moet eigenlijk meteen naar het podium. Is dat vanwege de prijsuitreiking of vanwege de beelden? Of waarom mag je niet uitfietsen?
1: Vanwege de prijsuitreiking. Ja, het ligt er natuurlijk aan als hoeveelste je start. En ik mocht vandaag met nummer 1 starten als rugnummer. Dus ik was ook als laatste van de categorie. Dus ja, als je als laatste finisht, dan is het altijd wel gelijk door, ja.
2: Ja, en dan komt er ook heel veel op je af, denk ik, hè? Dan krijg je ook na de prijsuitreiking geen kans om nog even uit te fietsen. Hè? Want dan heb je helemaal geen rust meer, kan ik me zo voorstellen. Is dat zo?
1: Ja, nee, klopt inderdaad. En ik heb natuurlijk superveel berichten en zo gekregen. En dan ben je daar natuurlijk ook druk mee.
2: Ja, wat was het leukste bericht wat je hebt binnengekregen na je overwinning?
1: Oeh, dat is een lastige vraag.
2: Denk maar even
1: daar kan ik zo 1, 2, 3 niet op komen.
2: Ja, vast iets van de familie of van vriend of vriendin of iets.
1: Ja,
2: iets
1: die
2: van
1: keken
2: dichtbij.
1: Natuurlijk allemaal.
2: Ja.
1: Die keken natuurlijk allemaal live mee. En mijn vriend zei natuurlijk direct dat het gewoon supergoed was. Dat het gewoon gelukt was. Want het was natuurlijk een groot doel. En dat hij gewoon echt trots op me was. Dus dat was wel echt leuk om natuurlijk te lezen. Ja, dat deed me goed.
2: Ja, en wat nou ook zo mooi was. Achter jou werd ook nog Megan Arends. Die werd tweede. Dat maakte bijna helemaal het Nederlandse podium compleet. En zeker bijzonder, hè, kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, klopt. Ja, super knap van haar. Want zij is ook pas eerstejaars. Dus ze is nog hartstikke jong. En ja, dat ze hier dan gewoon zo'n goede tijdrit neerzet, is gewoon echt knap. En ja, het is gewoon superleuk om samen op het podium te staan. We hebben natuurlijk ook al de hele week bij elkaar op de kamer gelegen. En ook in Canada al. Dus dan bouw je ook wel echt een band op. En dan is het gewoon echt leuk als je dan ja, zoiets samen kan delen.
0: Nienke Vinken in gesprek met Rob Spijker eerder deze week. Hier op GPR Sportradio over haar gouden plak bij de tijdrit bij de belofte. EK, Europees kampioen. Hebben we er toch maar mooi bij. Het is vandaag de dag natuurlijk van de race. Hè. Laat dat duidelijk zijn. GPR Sportradio heeft ook de race van de Formule 1. Om 2:00 Singapore. Dan ga je horen. Jack Ploy, maar vooral Olaf Mol. Olaf Mol natuurlijk moet ik zeggen. Goed.

Sportradio. We hebben elke dag wel weer een berichtje over Ronaldo. Hè? Ja. En nu uiteraard vormt deze dag geen uitzondering. Er is weer een terugkeer mogelijk voor Cristiano Ronaldo. Voorzitter van de Portugese Voetbalbond heeft hierop gezinspeeld. Hij is nu geschorst, hè, omdat hij tijdens de vorige interlandperiode zonder toestemming het trainingskamp verliet na een conflict met de trainer. En nu lijkt de deur weer op een kier te staan. Ik zeg dit allemaal omdat we het zometeen hier op GPR Sportradio uitgebreid

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, dit is Daan Peenius op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. De Amerikaanse president Trump heeft de aanval op een luchthaven in Saoedi-Arabië veroordeeld. Hij noemt het een vreselijke daad. Op het vliegveld van de hoofdstad Riyad vielen zeker 12 doden en honderden gewonden. De luchtaanval werd gedaan door Houthi-rebellen. Saoedi-Arabië leidt al jaren een militaire coalitie tegen de Houthis. Een nieuwe overstroming heeft in Nepal voor veel schade gezorgd. Op 100 kilometer van de hoofdstad Kathmandu was een aardverschuiving. Puin belandde in een rivier en toen liep een heel gebied onder water. Anderhalve maand geleden was er in Nepal een nog grotere overstroming. Er vielen ruim 1400 doden. Een ravage in Tilburg. Daar crashte vanochtend vroeg een gehuurde BMW tegen twee geparkeerde auto's. Die werden door de klap gelanceerd en kwamen tegen een huis en een café terecht. Volgens Omroep Brabant is op camerabeelden te zien dat na de crash drie jongeren wegrennen. De politie is naar ze op zoek. En op social media worden foto's gedeeld van het Noorderlicht. Dat was vannacht vooral in het zuiden van ons land te zien. Je had er wel een camera voor nodig. Het Noorderlicht ontstaat door uitbarstingen op de zon. Daarbij komen elektrisch geladen deeltjes vrij en dan kan de lucht paars, groen of rood kleuren. In het noorden de meeste buien, vanochtend soms met onweer en een stevige wind. In het zuiden vaker droog met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 13 tot 15 graden.

0: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
1: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
2: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl. Mapland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime.
3: What a what? I'll give you a what?
2: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
4: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
7: Een initiatief van Pfizer.
4: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
10: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
15: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
16: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
15: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
17: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
19: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar

Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, come extra, max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.

0: DPR Sportradio. Ronald van der Geer.
1: Goedemorgen. Lekker even een bakje erbij. We beginnen aan de zondagochtend. We kijken even terug op de afgelopen week. GPR Sportradio. Leuke gesprekken met het komend uur. In elk geval David Ent over Messi.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio op zondagochtend op zondag 11 oktober. Dag van de 250ste Grand Prix van Max Verstappen. Hij gaat hem vanmiddag rijden, althans vanmiddag hier natuurlijk. Op GPR Sportradio om 2 uur de Grand Prix van Singapore met Olaf Mol en Jack Ploy. En we hebben tot die tijd natuurlijk onder meer het voorprogramma nog de Koffie en Classics met Rob van Zomeren straks tussen 10 en 12. En daarin wordt er ook vooruitgeblikt uiteraard op die Grand Prix. Wij hebben het zometeen over Lionel Messi. Dan kijken we eigenlijk weer terug op de afgelopen week. Want de Argentijnse nummer 10 en superster nam afscheid van het Argentijnse elftal. En dat zal niemand hebben gemist. Is niet onopgemerkt voorbij gegaan, zeg maar. Even kijken naar wat voetballers in het buitenland. En dan met name natuurlijk wat Nederlandse voetballers in het buitenland. Noah Lang bijvoorbeeld. Die lijkt nu toch echt wel zijn draai te hebben gevonden bij Napoli. Hij haalde een basisplaats in de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Frosinone. En bekroonde zijn optreden zelfs met een goal. En dat was voor Lang de eerste treffer in 236 dagen. En na afloop stond hij de pers te woord. En kon het niet laten om nog een sneer uit te delen naar zijn voormalig trainer Antonio Conte. Lang zei daarvoor in de microfoon dat zijn huidige trainer tenminste met hem praat, in tegenstelling tot de coach van het vorig seizoen. Crescencio Summerville dan heeft een belangrijke rol gespeeld voor zijn club Al Hilal in de Saoedische competitie. Het was de Saudi Classico. Hij was met 3-2 te sterk voor concurrent Al Ittihad. Ja, hij was net als alle zomeraanwinsten van grote waarde voor het team. En door deze overwinning in de topper neemt Al Hilal de koppositie over van Al Ghazia. En dat is weer de ploeg waar Tijani Reinders een dag eerder voor scoorde uit een vrije trap. Het was een cruciale zege dus in de strijd om het kampioenschap. En Jean-Paul van Hekken, ja, die heeft het wat minder. Die kreeg het zwaar te verduren gisteren in de Engelse media. Het gelijke spel van zijn club, Tottenham Hotspur tegen Manchester United. Hij werd hard aangepakt na afloop door een analist op televisie. Dat is ook een voormalig speler van de Spurs, Jamie O'Hara. Die noemde met name de verdediging zwak en was specifiek erg kritisch op Van Hekken. Nou, de manager van de club nam het een afloop wel op voor Van Hekken en gaf hem juist complimenten over zijn spel in de wedstrijd. Ja, ik denk dat de waarheid ergens in het midden zal liggen. Ja, toch? We gaan straks alle buitenlandse competities nog wel even af. Want er zijn toch wel wat opvallende zaken. Zoals een hele snelle goal in Duitsland. Maar even Justin Bijlo nog. Had reden om tevreden te zijn. Voormalig keeper van Feyenoord, die tegenwoordig onder contract staat bij Genoa. Zag zijn ploeg met 2-1 winnen bij Fiorentina. Het was een belangrijke overwinning. Ik denk dat Bijlo graag de nul had gehouden. Dat lukte Bart Verbrugge wel. Toen van Brighton hield zijn doel schoon bij een 2-0 uitzegen op Sunderland. En dat was weer de club van Brian Brobby en Robin Roefs. Nou ja, dat was dus echt een Nederlands onderhondje, zeg maar. Zometeen meer over Lionel Messi en mooie woorden uitgesproken door David Ent.
1: GPR Sportradio.

0: denk als je ooit een mooi stuk wil schrijven en je zoekt iets wat unwritten is, dan is er best wel iets te vinden. Er zijn ook hele mooie sportgebeurtenissen die nog altijd eigenlijk onbeschreven zijn gebleven. Maar Lionel Messi niet. Nee, hij nam wel afscheid deze week. Misschien wel de meest beschreven man. Hoewel in de tijd van Diego Armando Maradona werd er misschien nog wel wat meer geschreven. Maar hij nam afscheid, Messi, niet van het voetbal. Gelukkig nog niet. Hij staat nog tot 2028 onder contract bij Inter Miami. Maar nadat het niet gelukt is deze zomer om wereldkampioen te worden, zet Lionel Messi een streep onder zijn interland carrière. En dat deed hij in een wedstrijd tegen Benin afgelopen week. En ja, dat klonk dan zo.
1: 21 jaar zit er tussen de eerste en 208 en laatste interland van deze Lionel Messi. Hij neemt afscheid in een oefenwedstrijd tegen Benin in Monumental in zijn Buenos Aires, in zijn Argentinië. Tranen bij het volkslied, bij Scaloni en bij het feestvarken zelf.
0: En bij heel veel volgers natuurlijk. Ja, Lionel Messi. Niemand heeft hem. Iedereen is wel een keer ontroerd geweest door hetgene wat hij heeft gedaan. Of in extase gebracht natuurlijk. We spraken met David Ent eerder deze week in de ochtend op GPR Sportradio. En David Ent, ja, is natuurlijk een historicus. Is ook de oud teammanager van Ajax. Schrijver, journalist en volger van het Zuid-Amerikaanse voetbal. En natuurlijk ook romanticus. En ja, toen ik hem vroeg, ben jij een beetje onder de indruk van Messi? Of heb je een traantje moeten wegpinken? Zei hij, nou, ik ben eigenlijk meer van het kamp Maradona. En toen heb ik gevraagd, maar wat is het verschil tussen deze twee?
2: Ja, de een heeft iets van magie in zich. En de andere heeft meer iets, hoe zal ik het zeggen? Bij Messi had ik altijd het idee van, het kan niet wat hij doet. Maar het is een beetje verstoken van een hele diepe emotie. Er zitten bij Maradona bijvoorbeeld wat rafelranden aan. En een beetje de gekte van de voetballer. En Messi is bijna te netjes geweest als je het bekijkt. Natuurlijk heeft hij ook zijn gekke momenten wel gehad, maar niet in die mate van Maradona. En het spel is, heeft bijna iets van PlayStation, als je kijkt naar hem. Het is wonderlijk, terwijl het bij Maradona misschien wonderbaarlijk was.
0: Ja. En was Maradona ook meer de man van het volk dan Messi?
2: Ja, absoluut ook waar. En dat heeft ook te maken met de geschiedenis. Kijk, Messi is al heel jong naar Europa gegaan. Echt als een kind eigenlijk. Dat betekende ook dat er weinig contact was met het vaderland. En ze zagen hem eigenlijk als een jongen die import Argentijn was. En dat heb ik het over de eerste jaren dat hij zich manifesteerde. En dat ze zeiden, ja, maar wat doet hij daar in Barcelona? Waarom is hij niet in Argentinië? En dat heeft een tijd geduurd voordat dat geslecht werd. Hè. Dat was een soort barricade tussen hem en Argentinië. Nou, dat is later volop goed gekomen. Met de emoties die er, ja, bij die laatste wedstrijd waren, die zijn natuurlijk ook allemaal eerlijk. Hij heeft zich ook heel erg geuit als, ik ben Argentijn. Maar in het begin was hij een jongen, een man in exile. En hij was meer een Barcelona-speler dan een Argentijn. Uh-huh. En dat heeft wel wat moeite gekost in het begin.
0: Een overeenkomst tussen beiden is dat ze allebei persoonlijk verantwoordelijk zijn, zo lijkt het tenminste, voor een wereldtitel, hè?
2: Ja, dat is wel een vergelijking. Die op geld doet. En daar kan je niet omheen. Want je kan natuurlijk niet om zijn kwaliteiten heen. Dat jonge jongetje wat op afstand leeft, dat is echt helemaal Argentijn geworden. En heeft die ploeg dus aan de hand genomen. Heeft die ploeg op latere leeftijd eigenlijk al. Hè? Want vergeet niet, de man is 39 en dan nog zo fit en dan nog zo in cadans en alles. Maar op zijn 39ste heeft hij toch dat voetballand de eer, de glorie gegeven, waar het om smeekte, waar het om bad. En Dat heeft hij met volle overgave gedaan. En ja, je kan niet om zijn waanzinnige kwaliteiten heen.
0: Nee, wat is er veranderd sinds gisteren voor het Argentijnse volk?
2: Nou, ze zijn een beetje wees geworden. Hè? Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren wanneer je werkelijk helemaal stopt met het voetbal aan zich. Hè? Wanneer je ook bij zijn club niet meer zal spelen, wat er dan gaat gebeuren. Maar dit is natuurlijk helemaal wit en hemelsblauw geladen. En het is een groot gat wat er geslagen wordt. Want wie is de volgende die zo'n speler, hè, dat gold voor Maradona ook, en toen was er opeens Messi, en wie hem gaat opvolgen in die rol. Dus voor het Argentijnse voetbal is dit wel echt een streep onder de zaak.
0: Gewoon het einde van een tijdperk, zou je kunnen zeggen. Het einde van... Ze zijn weer gewoon met beide benen op de grond.
3: Wij vroegen net...
2: Nou, dat zullen ze nooit helemaal raken. Het is wel goed. Hoor. Ik heb natuurlijk een beetje nagedacht over die loopbaan. En ik was erbij op een koele avond in december 2004. Speelden we met Ajax een oefenwedstrijd in Elche in Spanje tegen Barcelona. En die wedstrijd was een beetje kunstmatig gefixt. En Rijkaard was toen trainer bij Ajax en Ronald Koeman, of bij Barcelona, Ronald Koeman bij Ajax. En nou, ik was er natuurlijk dichtbij en Rijkaard zei, ja, luister, ik ga vandaag een jong spelertje voor het eerst opstellen. Maar hij kan dat wel. Hij zei niet zo met zoveel woorden, wees voorzichtig met hem, maar hij zei wel, het is wel een lichtgewicht. En ja, daar liep een klein bleekgezichtje in de aanval met nummer 10 op de rug, en dat was Lionel Messi, 2004. Het talent was wel helder, maar ja, de vraagtekens waren er ook natuurlijk hoe dat zich verder zou ontwikkelen. Rijkaard had er groot vertrouwen in. Maar we hebben het toen voor het eerst een beetje met eigen ogen kunnen zien. En dat zie je dan aan kleinigheden, de balaanname, de manier waarop je versnelt, hoe die kijkt. Nu is het 22 jaar later. Ja. Een overvloed aan schoonheid. Iets onmogelijks dat hij mogelijk maakte. Wat ik zeg, een wonderlijke voetballer.
0: Was getekend David Ent in de ochtendshow hier op GPR Sportradio. Eerder deze week naar aanleiding van het stoppen dus als international van Lionel Messi. Overigens won Argentinië het duel met 3-0. Er waren twee doelpunten waar Messi verantwoordelijk was voor de assist. En hij scoorde zelf uit een penalty. En dat klonk zo. Goal!

0: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
1: Het eten is klaar, aan tafel.
2: Zo, dat ziet er lekker uit.
3: Ja, een broodje.
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting... en er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer... die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
9: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe... voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
12: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
13: Alle Sigma Verf bestel je bij...
14: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
15: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
16: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror gameshow. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa... zijn uitsluitend online te boeken via MoviePark.nl.
15: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
17: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
18: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen... Voor alle veggie-lovers die iets nieuws willen bij de lunch... voor de meal-preppers, fitboys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
19: De grootste energieslurpers in huis?
20: Wat kost al die kleding nou echt?
19: Wat heb je nog aan zonnestroom?
21: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
22: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
23: GPR Sportradio.
24: De Sound of Sport.
23: Ronald van der Geer.
25: Goedemorgen, we kijken lekker terug op een mooie week, GPR Sportradio. Maar we kijken ook vooruit natuurlijk. En we kijken naar de actualiteit. Ach, wat kijken we wat af deze ochtend.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio. Zondagochtend, het is 11 oktober. Het is een natte ochtend. Ik weet niet of je zin hebt om met de kaplaarzen en het goed gezelschap door de blaadjes te gaan banjeren. Maar ik zou het even een ochtendje uitstellen. Volgende week zondag kan het wellicht ook. En dan schijnt de zon. Op dit moment is het hartstikke nat. In elk geval hier in Hilversum. De temperatuur is verder wel qua herfst in orde. Nou, mooie zondag hè, vandaag. Misschien ook wel een ideale zondag om lekker binnen te blijven zitten. En te luisteren naar GPR Sportradio. Als je toch ergens naartoe moet, dan even de app downloaden. En overal kun je ook in de auto natuurlijk gewoon lekker naar ons luisteren. En in de Randstad op FM. Vanmiddag om 2:00, dan hebben we de race in Singapore. Dan gaat Max Verstappen zijn 250ste Grand Prix rijden. En ja, hopelijk dan winnen in Singapore, waar hij eigenlijk nog nooit als eerste over de finish is gekomen. Ja, gisteren hè, tijdens de sprintrace. En hij heeft natuurlijk het ook voor elkaar gekregen om vandaag vanaf pole position te mogen starten. Je hoort er vanmiddag alles over op GPR Sportradio tussen 2 en 4. Als wij de race gaan uitzenden, een voorprogramma hebben we ook. Onder meer Koffie en Classics straks met Rob van Zomeren. We gaan even terugkijken, want dat doen we eigenlijk veel op dit tijdstip. Op zaterdag en zondag zijn gesprekken die je misschien door omstandigheden hebt gemist. En dan is het lekker om het nog even mee te krijgen. Ik weet niet of je naar de Eredivisie, de Vriendenloterij Eredivisie hebt gekeken en PSV misschien wel hebt zien spelen. 2-0 gewonnen tegen Heerenveen in toch wel vrij aparte shirts. Geen shirtsponsor, rood-witte banen. Het zag er eigenlijk allemaal een beetje traditioneel uit. En dat was het ook. Want PSV stond namelijk stil bij de 100ste verjaardag van clubicoon Koen Dille. Die zou, of die is eerder deze week, zou die 100 jaar zijn geworden. En daarom heeft PSV besloten om één wedstrijd met een speciaal Koen Dille shirt te spelen. En dat deden ze dus tegen Heerenveen. Daar hebben ze ook in gewonnen. En Arne Breugel is de manager merchandise van PSV. En hij wordt ook wel in Eindhoven de chef shirts genoemd. Ja, laten we eens kijken hoe ze eigenlijk tot zo'n shirt zijn gekomen. Kees Dorrestein Kees Dorrestein, collega, sprak met deze man van PSV, Arne Breugel. En vroeg hem, ja, hoe ziet dat shirt er eigenlijk uit?
1: Nou, we hebben het zo klassiek mogelijk gehouden. Ik bedoel, het komt natuurlijk voort uit een tijd dat de club nog niet speelde met sponsoren. Dus een volledig gestreept rood-wit shirt in de verticale banen aan de voorkant en de achterkant. Het clublogo, dat is een logo uit die periode. En zoals ik net zei, ik bedoel, geen enkele sponsor op het shirt.
2: Nee, dat is, wat vindt de sponsor daarvan?
1: Nou ja, dat was natuurlijk wel even een. Er waren een aantal belletjes die moesten plegen. Maar wel natuurlijk met een heel mooi historisch verhaal erachter. Koen Dille, clubicoon van PSV. En ja, dat hebben we natuurlijk ook gewoon gebruikt. Met het verzoek om één wedstrijd een keer zonder sponsor te spelen. En ik moet eerlijk zeggen, het toont misschien ook een klein beetje de relatie tussen PSV en haar sponsoren. Eigenlijk alle sponsoren gingen daar probleemloos mee akkoord. En misschien nog wel een heel leuk detail wat op het shirt zit. Dat zit op de achterkant, hè, in de nek. Koen Dille had tijdens zijn carrière bij PSV en ook na zijn carrière een sigarenzaak. Dus we hebben een soort sigarenbandje hebben gemaakt met zijn beeldenis erin. Het aantal doelpunten uit zijn historische jaar. Dat hebben we wel heel mooi als een stijlelement toe kunnen voegen aan dit shirt.
2: Ja, wat voor de veel luisteraars onder ons, die hebben niet het geluk gehad om hem te zien spelen. Dat historische jaar was 56-57 namelijk. 43 goals scoorde die.
1: Ja, dat waren er wat.
2: Ja, denk je dat dat überhaupt nog geëvenaard kan worden in deze moderne tijd?
1: Het komt vrij vaak voor dat met name aan het begin van een voetbalseizoen de Koen Dille-index er wel eens bijgehaald gaat worden. Want zo heet dat in de tussentijd. Alleen Koen Dille, ja, die heeft met name in de tweede fase van de seizoen zelf ontzettend veel gescoord. En het blijkt al iedere keer eigenlijk een onmogelijke opgave. Dus ja, ik denk dat het niet nog een keer gehaald gaat worden.
2: Hoe kon hij zoveel scoren? Wat

0: was er dan zo speciaal aan hem?
1: Gewoon echt een neusje voor de goal. Een echte spits. En die hebben wij natuurlijk wel vaker gehad. Willy van der Kuijlen was ook zo'n clubicoon. Een echte spits. Met een, in het geval van Koundé ook nog eens een keer een verwoestend schot. Zijn bijnaam was niet voor niks het kanon.
2: Normaal hebben jullie volgens mij een effen vlak op de rug. Om de naam goed leesbaar te krijgen en het nummer goed leesbaar te krijgen. Ja. Nu zijn er allemaal gewoon strepen. Hoe gaan jullie dat doen? Gaan jullie andere kleuren werken of zo?
1: Nee, die F-baan, die is eigenlijk alleen maar noodzakelijk in de Champions League. In het Europees verband. Dat is een regel van de UEFA. Dat het nummer van een gestreept shirt, in ieder geval van... Kijk, een club als AC Milan heeft zwart-rode banen. Die mogen die banen door laten lopen. Want als ze met een wit nummer spelen, is er voldoende contrast.
2: Ja.
1: De rood-witte banen die wij hebben, met een zwart nummer, dat vindt de UEFA te weinig contrast. Dat is de reden dat wij altijd met een rood vlak moeten spelen.
2: Ja.
1: In de nationale Eredivisie geldt dat niet. Dus wij kunnen komend weekend gewoon met een zwart nummer spelen. En in die tijd werd er ook niet gespeeld met namen. Dus dat gaan wij komend weekend ook niet doen. Helemaal old school zoals het toen was.
0: Mooi. Nog tot slot. Heb je dit shirt dan uiteindelijk zelf ontwikkeld? Of had je dan nog een ontwikkelteam dat dan naar de foto's keek van vroeger en dacht, zo wordt hij ongeveer het mooist?
1: Nou, ik denk dat het gaat toch nog net een klein stukje verder. Ik bedoel, wij hebben regelmatig een inspiratiesessie met onze supporters en met onze kledingsponsor. En voor ons is een shirt niet zomaar een shirt. We proberen altijd een beetje een verhaal te vertellen. En wat je met een shirt vaak doet, dan ga je terug naar de historie van de club. Of je kijkt naar de stad of de provincie. Maar echt kijken naar een speler, ja, dat werd eigenlijk niet vaak gedaan. En dat was een van de mensen in die supportersgroep die zei van, hey god, dat zou ook wel een keer leuk zijn. En dat is bij ons blijven hangen. Toen zijn we eens gaan kijken naar de kalender. En toen dachten we, hey, Koundé, dat zou wel een mooi verhaal zijn. En design technisch is het natuurlijk best wel basis. Dus je hoeft er geen extreme studie voor te hebben om tot dit shirt te komen.
3: Dat mogen duidelijk zijn. Arne Breugel was uitgebreid over het shirt dus waar PSV afgelopen vrijdag met 2-0 in won op GPR Sportradio.

0: 3FM Sportradio op deze zondagochtend. We gaan even praten over het judo. We hebben het WK judo natuurlijk in Azerbeidzjan. Dat is eigenlijk vorige week begonnen. En nou ja, echt heel veel vreugde. Ja, we hebben wel leuke dingen gezien. Maar we zijn natuurlijk toch een beetje gewend dat wij als judo-natie lekker meetellen. En dat wij toch wel de nodige medailles halen. Zeker op een mondiaal eindtoernooi. En dat is op dit moment niet het geval. Brons dichtbij. Maar van goud is zelfs helemaal geen sprake. En dat was het zeker niet aan het begin van de week. Toen we in de ochtendshow spraken met André van Meerkerk. André van Meerkerk is judo-trainer. Is ook bondscoach geweest en is althans bij de jeugd. En maakt een judo-podcast, de Hajimi-podcast. En nou ja, we vroegen hem eigenlijk, hoe kan het nou toch dat wij jarenlang mondiaal hebben meegeteld en eigenlijk altijd als er medailles werden verdeeld, stonden wij vooraan. En nu wil het niet meer lukken. En daar is eigenlijk best wel een logische verklaring voor. En die tekenden we op uit de mond van André van Meerkerk.
1: Nou, we hebben een klapper gehad, hè, doordat we met z'n allen naar Papendal zijn gegaan. Ja. We hebben een poging gedaan om het atletiekmodel na te doen. Dat is heel succesvol. Voor de mensen die het atletiek een beetje volgen, als je ziet wie daar allemaal medailles pakken en op welke nummers, zowel technisch als loopnummers, we pakken overal medailles tegenwoordig. De judobond is dat een beetje achterna gegaan, jaren geleden. Was geen groot succes. Sinds de nieuwe technische directeur en de nieuwe bondscoach van, die zijn vorig jaar gestart, zowel Mark van der Ham als Guillaume Helmond. Die hebben een verandering teweeg gebracht. De clubs zijn weer belangrijker. Dus de basis van het judo is weer belangrijker. Die waren allemaal buitenspel gezet. Dus ze zijn nu weer aan het bouwen. Dus eigenlijk hebben we een gat. Dus we hebben een aantal oudere judoka's en hier en daar wat jonge talenten die het goed doen. Maar de grote hoop is er eigenlijk niet. En daar wordt keihard aan gewerkt. Alleen ja, dat kost tijd. En daar hebben we nog wel een pootje last van, denk ik hoor. Ik zie zomaar niet dat er structureel. Je ziet het op grote internationale jeugdtoernooien al, onder 18, onder 21. Nederland pakt nog steeds zo nu en dan een medaille. Maar ik weet uit mijn eigen coachtijd dat we structureel in de onder 18 EK's met een aantal medailles naar huis kwamen. En een aantal is dan echt 3, 4 of zo. Ja, je hebt er nu eentje en dan zijn we blij.
0: Ja.
1: En dat heeft daarmee te maken en ook wel een beetje door de breedte van de sport. Als je ziet dat er zijn nu 4 gewichten geweest, 2 dames en 2 heren gewichten. Er zijn gewoon 14 verschillende landen die een medaille winnen. En dat zegt alles over de breedte van de sport. Het is, vroeger had je alleen de Sovjet-Unie, tegenwoordig doen al die losse staten mee. Nou, die leveren er allemaal een. Wij noemen dat dan altijd koekenbakkerslanden die vroeger niet mee konden doen. Die trekken sterke trainers aan en die gaan opeens ook judoka's leveren. Die gaan meedoen om medailles of die jou kunnen verslaan, laat ik het zo zeggen. Zoals Saoedi-Arabië. Die gaan meedoen om medailles of die jou kunnen verslaan, laat ik het zo zeggen. Zoals Saoedi-Arabië en de Emiraten. Ja, dus er zijn zoveel kapers op de kust dat het wordt ook gewoon steeds lastiger om boven te komen drijven. Dat kan nog steeds, maar het is gewoon moeilijker.
0: En dat waren de woorden van André van Meerkerk over dus de huidige statuur van het Nederlandse judo. Je hoorde hem eerder deze week op GPS Sportradio en je hoorde hem nu weer. Want op zaterdag en zondag herhalen wij wat dingetjes die leuk waren deze week.

0: NPS Sportradio. Het is 6 voor 9. We kunnen het nog net even hebben over de internationale voetbalwereld, waar het zo ontzettend rommelt op dit moment. We hebben het eerder deze week ook over gehad natuurlijk. De Europese Voetbalbond, UEFA, wil de Wereldvoetbalbond grondig hervormen, en dan vooral de macht van de voorzitter Gianni Infantino inperken. Er was een bijeenkomst in Berlijn. Daar presenteerde de UEFA een plan met 14 hervormingspunten. En dat kreeg steun van 54 van de 55 Europese voetbalbonden. Alleen Azerbeidzjan zei nee tegen het plan. KNVB was er ook. Gijs de Jong, de secretaris-generaal, was er. En hij vertelde bij de NOS over de belangrijkste eisen.
1: Het gaat over het inperken van de macht van de voorzitter. Dat gaat over het beter verdelen van verantwoordelijkheden. Dat gaat over meer transparantie bij de FIFA. Allemaal dingen die wij echt fundamenteel nodig vinden om FIFA naar de volgende eeuw te brengen.
0: Ja, dat was Gijs de Jong bij de NOS. Volgens de Europese voetbalbonden is het vertrouwen in de huidige FIFA-leiding verdwenen. En dan wordt er vooral natuurlijk gekeken naar Gianni Infantino. Ja, die wil volgend jaar beginnen aan zijn vierde termijn als voorzitter. Maar de UEFA ziet liever een nieuwe leider die het vertrouwen in de Wereldvoetbalbond weer een beetje kan herstellen.
1: Ja, Infantino is in ieder geval niet de aangewezen persoon om dit uit te gaan voeren. We hebben nieuw leiderschap nodig om juist deze hervormingen door te voeren en om voetbal wereldwijd verder te brengen.
0: Ja, en Infantino zelf dan, ja, die is op dit moment op stemmenjacht, zou je bijna kunnen zeggen, in Afrika. En reist daar door het continent en oogst daar heel veel applaus. Ja, zo werkt dat nou eenmaal. En het gaat erom wie de meeste landen achter zich krijgt bij een verkiezing. Nou is het ook nog eens zo dat er geen tegenkandidaat is tot op heden om Infantino het vuur aan de schenen te leggen. Daar is nog 5 weken voor en dat zal uiteindelijk wel moeten gaan gebeuren. Alexander Severin heeft daar wel het een en ander over gezegd en gaat dus op zoek naar een tegenkandidaat die wat hem betreft liever niet uit Europa zou komen. Overigens, die Alexander Severin heeft zelf ook nog wel iets opvallends gezegd. Die wil zelf ook weer langer aanblijven als voorzitter van de UEFA. Sloveen heeft aangekondigd zich volgend jaar opnieuw kandidaat te stellen als voorzitter. En dan komt hij weer terug op zijn eerdere besluit om na 3 termijnen te stoppen. Overigens moeten ze wel opschieten, want over 5 weken moet de kandidaat, die dus inderdaad met Infantino de strijd aangaat, worden gepresenteerd. En volgend jaar maart is dan die verkiezing.
2: GTR Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR, Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen, dit is Daan Peenius op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Veiligheidsdiensten waarschuwen voor Russische moordaanslagen op Europese burgers. Vooral bazen in de defensieindustrie zouden gevaar lopen, schrijft een Britse zakenkrant. Nu het maar niet opschiet met de oorlog in Oekraïne, gooien de Russen het over een andere boeg. Ze willen mensen die Oekraïne helpen met wapens bang maken. In Tilburg zijn 3 mannen op de vlucht geslagen na een zware crash, melden regionale media. Een gehuurde BMW met Duits kenteken ramde in een straat 2 geparkeerde auto's. Die werden na de klap gelanceerd en kwamen terecht tegen een huis en café. Op camerabeelden zou te zien zijn dat na de crash 3 mannen uitstappen en er vandoor gaan. Een dode en 2 gewonden in Ruurlo in de Gelderse Achterhoek. Daar botste vannacht een auto met 3 mensen erin frontaal op een boom. 1 van hen overleed ter plekke. De andere 2 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, weten we niet. En een kleurenspektakel aan de hemel. Vooral in het zuiden van ons land was gisteravond en vannacht het noorderlicht te zien. Op social media worden veel foto's gedeeld van een groene of paarse lucht. Om het noorderlicht te kunnen zien had je wel een camera nodig. In het noorden de meeste buien, in het zuiden vaker droog met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 13 tot 15 graden.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeven jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
13: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
12: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
14: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou.
3: Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
14: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
19: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
20: Slecht plan.
19: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
20: Goed plan, zonneplan.
16: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
21: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
22: Simyo.
23: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
24: Goedemorgen, de zondag heeft inmiddels zijn ogen open, gelukkig maar. En jij je oren, kan ik je mooi laten horen hoe men in Duitsland op dit moment denkt over Jurgen Klopp, na wat wisselende resultaten. Je hoort het zo.

GPS Sportradio, ik denk ik kijk even naar buiten voor je of het zinvol is om de kapelaars aan te doen, de regenjas aan en de hond en vrouw mee te nemen of hond en man en te gaan banjeren tussen de bladeren door. Ja, als je van een nat pak houdt wel, maar ik zag dat het regende hier in Hilversum. Dus ik zou je adviseren om misschien Terrence Trent D'Arby te volgen en een beetje aan het dansen te slaan binnen en vervolgens lekker de radio aan te houden en het maar een beetje binnen te houden en te vermaken. Kan met GPR Sportradio. Hè. Wij hebben vanmiddag om 2:00 de race. En dan bedoel ik natuurlijk de Formule 1 Grand Prix in Singapore met op pole Max Verstappen. En die race voor de 250ste keer een Formule 1 race. En je hoort tussen 2 en 4, maar dat kan zomaar 2 en 5 worden. Vraag dat maar aan Rob van Zomer hoe dat werkt met regen. Kan dat zomaar een uurtje laten zijn. Maar je hoort het wel allemaal hier vanmiddag bij GPR Sportradio. Zullen we een rondje maken langs onze landgenoten in de grote Europese voetbalcompetities. Donnyan Malen is uitstekend aan het seizoen begonnen. Hij speelt bij AS Roma in de punt van de aanval. Heeft er al 6 gemaakt. Productiefste Nederlander in de Serie A komt vanmiddag trouwens in actie tegen Como. Ik hoop dat we daar nog iets van mee kunnen nemen in het Live Center. Een tevreden Justin Bijlo hebben we. De voormalig keeper van Feyenoord, tegenwoordig onder contract bij Genua. Zag zijn ploeg zaterdag met 2-1 winnen van Fiorentina. Een overwinning. Bijlo hield niet de nul. Dat lukte Bart Verbrugge wel. Als doelman van Brighton hield hij zijn doel schoon bij een 2-0 uitzegen op Sunderland. En dat is weer de club van de geblesseerde Brian Brobbey en Robin Roefs. Een Nederlands onderontje dus daar met Brighton als winnaar. Het was geen leuke middag voor Justin Kluivert. Zijn Bournemouth kreeg een flink pak slaag bij Chelsea. Kluivert was er trouwens zelf niet bij. Vanwege een blessure niet inzetbaar. Ook Hato en Emega ontbraken bij deze wedstrijd. Maar dan in de wedstrijdselectie van Chelsea natuurlijk. Mark Vlekken had een hele bijzondere middag. Hij is de keeper van Bayer Leverkusen. Hij moest 3 keer vissen. Maar toch ging hij met zijn armen omhoog van het veld. Want zijn ploeg won uiteindelijk met 4-3 bij Mainz. En Wouter Burger beleefde ook in de Bundesliga met Hoffenheim een wat minder succesvolle middag. Hij stond in de basis, dat wel. Maar zijn ploeg verloor met 3-2 thuis van HSV. En dan Ezequiel Banzuzi. Hij is bezig aan een goed seizoen. Hij is een Nederlandse middenvelder. 1 doelpunt en 2 assists. Inmiddels al achter zijn naam. 6-0 overwinning boekte hij met zijn Leipzig op Eintracht Frankfurt. En Leipzig is natuurlijk de tegenstander van PSV in de Champions League komende week. Dan Noah Lang. Die laat ook weer van zich horen in Italië. Had een basisplaats bij Napoli. Maakte de 3-0 in een wedstrijd tegen Frosinone. Zijn eerste treffer in 236 dagen. Hij had daarna nog eventjes een sneer eigenlijk. Richting Antonio Conte, zijn oude trainer. Hij zegt, deze trainer praat tenminste met me. Die van vorig jaar niet. Saudi-Arabië hadden we een succesje voor Crescencio Somerville bij Al-Hilal. De Saudi Classico werd gewonnen tegen Al-Ittihad 3-2. En had een belangrijke bijdrage, maakte overigens geen goal. Al-Qadzia is de koppositie kwijt. En dat is dan weer de ploeg waar Tijani Reinders een dag eerder voor scoorde uit een vrije trap. En dan Jan-Paul van Hekken tot slot heeft het aan de stok gekregen met Engelse voetbalanalisten. Die vonden hem namelijk heel slecht in de wedstrijd die gelijk eindigde tussen Tottenham en Manchester United. Voormalig Spurs-speler Jamie O'Hara was eigenlijk dodelijk over de Nederlandse international. Hij zegt, ja, de verdediging, dat is de Achilleshiel van Tottenham. De manager van Tottenham namelijk, of trouwens, die zei, nou ja, ik vond die van Hekken eigenlijk een van de betere. Ja, zo zie je maar. Ook voetbal is interpretatie. Hoe men in Duitsland denkt over Jurgen Klopp, hoor je zometeen.

0: BNR Sportradio. En dat Can't Stop Loving You is een prachtig bruggetje weer naar Jurgen Klopp. Want het Duitse volk houdt van Jurgen Klopp. En dat zal eigenlijk niet veranderen. Nou ja, tenminste, dat was het idee toen hij begon natuurlijk als bondscoach van het Duitse elftal. Nu zal alles anders zijn. Maar de resultaten in de eerste vier wedstrijden, ja, die vielen toch een beetje tegen. Nou is het zo dat dit natuurlijk een nieuwe bondscoach is. En hij riep maar liefst 44 spelers op. Dus er was van alles waaruit je eigenlijk kon opmaken dat dit een soort voorbereiding was. Maar toch, het is een soort professor. Het is een tovenaar voor heel veel Duitsers. En het enthousiasme is grenzeloos. Maar is dat er nog na deze vier wedstrijden? Of zijn er inmiddels wat twijfels in Duitsland over het functioneren van Jurgen Klopp? We vroegen het aan Simon Tjommer. Hij is oud-voetballer in de Eredivisie. Speelde bij Roda, speelde bij Twente, speelde bij Heracles, maar speelde ook bij Schalke 04. Volger van het Duits voetbal, voetbalanalist ook bij Viaplay. En hem vroeg ik aan, ja, zijn de Duitsers nog altijd zo enthousiast over Jurgen Klopp? Of is het enthousiasme inmiddels een beetje gaan liggen?
1: Ik denk dat het heel lastig wordt om Duitsers niet enthousiast te houden en te krijgen van Jurgen Klopp. En natuurlijk vallen de resultaten ietsjes tegen. Men had meer verwacht. Vooral natuurlijk met de aanstelling van hem, dat het nu opeens allemaal de juiste kant op zal vallen. Maar enthousiast is nog iedereen. Maar natuurlijk kijkt men ook wel kritisch naar de prestaties die geleverd zijn de laatste weken.
0: Ja, maar als hij iets zegt, hè, dan wordt dat geloofd, hè?
1: Ja, ongelooflijk.
0: Ja,
1: het is echt, iedereen staat eigenlijk in de rij. En als hij iets verwoordt op de manier hoe hij het verwoordt met zijn lach. En ook met de duidelijkheid die hij... Hij spreekt natuurlijk een hele duidelijke taal ook. Ja, daar is iedereen lovend over. En verwacht daarom ook goede resultaten in de toekomst. En ja, de enige goede resultaat is natuurlijk in Duitsland wereldkampioen worden of Europees kampioen.
0: En hij zegt gewoon heel simpel, dit is een weg ernaartoe. Daar moet je niet te druk om maken. En iedereen loopt weer achter hem aan, hè?
1: Ja, eens. Ja, het erge is, ik ben zelf ook heel enthousiast over zijn manier van communiceren naar buiten toe.
0: Ja.
1: En ook wat hij verwoordt, wat hij verwacht van zijn team. Als je kijkt, wat hij ook aangeeft, is dat iedereen ontzettend graag wil spelen voor het nationale elftal. Dat iedereen 100% zijn best doet. Alleen ja, dat het nog ietsjes tijd nodig heeft om zeg maar, de tactiek en het verwachten van hem erin te slepen. En ja, dat kan niet binnen 24 uur. Dus die tijd moet ze hem geven. En dat heeft hij ook vanaf zijn aanstelling eigenlijk al gezegd.
0: Het grappige is, hij zegt daarmee niks geks, hè? Want dat is wat Xavi zegt hier in Nederland. Dat is wat Mark van Bommel bij België zegt. En dat is ook wat hij zegt. Alleen bij hem gaat het gepaard met iets, ja, een soort messias-achtige gedachte. Tenminste, dat gevoel heb ik een beetje.
1: Ja, maar dat is ook wel zo. Het is eigenlijk de gewenste kandidaat, hè, in Duitsland.
0: Ja.
1: Klopp kan eigenlijk niks meer fout doen. En hij heeft ook duidelijk gezegd, kijk, ik ben hier niet meer voor de carrière na mijn bondscoachschap. Ik ben hier nu omdat dit echt mijn doel is en ik wil iets teruggeven. Ja, en daar is natuurlijk ook iedereen laaiend enthousiast over. Dat hij zich, zeg maar, de grote Klopp nu eindelijk over het nationaal elftal buigt en het wel allemaal wel de goede kant op laat vallen.
0: Het is een wonderlijke man, hè, eigenlijk. Want ik weet nog, het WK was volgens mij 2006 in Duitsland. Toen stond hij gewoon op een podium in het water voor de Duitse tv. Stond hij wat dingen te roepen. En dat hij bleek voor tv gemaakt, zeg maar. En daarna is zijn ster enorm geworden, hè. Waar komt nou dat enorme krediet vandaan? Waarom houdt men zo van hem?
1: Omdat hij toenaderbaar is. Hij vertelt geen dingen die onrealistisch zijn. Hij durft dingen aan te spreken die niet iedereen durft te zeggen, ook op tv. Ik bedoel, hij heeft bij zijn aanstelling geroepen, als jullie mijn familie niet met rust laten, dan trek ik de stekker eruit. En dat zijn eigenlijk verwoordingen die iedere mens voelt.
0: Ja.
1: En toch gebeurt het. Hij zegt makkelijke dingen, of simpele dingen zoals deze speler, zoals Florian Wirtz, is een wereldster en die moet jullie ook op die manier benaderen en die moet jullie de ruimte geven en hij presteert, alleen je moet hem op zijn manier laten spelen. Hij durft dingen gewoon kritisch te beogen, hij durft ook jonge spelers er gewoon in te zetten. Hij is zijn eigen weg aan het bewandelen en hij verwoordt het duidelijk Hij zegt ook duidelijk wat hij ziet. Hij zegt duidelijk wat hij vindt. En hij draait er niet omheen. En daar kan de media heel goed mee omgaan. Hij maakt grappen met de media. Hij heeft natuurlijk een waanzinnige lach. Iedereen weet dat tanden niet helemaal 100% natuurlijk zijn. Maar dat boeit ook niemand.
0: Oh, echt niet?
1: Het is van... Nee, het schijnt... Dus zeg maar, hij laat het licht schijnen. Met alle activiteiten die hij... Ja, die hij doet.
0: Ja, dat was Simon Tjommer, de tanden van Klop en Gerard Joling. Hè? Die hebben een kleine overeenkomst, denk ik. Goedemorgen, GPS Sportradio. Het ging over Jurgen Klop en dat is natuurlijk ook een fenomeen. Altijd leuk om naar te luisteren, net als Simon Tjommer. Hij sprak deze week in de ochtendshow op GPS Sportradio. Straks nog wat laatste nieuws. Onder meer wat negatief nieuws over onze dartheld op GPR. Dat is een

0: Don't Talk Just Kiss, GPR Sport Radio. Je zou kunnen zeggen dat hij de bekers heeft gekust en dat hij bijna lippen tekort kwam om al zijn bekers te kussen. We hebben het over Michael van Gerwen, maar op dit moment wordt er eigenlijk heel weinig gekust. Hij heeft een nieuwe teleurstelling moeten verwerken. Drievoudig wereldkampioen is weer direct uitgeschakeld bij de Eurotour dit keer in het Zwitserse Basel. Hij liet zich al direct in de eerste partij verrassen door de Oostenrijker Mensur Suljovic. Die was uiteindelijk met 6-4 te sterk. En weer dus een tik voor Van Gerwen. Die moeite heeft om zijn topvorm te vinden. Toch te veel afleiding misschien wel vindt in privézaken. En regelmatig dus tegen vroege uitschakelingen oploopt op grote toernooien. En ja, in het eerste jaar merk je dat nog niet zo qua punten. Maar nu in het tweede jaar ga je dat dus merken. En Van Gerwen zal zich mentaal moeten oprichten. We zullen het er van de week zeker nog over hebben met Jacques Nieuwlaat hier op GPR Sport Radio.
1: Dit is GPR Sportradio.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia.

0: Lapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
1: What a word! And give you a word!
0: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.

0: Het eten is klaar, aan tafel.
1: Zo, dat ziet er lekker uit.
2: Ja, mag ik een broodje?
3: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
4: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
5: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
6: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow.
7: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
10: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
9: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
10: Wow.
11: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
9: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
12: Zeg, als u altijd maar hard werkt... vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
13: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
14: GPR Sportradio.
15: De Sound of Sport. Ronald van der Geer.
16: Even kijken straks naar de Vriendenloterij Eredivisie... en wat buitenlandse wedstrijden. En voorbereiden op de Koffie en Classics. Dat gaan we het komend half uur lekker doen. We nemen nog een bakkie.

GPN Sportradio, goedemorgen. Het is 8:08 inmiddels al. Nou, we even kijken naar de Eredivisie, de Vriendenloterij Eredivisie. Zoals die voor vandaag op het programma staat en zoals die gisteren gespeeld is. Feyenoord is van de zaterdagavond de grote winnaar geworden, in elk geval in de Vriendenloterij Eredivisie, door AZ te verstaan, hè, in de Kuip met 2-0. Dan doe je goede zaken om de bovenste plaatsen natuurlijk. Nacho Ferri al met de voorsprong na 13 minuten. Lopez maakte in de tweede helft de tweede Rotterdamse treffer. Ja, er werd natuurlijk nog heel veel gesproken over of AZ wel of geen penalty had moeten hebben. Makkely en de VAR besloten uiteindelijk van niet. Na een botsing tussen Ernst en Meerdink. Maar goed, voor AZ betekent dat dan de eerste competitienederlaag van dit seizoen. Feyenoord komt op 20 punten en dat is er één meer dan AZ. En dan had Ajax dus kunnen profiteren van die Alkmaarse nederlaag. Dat deden ze niet in eigen huis tegen NEC. Uitslag uiteindelijk 1-1. Tolu al na 7 minuten met de voorsprong. Toen ging iedereen er goed voor zitten, maar zag eigenlijk nog maar één goal in de Johan Cruijff Arena. En die werd gemaakt vanaf 11 meter door Sherry. En die speelt toch echt nog altijd bij NEC. Dus het bleef bij 1-1. En ook Twente liet punten liggen op bezoek bij Fortuna Sittard. Ook 1-1. Descott bracht de Limburgers op voorsprong. Robin Prupper zorgde na ruim een half uur voor de gelijkmaker. Daar was de terugkeer van Deli Sinkgraven. Ja, dat is zo'n oud speler van Ajax die een beetje uit het zicht bent verloren. Maar die al enige tijd in Sittard werkte aan zijn herstel en gisteren dus zijn rentree kende. Eigenlijk net zo mooi, dat gevoel, als eerder dit seizoen natuurlijk Per Schuurs bij NEC. Dan het meeste spektakel gisteren. Dat was in Deventer. Go Ahead Eagles en Sparta maakten er namelijk een waard doelpunten festijn van. Het werd 3-3. Eigenlijk leek Go Ahead Eagles de overwinning binnen te hebben. Søren Stengsted scoorde een kwartier voor tijd de 4-3 of de 3-2. Maar Kasper Terrel heeft uiteindelijk ervoor gezorgd dat Sparta toch een puntje meenam in de bus terug naar Rotterdam-West. En dan vrijdagavond PSV won al in prachtige Koen Dillershirts met 2-0 van Heerenveen. Guus Til maakte de treffer namens PSV. Linde deed dat in eigen goal namens PSV, maar hij komt toch uit voor Heerenveen. Dan hebben we vandaag ook natuurlijk nog wedstrijden in de Vriendenloterij Eredivisie. Uiteraard zou je bijna zeggen, 11:45 is de aftrap bij Utrecht in Utrecht. FC Utrecht ontvangt Willem II. Nou ja, die kunnen de punten allemaal gebruiken. En om 14:30 ook wedstrijden. PEC Zwolle ontvangt Cambuur en in Velsen Zuid Telstar thuis tegen ADO Den Haag. We sluiten af om 16:45 met Excelsior tegen FC Groningen. Nou ja, er staat weer heel wat op het spel en er is dus voldoende leuks te zien in de Eredivisie. Het is sowieso natuurlijk een prachtige sportdag weer. We zullen zo meteen een spoorboekje even openen. Wil je toch ook nog even wijzen op de Grand Prix van Singapore? Dat is tenslotte ons DNA, zoals ik Olaf Mol gisteren hoorde zeggen. Dus ruim baan voor de Grand Prix van Singapore met Max op pole position. Vanaf 14:00 hier op GPS.

Michiel Sembello en de Maniac hier op GPR Sport Radio. Even kijken naar La Liga. Daar zijn we toch altijd in geïnteresseerd. Hè? Barcelona, Real Madrid. Nee, ze blijven allebei gewoon winnen. Barça had zaterdag weinig moeite met Getafe. Boekte een 3-0 overwinning. Ja, ze blijven gewoon wat dat betreft uitstekend presteren. En de ambities in de titelstrijd worden hier nog eens onderstreept. Real Madrid maakt het een stuk spannender. De ploeg die tegenwoordig weer onder leiding staat van Mourinho won in het eigen Bernabeu met slechts 1-0 van Villarreal. Echt geen doelpuntenfestijn dus. Wel 3 belangrijke punten voor de ploeg van José Mourinho. Ja, en daar gaat het om, hè, uiteindelijk om het resultaat. Overigens was daar na afloop heel veel kritiek op Vinicius Junior. Waarom? Hij kreeg na 21 minuten na zijn invalbeurt, hij was niet eens basisspeler, een directe rode kaart. Hij werd van het veld gestuurd omdat hij trok aan de haren van zijn tegenstander Saliba. Nou ja, hij krijgt daar natuurlijk een schorsing voor. En daardoor dreigt hij nu de belangrijke Clasico tegen Barcelona te moeten missen. Overigens won Real door een doelpunt van Diomande. En dat was uiteraard genoeg. Overigens deed ook Atletico goede zaken. De ploeg van Simeone was op bezoek bij Deportivo Alaves en won met 2-1. En daarmee blijft het geen tweestrijd, maar een driestrijd in Spanje. Wat verder opvallend was in Spanje was het duel tussen Rayo Vallecano en Athletic de Bilbao. Die wedstrijd werd bij een stand van 0-0 gestaakt. Ja, de supportersprotesten waren er rond het clubbestuur van Rayo Vallecano. Daar, ja, dat heb je zo eens in de zoveel tijd is. Dat waren de wedstrijden van gisteravond in Spanje. We hebben de Eredivisie gehad in Spanje. We zullen zo eens kijken of er verder nog iets ter tafel komt. En anders gaan we ons richten op de koffie en classics. Zoals die er elke zaterdag en zondag zijn. Hier op GPR Sportradio natuurlijk. En daar gaat het veel over de Grand Prix bij Rob zometeen.

0: I With A Smile, Lady Gaga en Bruno Mars. Hier op GPR Sportradio, ja. Ik heb al de nodige koffie op, maar kan me voorstellen dat je er, zelf net aan begint, aan de andere kant van de radio. We hebben iemand die, nou ja, die kunnen we eigenlijk ook wel radioactieve barista noemen. Dat is Rob van Zomer. Rob, goedemorgen. Waren het niet dat Rob er niet was? Dat is vervelend. Ik denk, ik klets even met Rob. Maar...
1: Ja, maar natuurlijk ben ik er voor je suikerbuikje. Wat denk jij nou toch?
0: Wat laat je me nou toch weer schrikken? Wat is dat nou toch weer jammer?
1: Mijn makker in de vroege ochtend, hou nou toch op. Natuurlijk ben ik er voor je. Ik was ook eventjes bezig om verbinding te leggen met Frans Verschuren. Met Frans heb ik ook nog niet te pakken. Want die kan nog steeds niet geloven dat hij gisteravond met zijn NEC een puntje heeft gepakt in de arena. Dus
0: ja, en met zijn Feyenoord ook heeft gewonnen.
1: Wat zeg je?
0: Hij had helemaal een lekkere avond, want Feyenoord heeft ook gewonnen. Dus was voor Frans een dubbelklapper gisteren.
1: Dat denk ik wel. Ik ga hem er zo wel naar vragen. Ik weet eigenlijk niet precies welke voetbalvereniging Björn nou eigenlijk aanhangt. Wat is jouw favoriete clubje in de Vriendenloterij Eredivisie, Björn?
2: Feyenoord ook. Dus ik heb ook een heerlijke avond gehad, kan ik je vertellen.
1: Ja. Ronald, heb jij zo meteen nog wat te doen? Ik heb namelijk het liefst gewoon vrienden om me heen, als je begrijpt wat ik wil. Hey, lekkere show hebben jullie weer gemaakt, jongens, vanmorgen. Dankjewel.
0: Nou, dat hebben we weer met liefde gedaan. En jij gaat straks met Björn ook weer aftrappen. Wat gaan we doen, Rob?
1: Nou, we hebben natuurlijk een aantal reacties naar aanleiding van de kwalificatie. En we praten langzaam maar zeker toe naar het moment dat het livecenter weer losgaat. Want dan hebben we natuurlijk Leon Mastic, 11:15, begint alweer de eerste wedstrijd. Dus dan gaat het livecenter hier bij GPR Sportradio ook weer op volle toeren draaien. Maar ja, om 14:00 is het natuurlijk ook Lights Out daar in Singapore. En ja, we weten het allemaal, hè. Verstappen die zou in principe, als je kijkt naar de laatste 16 races die verreden zijn op Singapore, dan was het altijd de polezitter die in 11 van die 16 gevallen de wedstrijd wist te winnen. Nou staat Max op pol, maar ja, hij heeft wel twee hele snelle starters achter zich en na zich staan. En we zagen natuurlijk ook al in de sprintrace die Red Bull, de procedure zoals Verstappen dat heeft uitgelegd, ja, die zorgt er nog altijd voor dat anderen sneller van de lijn af zijn dan hij. Dus ja, al dat soort dingen die gaan we natuurlijk voor de komende 14:00 in Koffie en Classics verzamelen en met een ieder die dat wil horen delen.
0: Het is zijn 250ste Grand Prix alweer, hè?
1: Ja, maar goed, weet je, wat dat betreft dat blijft het ook wel een beetje records regenen. Wat dacht je van Marianne Timmer? Oh, sorry, Marianne Vos, die gewoon de 15e titel gisteren op het gravel binnensleept. Ik bedoel, er zat 20 jaar tussen.
0: Het
1: is haar eerste wereldtitel op 19-jarige leeftijd. En de wereldtitel die ze gisteren nog binnenhaalde. Dus op sportgebied is er echt heel veel te beleven. Het komend weekend, ik zei het al gisteren. Het is een beetje met goud omlijst sportweekeinde. En daar zijn we natuurlijk bij GPR Sportradio hartstikke blij mee. Want we hebben lekker veel om over te melden en te babbelen.
0: Ja, en ik begrijp ook, Rob, dat er is nu geen gevaar, hè? Het is nu ook gewoon 14:00 Koffie en Classics, hè? Want de laatste tijd was regen voor jou een soort arbeidstijdverkorting, maar dat zit er vandaag niet in, hè?
1: Ja, aan de ene kant wel en aan de andere kant niet. Maar wat dat betreft, ik hou overal rekening mee, Ronald. Ik hou echt overal rekening mee. Want bal is rond, weet je wel. Voetbal is oorlog. En op radiogebied kunnen er ook altijd de meest vreemde dingen gebeuren. Ja,
0: ze moeten er de bordjes van hangen. Laten we die ook nog even gebruiken.
1: Wij zijn er in ieder geval klaar voor.
0: Dankjewel, Rob. Rob is er zo meteen met Björn en Frans na 10:00. Veel plezier daarmee en veel plezier ook met de race vanmiddag.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, dit is Daan Peenieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Bazen van Europese defensiebedrijven lopen risico om door Rusland te worden vermoord. Westerse veiligheidsdiensten hebben ervoor gewaarschuwd, meldt een Britse krant. Nu de oorlog aan het front zo moeizaam verloopt, willen de Russen nu ook mensen raken die Oekraïne helpen met wapens. In de Gelderse Achterhoek is een dode gevallen bij een verkeersongeluk. 2 mensen raakten gewond. De slachtoffers zaten in een auto die bij Ruurlo frontaal tegen een boom reed. 1 van de inzittenden overleed ter plekke. De andere 2 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De politie zoekt naar 3 mannen die op de vlucht zijn geslagen na een crash in Tilburg. Ze zaten in een gehuurde BMW met Duits kenteken die vanochtend vroeg 2 geparkeerde auto's ramde. Die auto's werden door de klap gelanceerd en kwamen terecht tegen een huis en café. Na de crash zouden 3 mannen zijn uitgestapt. En vandaag is er extra aandacht voor uit de kast komen. Het is namelijk coming-out-dag. Voor veel mensen is het nog altijd lastig om voor hun geaardheid uit te komen. Bijvoorbeeld omdat ze bang zijn te worden gepest of uitgescholden. Ook de politiek viert coming-out-dag. Bij de Tweede Kamer wappert een regenboogvlag. In het noorden de meeste buien. In het zuiden vaker droog met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 14 graden.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voor gebruik de verpakking.
12: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
13: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
13: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
16: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
17: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
18: Keuken!
5: keukenkopers, opgelet! Het is de laatste dag
18: Big Deals bij Keukenconcurrent.
5: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
19: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
20: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: GPR Sportradio. Koffie en Classics met Rob van Zomeren.
21: Ja, in aansluiting op dat sportje zou je bijna zeggen 4 over 10 en gaan. Welkom bij Koffie en Classics. Ja, zometeen maar even babbelen met Frans Verzuren. Zijn clubje NEC haalde gisteren een puntje binnen in de Amsterdam Arena. Nou, laten we dat feit maar meteen zometeen van tafel.

0: Is het love, is het love, is het love? Nou, onze liefde voor de sport zeker. GPR Sport Radio, Koffie en Classics. En dit is zo'n klassieker. Adamski hoorde je met Killer. Als je zegt, meer dan welkom bij Koffie en Classics. En hartstikke gezellig dat je erbij bent. Wat hebben we vandaag allemaal voor je in petto? Nou, lekker veel Formule 1 natuurlijk. We kijken naar de laatste wielerwedstrijd van Bauke Mollema. Natuurlijk gaan we ook nog eventjes bij de MotoGP stilstaan. Dat doen we door te bellen met MotoGP-analyst Joey Littens. En dat gaat niet alleen over MotoGP, maar ook de Moto2-race in Indonesië. En natuurlijk komt ook de vriendenloterij Eredivisie voorbij. Nou.
1: Nou. Laten we daar gelijk mee beginnen, hè?
0: Ja. Nou.
2: GPR Sportradio.
0: Ja, jongens. Gisteravond de Amsterdam Arena. Ik moet zeggen, het was buitengewoon sfeervol. Er was een sfeeractie van de F-site, 50-jarig bestaan vieren zij. Het was ook een prachtig welkom voor de oud-aanvoerder van Ajax, tegenwoordig speler bij NEC, Dusan Tadic. De wedstrijd op zich, ja, het was niet erg boeiend. Het was wel spannend. En Frans, gefeliciteerd met dat ene punt.
3: Ja, is toch mooi.
0: Ja,
3: elf
0: hartstikke
3: tegen,
0: mooi.
3: Elf
0: hey,
3: tegen
0: was
3: tien.
0: Was het een ander voetbal ook? Dus,
3: nee.
0: Hoe bedoel je 11 tegen 10?
3: 11 tegen 10, ja. Ajax had 11 en NEC 10.
1: Dan 10 tegen 12, hè?
0: Ja, maar hij doelt waarschijnlijk op Dusan Tadic.
1: Ja, maar dat klopt toch ook? Want hij had, ik heb even een statistiek gezien, hij had de minste balcontacten van alle spelers op het veld tijdens de eerste helft. Namelijk 9 stuks.
3: Ik bedoel maar.
1: Nou, ja.
3: En maar iedereen handen geven. En maar iedereen op zijn schouder kloppen. En maar zeggen van god, we hebben het goed gehad. Jezus man. Wat gaat het over? Die gozer wordt betaald door NEC. Die krijgt daar een salaris. Die moet gewoon de nop onder zijn schoenen uitrennen.
1: Ja, ik had hem niet opgesteld hoor. Jongen.
0: Nou,
1: ja.
0: Ik wil niet heel vervelend zijn hoor. Maar kijk eens eventjes naar het aantal oud-Ajaxiden bij NEC. Per Schuur, Stadic. We hadden we nog meer? Kaplan, Sandler, Sierhuis, Bakker. Allemaal oud-Ajaxiden. Nou, gefeliciteerd met het ene punt hoor.
1: Ja, maar kijk, als je dat je liefde uitspreekt voor je vorige club, maar je hoeft toch niet zo erg. Nee. Ja, hoe zeg je dat?
0: Nee. Wacht even. Björn, nou ga ik even naar je terug. Heb jij daadwerkelijk dat interview gehoord of gelezen?
1: Ja,
0: heb je alleen de highlights eruit gehaald?
1: Nou, ook wel een beetje de highlights, maar ik heb dat interview ook wel gelezen.
0: Ja, maar luister, er werd hem gevraagd: noem eens 10 verschillen tussen Ajax en NEC. Dan kun je in orde van grootte, met alle respect gesproken, de staat van dienst van NEC toch niet vergelijken met die van Ajax?
1: Nee, tuurlijk.
0: Ben je dan in principe een verrader naar je club als je die dingen gewoon op rij zet? Ik vind dat niet.
3: Geen verraaier, maar je moet het gewoon niet doen. Dat is een verschil.
0: Nou, vind ik niet. Ik bedoel, hoeveel Europa Cups heeft NEC in de kast staan?
3: Even kijken.
0: Ja, we hebben je vrij snel uitgeteld. Dus staat van dienst en de historie. En ik vind het helemaal niet erg. En
1: of dat historie, nou voor, maar de afgelopen seizoenen. Afgelopen seizoen is NEC boven Ajax geëindigd volgens mij. Maar,
3: ja, dat klopt.
0: Ken je dat verhaal van
1: het gaat
0: één
1: om het
0: heden.
1: Kan
0: je dat verhaal van één zwaluw
1: dit seizoen
0: nog eens
1: horen? Nee, dat klopt. NEC staat nu natuurlijk 11e, de Frans. Dus,
3: ja, dat geeft niet.
1: Je kan ook natuurlijk niet zo...
3: Je moet dat niet doen voor een wedstrijd. Het is in mijn krant hier in het dorp Nijmegen. En je doet dat niet voor de wedstrijd tegen Ajax. Dat doe je gewoon niet.
0: Klaar? Goed, ja. Dan kunnen we eens gaan luisteren naar de hoofdrolspelers zelf. Want ik bedoel, die strijdbijl tussen ons. En het is eigenlijk altijd wel leuk, een beetje rivaliteit tussen supporters, aanhangers van bepaalde ploegen. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk altijd om de hoofdrolspelers zelf. Na afloop kwam de Ajax-aanvoerder Jurie Baas voor de microfoon van ESPN. En hem werd natuurlijk gevraagd, waarom heeft Ajax die wedstrijd niet gewoon gewonnen?
4: Omdat we de kansen niet afmaken. Dat we echt meer dan genoeg kansen hebben gehad, zowel de eerste en tweede helft. Maar als je het niet maakt, dan wordt het lastig. Ja, NEC speelt heel erg 1-op-1. Dus dan wordt het heel lastig. En ze halen een beetje tempo uit de wedstrijd. Mark is vandaag heel veel aan de bal geweest. Maar alsnog heb je echt meer dan genoeg kansen gehad om goals te maken. Ja, teleurstellend en boos. Want ja, wat je zegt, het is vaak hetzelfde verhaal. We creëren genoeg kansen, alleen hij gaat er niet in. En dan krijg je het gewoon lastig, tweede helft.
0: Je hoort het, teleurstelling bij de Ajax-aanvoerder Jurie Baas na afloop van het gelijkspel tegen NEC. Ja, net zoals Frans denk ik dat de NEC-trainer Dick Schreuder zomaar lichtelijk tevreden was na deze wedstrijd.
5: Nee, zeker. Ik ben tevreden. Ja, als je uit bij Ajax toch een punt haalt naar de break. Je ziet een aantal spelers weer voor het eerst spelen. Die redelijk tot goed door de wedstrijd komen. Door die 90 minuten en of gewisseld worden. En andere jongens die weer moeten invallen die van ver komen. Ja, dan ben ik tevreden. En hoop ik dat de reactie de komende 2 dagen ook goed is bij de jongens. En ja, dat geeft het team dan ook weer een bepaald soort vertrouwen.
0: Dick Schreuder tegenover ESPN. Deze wedstrijd voor de NEC-aanvaller en voormalig Ajax-iet Dusan Tadic. We hadden het net al over hem, een bijzonder randje. Dat is voor het eerst sinds zijn vertrek bij Ajax dat hij weer in de Johan Cruijff Arena ging spelen. En dat deed duidelijk iets met hem. Zo zei hij ook na afloop bij de NOS.
6: It was very emotional, very, very strange game. Because Ajax is my love. And it will be always my love. From other side, NEC is a club where I play, where I'm a professional, where I need to do best possible for NEC. And that's it, you know. Then is really, really, it was really difficult.
0: Yeah, really difficult. Ja, veel commotie rondom Tadic. Jurgen had het er net al over, Frans zelfs ook. Hij heeft een interview gegeven. Dat was te zien op nu.nl. En daarin schotelde hij toch een aantal negatieve dingen voor over NEC. Zo hebben de Nijmegenaren dat ervaren. Het schoten hun absoluut in het verkeerde keel gehad. Er was ook een spandoek te zien in het uitvat. Tadic rolt op. Nou, er zit geen woord Frans bij. Over Frans hebben we gesproken.
3: Nee, maar dit is al langer aan de gang, hè, in Nijmegen. Tadic, die ligt niet zo bij de supporters.
0: Nee, dat kan. Maar er zijn natuurlijk ook wel spelers bij andere verenigingen die daar ook niet zo heel erg lekker liggen. Maar ja, moet je dan in principe dat tijdens zo'n wedstrijd tegen een van je eigen spelers op die manier zo uiten?
3: Nou ja, als hij dan echt zijn best gaat doen en het tegendeel bewijst, ja, dan wordt hij gauw opgenomen weer. Zo werkt het in het voetbal.
0: Ik heb niet gezien dat hij niet zijn best heeft gedaan, want er stond waarschijnlijk
3: wel.
0: Hij heeft ongelooflijk veel meters gemaakt.
1: Maar 9 balcontacten in de eerste helft.
0: 9 balcontacten. Zal best waar zijn. Mag ik van u dan ook wat zeggen? Anders worden jullie... ik heb
1: misschien
0: nou een knopje dat ik...
1: Hey Rob, je krijgt trouwens nog de groeten van Misha Jans.
0: Ja. Zo. Ik heb ze allebei even uitgezet. Lekker rustig zeg. Maar goed, de commotie rondom de Dusan Tadic. Na afloop werd Tadic inderdaad ook gevraagd. Nou, heb je zijn reactie gehoord. En ik vond het wel heel mooi. Aan het begin van de wedstrijd was er over de lange zijde van de Johan Cruijff Arena was er een groot spandoek te zien. Once our captain, always one of ours. En je kunt het niet ontkennen. Tadic vanaf zijn jeugd is Ajax zijn droomclub. Ja, hij mag dat volgens de heren niet op die manier uitdragen. Nou, zijn we weer een beetje bijgekomen? Is het hier goed zo?
3: Ja hoor.
0: Ja?
1: Okay. Ja hoor. Ja.
3: Gaan we raar dat hij nog steeds geen Nederlands spreekt na al die jaren dat hij bij Ajax gespeeld heeft. Maar ja, ga verder.
0: Ja, hij verstaat het wel. En ik hoor af en toe ook mensen voorbij komen die dan gewoon hier in Nederland wonen en werken. Die spreken de taal ook niet. Dus, maar goed, daarover hebben we genoeg. We proberen ook wel een beetje positiviteit uit te stralen in deze radioshow. Want uiteindelijk hebben beide ploegen, zoals NEC en Ajax, hebben natuurlijk na die interlandperiode de draad weer aardig opgepakt. Want, Ajax heeft in ieder geval niet verloren, hè?

0: Uit het eerste kindje. Sorry, uit de kast wordt gehaald. Nou, normaal gesproken hoor je altijd Going Back to My Roots, maar deze is eigenlijk veel leuker. Use It Up, Wear It Out, zelfde bandje, Odyssey.
1: GPR, Sportradio. Formule 1 update.
0: Ja, want vanmiddag is het om 2:00, Nederlandse tijd, Lights Out daar in Singapore. We gaan het natuurlijk ook hebben over de Formule 1. En jawel, Max Verstappen wist een sterke start van het weekend ook vervolg te geven in de kwalificatie. Hij pakte pole position. Vlak voor de beide Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Frans, hoe heb jij die kwalificatie beleefd?
2: Ja, super. Maar het zat er een beetje in natuurlijk. En de sprintrace was hij sterk. En ik vond de Ferrari's ook sterk. En Mercedes viel natuurlijk een beetje tegen. Ja, die update werkt nog niet helemaal bij ze. Dus ja, daar zit wat pech in. Onze vriend hebben we vandaag de hele dag geen last van. Die moet achteraan starten, dus die zien we niet. Maar verder vind ik het heel knap wat er Red Bull, vooral Red Bull, gedaan heeft. Het is niet alleen Max, het is het hele team. Hè.
0: Ja, natuurlijk. En laten we heel eerlijk zijn, het is ook wel een beetje loon naar werken. Want ik geloof dat in de afgelopen periode Max nog nooit zo vaak op de fabriek is geweest. Om daar ook alles en iedereen te helpen en van informatie en van input te voorzien. Om te kijken hoe ze dat lek naar boven konden krijgen. Nou, in ieder geval een groot deel daarvan, dat lijkt boven water. Maar je weet het, je moet het eigenlijk van circuit tot circuit bekijken. Laten we even gaan luisteren naar de reactie van...
2: Nog één ding. Hadjar heeft natuurlijk heel veel pech. Had Max ook kunnen overkomen. Hè? Dit is geluk dat het bij Hadjar is en niet bij Max.
0: Ja, ik hoorde Hadjar na afloop ook. We vertellen zo'n beetje alles wat stuk kan gaan in een Formule 1-auto. Is bij mij stuk gegaan. Dat komt natuurlijk ook. Die dingen die in de pool zitten, die zijn zo'n beetje aan het einde van hun levenscyclus gekomen. Ja, je zal dan altijd zien, wet van Murphy gaat er één ding kapot. Zoals in het geval van Hadjar gaat zo'n beetje alles bestuk. Die start natuurlijk ook achteraan. Eerst nog even luisteren naar de reactie van Max Verstappen op zijn pole position. Je hoort hem voor de microfoon van F1.com.
3: Ja, I think it was a good qualifying. It was always very close between everyone. We got ahead when it mattered. And of course, I think we are very, very happy with that. The whole weekend the car has been in a good window, and I think that makes it a lot easier to find your rhythm around here. And just incredibly happy, of course, to start first, and still a long race ahead. So a lot of things can go wrong, but we have done everything up until now well. So hopefully we can continue that tomorrow.
0: Nou, ik zei zo even al, we kijken natuurlijk een beetje van circuit tot circuit, van race tot race. Maar dit zijn nog wel drie raceweekenden op rij dat Red Bull en Max competitief zijn. Het tiende tekort op de overwinning in Baku, winst in Maleisië, winst in de sprintrace en pole position gisteren. Kunnen we stellen dat Red Bull nu echt helemaal terug is, Frans?
2: Ja, dat vind ik wel. Ze hebben echt wel goede updates gebracht. En we zien daar de resultaten van. En de auto is wel gemaakt op Max, vind ik. Dat zie je een beetje. Hadjar heeft hier wat meer moeite mee met deze auto's. Ze zaten eerst heel dicht bij elkaar en nu is het verschil iets groter. Maar oké, dat geeft niet. Dat is bij Red Bull eenmaal alles op Max. En de ander mag ook meedoen.
0: Maar heeft dat ook niet een beetje te maken met rijderscapaciteit? Ik bedoel, op het moment dat twee auto's, dat zie je bij de andere teams, ook zo dicht bij elkaar zitten. Dan weten beide rijders op dat moment het maximale uit die auto te halen. Althans, waar de auto op dat moment toe in staat. Is. Nu kan de auto meer en zie je ook meer het verschil tussen Hadjar en Verstappen zie je bovenkomen.
2: Ja, maar ze bouwen de auto op Max. Die heeft graag een iets overstuurde auto. En Hadjar rijdt iets meer liever een onderstuurde of een neutrale auto. Nou ja, dan bouwen ze hem zo en dan kunnen ze niet die auto op Hadjar bouwen. Dat gaat niet. Je kunt de auto maar één manier bouwen en dat is het.
0: Ik zei het al, pole position voor Verstappen. Dat was meteen zijn 50ste pole. En dat is een 250ste Grand Prix. Pole ratio 20%. Tijdens de persconferentie werd Max nog even gevraagd of die 50ste pole voor hem nog enige waarde heeft. En hij gaf weer een typisch Verstappen antwoord.
3: Better than 49, not as good as 51. So we just try and keep going.
2: Ja, mooi hè.
0: Die gast is wat dat betreft zo goed. Ze hadden laatst ook op social media een soort compilatie gemaakt van de typische Max Verstappen antwoorden. Ja, dat is zo ongelooflijk grappig. Echt helemaal top. We statistieken, hecht jij er enige waarde aan, Frans? Nee toch?
2: Ja, toen ik jong was wel. Nu ik ouder word, niet meer zo. En dan is het allemaal een beetje gebeurd. Ja, vroeger wel, toen ik jong was.
0: Ja, dan was je wel blij met één keer in de week. ik weet niet of het jullie zat, maar in Q1 en Q2 was Lewis Hamilton eigenlijk constant de snelste. Ik dacht ook toen hij op een gegeven moment in de eerste sector weer paars reed, van nou, die zou die pole nog wel eens af kunnen gaan pakken. Was gelukkig niet het geval. Hij kwalificeerde zich uiteindelijk als derde. Ook hij kwam voor de microfoon van F1.com. En hoe kijkt hij terug op die derde plek?
4: I mean, initially not great, but you know, it's not my first rodeo. I've been here many, many times, so
5: Yeah, it was feeling great in Q1 and Q2. The car felt fantastic and so happy with the balance. And then the car just went over the night. It just went over the edge. The car is very, very sensitive, which is something I need to try to rectify, I think. The window is so small for that perfect balance, which I had in Q1 and Q2 pretty much. And with the tiniest adjustment of 1% B-bell, threw the whole thing off in Q3, run one, and then just snaps, oversteer snaps in that in Q3, which ultimately lost the 10th and a half that we needed. I mean, I think we had pace today to be on pole. I like to think we can potentially match their pace. And then we just need to figure out strategy and we'll see.
0: Ja, famous last words. Hij zegt namelijk, and then we'll need to figure out the strategy. Want dat is nog wel eens een keer een probleem bij Ferrari, Frans.
2: Zo, of dat een probleem is daar. Jezus, man. Ze gooien altijd de meeste ellende altijd in het putje. Ze beginnen al bij voor de race. Maar ja, we gaan het zien. En denk dat Ferrari de rest wel... Het was natuurlijk een paar jaar geleden helemaal een bende. Er was niet eens een pitstop die goed ging. Ik denk dat ze het wel redelijk voor elkaar krijgen. Het is natuurlijk altijd druk op bij Ferrari. Meer dan welk merk ook. Dus ja, ik denk dat ze met een strategie misschien ook nog een ander iemand kunnen wegkopen ergens. En dan dat het wel beter gaat.
6: Ik heb de mogelijke strategieën gezien voor vanmiddag. En dat is een eenstopper. Dus er kan toch niet zoveel fout gaan, zou je denken.
0: Oh, bij Ferrari wel hoor. Ja, bij Ferrari zou dat wel kunnen. Ja, maar goed, het is natuurlijk ook weer afhankelijk van...
2: Van het weer.
0: Ja, ik bedoel, valt er wel of geen regen. Je had het net over de strategie. Als we maar wel van Hanna afblijven.
2: Money make the world go round, hè?
0: Ja, maar die Hanna is goed, hoor. Dat is voor mensen die niet weten, Hannes Smit. Dat is de racing strategist bij Red Bull. Hey, Hamilton, hoorde ik ook nog iets zeggen dat hij een kleine aanpassing van 1% B-ball heeft gedaan. Wat is er mis met zijn B-ball?
2: Ja, dat is 1%. Dus hij moet natuurlijk ergens een beetje de schuld zoeken waar het in zit. En dan maken ze een hele kleine aanpassing. En dat kan zijn in, denk ik, in de aerodynamiek en batterij opladen of zo. Ik weet het niet precies wat die 1% is. Maar ja, hij moet ergens de schuld geven. En niet aan zichzelf natuurlijk. Ik vind het trouwens wel knap hoor. We hebben hem vorig jaar helemaal afgeschreven. En nu doet hij volop mee. Hè.
0: Nou, dus in dat opzicht... vooral jij hebt hem helemaal afgeschreven. Anderen die waren daar wel wat iets genuanceerder over.
6: Bij Frans draait het altijd 180 graden hè, af en toe.
0: Ja. Zo de wind waait zijn rokje is een bekend gezegd.
2: Jongen.
0: Laten deze ochtend nog veel meer reacties op de qualifying. En we blikken natuurlijk ook vooruit op de race. Vanmiddag om 2:00 gaan de lichten uit daar in Singapore. Je hoort het allemaal hier op GPR Sportradio. Live en integraal natuurlijk het verslag vanaf 2:00 hier op GPR Sportradio. Nu is het tijd voor muziek, want je luistert naar Koffie en Classics. En dan maken we ook ruim baan voor een aantal klassiekers, zoals deze van Aretha Franklin. I

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Altijd huis. Altijd thuis. Altijd knus. Altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
10: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
11: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
12: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
13: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 NV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
12: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
15: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
17: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
18: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
19: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, Daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
21: Onzekere energiemarkt?
22: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
21: Ik heb zoveel vragen.
23: Welk energiecontract is het beste?
24: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
25: Get ready for the OG.
26: All y'all bitches wanna look like me.
27: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
28: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
29: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
30: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
31: GPR Sportradio.
32: De Sound of Sport.
31: Koffie en Classics met Rob van Zomeren.
33: Goedemorgen, 10:56. Zo dadelijk gaan we het hebben over de MotoGP. Ik noemde zijn naam al eerder. Zometeen hoor je de commentator van Ziggo Sport, Joey Littens, hier.

0: misschien is dit wel het verkeerde jaargetijde om nog te trachten een sky full of stars te zien. Maar de boodschap van het liedje is duidelijk anders. Je hoort Coldplay bij GPR Sportradio. Nou, dat hebben we ons beloofd over de MotoGP. En weet je het waarschijnlijk wel als pure liefhebber. Vanmorgen is er natuurlijk al gereden in Indonesië. Met wie anders kunnen we daar beter over praten dan de MotoGP-analyst en Moto2-commentator bij Ziggo Sport, Joey Lietjens. Joey, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen maar weer. Hè?
0: Je was er vroeg bij, hè? En voor jou is het al bijna goedenavond.
1: Een soort van. Ja, dit is het tweede weekend dat wij in een nachtdienst zitten. En ja, weet je, gewoon doen. Gewoon doen.
0: Gewoon doen, gewoon doorhalen. Ja, bedoel, je klinkt sowieso al wakkerder dan Frans van Schuur, maar dat is niet zo heel erg moeilijk. laten we beginnen met de MotoGP. Marco Bezzecchi, die won de wedstrijd. Voor Ogura en Jorge Martin, nummer 2 in het kampioenschap. Marc Marquez, die werd zesde. Heb jij gekeken naar de wedstrijd?
1: Nou, zoals verwacht, want de Aprilia's die waren op voorhand, zouden zij toch wel een beetje de favoriet zijn. Alleen gisteren hadden ze een dramatische sprintwedstrijd, want ze werden er meteen afgekegeld, Raúl Fernández en Marco Bezzecchi, beide op Aprilia. Dus ze hadden wel een revanche dagje nodig. En ja, wat dat dan gaat, denk ik wel dat voor het kampioenschap dat dit een hele leuke wedstrijd is geweest. Ja, en ik had toch een klein beetje meer verwacht van Marc Marquez. Desalniettemin wordt hij zesde. Maar ja, laat wel kostbare punten liggen. Maar dan wist hij wel op voorhand al dat het heel moeizaam zou worden dit weekend in Mandalika.
0: Hoezo wist hij dat op voorhand al?
1: Ja, Marc Marquez heeft nog nooit gescoord op het circuit van Lombok. Nog nooit de wedstrijd uitgereden, dus nog nooit een goed resultaat naar huis gereden. En we weten uit het verleden dat het toch wel een echt Aprilia-circuit was.
0: Ja, maar ja, ik kijk bijvoorbeeld naar Singapore. Daar is Verstappen weliswaar. Oké, hij heeft de race nog nooit eerder een race daar gewonnen. Ja. Maar ik bedoel, ook op Lombok had het misschien nu voor Marquez wel een keertje gekund. Maar ja, dat bleek gisteren niet het geval te zijn.
1: Nou, had zeker gekund. Want als je kijkt naar gisteren, ja, gisteren was hij. Won die in één keer uit het niets won Marc Marquez de sprintwedstrijd. Dus ja, ik denk dat Aprilia zeker met dichtgeknepen billen vandaag aan de start stond. Zo van, oh jee, Marc Marquez. Ja. Maar ja, zoals gezegd, Marc Marquez werd zesde. Marco Bezzecchi wint de wedstrijd. En uiteraard teamgenoot van Marco Bezzecchi, Jorge Martin, die wordt derde. En daarmee is het kampioenschap nog spannender dan wat het gisteren was, dan dat het vorige week was. En nu gaan we alweer op naar Phillip Island in Australië.
0: Je zei het al, Bezzecchi die won dus. Dat was de eerste overwinning sinds

0: De Italiaanse Grand Prix eind mei, toen stond hij ook bovenaan het kampioenschap. Maar had het sindsdien, sinds eind mei en nu, had hij het echt wel lastig, hè?
1: Ja, veel lastiger, ook veel blessures gehad, tegenslagen, ook domme acties gehad. Hè. Zelfs een wedstrijd geschorst geweest, Marco Bezzecchi. Ja, maar dat is wel een beetje typerend wat MotoGP ook wel is. Niet zozeer de schorsing, maar vooral de wisselvalligheid in de resultaten van wie is er dan weer kampioenschapsleider? Wie wint dan weer een wedstrijd? Ja, het is zo dicht op elkaar ondertussen dat er heel moeilijk in te schatten is wie nou de beste papieren heeft.
0: Ja, in ieder geval had Marco Bezzecchi die beste papieren gisteren in hand. Laten we even luisteren wat hij zei na afloop van de race.
2: Ja, yeah, he's amazing. I'm very, very happy. It was my target since when I broke everything in Sachsenring. So very, very happy to be back on the top step of the podium. It was a nice battle with Raul. And I think we deserve a result like this, me and all my team, especially them, because they never stop working. They've been through tough times with me. So I'm very, very happy. This is all for them, for my family at home. And all my friends. So thanks a lot and see you in Phillip Island.
0: Familie blijft belangrijk, hè? Hij staat nu 46 punten achter op zijn teamgenoot en WK-leider Jorge Martin. Nog 5 raceweekenden te gaan. Denk je dat hij überhaupt nog kans maakt op de titel?
1: Nou, hij zal sowieso van een hele goede huis moeten komen. Wil hij überhaupt kans maken, Marco Bezzecchi? Maar we weten wel, bijvoorbeeld over 2 weken zitten we in Australië, Phillip Island. Dat is ook weer een circuit wat goed past bij de Aprilia. Ja, en dat is ook een circuit wat goed past bij Marco Bezzecchi. Dus weet je, als Marco Bezzecchi een goed weekend heeft, ja, dan kan hij zomaar weer 10, 20 punten inlopen op zijn teamgenoot Jorge Martin en Marc Marquez.
0: Ja.
1: Dus ja, weet je, het is te vroeg om te zeggen dat hij uit het kampioenschaps kansen ligt. Ja, ik denk dat hij kans heeft. Ja, dat denk ik.
0: Maar ja, Joey, we hebben het ook gezien toen bij de Formule 1. Verstappen kansloos 100 punten achter. Uiteindelijk verlies je dat kampioenschap op maar een paar puntjes.
1: Hey, voilà.
0: Over de titelstrijd hebben we gesproken. 2 puntjes. Verschil tussen Martin en Marc Marquez. Maar die spanning tussen die twee is ook echt om te snijden.
1: Ja, ik zit eigenlijk te wachten tot we het echte gevecht op het circuit gaan zien. En we weten uit het verleden dat Phillip Island, Australië dus, een circuit is wat goed past bij de Aprilia. Maar het is ook een circuit wat goed past bij Marc Marquez.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat we daar echt een dik gevecht gaan zien.
0: Ja, jullie vragen je af, waarom was Joey in hemelsnaam 2 rol? Nou, hij heeft dus vanmorgen al heel vroeg verslag gedaan van de Moto2 race. We zagen daar een startcrash. Colin Feijer, die was daar ongelukkig slachtoffer van. Wat gebeurde daar precies?
1: Nou, het was eigenlijk bij de afspraak, jongens. Holgado, David Alonso. En in het bijzonder was het Alonso die goed wegkwam. Maar het teamgenoot van Alonso, Daniel Holgado, remde eigenlijk net iets te laat. En dan krijg je een stop-and-go-effect in de bocht 1 van Mandalika. Ja, en dan als je met 20 man op die eerste bocht afkomt, dan kun je de klok erop gelijk zetten dat er sowieso iets fout gaat. En ja, daar kwamen 4 coureurs met elkaar in contact, waaronder dus inderdaad de asfaltjongens Alonso en Holgado. Maar ook onze Nederlander Colin Feijer, die echt een goede start had, waarvan ik dacht van ja, we doen mee, hè, we zaten meteen in de top 5. Maar dan is het zo close racing en het niveau ligt dan meteen vanaf de start zo hoog. Ja, dan kun je er helemaal niets meer aan doen en dan kun je het niet ontwijken en dan lig je er ook af. En dan moet ik zeggen dat, want er kwam ook meteen een rode vlag situatie, dus dat betekent de wedstrijd was stilgelegd, we hebben een herstart, Colin kon op tijd terugkomen. Ja, dan krijgt hij dan een tweede kans. Maar ik denk dat Colin veel geluk heeft gehad dat hij niet op zijn linker sleutelbeen is gevallen, die hij zojuist gebroken had 3 weken geleden.
0: Ja, als we hebben het woord al een paar keer gebruikt. Ja. Als de hemel naar beneden komt, hadden we allemaal een blauwe mens op. Ja. Even luisteren naar Colin Feijer, wat hij te zeggen had over het restant van die Moto 2 race. Je hoort hem voor de microfoon van Ziggo Sport.
3: Race in het algemeen, dus niet zo heel, niet heel geweldig. Ik ben redelijk, aan de ene kant teleurgesteld. Ook blij dat we hem uitgereden hebben. Niet helemaal blij met de race. Het is natuurlijk niet de makkelijkste race om terug te komen. Want natuurlijk, het is warm. Sleutelbeen is net 2 weken weer goed en wel aan elkaar. En om dan zonder training hier ook naartoe te komen. Ik heb 4 weken niet gereden, wat natuurlijk helemaal niet geweldig is. Wat vrijdag vooral heel lastig maakte. Maar ik denk dat we uiteindelijk een redelijk goed weekend neer kunnen hebben zetten. En dat we zeker niet ontevreden mogen zijn met hoe het gegaan is.
0: Ja, zijn sleutelbeen, daar werd hij alweer besproken, Joey.
1: Ja, inderdaad. Kijk, het allerbelangrijkste vind ik persoonlijk dat Colin komt terug naar die sleutelbeenblessure die hij opliep in Oostenrijk. Ja, dan is het even aftasten. Maar dat aftasten deed Colin helemaal niet. Hij stond er meteen vanaf de allereerste training op vrijdagochtend stond hij er gewoon heel goed bij. En daarmee liet hij wel zien dat het vertrouwen, dat er niets mis mee is. Maar de snelheid, de race-snelheid, het race-ritme, ja, dat mist hij 2 weekenden. Ja, en dan zie je, dan loop je achter de feiten aan. En dan heb je ook nog zo'n ongelukkige crash waar je de dupe wordt van schermutseling voorin. Ja, dan mag hij eigenlijk blij zijn dat hij vandaag überhaupt met punten naar huis gaat. Want de wedstrijd op zichzelf was niet heel sterk. Inderdaad, zegt hij zelf ook. Maar hij heeft wel weer ritme in de pocket. En die heb je wel nodig. Je moet zoveel mogelijk rondes op hoog tempo rijden. En als je dat een weekend niet doet, ja, dan loop je gewoon achter de feiten aan.
0: Wanneer en waar is de volgende race, Joey?
1: Over 2 weken gaan we naar Phillip Island in Australië. In New South Wales. Daar kan het aanzienlijk frisser zijn dan wat we afgelopen weekend hebben gehad. Daar kan het ook heel hard waaien, daar kan het ook stormen. Dus dan krijgen we een totale andere wedstrijd dan wat we in Mandalika op Lombok hebben gehad. Want daar was het wel niet zo verschrikkelijk heet. Dus even op adem komen voor de jongens over 2 weken in Australië. En de week erop gaan we meteen terug naar Maleisië. Dus we zitten volop in de titelstrijd.
0: Ja, Maleisië en Nederlands deelnemerschap, dat ligt over het algemeen wel goed. Hey, Frans, wat wil je vragen?
4: Joey, maakt hij een Colin Feijer nog kans op MotoGP, denk je, in de toekomst? Of is hij daar niet goed genoeg voor?
1: Jawel, zeker. En als je puur kijkt naar waarop baseer ik dat dan, kijk, heel simpel. Colin Feijer krijgt een derde jaar op rij de kans bij Aki Ajo. Nou, ik ken geen één coureur die 3 jaar bij dat team heeft gereden. Dus het team staat ook bekend om kampioenen af te leveren richting de MotoGP. Denk bijvoorbeeld aan de laatste coureur was Pedro Acosta. Nou, ik zie Colin Feijer nog steeds die stap maken naar die MotoGP. Maar hij heeft volgend jaar wel een jaar nodig waarin hij moet gaan leven, waarin hij moet gaan winnen. En dat zal ook het doel zijn van Colin, maar ook van het team. Gaat hij dat doen? Gaat hij na volgend jaar de stap naar de MotoGP maken?
0: Joey, dankjewel voor je medewerking. En laten we inderdaad het hopen, want ja, het zal voor Colin ook het hoogst haalbare zijn. En dat gunnen we hem natuurlijk meer dan van harte. En vooralsnog wil ik jou bedanken, want het is een lange dag voor je geweest, voor je bijdrage. Je hoorde Joey Littens, hij is analist en commentator bij Ziggo Sport. GPR.

0: Ik zeg niet dat het dé reden was. Maar wel een belangrijke reden. Voor de Dire Straits om muziek te gaan maken. Althans, volgens de kopman Mark Knopfler. Die zei, dus ja, als artiest, money for nothing. Maar de chicks zijn for free.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: We gaan weer even terug naar de Formule 1. Nou, verteld te hebben dat we Money for Nothing draaiden van de Dire Straits. GPR Sportradio. We hebben natuurlijk allemaal een snel kloppend Formule 1 hart. Gisteren werd de sprintrace verreden in Singapore. Gisteren hebben we het ook al gehad over de crash tussen de beide McLaren-coureurs. Lando Norris en Oscar Piastri. Norris dook in de laatste ronde in een voor hem reuze gat. Vervolgens werd het gat dichtgegooid door Piastri. En zo eindigde het in tranen. De McLaren-teambaas Andrea Stella die wilde na de sprint dan ook geen interviews geven. Aan de kwalificatie wilde hij dat gelukkig wel. Dus hebben we hem nog even bij de kraag gevat voor een reactie van deze McLaren-teambaas. Die reactie gaf hij trouwens voor de microfoon van Sky Sports F1.
2: Seeing to McLaren making contact like that is simply not acceptable. This is something that we will discuss with our drivers. We will do it in private. We will reiterate that the team interest is far bigger than any of us. There's no ego, there's no person that is bigger than the interest of the McLaren Formula One team. This will be reiterated. I'm sure, like always, these will be conversations that will lead to the team being more united and even stronger.
0: Volgens mij gelul van een dronken aardbei dat dit soort toestanden en de daaropvolgende gesprekken altijd zorgen voor een sterker en hechter team. Nou, als iemand dat moet weten, ben jij dat, Rans?
3: Ja, dat laatste, dat moet hij voor de bühne zeggen. Maar ik weet wel dat er echt wel gedonderd wordt, zeg maar.
0: Ja.
3: Ik heb dat vroeger in cupwedstrijden. Dan gaan ze allemaal even hard. En dan, als dan de ene teammaat de andere eraf ketste. Nou, dan was echt... dan brak zogezegd de pleuris uit. En dan werd er even verteld, jongens, dit is niet de bedoeling, hè? En
4: dan, zult jij je coureurs dan ook verrotten, Frans, of niet?
3: Zo. Echt wel. Ja, echt wel. Ja, natuurlijk, joh. In DTCC-tijd was dat echt belangrijk dat zeg maar, de elkaar niet eraf rijden. Want toen had je ook een constructeurkampioenschap. En ja, dat is dan ook heel belangrijk. Nu heeft McLaren geen constructeurspunten erbij. Zijn het oké? Okay? Het is een sprintrace, het zijn niet heel veel punten. Maar het is wel belangrijk, want een constructeurkampioenschap is voor een team eigenlijk belangrijker dan een kampioenschap van een rijder. Dat klinkt raar, maar aan zo'n constructeurkampioenschap zit heel veel geld. En dat moeten ze toch, ja, daar draaien ze toch op.
0: Ik had het trouwens wel beamen, Björn. Ik heb natuurlijk in een team van Frans gereden tijdens het DTCC, het Dutch Touring Car Championship. En dat begon eigenlijk al met de kwalificatie. We reden met 4 auto's, toch Frans? Of 3?
3: Ja, 4.
0: Ja, 4. En bij de kwalificatie hadden we al ook zoiets van... je hoeft op geen enkele auto tijdens de kwalificatie te letten. Behalve de auto's van ons eigen team natuurlijk. Want die wil je die kwalificatierondjes natuurlijk absoluut niet in de weg rijden. Hey Frans, je had het eerder ook al over die updates bij Mercedes... die maar niet echt lijken te werken. Daar heeft Kimi Antonelli trouwens ook nog een uitspraak over gedaan. De uitspraak van Kimi Antonelli, die bewaren we even.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Na de dodelijkste aanval op Saoedi-Arabië in jaren komen de Houthi-rebellen in Jemen met een waarschuwing. Ze zeggen dat reizigers maar beter weg kunnen blijven van Saoedische luchthavens. Gisteravond vielen zeker 12 doden en honderden gewonden op de luchthaven van Riyad. De Houthis dreigen met nog meer aanvallen. In Ceuta is het laatste migrantenkamp ontruimd, 2 dagen voor het bezoek van de Spaanse koning. Soldaten en agenten namen de laatste migranten die er nog zaten mee in bussen. Het is niet duidelijk waarheen. Eind juli was er chaos in het kleine stukje Spanje Noord-Afrika toen tienduizenden mensen uit Marokko Ceuta binnenkwamen. Nog een gezinsmoord in Amerika, dit keer met 5 slachtoffers in het plaatsje Douglas in Georgia. Volgens buitenlandse media was er ruzie over roken in huis toen er opeens werd geschoten. De vrouw van de dader kon nog net 112 bellen, maar overleed op weg naar het ziekenhuis. Een andere gezinsmoord was in Pennsylvania met 9 doden. En op allerlei plekken in ons land wordt vandaag de regenboogvlag gehesen. Het is namelijk Coming Out Day, de dag waarop extra aandacht is voor uit de kast komen van homo's, transgenders en andere mensen uit de queer gemeenschap. De regenboogvlag is te zien bij onder andere politiebureaus en bij de Tweede Kamer. In het noorden nog een paar stevige buien. In het zuiden zo goed als droog met aardig wat zon. Het wordt 13 tot 15 graden.
3: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
6: Simyo.
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
8: Download de app en start met vinden.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
13: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
14: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
15: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu.
16: Haibu.nl.
17: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
15: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl.
16: Haibu.nl.
18: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
19: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
18: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
8: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
11: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
7: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden.
6: Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
20: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
21: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
22: Alle Sik & Verf bestel je bij
23: In beweging voor een duurzame toekomst. Spie brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. Spie brengt het in beweging.
24: De grootste energieslurpers in huis?
25: Wat kost al die kleding nou echt?
26: Wat heb je nog aan zonnestroom?
27: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
28: Even bollen met Select.
29: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
30: Ah, relaxed?
29: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
31: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
32: Wow!
31: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
33: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
34: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
1: GPR Sportradio. Koffie en Classics met Rob van Zomeren. Alweer 7 minuten over 11. Ja, de hoofdingrediënten voor het tweede uurtje Koffie en Classics zijn Formule 1, voetbal en natuurlijk ook nog even wielrennen. Want gisteren was een opmerkelijke dag voor, met name Bauke Minema. Welkom terug, dit is

0: kan wel beter duidelijk zijn. Damn, I wish I was your lover, hoor je bij GPR Sportradio. Ja, ik zei net verkeerlijk aan het begin. Een opmerkelijke dag voor Bauke Miedema. Ja, ik ben steeds in de war met Mollema en Miedema. Ik kan hem wel even uitleggen, want ik hoorde de heren Björn en Frans ook alweer gniffelen op de achtergrond. Ik las namelijk net een artikel in de Guardian. Frans, ik weet, vrouwenvoetbal, dat kan jou niet heel erg boeien. Ik hou me daar wat meer mee bezig. Maar Miedema is spits bij het vrouwenvoetbal, onder andere in het Nederlands elftal. Dat weet je,
1: hè? Ja, dat weet ik.
0: Ja, oké. Nou, zij wordt echt getergd door blessureleed. En ja. Föhring, de bondscoach van het Nederlands dames elftal, die heeft al gezegd, ja, ik verwacht weer eigenlijk niet op korte termijn terug. Toen verscheen er in Engeland ineens een bericht dat ondanks eerdere berichten dat het wel degelijk om een kruisbandblessure zou gaan. En dan weet je het. Daar staat
1: seizoen voorbij.
0: Nou, ja, er kan wel een jaar voor staan. Ja. Nu was er een artikel in The Guardian. Die zei van nee, het was een interview met medici. En volgens mij werd Vivianne ook zelf nog naar haar meningen gevraagd. Het gaat absoluut niet om een kruisbandblessure. Maar het is wel, zoals ze het zelf omschrijven, een ernstige knieblessure. En haar rentree is voorlopig nog niet in zicht. Maar de naam die ik eigenlijk had moeten noemen was natuurlijk die van wielrenner Bauke Mollema. Want die heeft gisteren namelijk in de ronde van Lombardije afscheid genomen van het profwielrennen. Daarover later meer. We gaan het nu bij GPR Sportradio in Koffie en Classics even hebben over de Vriendenloterij Eredivisie. Want ja, we hebben het wel gehad over Ajax tegen NEC. Maar er waren nog meer wedstrijden. Bijvoorbeeld de topper in de Kuip, waar Feyenoord de koppositie in de Eredivisie heeft overgenomen van AZ. De Rotterdammers wonnen met 2-0 dankzij doelpunten van de Spanjaarden Ri en Gavi Lopez. Daar zullen ze wel blij mee zijn, toch, Björn?
2: Ja, ik ben super blij mee. Ik heb genoten gisteravond. Super, bij jou anders, denk ik, hè, waarop?
1: Super blij mee.
0: Heerlijk. Hallo, ik bedoel, het puntverlies van AZ is natuurlijk ook in het voordeel van Ajax.
2: Ja, oké, dat wel. Maar die Nacho Ferry trouwens, hè, die 1-0. Oh, ik kan daar wel weer lekker van genieten, hoor. Ja. Die Wouter Goes opzij zetten, of sneller was dan hem. Heerlijk. Ja,
0: toch, jongens, werd die hele wedstrijd een beetje overschaduwd door dat penalty-moment. Ik bedoel, Frans, heb jij dat moment gezien?
1: Ja, wel 300 keer, echt waar. En het was inderdaad geen penalty.
0: Nee, het was een soort zwalbe. Ik kon het ook niet zien, het was net. Ik bedoel, er zal ongetwijfeld contact zijn geweest. Ik geloof niet dat Meerdink daarover liegt. Maar hij deed toen nog anderhalve stap en toen ging hij pas liggen.
1: Ja. Omdat hij zag dat hij die bal niet meer ging halen, dan maar liggen. Ja, daar zijn ze ook over getraind, dus dat is duidelijk. Was geen penalty.
2: Ja, hij zag in die herhaling van achter, zag je misschien dat de voet van doelman Chark Ernst misschien een klein beetje bewegen, maar hij ging ook wel een beetje soort van liggen.
1: Hij had dat stapje niet moeten maken. Als hij een stapje niet gemaakt had, dan was het wel een penalty geweest.
0: Ik geloof ook echt wel dat Meerdink iets van contact gevoeld heeft, maar ik bedoel, het was net een zwalbe in slow motion. Maar goed, Max Meerdink, die heeft daar natuurlijk zelf ook iets over te zeggen. Voor de microfoon deed hij dat van de ESPN.
3: Ja, ik heb ze nog niet gezien. Maar ik ben wel benieuwd, want ik voel contact. En ik weet niet wat voor beelden hij heeft gezien. Maar ik denk dat dit gewoon een penalty is. Als je deze beelden ziet. Ja, hij zet hem gewoon op mijn voet. Ik weet niet welke beelden hij heeft gezien, hoor. Maar ja. Uit dit beeld is het lastig en snap ik dat hij twijfelt. Maar als je het beeld van achter ziet, dan zie je wel dat hij me raakt. Ik zei ook, als dit op het middenveld gebeurt bijvoorbeeld, dan fluit hij er wel voor. En hij floot ervoor, hij ging naar het beeld, bleef hij ook aardig lang staan. Dus jammer.
0: Ja, jammer. Ja, hij houdt vol. Ja, ik heb zoiets van, contact moet niet de reden zijn dat je valt. Het contact moet de oorzaak zijn dat je valt. En ik denk, ik voel dat ik niet ga opzoeken.
2: Je moet het niet gaan opzoeken, inderdaad.
0: Maar dat zegt hij dus nu.
1: Maar zo redeneren voetballers toch altijd? Altijd in hun eigen, dat is toch logisch? Dat ze nou hun eigen dingetje verhalen.
0: Dat vind ik. Ook daar heb jij een redelijk hoge dunk van hoe voetballers met die situaties omgaan. Penalty werd dus niet gegeven. Mede daardoor kon Feyenoord een 2-0 overwinning over de streep trekken. Voor AZ was het de eerste nederlaag van het seizoen, terwijl de Rotterdammers nog altijd ongeslagen zijn. Na afloop kwam natuurlijk ook de Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst. Bronckhorst moet ik zeggen, voor de camera's van ESPN. Zit gelukkig ook een microfoon bij, kunnen wij er ook gebruik van maken. Daar werd hem gevraagd wat voor een avond hij dan heeft gehad.
4: Goeie avond. Uiteindelijk gingen we de wedstrijd wedstrijd in om de wedstrijd te winnen. Dat hebben we gedaan. Dus daar ben ik tevreden, coach. Ik denk dat het allerbelangrijkste was dat we deze wedstrijd zouden winnen. Natuurlijk tegen een concurrent. En natuurlijk na de break van 3 weken wil je natuurlijk weer de draad oppakken. En weer in winstpartijen komen. Dat hebben we vandaag gedaan. Ik denk dat we heel goed beginnen. Dat we ook de mogelijkheid hebben om die wedstrijd ook in het eerste half uur weer te beslissen. Natuurlijk, het blijft 1-0. Dus dan je ziet toch de honger en de energie van die jongens om naar die tweede op zoek te gaan. Nou, dat gebeurde niet. Dus dat gebeurde pas in de tweede helft. Wat natuurlijk met de 2-0. Dat gaf ons meer lucht. Maar ja, uiteindelijk is het gewoon een hele goede overwinning voor ons.
0: Duidelijk goede overwinning voor Feyenoord. Dan gaan we naar Limburg. Fortuna Sittard en FC Twente. Die hebben de punten gedeeld. Nummer 6 en nummer 4 van de ranglijst. Die maakten er een 1-1 gelijkspel van. Populaire uitslag was dat gisteravond. 1-1. Anthony de Schotten die zette Fortuna al na 9 minuten op voorsprong. Door een voorzet van Itarim. Ja, ik vind toch die Itarim die begint toch al een beetje te voetballen, hoor, jongens.
2: Ja, lekker is dat.
1: Maar daar zit wel altijd een randje omheen, hè?
0: Ja.
1: Want anders hadden ze hem echt wel gepakt. Die jongen die legt de bal gewoon op je stropdas neer.
0: Ja,
2: ongelooflijk. Maar hij altijd wel...
1: Wat?
2: Hij werd altijd wel beslissend te zijn in die wedstrijden van Fortuna.
1: Ja,
2: heb ik
1: ja, dat klopt. Hij is een beetje lui, hè? Maar ja.
0: Goh. Iataren die zit nu waarschijnlijk met zulke ogen naar de radio te luisteren van... Wat zegt die verschuur?
1: Dat hij lui is.
0: Overigens maakte na een half uurtje de FC Twente aanvoerder. Prupperer die maakte gelijk. Voor Twente nog wel een tegenvallen. Want na de overwinning op PSV voor de interlandbreak... hadden ze op gelijke hoogte kunnen komen met AZ en PSV. Dat gebeurde dus niet. En dus was de trainer John van der Brom na afloop ook teleurgesteld. Maar ja, waar lag het nou precies aan, John?
5: Nou, dat wij vanavond een hele matige wedstrijd hebben gespeeld. Ik heb net ook tegen de jongens aangegeven dat we, dan met name aan de bal, wat ik ook een van onze sterkste punten ten alle tijde blijf vinden. En dat hebben we vandaag niet gedaan. En dan zie je dat je door, laat ik zeggen, het enthousiasme, het voetbal wat Fortuna speelt, dat wisten we. Daar hebben wij hun vandaag ook enorm in geholpen. En ja, ik denk dat wij ook geen aanspraak maakten om meer dan dit gelijke spel mee terug de bus in te nemen. Dus in dat opzicht denk ik een hele teleurstellende wedstrijd. Omdat je na de break, laat ik het zo zeggen, heb ik voor de wedstrijd ook aangegeven, het gevoel had na PSV de laatste wedstrijd van oké, weet je, we trekken het door. Maar dat heb ik vanavond niet gezien. Dus, en dat is jammer. En dat is ook best wel een teleurstelling voor ons met elkaar.
0: Als je hem zo hoort praten, is het eigenlijk een beetje meer John van der Brom weer. Toch?
1: Ja. Ja. Hebben jullie een wedstrijd
2: lijkt
1: gezien?
2: Lijkt Frans.
1: Hebben jullie de wedstrijd gezien?
0: Nee, ik heb hem niet gezien. Ook niet samenvatten.
1: Na afloop, of die Robin Prupper, die was helemaal geëmotioneerd waarom die gescoord had. Dat begreep ik niet helemaal. Maar jullie hebben het niet gezien, dus dan weet je ook niet waarom dat is.
0: Nee, kan ik je
2: even opzoeken misschien.
0: Anders bellen we hem gewoon. Je hoorde John van der Brombeer bij ESPN. Aan de andere kant is de Fortuna die sterke seizoen staat gewoon wel door te zetten. Dat moet je natuurlijk ook gewoon voor applaudisseren. We sluiten dit overzichtje af in Deventer. Go Ahead Eagles en Sparta Rotterdam. Die hebben echt voor een spektakel gezien. Het werd 3-3. Ik heb het verslag hier op GBR Sportradio gisteren wel gehoord. En ik moet zeggen, tot de laatste seconde had het wedstrijd nog in het voordeel van een van de twee kunnen uitpakken. Dat gebeurde uiteindelijk niet. Sparta kwam via een fraaie treffer van Milan Zonneveld op voorsprong. Na rust draaide Go Ahead Eagles de wedstrijd om. Eerst ging een afstandsschot van Soraya erin. Van Lucendri Martest. Ze kwamen weer langs zij. Søren Stenstedt die leed Go Ahead Eagles met zijn 6e competitietreffer alsnog de overwinning te bezorgen. Maar door een fout van Timo Water maakte Casper Terreau, die maakte vlak voor tijd nog gelijk. Het bleef bij 3-3 en heeft Go Ahead inmiddels weer 4 keer op rij gelijk gespeeld. Ik ken een club die statistiek ook begint te naderen, maar we noemen verder geen namen. Zometeen bij GPR Sportradio gaan we het hebben over Bauke Mollema.

0: Radio Classics. Je luistert naar GPR Sportradio. Je hoort Cock Robin. And I thought you were on my side. Bauke Mollema, zijn naam viel al eerder, heeft gisteren in de Ronde van Lombardije afscheid genomen van het profielrennen. De 39-jarige Groninger reed zijn laatste wedstrijd op de wegen, waarin hij in 2019 nog de grootste overwinning uit zijn carrière boekte. Een droomafscheid qua locatie, maar sportief werd het echt een loodzware rit voor hem. Voor genieten, daar had hij onderweg absoluut geen tijd voor en er was ook geen sprake van. Mollema kwam na 240 kilometer als 114e en daarmee ook als laatste over de finish in Como. Op 21 minuten en 16 seconden van de Franse winnaar Seixas. Na afloop stond hij ook helemaal kapot voor de microfoon van Wielerflits. Maar een erehaag maakte het toch nog wel heel bijzonder.
1: Jee, dat is wel een bijzonder moment. Ja, dat, om dat, dat mee te maken. Ja, emotionele dag. En ja, ik heb echt afgezien. Het was echt, echt strijden. En ik wist dat ik dat de tijdslimiet, dat mijn doel was gewoon om de wedstrijd te finishen. En ik had de afgelopen maanden een paar moeizame maanden. Dus ik was verre van top. En in zo'n zware koers tegenwoordig, dan rijden ze. Nee, hij is gewoon volle bak eigenlijk van start tot finish. En ik had het dus niet makkelijk. Maar ik was heel blij dat ik tot de Gisalo in ieder geval nog in de eerste groep kon komen. En die klim daarvoor had ik het al heel moeilijk en werk gelost. Maar ik kon gelukkig een goede afdaling rijden en weer terugkomen. En daarna was het gewoon vechten en gewoon continu eigenlijk alles geven om het überhaupt te finishen. Ik heb er niet echt van kunnen genieten vandaag eigenlijk, maar opgeven was geen optie. Dus ik ben heel blij dat ik gefinished ben.
0: Ik heb later nog een ander interview van hem gezien en zei hij van, ik zat eigenlijk ook een beetje op de tijd te letten dat ik in ieder geval nog voor de deadline over de finish kwam. En na die finish kwam er dus een einde aan de lange carrière op het hoogste niveau. Mollema maakte vanaf 2008 naam als prof, groeide uit tot een vaste waarde in het internationale peloton. In 2012 maakte hij al indruk in de Ronde van Spanje, waar hij toen als vierde eindigde in het algemeen klassement. Ja, later beleefde Mollema een van zijn grootste hoogtepunten met de zesde plaats in de Tour de France. Maar aan al het moois komt natuurlijk een einde. Dat was natuurlijk een afscheid in stijl. Zeker ook met die prachtige erehaag die gevormd werd door zijn willige collega's. Je luistert naar Koffie en Classics. Dit is GPR Sportradio met Starship. And nothing's gonna stop us now.

0: de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
1: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
2: Niemand wordt happy van de appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
0: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
2: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48+ kaas 1+1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
5: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
10: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.

0: Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
0: De laatste keukentrends? Keukenloods heeft het.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram. Ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Een verse maaltijd op tafel. Zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo. Eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid. Met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
7: Ik heb hier de biefstuk Bali.
8: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
7: Geniet ervan.
6: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
9: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
10: Zin in een huis waar je straks nog blij van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
11: Let op. Geld lenen kost geld.
9: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
12: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
13: GPR Sportradio.
14: De Sound of Sport.
13: Koffie en Classics met Rob van Zomeren.
15: Ja, onzin wordt het livecenter al in staat van paraatheid gebracht. Want om 12:15 start al de wedstrijd FC Utrecht tegen Willem II. In het staartje van

0: Ja, dat zullen Björn en Frans ook wel in de gaten hebben. Daylight, het liedje van Maroon 5, daglicht, wordt steeds schaarser in deze tijd van het jaar, jongens. Hebben jullie dat ook wel in de gaten, neem ik aan, toch?
1: Ja.
2: Ja, en dan is het sowieso wel donker door de regen nu natuurlijk. Als ik zo uit mijn raam kijk, dan is het nu even droog. Maar de donkere wolken, die zijn nog wel in de omgeving hier.
0: Nou, ik kan je melden, hier in Hilversum is het gewoon armoedroef en regelt het weer.
3: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Komt er zo meteen aan die Formule 1 update. Eerst even kijken hoe schaars dat daglicht nou wordt. Nou, inmiddels hebben we op een dag nog maar 10 uur en 56 minuten daglicht. In de zomerperiode, bijvoorbeeld de langste dag, dan zit je op 17 uur daglicht. Het zonnetje komt nu net voor 8 op en gaat vanavond voor 7 uur, 7 voor 7 alweer onder. En ik kan je melden, op dit moment gaat er iedere dag 5 minuten daglicht af. En dat moeten we dan zien vol te houden tot 21 december. En dan komt er weer qua minuten langzamer zeker iets bij.
2: Nou, dank voor de positiviteit, Rob.
0: Ja, nee, maar dat zeg ik ook. Jongens, in december dan gaan we weer de andere kant op. Dus dat is, dat is alleen maar goed. Hey, jongens, ik kijk even naar de klok. 1 uur en 20 minuten, dan is het zover. Nee, 2 uur en 20 minuten, dan is het zover. Dan gaan de lichten uit voor de Grand Prix van Singapore. Max Verstappen vanaf pole position. Gevolgd door de beide Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton. De leider in het kampioenschap, Kimi Antonelli, die start als vierde. En zoals beloofd hebben we zijn reactie nog te goed naar die sprintkwalificatie. In de sprintrace was hij echt niet blij. Not the happy peppy met zijn auto. Dus, en dat kwam eigenlijk, Frans zei het ook al, door dat nieuwe updatepakket van Mercedes. Ja, dat lijkt nog niet helemaal te werken. Vierde tijd in de kwaliteit ten opzichte van een zevende tijd in de sprintkwalificatie. In ieder geval een kleine verbetering als je die twee statistieken naast elkaar legt. Vraag aan Kimi Antonelli, voelde die auto ook beter aan? En heeft het team nu ook meer vertrouwen dat het updatepakket uiteindelijk ook zal gaan werken?
4: It definitely fell in a better place today. Even though it's still the wind is very small where the car operates, and especially, you know, throughout qualifying, how you try to find every little more of time, it's the car always reacts a bit differently, and this could be also from corner to corner. But I think, you know, the team did a really good job because first of all we found the issues, and now we're able to understand more the package, and now it's more about trying to find the right window with the setup to make sure that the package works at its best.
0: Ja, die auto's die worden technisch gezien natuurlijk alleen nog maar gecompliceerder. En zo'n updatepakket, ja, weet je, je schroeft er iets op en dat lijkt dan toch weer een iets ander gevolg te hebben op andere delen en gedragingen van de auto. Frans, waar ligt dat nou allemaal? Heb jij daar enig idee over?
1: Nou, het wordt dus ontworpen in de windtunnel en op computers. En dan blijkt in de praktijk dat het toch iets anders is. Nou, dat is normaal. Maar dan heb je dus precies van, hoeveel graden kunnen we iets verstellen? En als je de achtervleugel verstelt, heeft dan de vloer daar ook weer invloed op. Nou, dat zijn dingen die te maken hebben, ook per circuit weer verschillend. En per omstandigheden, luchtomstandigheden, dus temperaturen. Dus die window waar hij het over heeft, die is heel klein geworden. Maar daardoor, als ze het weten, precies te fine-tunen, dat ze weten precies waar ze toe moeten, is die weer veel sneller dan die was. En dat duurt gewoon soms lang. En bij de ene keer, zoals bij Red Bull, gaat het heel snel. Dan hebben ze gelijk de hoofdprijs en dan schieten ze echt vooruit. Maar bij Mercedes duurt het gewoon eventjes. En dan hebben ze natuurlijk pech dat er ook nog wat schades gereden wordt. Dus dan kun je niet zoveel doorontwikkelen. Dan moet je ook schades herstellen en dat soort dingen allemaal. Ja, dus best wel gecompliceerd.
0: Bij McLaren is dat ook een keertje gebeurd. Hè? Die schroeven er ook zo'n pakketje onder en meteen bam, resultaat. Maar ja, dat is dus niet altijd het geval. Dan had hij het ook, die riep het ook al. Ja, het operational window, dat smaller wordt, dat bedoelt hij daarmee?
1: Nou ja, als je dus normale wijze, zeg maar, de achtervleugel, ik noem maar iets, 4 graden verstelt, dat die dan dat er veel is. En dan moet je dus terug naar 2 graden, 1 graden en soms een halve graad om iets te verstellen. En dan dat het zin heeft. Ga je 1 graad omhoog, dan is het te veel. Ga je 1 graad naar beneden, is het te weinig. Dus precies daartussenin te komen is best wel moeilijk. En dat noemen ze een window waarin je moet opereren. En dat is, voordat je dat precies uitgevonden hebt, is dat per circuit weer afhankelijk en ook qua tijd natuurlijk.
0: Ja, van Mercedes gaan we naar Red Bull. Verstappen zijn teamgenoot Isaac Hadjar, die start helaas op de laatste startrij. Had alles te maken met die technische problemen die weer boven water kwamen, ook in de kwalificatie. Hij bedankte echt iedereen zo'n beetje voor

0: weer in orde maken van zijn auto. En uiteindelijk kon hij helemaal niet aan de quali meedoen. Hij viel ook al uit met technische problemen in de sprintrace eerder die dag. Ook Hadjar kwam voor de microfoon van Sky Sports F1. En zoals we van hem gewend zijn, leverde dat ook weer een heerlijke reactie op.
1: I want to drive. Like, honestly, I don't care about P22. I just want to get out there and do my thing. Get to it. I have plenty of soft tires in the garage right now that are not going to be used. I just want to be there and fight with the other guys. We need stuff that is new, you know, and tomorrow is an opportunity, obviously, because everything's breaking apart this weekend. So, yeah, we need a fresh restart.
0: We hebben gewoon nieuwe spulletjes nodig, Frans. We hebben gewoon nieuwe spulletjes nodig, dat zegt hij.
2: Ja. Hij heeft gewoon eigenlijk veel pech, hè. Zo,
0: ja, absoluut.
2: Russell heeft ook dit jaar, is ook niet zijn jaar, maar bij hem ook niet. Maar hij doet het heel goed, vind ik, hoor. En natuurlijk reageert een rijder zo dat hij teleurgesteld is. En hij zoekt hier het beste van de ellende. Nou ja, oké, hij heeft een paar set nieuwe banden over. Dat is dan zijn voordeel.
0: Jurgen, heb jij nog laatste nieuws uit Singapore?
3: Ja, vers van de pers. Drie man die zullen vanuit pit lane gaan starten. En ja, zoals Hartje al zei, hij heeft die nieuwe onderdelen heeft hij gekregen. Hij heeft namelijk een aantal motorcomponenten verwisseld. Hij heeft een zevende verbrandingsmotor bijvoorbeeld toegevoegd aan zijn pool. Dus een extra verbrandingsmotor. Dan hebben we ook nog beide Aston Martins. Die starten ook vanuit pit lane. Fernando Alonso heeft een nieuwe turbocharger en heeft ook wat setupwijzigingen doorgevoerd. En ook Lance Stroll, die op P19 was gekwalificeerd. Alonso op P17. Lance Stroll die heeft ook veranderingen aan de setup doorgevoerd.
0: Ja, nou is het niet een officiële bron die ik hier zie. Maar ze hebben bij Red Bull nu kennelijk er wel voor gekozen om de startprocedure te wijzigen ten opzichte van de voorgaande races. Zou te maken hebben met onder andere de versnelling waarin de Red Bull van Max Verstappen van start gaat. Daar kozen ze eigenlijk steeds voor de tweede versnelling.
3: Max had alleen dat is denk ik in de regen het geval. Vandaag wordt het in principe droog en dan start hij denk ik wel gewoon in de eerste versnelling. Dus dat is onveranderd.
0: Het kan ook weer zo'n clickbait zijn, hè? Dat ze roepen van nou, we hebben het nieuws boven water weten te halen, nu gaan ze het zo doen.
3: We horen van Tanitje, hè? Ja. De pers die verdraait alles.
0: Oh, dus, de pers draait clickbait. Money makes the world go around. Hey, dat Hadjar trouwens achteraan start, dat zou dus een nadeel kunnen zijn voor Max. Want die heeft dus twee van die snelle Ferrari's zeker kwart starten achter zich.
2: Nee,
0: een 2-1 situatie, nou daar weet ik ook alles van. En met een strategische race kan het wel eens voor kopzorgen aan de pitboer bij Red Bull. Of vind jij dat niet, Frans?
2: Nee, totaal niet. Max rijdt gewoon alleen, die heeft helemaal Hadjar niet nodig. En die lost dat gewoon op. En het enige wat Hadjar voor nodig zou hebben is een tow. Maar die hebben ze niet nodig op dit circuit. Dus hij heeft niemand anders nodig. Hij lost dat alleen op. Mm-hmm. En dat is totaal. Ze kunnen eens wat ze kunnen doen. Is Hadjar op een ander set banden laten gaan. En kijken hoe lang die banden het volhouden. Dat is dan het enige. Maar daar hoeft hij niet voor achter Verstappen te rijden. Moet hij gewoon rijden waar hij altijd rijdt.
0: Nou weet ik, Frans. Ik bedoel, jouw mening is feitelijk echt de enige die ertoe doet. Dat vinden we hier allemaal bij GPS Sport Radio. Maar misschien van minder groot belang. De Red Bull teambaas Laurent Mekies. Wat vindt hij van die situatie?
4: Of course it's an advantage to have two cars against one. No questions. We'll have to deal with it. But you know, we have to take it step by step. At first we have to get a good start. Where we know Ferrari is very strong. We know we still have some work to do. We are not yet at the level where we want to be. So get a good start. Try to stay in front in a first lap, and after we'll see how strategically we can defend to the boss car, to both of their cars. But you're right, on a track like here with limited opportunity to play strategically on overtaking, it's an advantage.
0: Frans, ik wil niet vervelen zijn, maar hij zet je voor lul. Hij zegt dat het
2: nee, dit is een interview wat hij elke keer afsteekt. Dus jullie halen een soort call dat hij elke keer hetzelfde zegt. Dus ja, dit is gewoon een politiek correct antwoord. Hij kan moeilijk zeggen nee, want dan heb je een klaar hartje aan maar thuis. Ja. Dat scheelt gewoon.
3: Maar dat vind ik wel jammer, want tegenwoordig zijn eigenlijk al die interviews zijn allemaal inkoppertjes. En eigenlijk heb je er bijna geen reet aan.
0: Ja, mediatrainingen, jongens. Ik bedoel, je praat wel, maar
2: zal
0: zeg
2: voor
0: niks.
2: Jou ook leuk zijn een keer.
3: Ze krijgen zo'n heel lijstje met wat je wel en niet mag zeggen. Dus,
0: Hoor je nou Björn
2: Zou
0: Frans tegen je
2: zeggen?
0: Oh, wacht, het ging over mij. Nee, dat geeft niet, Frans. Maar Laurent Mekies vindt namelijk dat jij een grote boerenlul bent. Dus mij mag dat niet. Vanaf 2:00 vanmiddag hoor je het hier met commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. GPR Sportradio met de Grand Prix op het circuit van Singapore.

0: Ik vind het altijd een opmerkelijk eind aan het liedje. Want op een zeker moment hoor je in principe het geluid langzaam maar zeker wegsterven. En is er volgens mij een geluidstechnicus. Die denkt, nou weet je wat, ik zet die veder nog een keertje open. Dan maken we nog even een ander, bebouwder een ander slot aan. Je hoorde Do You Herstel It's a Sin van de Pet Shop Boys. Kijk naar de klok, 8 minuten voor 12 uur. En we sluiten deze editie van Koffie en Classic af met de Vriendenloterij Eredivisie. Vandaag een belangrijke dag. Het gaat om bijvoorbeeld de degradatieposities. Hè. We hebben om 7:15 de wedstrijd tussen de nummer 7 en 8. Kwart voor 5, 16:45. Hadden het op elkaar. De nummer 7 en 8, Excelsior en FC Groningen. Maar in de drie andere wedstrijden nemen de onderste 6 clubs namelijk tegen elkaar op. En dat zijn dus die degradatieposities. Welke zijn dat, Björn?
1: Ja, om 14:30 hebben we Telstar tegen ADO Den Haag. De nummer 13 tegen de nummer 17 van de Vriendenloterij Eredivisie. ADO is nog steeds op zoek naar de eerste overwinning van het seizoen. Maar ik heb geen goed nieuws voor hun. Want de laatste 6 keer tegen Telstar wist ADO niet te winnen. 2023 was de laatste keer. En dan hebben we ook nog om 14:30 PEC Zwolle tegen Cambuur. De nummer 16 tegen de nummer 14. Voor het eerst in 4 jaar trouwens dat die tegenover elkaar staan. Omdat het ene seizoen stond PEC natuurlijk in de keukenkampioendivisie. Andere seizoen Cambuur. PEC die wil zich natuurlijk herpakken na 15 tegendoelpunten in de laatste 4 wedstrijden. Vooral die 7-0 tegen Feyenoord en die 3-0 tegen FC Groningen zitten natuurlijk nog wel een beetje vers in het geheugen. Maar ja, ze hebben een interlandbreak achter de rug. Dus hopelijk staan de kopjes weer de goede kant op. En Cambuur die doet het juist redelijk goed. De laatste 3 wedstrijden elke keer punten. 1-1 tegen ADO, 3-0 tegen NEC en 2-2 tegen Telstar. En dan hebben we zometeen natuurlijk om 12:15 al de wedstrijd FC Utrecht tegen Willem II.
0: Ja, ik zei het al. Ze zijn allemaal al in staat van paraatheid. De mannen die onder andere het live center bedienen. Ik heb Leon Mastik onder de knop. Ja, 12:15 jongens, dan moet je los, Leon.
2: Dat is een lekker gevoel hoor, om bij jou onder de knop te zitten. Goedemorgen nog. Maar we zijn bezig met de warming-up hier, want er staat weer een flinke sportmiddag te wachten. Met inderdaad onder andere die Vriendenloterij Eredivisie natuurlijk. FC Utrecht Willem II. En ik moet wel zeggen, die Anthony Caraya die heeft natuurlijk een moeizaam seizoen bij Utrecht. Maar ja, die dacht natuurlijk interlandbreek. We moeten wat met die ploeg. Die jongens toch een beetje de kopjes weer omhoog krijgen. We gaan ze ook een beetje opwarmen. Nou, en ik kan je verklappen, dat hebben ze gedaan. Daar hoor je zo meteen meer over. En natuurlijk die wedstrijd live te volgen. Maar we hebben ook de Euro Hockey League bijvoorbeeld. Topploeg uit Europa in actie tegen elkaar. Ook gewoon in de nationale hoofdklasse wordt gehockeyd. We hebben darts met Nederlanders in acties in Zwitserland. Dus ik hoop dat iedereen zijn ogen weer op scherp heeft gezet voor vanmiddag. Want we gaan het allemaal voor je volgen.
0: Ja, dat doen jullie goed. Daar in het livecenter hier bij GPS Sport Radio. En natuurlijk om 2:00 Lights Out, de Formule 1. Leon, jou voor top 3 voorspelling voor de Grand Prix van Singapore. Kom maar op, jongen.
2: Oeh, dat vind ik lastig. Ja, ik ga toch wel Verstappen. Die heeft het wel te pakken. Hè. Dus ik denk dat dat wel gaat gebeuren. En Zou McLaren uit zijn op een revanche? Ik denk, die moeten wat doen, denk ik.
0: Nou, ik denk wel dat ze uit zijn op revanche. Maar of ze het waar kunnen maken, dat is
1: natuurlijk... Ze hebben de snelheid niet.
0: Dat is natuurlijk vers 2.
2: Ik zou het leuk vinden als zij gaan uitmaken wie voor 2 en 3 gaan vanmiddag.
0: Ja, ik ben eigenlijk alleen maar, weet je, van de laatste, geloof ik, 16, 17 wedstrijden die verreden zijn op het circuit van Singapore, won steeds, althans in 11 van de 16 gevallen, won de polezitter. Dat is Max Verstappen, maar ik ben als de dood voor die start. Want dat, ik weet niet, dat is toch een beetje de achilles heel van Red Bull op dit moment.
1: Ik heb ook geen goed nieuws voor je, Rob. Want het is vandaag 11 oktober. Mm-hmm. En de polezitter die is altijd uitgevallen op 11 oktober in het verleden. Dus dat is geen fijne...
2: Jeetje, welke horoscoop heb jij gelezen?
3: Nou.
0: Normaal gesproken bewaren we het zaggerijn altijd voor Frans Verschuur. Ja. Maar in dit geval is Björn en voor Frans. Jouw voorspelling?
3: Verstappen, Hamilton, Antonelli.
0: Oké, aan Björn ga ik het niet vragen, want dan ziet het er toch helemaal anders uit.
2: Ik heb wel goed nieuws hoor. Op 11 oktober, als Leon Mastik achter de knoppen zit, dan wint Max Verstappen meestal. Dus nou, laten we daarop inzetten. Nou,
1: daar houden we ons aan vast.
0: Dit zijn de berichten. Daar zit al te wachten. 1-0 positiviteit. Zometeen hoor je Leon Mastik hier bij GPR Sportradio. Tot zover ook meteen Koffie & Classics. Björn, Frans, jullie bedankt voor de bijdrage.
1: Ja.
2: Tot de volgende.
0: We spreken elkaar volgende week ongetwijfeld weer. Als laatste is hier Michael Jackson.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag, dit is Daan Peenius op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. De aanval gisteren op een luchthaven in Saudi-Arabië zorgt wereldwijd voor kritiek, ook uit ons land. Buitenlandminister Berendsen leeft mee met de families van 12 omgekomen slachtoffers. De luchtaanval was op het vliegveld van de Soedische hoofdstad Riyadh en het werk van Houthi-rebellen in Jemen. In de Gelderse gemeente Oldebroek zijn gisteravond en vannacht regenboogvlaggen gestolen. Vanwege Coming Out Day waren de vlaggen gehesen op plekken die niet van de gemeente zijn, zoals bij een kerk en bij mensen thuis. Oldebroek heeft sinds dit jaar een gemeentebestuur dat gestopt is met LHBTI+-beleid. Meer dan 100 doden bij het kapseizen van de migrantenboot voor de kust van het Afrikaanse Djibouti bij Ethiopië. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want zeker 116 mensen worden vermist. Er zitten ook kinderen bij. De boot was op weg naar Jemen en er zaten honderden mensen op. En de topman van Microsoft wil een noodrem inbouwen in AI-modellen om te voorkomen dat ze hun eigen weg gaan. Er komen steeds meer berichten naar buiten over AI-programma's die op eigen houtje ergens inbreken met alle gevolgen van dien. Een mens moet dat altijd kunnen stoppen, zegt de topman. Andere topmannen van AI-bedrijven vinden dat ook. Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het noorden kan er ook nog een bui vallen. Het wordt 13 tot 15 graden.
5: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het eten is klaar, aan tafel.
2: Zo, dat ziet er lekker uit.
3: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
4: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt, terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
7: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
8: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
9: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
10: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
11: Vanmiddag nog die sales pitch. Aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
12: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
13: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten. Je zit lekker. En je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
12: Een auto leasen onder de 300 euro per maand gaat lukken op financiallease.nl.
14: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
15: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
16: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
15: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
17: Ah, hier kan het.
15: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
18: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
19: Is dit het?
20: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
21: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
22: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
24: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
25: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
24: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
25: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
26: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper, lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
27: Fans van voordeel.
26: Aldi.
28: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: GPR Sportradio. Leon Mastic.
5: We waken ons op voor een heerlijke sportmiddag. Onderin de Vriendenloterij Eredivisie zometeen al. FC Utrecht tegen Willem II. Verder basketbal, Nederlands en Europees hockey. Kortom, een rammetje volle middag. Welkom.

0: GPR Sportradio en Junkie XL samen met Elvis en A Little Less Conversation. Nou, wij niet hoor. We hebben genoeg om over te praten. Want het is een heerlijke zondagmiddag, sportmiddag. Met natuurlijk straks Formule 1. Dan vegen wij de vloer hier eventjes leeg. En dan maken wij ruim baan voor Olaf en Jake. Maar tot die tijd ook genoeg te genieten hier in het livecenter bij Jacob van Katwijk. Jacob, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zometeen al die heerlijke wedstrijd onderin de Eredivisie. De Vriendenloterij Eredivisie. Utrecht tegen Willem II. Heb je er een beetje zin in?
1: Ik heb er zeker zin in. Een heerlijke wedstrijd. We gaan het zien inderdaad. Twee ploegen die het heel zwaar hebben. Die zijn aan het ploeteren. Dus of dat een heerlijke wedstrijd wordt, dat gaan we nog zien. Maar ja, beide trainers die proberen toch een konijn uit die hoge hoed te toveren vandaag. Dus wie weet.
0: Ben jij al een beetje warm?
1: Ik ben een beetje warm en ik hoop Utrecht en Willem II ook.
0: Nou, want Utrecht was wel eventjes toe aan die interlandbreken van de afgelopen weken. Het was voor Anthony Correa, de trainer, natuurlijk tranendogen, scherven rapen en zich weer vermannen. De ploeg ging in de laatste wedstrijd met Feyenoord met 5-0 onderuit. Harde cijfers die hard aankwamen ook, want het wil nog niet zo lukken dit seizoen. Op dit moment staan de Domstedelingen op een treurige 15e plek met 5 punten uit 7 duels. En wat doet een eredivisietrainer als je de groep uit de negatieve spiraal wil trekken? Karten, paintballen. In ieder geval dacht Correa ook iets voor het... Hij bedacht ook iets voor het team, maar het was wel iets anders.
2: Ondanks dat er een aantal jongens op pad waren met hun nationale team... hebben we met de rest hebben we wel meteen in het begin van de nieuwe week... met een teamactiviteit proberen te zorgen dat ze het stukje samenwerken heel groot gingen maken zonder inhoudelijk over die activiteit verder te gaan. Was het wel een activiteit waar je moest samenwerken en waar geen ontsnappen mogelijk was. En wat ik daar heb gezien en hoe we met elkaar bezig zijn geweest en hoe mensen onder de grootste druk toch doorgingen. Nou, vond ik wel echt mooi om te zien. En dat hebben we eigenlijk vertaald naar het veld in de afgelopen trainingen. En ja, ik kan niet anders zeggen dat we echt een mooie trainingsweek achter terug hebben.
0: Zegt Anthony Correa tegen het clubkanaal van FC Utrecht. Inmiddels weten we wel wat meer over die activiteit. Wat dat dan precies was, hij wilde het hier nog niet zeggen. Het was geen paintballen of karten, maar een serieuze defensiebootcamp. Zo heeft de trainer verteld aan de Telegraaf. Hij heeft volgens eigen zeggen een vriend bij Defensie. Je zal het maar hebben, een trainer met een vriend bij Defensie. En zo kwam hij op het idee. En nu weet ik dat de Kromhoutkazerne pal naast de Galgenwaard ligt. Dus mocht het vandaag verkeerd gaan tegen Willem II... dan kunnen ze morgen misschien op herhaling. Nou, dan eventjes over tegenstander Willem II... want die zitten er ook nog niet zo lekker bij. De promovendus kent geen goede start in de Vriendenloterij Eredivisie. De Tilburgers sprokkelden pas 2 puntjes bij elkaar. Eentje tegen AZ, knap, en eentje tegen Heerenveen. Maakt 2. En dus zou je kunnen zeggen dat misschien ook daar... een militair trainingskampje geen kwaad zou kunnen. Er zijn wel wat spelers op kamp geweest om mee te doen bij de nationale elftallen. Bijvoorbeeld Devin Haan dit seizoen goed voor 3 van de 6 Tilburgse goals. Hij mocht naar Jong Oranje en met succes, want hij scoorde binnen 7 minuten 2 goals tegen Bosnië.
3: Nee, geweldig. Weet je, uiteindelijk zijn dit belangrijke potten. En als je jezelf thuis ook al laat zien, ja, alleen maar belangrijk. Ja, dit gevoel meenemen daar naartoe, dus dat is alleen maar fijn.
0: Zegt Devin Haan tegen het clubkanaal van Willem II na die goals voor Oranje. En dat is natuurlijk mooi meegenomen. Want daar zijn ze hard naar op zoek naar die goals voor Willem II tegen Utrecht. Laatste keer, Jacob, dat Willem II won in Utrecht was in 2019. 7 jaar terug alweer. Daniel Crowley maakte toen de enige goal. Die zal vandaag niet spelen. Devin Haan denk ik wel bij Willem II. Heb jij nog bijzonderheden in de opstelling aan beide kanten?
1: Jazeker, want er is ingegrepen door Anthony Correa. Hij heeft 2 jeugdspelers vandaag de kans gegeven om hun basisdebuut te maken. Agugel wel te verstaan uit Jong FC Utrecht. En Broholm, de Noorse jeugdinternational, gehuurd van Lille. Die hebben natuurlijk al eerder minuten gemaakt, maar dit is hun eerste basisdebuut. Het gaat ten koste van Blake en Alarcon. En zoals bekend, Stepanov die was natuurlijk geblesseerd geraakt tegen Feyenoord... en daardoor staat De Wit nu in de punt van de aanval. Hij moet dus de doelpunten gaan maken. En Van Overeem is terug als de aanvoerder. Sinds zijn terugkeer was hij geblesseerd geraakt. En hij staat nu dus in de basis met de band om de arm... voor de 2e keer pas dit seizoen. En bij Willem II eigenlijk maar 1 wissel... 1 wisseling sinds de vorige keer. Vito van Krooij staat erin in plaats van Esser Gurbuz.
0: Kijk, dat zijn de opstellingen. De spelers komen daar in de Galgenwaard het veld op. Ik zag al vuurwerk. Ja, kan je wat zeggen over die sfeer daar de hangt? Merk je een beetje, als jij naar die wedstrijd kijkt... nu, bij die opkomst, dat er wat op het spel staat vandaag?
1: Er staat wat op het spel, inderdaad. Vuurwerk, confetti. Het is een rauwe sfeer in Utrecht. En ja, er is ook een beetje vrees af en toe. Misschien moet je dat ook niet uitspreken. Dan moet je een beetje de goden verzoeken. Maar onder andere Danny Koevermans, die sprak op televisie uit... dat hij toch bang is van wat als Willem II vandaag 0-2 komt. Het Utrecht publiek heeft zich natuurlijk... een paar keer van hun lelijke kant laten zien dit seizoen. En het is toch te hopen dat die goed lachse, zo altijd, Anthony Correa een keertje kan feestvieren daar met het publiek. In plaats van weer die nare toestanden mee te maken. Hopen van niet dus.
0: Je volgt het allemaal hier bij GBR Sportradio. Die wedstrijd in de Vriendenloterij Eredivisie, de aftrap, is ieder moment daar in de galgen waard. Vlak naast die Kromhoutkazerne dus. Dus we kunnen zo door als het niet goed gaat. Ik zeg het nog maar eens. En we volgen natuurlijk nog veel meer voor je. Onder andere de Euro Hockey League hebben we in de aanbieding. En er wordt gedart in Zwitserland. Met 3 Nederlanders in actie vanmiddag. Ook daar mis je niks bij. Van GPR Sportradio. En muziek, Lenny Kravitz.

0: Tien voor half één, GPR Sportradio. En dat betekent dat de kwart over 12 wedstrijd in de Vriendenloterij Eredivisie is afgetrapt. Utrecht tegen Willem II in het livecenter. Jacob, hoe zijn die eerste minuten?
1: De wedstrijd moet nog een beetje loskomen. Het is maar FC Utrecht dat het initiatief neemt. Willem II dat zich duidelijk ingraaft. Het is de coach John Stegeman die zijn ploeg toch echt de bus laat parkeren in de Galgenwaard. Met alleen Haan dus voorin, af en toe Vilena die nog wat durft uit te stappen. Maar FC Utrecht voortdurend in balbezit in de eerste 4 minuten in de Galgenwaard. Maar tot nu toe nog geen kans geweest.
0: Nee, dat is wat het betreft Utrecht. Je zei net al, er zijn twee jeugdspelers uit Jong Utrecht. Jonkies die de kans krijgen vandaag. Dat is ook wel grappig, hè? Want dat Jong FC Utrecht dat begon in de keukenkampioendivisie heel moeizaam. Maar die hebben de laatste weken ook echt een beetje de smaak te pakken. Wat weet jij over deze jongens die vandaag de kans krijgen bij Korea in het eerste?
1: Nou, ik weet dat Broholm, die is natuurlijk deze zomer gehaald. Die is gehuurd van Liel, dat is een Noors international. En die is voortdurend de bal aan het opeisen. Dat is echt een speler die gewoon ook hier zijn eigen ding doet in Utrecht 1. Is voortdurend met zijn armen in de lucht de bal aan het vragen. Is zich niet aan het verstoppen. En Agugil, natuurlijk een talent. Die heeft al vaker zijn opwachting mogen maken in Utrecht 1. Vandaag dan inderdaad in de basis. Wat zij kunnen toevoegen, dat durf ik je niet te zeggen. Maar ik denk wel dat Korea een soort van shock-effect wil creëren door ineens iets totaal nieuws erin te zetten in plaats van te gaan schuiven in de formatie. Dus ik verwacht toch dat hij iets ziet waarmee zij Willem II kunnen gaan verrassen.
0: Kijk aan. Nou, je hoort het allemaal hier bij GPR Sportradio. De live sport, maar natuurlijk ook de achtergronden en de verhalen bij wat er gebeurd is. Ook wel aardig om even te zeggen. De Eindhoven Marathon die werd vanmorgen vroeg al gelopen. Natuurlijk in Eindhoven. Die is gewonnen door Davis Kiplangat. Die heeft een tijd neergezet van 2:07:41. En die andere grote marathon van vandaag gaat verlopen in Chicago. Een van de grote marathons op de wereld. Die begint om 2:30 Nederlandse tijd. Houden we je natuurlijk ook van op de hoogte. Net als het darten in Zwitserland. Met de eerste Nederlander in actie om 2:30. En er wordt gehockeyd en gebasketbald. Gaan we zo ook eventjes op vooruitblikken. Wel aardig. Je volgt het hier op de zondagmiddag bij GPR Sportradio. Goed dat je erbij bent.

0: Taylor Swift.
1: I knew it, I knew you. Bij GPR Sportradio, zondagmiddag richting 12:30. Het is wel leuk, die Taylor Swift heeft natuurlijk ook wel eens in de Johan Cruijff Arena gespeeld. Geen buitenspel daar. Ze trad natuurlijk een aantal keer op. Met groot succes, je hoort het hier ook. Gewoon fijne muziek bij GPR Sportradio. Maar natuurlijk ook opvallende sportmomenten. En wel een aardig opvallend iets is de Ironman. 2K werd gehouden. Die is bij de vrouwen op nogal dramatische wijze geëindigd. De Noorse Solveig Lofset leek op weg naar de zegen. Maar vlak voor de finish, je raadt het al, stortte ze volledig in. De Amerikaanse Taylor Nip profiteerde en pakte zo het goud. Het is een opmerkelijke overwinning voor Nip. Omdat zij vorig jaar op het WK precies met hetzelfde te maken kreeg. Maar toen zakte zij in elkaar. Een inzinking en toen ging er een ander met de wereldtitel vandoor. Laat maar zien hoe loodzwaar die sport is. Bij de mannen ging de wereldtitel naar de Fransman Vincent Louis, moet ik natuurlijk zeggen op zijn Frans. Hij was de sterke op het loodzware parcours. In de MotoGP P, je hoorde het vanmorgen al bij Rob van Someren. Die terugblikte op de Grand Prix daar in Indonesië met Joey Litjens van Ziggo Sport. Maar Acosta die heeft er ook nog wat over te zeggen. De coureur die heeft uitgehaald naar de bandenspanningsregels in de MotoGP. Na de Grand Prix van Indonesië stelde de rijder dat de regels ervoor zorgen dat de coureurs eruit zagen als ezels. Acosta refereerde aan de situatie waarin hij met gemak de Fabrice Ducati van Marc Marquez kon passeren voor de vierde plaats. De regels rondom de bandenspanning zijn al langer een punt van discussie en kritiek binnen het rijdersveld van de koningsklasse in de motorsport. Ondertussen ook bezig de eerste helft, de eerste 10 minuten bij Utrecht Willem II in de Vriendenloterij Eredivisie. Het staat daar 0-0 en we houden je op de hoogte hier bij GPR Sportradio. Goed dat je er bent.
2: Nou,

0: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
2: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
4: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen.

Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.

0: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors-tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Relaxed?
5: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja. Van Jumbo.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood. Gaat lukken!
10: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
11: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
12: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
13: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
14: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
16: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
17: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
18: GPR Sportradio. Sportradio. Leon Mastic.
19: Het hoogtepunt bij Utrecht Willem II is vooralsnog het bosje bloemen voor de scheidsrechter. We volgen verder Como tegen AS Roma met in de basis Donjel Malen en Martin de Roon. En ik heb het zo over 3x3 basketbal. Amsterdam komt in actie.

0: Coldplay en Everglow uit 2015 alweer. Maar het blijft fijn. Het is GPR Sportradio op de zondagmiddag. En dan stel ik me voor dat je zo lekker in de autostoel naar ons zit te luisteren. Lekker een beetje onderuitgezakt. Misschien wel de stoelverwarming aan, want dat mag met dit herfstachtige weer. En het is een prima dag om lekker sport te volgen. En dan zit je hier bij GPR Sportradio gebakken. Gaan we eens even buurten in het livecenter bij Jacob. Die volgt voor ons in de vriendenloterij Eredivisie Utrecht Willem II. Ja, ik zei net al, Jacob, het hoogtepunt tot een minuut of acht geleden was het bosje bloemen dat de scheidsrechter kreeg omdat het de week van de scheidsrechter is. En ik zie net weer een beeld dat jij voor je hebt en ik zie weer die scheidsrechter. Volgens mij heeft hij de hoofdrol te pakken in het eerste half uur. Het
1: is inderdaad de week van hashtag scheids bedankt. En inderdaad, als je vanavond misschien hier de samenvatting van terugkijkt, dan zie je de eerste helft tot nu toe nog weinig kansen. Maar vooral beelden van het arbitrale trio voorbij komen. Want de grens, ja, misschien ken je het wel dat je iemand belt en aan de andere kant hoor je, hallo, hoor je mij niet? Nou, dat gebeurde zojuist bij de scheids. De grens en de scheids konden elkaar niet horen vanwege het microfoontje van de grensrechter. Dus er moest een heel kastje uit zijn mouwzakje gehaald worden. En in de galgenwaard moesten de mensen minutenlang wachten. Leek wel een beetje een scène uit Tini en Lau. Het zit helemaal door elkaar heen gefrommeld. Al die draden die zaten door elkaar heen. En zo zie je maar dat vernieuwing niet altijd vooruitgang is. Want ze moeten dus met een microfoon met elkaar kunnen praten in plaats van gewoon kijken, gaat de vlag omhoog of
0: maar
1: niet.
0: Maar ze kunnen elkaar weer vinden nu, de grens en de scheids.
1: Ja, er is een soort vijfde man zelfs het veld opgekomen. Een soort Thunderbirds 5 met extra apparatuur. En die heeft dus een nieuw microfoontje, nieuw kastje erin gedaan. En alles werkt dus weer bij die soort van robot grensrechter van tegenwoordig. En die kan dus weer communiceren met scheidsrechter Yannick van der Laan. En we voetballen weer. Nog altijd 0-0. Utrecht heeft wel de gevaarlijkste momenten gehad trouwens. Westerloend is de gevaarlijke man aan de zijkant. Er is een kansje geweest van Zagre. En waar de Lange, de keeper van Willem II, even last van had van zijn redding. Maar voorlopig nog altijd een bloedeloze 0-0.
0: Ja, maar ze kunnen elkaar in ieder geval ook wel vinden, die spelers van Utrecht. Hun connectie doet het wel vandaag.
1: Ja, je weet het niet. Ze lopen tegenwoordig met een soort van BH's onder hun shirts met allemaal apparatuur erin. Misschien hebben zij ook wel een soort van microfoontjes waarmee ze praten. Nou, dat zal wel niet. Maar ze kunnen elkaar wel vinden, ja, op een ouderwetse manier.
0: Kijk, een 27 minuten gespeeld daar in de Galgenwaard. De stand is daardoor 0-0. Geeft ons de gelegenheid om eens eventjes het te gaan hebben over een andere sport die vandaag speelt. In Boekarest, dat namelijk een nieuwe stop van de 3x3 World Tour op het programma. Het hoogste internationale circuit in het 3x3 basketbal. Voor Nederland doet Rabobank Amsterdam mee met onder andere Worthy de Jong en Jan Driessen. De ploeg kwam gisteren ongeslagen door de kwalificatie en poolfase door onder andere

0: Lausanne en Basketbon te verslaan. Uit Duitsland natuurlijk. En ze gaan vandaag verder in de knock-out fase. Daarin spelen ze tegen Hangzhou Jingwei. Om vooruit te blikken op die beslissende dag spreken we nu met oud 3x3-speler en inmiddels verslaggever Bas Roosendaal. Bas, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, als je terugkijkt, laten we eens eventjes kijken naar die Chinese tegenstander. Wat zijn de verwachtingen? Ja. Wat heeft Amsterdam kans?
1: Amsterdam heeft zeker kans. Deze Chinese jongens, en het zijn, we zeggen Chinese tegenstander, maar ze spelen met 3 serven. Het is geen slechte ploeg. Ze hebben eerder dit jaar een toernooi gewonnen, maar de laatste weken niet echt op stoom. En het is ook een ploeg die gisteren een wedstrijd verloren heeft. Dus ik denk dat de kans voor Amsterdam hoog liggen.
0: Ja, misschien ook wel goed om dat even in een perspectief te plaatsen. Als we dan kijken naar natuurlijk de verloop hier naartoe. Als we kijken naar gisteren, wat viel jou het meeste op in die poolfase?
1: Nou, over het algemeen, kijk, dit is een toernooi wat binnengespeeld wordt. En dat is in 3x3 wel eens anders. Hè. Soms zetten we buiten een tent neer en spelen we eigenlijk in de elementen. Is er veel wind, is er veel effect op het schot. En je ziet gisteren, omdat we binnen in een winkelcentrum spelen in Boekarest, zie je dat eigenlijk alle lange afstandsschoten raak gaan. Hele hoge percentages bij ploegen, veel aanval, veel minder focus op de verdediging. En ik denk dat dat, ja, terugkomend op Amsterdam, ook echt in het voordeel van de Nederlanders is.
0: Ja, want dat zegt iets over hun schotprecisie. Die is in principe dus heel goed, heel sterk, maar dat wordt buiten wel eens beïnvloed door de wind, bijvoorbeeld.
1: Ja, correct. Ja. Dus als je een toernooi speelt op een plein in het midden van een stad met een mooie tent eroverheen, heb je niet zoveel last van regen. Maar als het dan hard waait, ja, dan vliegen de ballen wel eens alle kanten op.
0: Ja, waar liggen de kansen zo meteen tegen Hangzhou Jingwei?
1: Nederland heeft 2 ontzettend goede aanvallers. En Wurtie de Jong, je noemde hem al, een van de topspelers in de wereld. Maar hij leidt het hele toernooi in scoren. Hij scoort in een wedstrijd die tot 21 punten gaat. Hè, want dat is in 3x3 basketbal zo. 8,5 punten gemiddeld per wedstrijd. En zijn maatje Maarten Bouwknecht zit op 7 punten gemiddeld per wedstrijd. Dus die voegt daar een hele grote bulk aan punten aan toe. Die schiet zelfs 50% van zijn lange afstandsschoten raak. Dus deze twee jongens gaan het doen vandaag voor de Nederlanders.
0: Ja, als we dan kijken tegen ploegen die ook nog in het toernooi verwacht zouden worden, zou je zeggen, Oepen, dat is natuurlijk een ontzettend sterke ploeg. Echt de absolute top van een 3x3. Maar uitgeschakeld dus, hè?
1: Ja, die hebben gisteren wel een klein beetje een ei gelegd. Die moesten tegen een aantal jonge Litouwers in hun eerste wedstrijd. En deze Servische jongens staan eerste in de wereld. Winnen over het algemeen meer dan 3/4 van hun wedstrijden. Maar verloren hun eerste partijen 21-11. Dat is dan op zich normaal gesproken niet zo'n probleem als je de tweede wedstrijd kan winnen. Maar omdat er maar 3 teams in een pool zitten, zorgde dat voor een moeilijke situatie. 3 teams die allebei een wedstrijd gewonnen hadden, dan gaat het daarna over gescoorde punten. En een oerploeg die maar 11 punten maakt in hun eerste wedstrijd, eindigt daardoor als laatste in die pool. En dat is wel echt de verrassing van de dag.
0: Ja, als we kijken naar misschien iets wat er nog wel bij zit. Miami, die maakt juist een hele sterke indruk, hè? Zijn zij nou de favoriet als we naar de dag van vandaag kijken?
1: Mede favoriet. Ik zou Amsterdam ook op die lijst zetten.
0: Ja?
1: Ik zou een Spaanse... Ja, zeker weten. Ik bedoel, ze spelen goed. En het is een ploeg die in Amsterdam natuurlijk vaak bovenaan de lijstjes eindigt. Miami recent ook. En dat is een ploeg die juist in zo'n binnenomgeving goed tot z'n recht komt. Het zijn Amerikaanse jongens met een goed schotvermogen die op tempo spelen, die de bal veel rond laten gaan. En zij zitten wel aan dezelfde kant van de bracket als Amsterdam. Dus dat betekent dat ze mogelijk elkaar gaan treffen in de halve finale. En ja, Miami moet eerst nog door onze Antwerpen, onze zuiderburen. Dat is een partij die vorige week de World Tour heeft gewonnen in Deqing in China. Dus dat is eigenlijk de zwaarste kant van het toernooi op dit moment.
0: Ja, dus er liggen kansen voor Amsterdam, hè? Als je geld moet inzetten op de winst. Waar zou je het op doen?
1: Ik geloof wel in deze versie van Amsterdam. Zeker omdat ze binnenspelen. Zeker omdat ze Wurtie op dit niveau aan het hebben spelen. En zeker omdat Maarten zo meedoet. Ik denk een overwinning tegen Hangzhou, dat geeft natuurlijk vertrouwen als ze dat voor elkaar kunnen krijgen. Als je daarna door Miami en of Antwerpen heen komt, dan liggen de kansen ontzettend hoog. Ik vind de bovenkant, dus de andere kant van het toernooi, niet super sterk. Daar zitten een aantal ploegen in die niet alles hebben kunnen laten zien. In ieder geval gisteren niet. Dat kan wellicht natuurlijk veranderen vandaag. Maar ik denk dat de Nederlanders goede papieren hebben hier. Ze doen het de laatste periode heel erg goed. Over het algemeen top 2, top 3 in de toernooien waar ze staan. Ja, ik zie het hier wel gebeuren.
0: Ja, ik zit eventjes te kijken naar het live center hier. Dan zie ik toch wel dat er nog wel een hoekje vrij is voor nog een scherm erbij. Dus we gaan het hier volgen ook op GPR Sport Radio. Wil ik nog één ding even met je bespreken. Ik weet niet of je dat ook altijd zo ervaart. Maar wat ik zo leuk vind bij dat 3x3 basketbal. Naast dat het een ontzettend snelle en interessante sport is. Ook ontzettend populair aan het worden is volgens mij. Maar je ziet zoveel grappige plekken van de wereld. Want nu dan een winkelcentrum in Boekarest. We hebben natuurlijk volgens mij wel eens op het Jaarbeursplein in Utrecht gezien. Het zijn hele verrassende plekken overal ter wereld die je normaal eigenlijk nooit ziet.
1: Ja, ik vlieg als reporter deze sport over het algemeen achterna. Dus ik kom ook op deze plekken. Maar inderdaad, ik ben onder andere voor deze sport al een aantal keer in Mongolië geweest. Iets waar je vooraf als je in een sport binnenstapt niet helemaal verwacht dat je ooit gaat komen. Maar inderdaad, het is een makkelijk marketable sport omdat je het overal neer kunt zetten. Dus dit jaar in Nederland bijvoorbeeld waren we actief op de NDSM-werf in Amsterdam met uitzicht op het treinstation. Dat zijn natuurlijk ontzettend vette kansen tot city marketing, tot het betrekken van je stad bij zo'n nieuwe sport die ontzettend groeit.
0: Kijk aan, we gaan het in de gaten houden. We volgen het hier allemaal bij GPR Sport Radio. Bas Roosendaal, oud 3x3'er en inmiddels dus verslaggever. Dankjewel voor je tijd en heel veel plezier vandaag met het volgen van Amsterdam daar.
1: Dankjewel, Leon.

0: Het is Simply Red bij GPR Sportradio. Op de zondagmiddag met een lekker druk livecenter waar steeds meer schermpjes op puppen in mooi Neder-Engels. Jacob, jij volgt bijvoorbeeld de Vriendenloterij Eredivisie. Je vertelde al een paar keer dat je toch vaak naar een man in een scheidsrechters er nu zat te kijken. Laat ik het zomaar zeggen. Is dat de afgelopen minuten al een beetje anders daar in Utrecht?
1: Nee, er gebeurt steeds meer in de Galgenwaard als Utrecht zelfs bijna de 1-0 maakt. Het is dat doelman De Lange met zijn voet de bal van de lijn weet te halen. Even daarvoor hoeft Utrecht zeker niet te klagen dat het nog 0-0 staat. Want er was een hachelijk moment. Doelman van Utrecht, Barkas kwam als een bezetene zijn doel uit. Zat ernaast. Even later ontstaat er opnieuw een moment in de 16 van Utrecht, waarbij Jaden Slory toch in de mangel wordt genomen, waar geen bal in de buurt is. Krijgt echt een zet, gaat naar de grond. Maar scheidsrechter Yannick van der Laan vindt het niks. En ook de VAR komt niet op de lijn. Niet clear obvious, dus een fout van FC Utrecht. Maar het zag er toch uit als een moment waar je hem ook voor op de stip had kunnen leggen. Dus het staat nog 0-0. Maar Utrecht mag niet klagen, ondanks dat het betere van het spel heeft. Dankzij vooral ook die goed spelende Broholm. Dat is echt een aanwinst in de basis van FC Utrecht.
0: Kijk aan, het staat daar 0-0. We gaan richting de rust daar. Inmiddels ook begonnen in Italië. De Serie A Como, de tegenstander van Feyenoord in de Champions League komende week, speelt tegen Roma. Het staat daarna 22 minuten nog 0-0.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, dit is Daan Peenius op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. In de Gelderse gemeente Oldebroek zijn dit weekend allerlei regenboogvlaggen gepikt, maar intussen wappert er op veel plekken alweer een nieuwe. De regenboogvlaggen zijn gehesen vanwege Coming Out Day, maar niet op plekken die van de gemeente zijn. Die heeft namelijk het LHBTI+-beleid geschrapt. De politie doet nog altijd onderzoek naar de brandstichting gisternacht in een technische ruimte bij een spoorbrug in Rotterdam. Daardoor rijden tot zeker vanavond laat geen treinen van en naar Delft. Het kan kattenkwaad zijn, maar ook sabotage. Alle kabels in de technische ruimte zijn verbrand en moeten worden vernieuwd. Voor de kust van het Afrikaanse Djibouti is een migrantenboot gezonken. Zeker 100 mensen hebben dat niet overleefd en er worden nog 100 mensen vermist. Die zijn waarschijnlijk ook verdronken. Er zitten veel kinderen bij. De boot zou op weg zijn geweest naar Jemen. En de paus is ziek. Hij heeft een knobbeltje in zijn long en wordt een van de komende dagen geopereerd. Het gaat om een beginstadium van kanker. Het is niet duidelijk wanneer de operatie precies is. Het Vaticaan zegt dat de paus na de operatie een week moet herstellen. Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het noorden kan er ook nog een bui vallen. Het wordt 14 graden. Morgen aardig wat zon en een graad of 16.
3: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
4: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
5: Let op. Geld lenen kost geld.
6: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
7: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
8: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
2: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels. 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram. Ook 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
9: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
11: Alle verf super voordelig.
12: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper, lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
15: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
14: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
16: Ah, hier kan het.
14: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
12: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
17: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
18: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
20: GPR Sportradio. Leon Mastic.
21: Utrecht Willem II staat zoals hij begon 0-0. In de hoofdklasse hockey zijn de dames inmiddels begonnen aan hun wedstrijden. En we maken ons op voor Gian van Veen. Hij dart zo tegen Tom Bissel. Dat moet kunnen, zou je zeggen.

0: bijna kwart over één. En de Hooters en Satellite bij GPR Sportradio. Goed dat ik je spreek op deze zondagmiddag. Met om kwart over twaalf begonnen in Vriendenloterij Eredivisie Utrecht tegen Willem II. Inmiddels in de rust. Jacob in het livecenter. Jij houdt het voor ons allemaal in de gaten. Veel hoofdrol voor de scheidsrechter en zijn assistenten tot nu toe. Maar het kwam wel een beetje los met kansen. Hoe verliepen die laatste minuten van de eerste helft?
1: Ja, er was inderdaad wel één opverend moment. Het is geen hoogtepunt te noemen. Maar FC Utrecht dacht even aan een penalty. En inderdaad, opnieuw moest de scheids zich laten gelden. Want hij zag daar een schwalbe in terecht. Het was Kathleen met de zogeheten fopduik. En je zou bijna willen adviseren. Het is een beetje advocaat van de duivel spelen. Maar als je een schwalbe maakt, raak dan ook even je tegenstander aan. Want dan kan de VAR niks meer doen. Maar niemand raakte hem. Hij viel zomaar. En dus geen strafschop voor Utrecht. Nog altijd 0-0. Wel een applaus vanaf de tribunes. Dus de mensen zijn toch tevreden met deze 0-0.
0: En die Kathleen zag je hem ook even opdrukken. Want ze zijn natuurlijk op trainingskamp geweest bij Defensie. Dus push-ups neem ik aan. Zag je het hem doen?
1: Nou, hij viel inderdaad met zijn armen omlaag als een echte opdrukker. En er is ooit gezegd, als je valt met je armen omhoog is het onnatuurlijk. Omlaag is natuurlijk. Dus hij wist wel hoe hij zich moest laten vallen. En dan meteen naar de opdrukstand inderdaad.
0: Dan vraag je je toch af wat die vriend van Correa ze heeft geleerd. Misschien was het wel een cursus fopduiken dan. We gaan het in de gaten houden. Zo meteen natuurlijk ook de tweede helft hier bij GBR Sportradio. Ondertussen ook begonnen de staatsloterij hoofdklassehockey bij de dames. Jij hebt wat tussenstanden voor ons.
1: Er is inmiddels op los gescoord, maar niet bij Den Bosch tegen Bloemendaal. Daar staat er nog 0-0. Pinoquet tegen Amsterdam 0-1 in het voordeel dus van Amsterdam. Hurley tegen Victoria staat 2-0. Kampong tegen SCHC is 1-1. HGC tegen HDM 0-1. Rotterdam tegen Oranjerood is 1-1.
0: Kijk, we blijven het voor je volgen. GPR Sportradio, zondagmiddag. En zometeen ook eens eventjes praten over het WK Judo. Niet heel succesvol voor Nederland, geen medailles. Maar er zijn ook lichtpuntjes. Ik spreek zo met zo'n lichtpuntje. Eerst hoor je bij GPR Sportradio Crowded House en Weather Without You.

0: With You. En niet zoals ik zei, Without You natuurlijk. Dat is een hele andere plaats. Daar hebben we het vandaag niet over. Waar we het wel eventjes even over gaan hebben is het WK judo. Het is inmiddels de laatste dag van dat WK in Baku. Nederland sluit het WK sowieso af zonder medailles. Want vandaag komt Team NL niet meer in actie. Er valt dus niks meer te behalen. Er waren 11 Nederlanders met kansen in Azerbeidzjan. Onder andere van Lieshout en Katarina. Die hadden misschien wel verwacht met minstens een medaille naar huis te gaan. Maar helaas was dat niet het geval. Dat was ook Amber Gersjes niet gegeven. Zij kwam deze week in actie op dat WK in de klasse tot 48 kilo. En ze won de eerste rondes, maar werd uiteindelijk uitgeschakeld door Koga. De Japanse pakte uiteindelijk ook de wereldtitel. Waardoor Gersjes als negende eindigde. Amber, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, ik hoorde jou na die partij. En toen zei je, qua pijn voelt hij het als een 11 op een schaal van 1 tot 10. Je bent een week verder. Hoe gaat het nu met je?
1: Ja. Een stukje beter hoor, een stukje beter. Op en af komen vlagen, maar zeker wel beter dan die eerste 5 minuten.
0: Ja, dat is natuurlijk de emotie van zo'n wedstrijd. Ik kan me voorstellen, als je op een gegeven moment ook ziet dat zij dan een wereldkampioen wordt, dat haalt misschien ook wel een beetje het randje ervan af. Want je weet van wie je hebt verloren.
1: Ja, misschien ergens wel een klein beetje. Kijk, het toont aan dat in ieder geval wereldkampioen nog even een stapje te ver was. Maar gezien hoe het seizoen is verlopen, wist ik wel dat er meer in zat dan wat het resultaat nu toont. Dus dat doet vooral pijn.
0: Ja, want 9e op een WK, dat is natuurlijk een mooi affiche. Maar iedere topsporter die wil gaan voor het hoogste. En dat is natuurlijk goud, de wereldtitel.
1: Ja,
0: maar je hebt een ontzettend succesvol jaar heb je te pakken. Hoe kijk je daar zelf naar?
1: Heel blij mee, trots op. En voor mijn gevoel ligt dit jaar eigenlijk in lijn met het niveau wat ik heb. Dus dat is vooral echt fijn dat de puzzelstukjes een beetje samenvallen. En het nu lijkt ook begint te gaan kloppen.
0: Ja, goud en zilver al op Grand Slam niveau te pakken natuurlijk.
1: Ja.
0: Dan ben je op de goede weg. Er is natuurlijk veel te doen over het judo in Nederland. Hè? Dat zagen we al bij de Spelen. Dat zien we nu ook weer dit WK. Want we waren een groot land. Dat valt nu eventjes tegen. Voelt dat eigenlijk als een soort zware druk nog op je schouders? Ook als het dan zo lekker gaat in seizoen. Je speelt zo'n WK.
1: Ik denk op het moment zelf niet. Daar ben je niet mee bezig. Ik bedoel, je eigen druk is altijd, denk ik, toch wel zwaarder dan van de wereld om je heen. Het is zeker zonde. Ik denk dat we op dit WK, dat we allemaal meer hadden gehoopt. En ook eigenlijk wel voelen dat we meer hadden gekund. Maar ik denk ook dat met de 2-5e, 2-7e plekken. En een paar, waaronder ik, die verliezen in de vroegere ronde. Maar wel van de latere wereldkampioen. Wel ook alweer voelen en laten zien van oké, we zitten er tegenaan. Dus we zijn op de juiste weg, ook als team. Dus het zit erin en het begint eraan te komen.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat we op het juiste moment nog instappen.
0: Want als je op de mat staat, heb je dan zelf ook tegen de wereldkampioen Koga het idee van ik zit hier dichtbij, dit is mijn niveau?
1: Ja, zeker wel. Ja, het is, dit jaar sta ik met een heel ander gevoel op de mat dan, laten we zo zeggen, twee jaar geleden.
0: Het kan snel gaan, hè?
1: Dus, het kan snel gaan, inderdaad. Goed, bij die eerste Grand Slam medailles was misschien in 2 weken tijd al heel veel anders qua gevoel. Maar op dit moment, vergeleken met 2 jaar geleden, sta ik met een heel ander gevoel op de mat. Met een heel ander niveau qua zelfvertrouwen. En kan ik gewoon echt brengen wat ik te brengen heb. En dat merk ik ook tegen zo'n tegenstander.
0: En waar merk je dat aan in zo'n wedstrijd dan?
1: Dat ik daar veel meer sta om vanuit mijn eigen plan te vechten. Dus ik denk dat ik bijvoorbeeld 2 jaar geleden, als ik de mat zou betreden tegen, zeker een Japanse latere wereldkampioen, en had met al toch wel wat resultaten op de naam, dat ik toch met wat minder zelfvertrouwen die mat op zou stappen. En misschien wat meer om mezelf te verdedigen en haar aan te vechten. En op dit moment stap ik echt de mat op, wetende van oké, ik weet met wat ik te brengen heb. Ik goede scores kan behalen. Dus dat is een ander gevoel.
0: Ja. Het WK is inmiddels op de laatste dag. Natuurlijk, je zei al van ik heb die eerste 5 minuten zijn heel erg teleurstellend. Hè? Dan voel je dat extreem. Daarna zwakt dat wat af. Ben je dan iemand die ook nog op die laatste dag toch die mixed aan het volgen is bijvoorbeeld?
1: Ja, zeker. Ja, ik bedoel, ik hou van judo en ik hou van judo kijken. Dus ik ben het echt allemaal nog aan het volgen. En natuurlijk ook alle teamgenoten in de afgelopen dagen.
0: Ja. Volgend jaar het WK in Nederland. Hè? We hadden vorige week ook Mark Huizinga aan de lijn, de directeur van DAN. Dat iets, je had het net al over 2 weken, dat kan snel gaan. Als je eens even dat vizier richt op volgend jaar, durf je daar iets op los te laten? Een soort voorspelling? Of een wens?
1: Nou, ik denk als ik kijk naar wat we als team hebben gedaan in het afgelopen jaar. We hebben natuurlijk ook met een nieuwe coachstaf en ook eromheen een nieuwe technisch directeur werken. Dat ik dan denk dat we in een relatief korte tijd hele mooie stappen hebben gezet. Dus dat het heel veel positieve energie geeft voor komend jaar en dan voor zo'n EK. Zeker in het thuisland. Je weet gewoon, dat geeft gewoon net even extra. Ja, dat geeft extra gevoel. Dat is gewoon heel erg tof. Dus ik denk dat wel heel mooi kan worden, ja.
0: Die staat alvast rood omcirkeld in de agenda, hoor ik. Daar spreekt enthousiasme uit. Je moet over 3 weken in Abu Dhabi weer aan de start verschijnen. Wat gaat de tijd snel, hè?
1: Ja, we gaan gewoon weer door. Kijk, dat hoort erbij. En dat is misschien ook alleen maar goed. Want we schakelen gewoon door. En dat laat ook alleen maar zien dat we op dit moment allemaal onderweg zijn naar de Spelen over 2 jaar in LA. En daar zijn de pijlen op gericht. Daar moeten we naartoe werken. Daar moeten we ons voor ontwikkelen. Dus daarvoor zijn de komende toernooien ook gewoon weer belangrijk. Dus we gaan gewoon door.
0: We blijven het en jou volgen. Amber Gersje, judoka in de klasse tot 48 kilogram over het WK judo. Dankjewel!

0: Bijna half twee. En Ella Langley, ja. En Ella Langley die heeft een beetje wat gemixte weken achter de rug. Want gisteren zou ze eigenlijk een optreden geven in Oklahoma. Maar dat werd gecanceld vanwege veiligheidsredenen. Ze was er erg van ontdaan, maar kon niet veel meer informatie geven. Twee weken daarvoor had ze nog goed nieuws over dit nummer. Want je zal wel eens denken, dat hoor ik vaak. Het is nog nooit gebeurd dat een lied zo lang op één stond in de VS. Ook daar dus populair.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: Lekker dat je erbij bent op deze zondagmiddag. Half twee betekent dat de 11:15 wedstrijd in de vriendenloterij Eredivisie in de tweede helft zit. Die gaat tussen Utrecht en Willem II. In de eerste helft een hoofdrol voor de scheidsrechter en zijn vrienden Jacob. De tweede helft is weer begonnen. Is er al meer zicht op hoogtepunt inmiddels?
2: Hoogtepunten nog niet. 5 minuten onderweg in de tweede helft in de Galgenwaard. Waar beide ploegen moeite hebben om echt grote kansen te creëren. Stepanov wordt gemist bij FC Utrecht. En er zijn geen wijzigingen dus aan het begin van deze tweede helft in de opstellingen. En de vraag rest dus een beetje van, gaat Nordin Amrabat na 16 jaar weer een keertje binnen de lijnen komen? Hij is inmiddels bijna 40 jaar oud. Gaat hij dan iets forceren voor FC Utrecht dat voorlopig nog in dezelfde opstelling op jacht gaat naar die openingstreffer? En dat doet het misschien nu als de doelman van Willem II de Lange een bal gewoon kan over en naast kijken. Een inzet van De Wit. Voorlopig dus nog geen doelpunten in Utrecht.
0: Je volgt het hier bij GPR Sportradio op de zondagmiddag richting de Formule 1 ook.

Doelpunt in de Galgenwaard. Utrecht breekt de ban. Het is Kathleen die FC Utrecht op 1-0 schiet. Hij zet de aanval zelf op het middenveld. Gaat hij twee keer een 1-2 aan. Vervolgens de solo. Kruipt naar binnen. Randje 16. Krult hij hem mooi in de verhoek. En de opluchting is voelbaar en zichtbaar in de Galgenwaard. 1-0 FC Utrecht tegen Willem II.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar

0: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
1: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.

0: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
0: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
5: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Een auto leasen onder de 300 euro per maand gaat lukken op financiallease.nl.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
10: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
11: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
17: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
18: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
17: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
19: Ah, hier kan het.
17: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
20: Zeg, als u altijd maar hard werkt... vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
21: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
22: GPR Sportradio.
23: The Sound of Sport.
22: Leon Mastic.
24: Jaden Slorry doet het. Hij zet Willem II weer naast Utrecht. 1-1. Gian van Veen, Royaal voor in Zwitserland. En zometeen hier natuurlijk Olaf en Jack met de Grand Prix van Singapore.

0: lekkere knaller uit de tins. Dit waren de Studio Killers en O to the Bouncer. En dan druk ik op deze knop en dan krijg ik mijn eigen bouncer. En dat is het geluid van het Live Center met daarin vandaag Jacob van Katwijk. Jacob volgt voor ons de Vriendenloterij Eredivisie. Met om 11:15 begonnen Utrecht-Willem 2. En ineens 2 doelpunten, Jacob.
1: Ja, het is net helemaal losgegaan in de Galgenwaard. Er gebeurt van alles. Westerloend wilde zojuist een strafschop. Wordt weggewoven door scheidsrechter Jannik van der Laan. Even ervoor een aantal bijzondere momenten dus. Nadat Utrecht op voorsprong kwam, deed Willem 2 heel snel wat terug. En dat deed het in de vorm van Jaden Fernando Slory. Met zijn typerende actie op rechts. En hij had nog veel ruimte om naar voren te rennen. Maar wat doet hij? Hij schiet hem in één keer in de verre hoek. Dreigt met een voorzet, maar het wordt een schot. En verschalkt daarmee de doelman. 1-1 dus de stand. En even later komt Slory weer in de aandacht. Want hij heeft een duel. Een heel bijzonder duel met Arthur Zagre. En er staat bij Utrecht, ik zal geen reclame maken, maar een gigantische soort van kartonnen barbecue achter het doel. En Zagre werd daar zowat levend in gegrild, want die maakt een volle smakkert tegen dus die neppe barbecue aan.
0: Wat doet die barbecue
1: en,
0: daar?
1: Reclame maken. En dat, daar zullen ze blij mee zijn bij dat merk van die barbecue. Maar Slory gaf dus die zwiepert aan Zagre. En zo hadden we dus een opmerkelijk moment. Maar 1-1 de stand, er gebeurt van alles nu in de Galgenwaard.
0: Kijk aan. En hebben we ook nog de Serie A Como tegen AS Roma. Met onder andere natuurlijk Malen en De Roon in de opstelling daar. Hoe gaat het daar?
1: Daar is het nog altijd 0-0. Natuurlijk wel altijd mooie beelden daaraan. Dat Como meer een iconisch stadion om te zien. Voor de Groundhopper natuurlijk mooi om naartoe te gaan. Maar nog altijd 0-0. En de grootste opmerkelijke momenten zijn toch vooral dat de scheidsrechter daar een camera draagt. En dat wordt voortdurend daar ook getoond. Wat die scheids allemaal ziet. Maar nog altijd dus de brilstand.
0: Kijk, en ik heb altijd en over de brilstand gesproken. Jij hebt ook toch een aardige goede ogen nodig. Niet eens een bril. Heb jij lens eigenlijk of niet, Jacob?
1: Nee, ik heb niks van dat alles. Maar ik moet wel flink turen af en toe om te zien wat er allemaal gebeurt daar aan het Como meer inderdaad.
0: Ja, want je hebt ook nog een Swiss Darts Trophy ergens op de schermen staan met inmiddels in de actie Gian van Veen. Die speelt in de 8e finales. Hoe staat het daar inmiddels?
1: 4-3 bij Van Veen tegen Bissel. Dus in het voordeel van de Nederlander. Even daarvoor was er ook een andere soort van Nederlander in actie. Jeffrey de Graaf. Maar die dart tegenwoordig onder de Zweedse vlag.
0: Geboren in Den Helder, uitkomend voor Zweden.
1: Ja, omdat hij de liefde daar heeft gevonden. Hij heeft daar natuurlijk zijn gezin en zijn vrouw. En daardoor is hij op een gegeven moment maar gewoon een Zweed geworden. In dat land dus van Pippi Langkous en Niels Holgersson. Dacht hij, weet je wat, daar ga ik voor darten.
0: En hoe gaat het hem af?
1: Het gaat hem niet goed af, helaas. Maar ja, hij is een Zweed nu, dus het maakt ons niet meer uit.
0: Kijk, ja, je volgt het wel bij GVR Sport Radio. Zometeen natuurlijk de Grand Prix van Singapore. En nog één keer terug naar FC Utrecht tegen Willem II zometeen. Je volgt het allemaal. GVR Sport Radio. Goed dat je erbij bent.

0: diep herfst in Nederland inmiddels. Maar bij GPR Sportradio hoor je gewoon Donna Summer. En de State of Independence. We maken ons op voor de Grand Prix van Singapore. Over een minuut of 11 rijden ze daar weg. Olaf en Jack zijn ook al bezig met hun warm-up ronde. Maar we gaan nog heel even één keer kijken hoe het staat bij FC Utrecht. Willem II in de Galgenwaard. Jacob, hoe staat het ervoor?
1: Nog 20 minuten reguliere speeltijd te gaan daar in de Galgenwaard. Het is Willem II dat toch echt bloed ruikt sinds het tegelijkmaker heeft gemaakt. Je zou verwachten, FC Utrecht maakte die mooie goal met Kathleen. Een geweldige actie naar binnen toe in de verre hoek gezocht en gevonden. Dat doelpunt vrij snel daarna dus. Jaden Slory met de 1-1. En Willem II gelooft er ook in. Maar gaat Slory er wel afhalen? Zarouk en Gurbuz. Gurbuz werd natuurlijk opgeofferd. Die gaan op jacht. Misschien nog naar de overwinning. Maar nog altijd 1-1 in de Galgenwaard.
0: Hou die op de hoogte en fluister de tussenstanden door. Ik wens je heel veel plezier met de Grand Prix van Singapore. Zometeen natuurlijk met Olaf en Jack bij GPR Sportradio.
2: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
3: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar 32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
7: Bij Eurojackpot maak je

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei vanaf 30% korting op alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
3: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
4: Slecht plan.
3: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
5: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.

0: deze muur weg. Een grote raampartij. Ingebouwde trap.
1: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
2: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
3: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
6: Metropool in Druten. 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.

0: Vrienden, vriendinnen, goedemiddag. Hartelijk welkom bij GPR Sport Radio. Mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: En we zijn er voor jou het komende, nou, dik 1 uur en 50 minuten. Gokken wij zonder hetgene wat we niet willen benoemen. Dan komt het allemaal goed. En dat is dan dus de Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026, inderdaad. Over 2 weken gaan we spul verder in Amerika. Maar nu eerst 62 ronden op het Marina Bay Street Circuit met een lengte van 4927 meter in zijn totaliteit. Alonso won de eerste. Vettel won het vaakst. George Russell was vorig jaar de winnaar. En Verstappen heeft deze nog nooit gewonnen. Want de sprint telt niet mee als een echte overwinning. Daar moeten we ook weer aan zijn. Dit is het rubber wat de mannen van Pirelli bij zich hebben. Allemaal aan de softe kant. Het is natuurlijk een stratencircuit. De C5, C4, C3 zijn er de rode, de gele en de witte als soft, medium en hard. En zo ligt het Marina's Bay Street Circuit er op dit moment bij. Het is daar 6 uur later dan bij ons. Het is daar even voor 8 in de avond. En dit is een startopstelling. Er komen 3 man vanuit de pit lane deze wedstrijd in. Dat is Isaac Hadjar, dat is Lance Stroll en dat is ook Fernando Alonso. En dat voordeel voor George Russell, want die had gridstraffen. Die mag vanaf 19 vertrekken. Alonso is 20ste. 18e stek voor Valtteri Bottas. 18e langzamer dan zijn teamgenootje Perez, die 17e start. 16e plaats voor Alexander Albon. Al 10 keer uit in Q1 dit jaar. En Franco Colapinto 1 plekje beter dan hij hier vorig jaar startte. Nu 15e. 14e plaats voor Gabriel Bortoleto. 3 wedstrijden is het pas de eerste keer die achter Hulkenberg start. Sainz de beste Williams. Ocon zijn beste kwalificatie sinds maart. En Berman, ja prima, hij staat voor Ocon en daarmee is het goed. Hulkenberg ook goed. Eerste punten gepakt in de sprint voor Audi. Arvid Lindblad zijn 11e top 10 plek in 26. Liam Lawson zijn beste kwalificatie hier. Hetzelfde geldt voor Pierre Gasly op dit circuit dus. En voor Oscar Piastri is P6 zijn slechtste al hier. Lando Norris startte in de sprint ook 5e. En Kimi Antonelli heeft na de sprint nu 89 punten voor op George Russell. Lewis Hamilton verloor het vooral in Q3, daardoor niet op de eerste rij. Die is er voor Charles Leclerc. 54.000ste kwam die tekort, is de 5e keer. En voor Max de 50ste pole in 250 Grand Prix. En zijn allereerste hier voor de officiële Grand Prix. En dan is het altijd belangrijk hoe het is met het weer. En wellicht ook met de startbanden. Want ja, wat gaan ze nou doen? Zien we een mengeling van dingen? Is er 1 band die wel meedoet? Of 2 banden die niet meedoen? Nou, we gaan het allemaal wel zien. En horen van Jack Ploy.
1: 30,2 graden is de buitentemperatuur. Het is 43,8 graden op het asfalt. Er is 69% luchtvochtigheid. En er is een druk van 1010.0 millibar. Zeg ik het nou goed?
0: Ja hoor, voor de echte fans.
1: Voor de echte fans. Ja, en de startbanden zijn bekendgemaakt. We beginnen maar gewoon lekker vooraan. Beide heren vooraan, Verstappen en Leclerc op de soft. Dan Lewis, verrassend op de medium. Antonelli, Norris en Piastri dan weer op de soft. Dan krijgen we weer een mediumband bij Pierre Gasly. Liam Lawson weer op de soft. Dan 2 mannen op de medium. Lindblad en Hulkenberg. Dan Olly Berman, Esteban Ocon en Carlos Sainz op de soft. En dan moeten we even goed opletten. Bortoleto op de medium. Colapinto op de medium. Dan gaan we naar Albon op de medium. En Perez op de soft.
0: Interessant. Geen harde band. Laat dat duidelijk zijn. En wat ik interessant vind, ja, het mirakel is nog de wereld niet uit. Ferrari kiest voor een split strategy.
1: Ja, bizar.
0: Gaan ze het dan eindelijk eens een keertje leren?
1: We waren bij Perez geweest, we moeten nog even doen. Bottas op de medium en Russell ook op de mediumband. Dan 3 man uit de pitstraat.
0: Ik was te vroeg.
1: Maar niet. Alonso en Stroll op de soft en Hadjar op de medium.
0: De klok ging zojuist naar 3 uur exact. Daar is het groene licht en hier rollen ze dus weg. Verstappen heeft geroepen, er is maar 1 ding wat wij goed moeten doen. En dat is een goede start hebben. Want hij heeft daar ook aangegeven. Hij zegt, ja, de jongens van de Racing Bulls hebben precies dezelfde motor. Met precies dezelfde software. Maar de Racing Bulls hebben vaak een goede start. En wij nog niet. Dus we zullen naar onszelf moeten kijken. En dan heeft hij nu Charles Leclerc en Lewis Hamilton achter zich aan. Daarachter Kimi Antonelli. Die denkt af en toe, oh, waarom blijft hij niet weg? Nou, we willen allemaal gewoon een lekkere proefstart maken. En deze George Russell, we gaan het nog maar een keer zeggen. Jack, schrijf hem op. Heeft zelf aangegeven dat zijn doel is om P6 te halen vandaag.
1: Nou, dat is wat mij betreft een beetje te hoog ingeschat. Ik geloof nooit dat hij die top 10 gaat halen. Misschien net op het randje.
0: Oké, nou, we gaan het zien. We hebben eerder dit jaar natuurlijk mannen gezien die van achteraf moesten komen. We moeten ook wel eerlijk zeggen, de top 4 teams en het midfield, daar zit vaak ook wel een dik gat tussen. Dus daar zou je normaal op een circuit terecht moeten kunnen komen. Maar ja, het is het Marina Bay Street Circuit, dus wat is normaal? Onboordgeluiden zijn er op dit moment van de auto van Lewis Hamilton. 5e versnelling, de boel opwarmen op die mediumband. En daar kijkt zijn aanstaande ex-verloofde toe. Nee, dat zeg ik van steeds voor de grap. Maar ja, even eerlijk, bij haar weet je het nooit. En bij hem weet je het ook nooit. Ik bedoel, ik heb hem al eens een keer arm in arm met een pussycat donder binnen zien komen. Dus,
1: hij zegt zelf, dit is een hele goede vriendin.
0: Ja, prima. With benefits. Goed, laten we daar niet beginnen. Dat hoort bij allerlei andere programma's terug. De laatste twee Grand Prix van Singapore. De mannen die eerste, tweede en derde finishten, starten van pole P2 en P5 op de grid. Dus dat zou wel weer voor Lando Norris wat gunstigs op kunnen leveren. Rode vlag in de eerste drie rondes van 3 van de laatste 5 Grand Prix. Niet hier, maar gewoon aan zich. Verstappen in Zandvoort, Leclerc in Monza. En natuurlijk Sepang met die uitgestelde start en alles wat er daarna kwam. Geen safety car periode in geen van de laatste 2 Singapore Grand Prix. En nu zeggen de mensen thuis, Mol, gaat het nou niet zitten jinxen? Nee, dat doe ik ook niet. Maar dit is wel een feit wat je moet benoemen. Dus ja, als het de laatste 2 jaar goed ging, waarom dan nu niet? Nou, we zijn nu wel weer te ver. Er zal een safety car komen. Maar goed, dat zien we dan tegen die tijd wel weer. En dan komt het ook wel weer goed. Eerst en allereerst het belangrijkste. 1 goede start op zondag 11 oktober 2026. Een koude, natte dag in Nederland. Een prima dag om binnen te zitten en je tv aan te zetten. Waar je maar hebben wil via Play, F1 Pro TV. En dan gewoon lekker op je Sonos of iets anders. Ons er lekker onder. We gaan proberen sync te krijgen met de lampen. En dus zien we zo dadelijk het veld gaan met Verstappen en Leclerc. Die eerste rij, Lewis Hamilton en Antonelli daarachter. En dan Lando Norris en Oscar Piastri.
1: De 3 man die moeten duiken de pit
0: in. Je denkt dan weer, maar die moeten naar binnen. Dus laat het duidelijk zijn. Hartjaar heeft niet 1 rondje sinds zaterdag op volle snelheid kunnen racen. En niet in de sprint en niet in de kwalificatie. Dat is ook wel een dingetje. Hebt hij ook wat. Daar is de groene vlag. Ze is bijna aan de overkant. Oh, ze gaat terug. Is ook goed. Hey. Toeren gaan ze raken omhoog om de turbo's te laden. En dan is het opletten der lichten. 5 stuks in totaal. Eén lamp. 2, 3, 4... 5 lampen aan. Uit en we zijn onderweg. En heeft er een goede start van Charles Leclerc. Is een goede start van Charles Leclerc. Verstappen probeert hem daar aan de binnenkant te houden. Remt hem later in. Neemt een goede lijn. Maar oeh, hij houdt hem net binnen in het blauwe. Verstappen houdt de kop. Hij kneep Charles Leclerc. En ik denk dat Charles Leclerc hem een beetje kneep. Want die denkt, ja, ik moet hier niet in de eerste bocht een probleem gaan hebben. En Kimi Antonelli zit meteen te pushen. Oh, daarachter zien we wat blokkerende wielen. Betekent dat, denk ik, Liam Lawson goed van zijn plek gekomen is. Hij zit er achter de bijna McLaren's. Maar dit was. Het kan ook zijn dat ze allebei een slechte start hadden. Hè? Zo kan je het ook zien.
1: Volgens mij eerste 6 zijn gelijk gebleven.
0: Nou, er wordt wel geduwd en getrokken. Kimi is een beetje aan het verdedigen. Piastri en Norris. Nou, Norris zit in dit geval voor Piastri. Dus dat kan. Daarachter zit wel Liam Lawson te prikken. En volgens mij heeft Hulkenberg wel een goede start. Want die zit daar ook gewoon bij.
1: Hier, Gasly verliest een plekje, dacht ik.
0: Ja, Hulkenberg is naar 8 gegaan. Nico Hulkenberg in die paars, lila, Audi. Allemaal in de kleuren van Singapore. Verstappen dus aan de leiding in die openingsronde. En alles is veilig door de eerste 9 bochten heen gekomen.
1: Ja, Hulkenberg van 10 naar 8.
0: Schitterende circuit. Oei, dat was. Oei, die heeft een slechte start gehad. Lindblad zag ik ver achterin. Klopt dat? Ja.
1: Ja, de 12 rijdt hij nu.
0: Ja.
1: Dacht ik.
0: Nou ja, ver achterin is dat niet het goede woord, maar.
1: Van 9 tot 12, ja.
0: 2 plekken verloren. Eerste van 62 ronden op dit circuit. Het Marina Bay Street Circuit. Waarbij de temperaturen hoog zijn, die 30 graden temperatuur, daar word je niet bang van. Het is die luchtvochtigheid van 69%. Maar als ze rijden valt het wel mee. Bij de pitstops wordt het allemaal heet en warm en whatever. En nu moeten ze in hun flow terecht gaan komen. Nu moet je het ritme zien te vinden. In zijn jonge jaren vertelde Max mij wel, het duurt bij mij een rondje of 5, 6, 7. En dan zit ik erin en dan kan ik al die rondjes daarna gewoon afdraaien zoals ik ze wil. In het begin ben ik nog veel aan het kijken. Wie zit er achter me? Wat moet ik doen? Kan ik bij hem weglopen? En Leclerc is op dit moment aan het weglopen bij zijn teamgenoot. Maar die rijdt natuurlijk op een mediumband. Overtake is inmiddels enabled.
1: Het leek erop als Max wel een matige start had. Want Leclerc zat er alweer naast. Maar duwen dat, en trekken ging het goed.
0: Dat de Ferrari's een goede start hebben, dat weten we. En dat Max nooit de beste start hebben. We gaan zo wel naar de reactietijden kijken als ze komen. Maar aan zich, hij heeft het goed opgelost.
1: Ja, zeker.
0: Want wat hij natuurlijk slim doet, nu ik hem terug kan halen in mijn hoofd. Hij hield hem op het vuil, op het vuil. En pakte vlak voor de bocht zelf, ging hij terug naar de lijn waar de grip is. En dus kon hij daar wezen buiten om zijn eigen plek terugpakken. Moest hij natuurlijk wel opletten op de track limit die daar natuurlijk ligt. Dat blauwe lijntje. Dat is het wel. George Russell inmiddels opgeklommen naar de 17e plek, Jack.
1: Ja, 2 plaatsen in de winst.
0: Hier zie ik zomaar de top 10 binnen.
1: Ja, ik dacht het ook. Ja. Nog even een klein dingetje. Dus Lewis Hamilton, de vreemde eend in die top 7, hè? Ja. Op die mediumband.
0: Ja. Het rare is, als je de Pirelli data bekijkt, dan zeggen ze, ja, je kunt op de softband net zo lang rijden als op de mediumband, als je dat zou willen. Softband geven ze aan 26 tot 32 rondjes. En de mediumband geven ze aan 25 tot 31 rondjes. Dus die zijn om het even. Maar het gaat hier natuurlijk ook om trackpositie. En dat is wat je echt daadwerkelijk wilt. En wij willen natuurlijk dat er gevechten gaan komen. Hamilton zal dit ingecalculeerd hebben. Ik denk dat ze de wedstrijd zo gaan indelen, dat als het gaat lukken, dat ze Charles Leclerc straks gaan proberen een undercut te laten doen op Verstappen. En als hij dan reageert, dat daardoor Lewis aan de lijn. Nou ja, fijn.
1: Ja.
0: Zo zitten zij te kijken en te denken. Pitlane verlies hier 22 seconden.
1: Leclerc stevig in de aanval. Beerman wint een plekje op Ocon. Zoals. En Ocon pakt weer een plekje terug. Die zijn aan het knokken samen.
0: Ja, 2 teamgenoten zoals we dat gisteren bij McLaren ook gezien hebben. Kijk, 21 van Leclerc, 25 van Verstappen. Dat is 14e in de reactietijd. Dat verklaart dan de net wat betere start. Maar ja, wat is reactietijd? Meten ze dat op de koppeling of meten ze dat op het moment dat die auto bij 50 km per uur is? Want dat is wat er gebeurt. Tot 50 km per uur doet er geen elektropower mee namelijk.
1: Beerman en Ocon zijn continu aan het stuivertje wisselen.
0: Ja, als teambaas zou ik nu wel roepen, doe het rustig aan jongens. Want we zitten in de buurt van de punten. Dus laten we nou niet 2 auto's eraf rijden. En die Ocon die denkt, ik ga hier volgend jaar weg, zal mij mijn reet roesten. Beerman weer buiten langs. Ze zijn weer voorbij. Misschien is die call wel geweest nu. Berman naar 11, komt terug naar 12. Gebeurt allemaal links in de balk. We zitten in de derde van 62 ronden. Beeldje in de balk is weer verdwenen. En snelste raceronde in handen van Max Verstappen. 38-7-2. Leclerc 38-7-9. Lando Norris 38-8-7. En Lewis Hamilton dus 38-9. Hij verliest dus op die mediumband 2/10 in maximale rondetijd wat hij zou kunnen rijden. Maar ik denk dat Ferrari en de Ferrari-fans best blij zijn als ze 2 van die gele schildjes zien op plaats 2 en 3. En denken, ja, aan boord bij Kimi. Eerste rang achter de beide Ferraris. Short shift. Onder de toeren. Een betere exit te krijgen. Verstappen begint nu ineens een gaatje te trekken.
1: George Russell inmiddels opgeklommen naar 16, denk ik.
0: 16. Goed hoor.
1: Hij haalt net Bortoleto in.
0: Lewis Hamilton, snelste raceronde. 1.38.4. En Hamilton zit nu ineens op 0.8 van Charles Leclerc. Leclerc is op 0.7 blijven steken bij Verstappen. Ja, dat was 0.8, maar goed. Hamilton snelste nu in sector 1 en sector 3. Lijkt wel of Verstappen, maar dat is ook logisch. Want hij heeft ten opzichte van de Ferrari. Ik heb gisteren een filmpje gezien van de kwalificatie waarbij ze dan die 2 auto's over elkaar leggen. Dan is de Ferrari sneller in het gedeelte waar ze nu rijden. Dus zeg maar bocht 7, 8, 9, 10, 11 en 12. En dan komt die Esplanade Bridge komt eraan. Esplanade Drive. Die over het water heen gaat. En dan is daar de power van de Ford motors. Laat je niet foppen dat je steeds denkt, oh, die Leclerc. Ja, hier komt Leclerc dichterbij. Hier komt Lewis ook dichterbij. Want op dit moment op de GPS is het nog steeds ongeveer 0.6, 0.7. Maar dit is het punt waar hij dan een beetje afstand kan gaan nemen.
1: Beerman heeft een risicootje genomen. Hij heeft wel een tracklimit aan zijn broek.
0: Moet hij oppassen dat hij hem niet terug moet geven. Ah nee, tracklimit wordt gewoon genoteerd.
1: Ja.
0: Kijk, zie je, dit is het deel waar Verstappen gewoon wel weer wat lucht pakt. Pakt hij gewoon een anderhalf autolengte ten opzichte van Charles Leclerc. En als hij dat weet, dan denkt hij, oké, nou kom er dan maar voorbij op die andere punten.
1: Laat ons dan maar even zo'n halo zien. Dan kunnen we zien of het deployment is.
0: Hoe bedoel je deployment
1: is? Als we die halo, dan kunnen we even zien. Of accu, waar zit het met de accu? Wat doet Max? Wat doet Leclerc?
0: Ja, dan zou je het van allebei moeten zien.
1: Ja, ja okay. We zien weer niks.
0: En wel, we zien dat hij op anderhalf autolengte komt. Stappen verbeterd de snelste race ronde. Dat brengt hem nu naar 1.37.9.4.9.
1: De tracklimit van Beerman heeft nog een consequentietje. Kijk, daar staat hij boven in beeld als je meekijkt. Leaving the track and gaining an advantage. Ja. Noted.
0: Dan was het dus inderdaad, oh, hebben ze hem eerst als tracklimit gezien. Ja, maar dan moet hij teruggeven. Als hij dit niet snel teruggeeft, dan gaat hij een straf krijgen. En de minimale straf is 5 seconden bij de volgende pitstop.
1: Russell heeft Albon te pakken. 15e positie.
0: Ja, tel maar door, Jack. Top 10, hè? Top 10 was lastig.
1: Nee, 7.
0: Nee, hij zei 6 en jij zei 10.
1: Oh, gelukkig.
0: Oh, ze hebben hem gematst.
1: Ja, dat was het gevecht met zijn teammaatje dus.
0: Ja, nee, maar ja. Ze hebben ook gewoon goed kunnen kijken, hè. En ze zeggen van, ik zie er wel helemaal af. Nee, hij is er niet helemaal af. Piastri haakt een beetje af achter Lando Norris. Dat gaat dus nu een seconde. Maar ja, Antonelli zit op 1,3 van Hamilton. Hamilton zit nu weer op 1,3 van Leclerc. Leclerc zat op start-finish op 0,9 van Verstappen. Is dan hier weer naar 0,6 gekomen. Dus Leclerc is 0,3 sneller van bocht 7 tot en met bocht 13. En dan gaan we nu kijken of hij dat vol kan houden. Dus heeft Max de vorige ronde wat meer deployment gebruikt om te kijken of hij een gaatje kon trekken. Kijk, daar wordt ook weer de knipperende lamp achter. Geeft natuurlijk aan dat ze aan het laden zijn. Moeten we hopen dat het op start-finish wel weer een beetje gecorrigeerd is. Maar ik zie toch dat Leclerc wel wat dichterbij komt.
1: Berman is Sainz voorbij. Rijdt nu in de top 10.
0: Olly lekker bezig. Goeie naam ook. 16e. Verstappen komt niet weg bij Leclerc. Dus Leclerc houdt op dit moment de optie open. Als je op deze plek rijdt achter de leider, hou jij, als je het zou willen, de optie open voor een zogenaamde undercut. En Leclerc heeft ook de snelste race om te pakken. 1.37.74. Dat is 2/10 sneller dan dat er Verstappen was. Heeft hij dit gedaan door veel van zijn elektriciteit te gebruiken? Kijk, hier loopt hij er naartoe, maar dat is gewoon een slipstream gevecht. Hij zet hem wel vol onder druk. Dat lijkt op dit moment de tactiek van Ferrari. Want ze hebben gisteren ook geroepen, we moeten met 2 man het leven van Max zuur zien te maken. Ja. Nou, dat hebben ze bij Ferrari bij Mercedes jarenlang gedaan. Dus misschien dat ze even bij Toto aan moeten kloppen. Hoe doe je dat? Maar ze denken het zelf dus te kunnen. En dit lijkt het te zijn. Mede door de bandenkeuze natuurlijk ook dat Charles Leclerc de aanvallende partij is. Beetje utopisch als hij denkt dat hij Verstappen in een foutje kan dwingen. Die kans zie ik niet zo heel groot.
1: Gasly ook een tracklimit aan zijn broek.
0: Is dat een Franse broek? Of een, Franse. Je hebt een batterij, Jack.
1: Oh, daar is hij dan. Nou, maar dat moet even kijken hoor. Half. Iets meer over de helft. Wat doet hij nu? Remmen.
0: Bijna vol. Het is geen probleem. We hebben geen last van superclipping, niks. Hier verbruikt hij weer. Hier op de rechte stukken. Dit is een wezenlijk rechte stuk. Hier verbruikt hij hem bijna helemaal om bij te blijven. Gaat hij hier weer aanremmen. Bocht 16, 17. Net over de helft, 3/4. Even liften. Hier verbruikt hij hem om bij te blijven. En dan gaat hij hem hier als het goed is leeg pompen tot op start-finish.
1: Maar Verstappen zit boven die seconde inmiddels.
0: Ja, nee, dat is ook zo. 1.2. Ik denk ook dat de rondes daarvoor hij daar druk mee bezig geweest is. En Max zet nu weer de snelste race onder naar 37.6. A, wordt de baan beter, want er komt meer rubber op. Na de regen van gisteren is dat natuurlijk allemaal alleen maar in de kwalificatie weer neergelegd. Dus de baan komt ook langzamerhand naar je toe. De auto wordt een fractie lichter. Er is meer grip. Je zit zo langzamerhand zit je nu wel in de zone waar je wil zitten. En dan zie je dus ook alweer gebeuren dat er toch die top 6... Want daar horen Hadjar en Russell normaal gesproken natuurlijk bij van de top 4 teams. Maar er staan er dus nu maar 6. Dan is er achter Piastri een gat nu al van 5 seconden naar de eerstvolgende man. Start van bovenaf gezien. Initiële start even goed. Daar begint zijn stappen te knijpen. Hij heeft er nooit echt naast gezeten. Hij heeft er nooit echt naast gezeten. En daardoor moest hij eruit. Slim. Goed afgeknepen. En hem op het vuil gezet. Hele mooie tactische start van Verstappen. Die niet een veel betere start had, maar wel het slimmer deed dan dat Charles Leclerc dat deed.
1: En Charles koos eieren voor zijn geld.
0: Nou, je moet wel, want je wint dit soort wedstrijden niet in de eerste. Maar let maar op wat er gebeurt. Hij zit er nooit helemaal naast. Rechts zien we Verstappen. Kijk, dat is het. Hij weet, ik zit niet met mijn voorwiel goed genoeg naar voren. En dan is de bocht van Verstappen en dan moet hij afhaken. Blindblad.
1: Die heeft een slechte start.
0: Ja. Beetje wielspin, hoor je de achtergras trillen. Hier is hij nog niet zoveel kwijt. Oh, daar zit er een ventje aan de buitenkant.
1: Tony, en aan de binnenkant.
0: Sandwich. Nee, dat is een sandwich. Dat is een sandwich.
2: That was quite dangerous what Sainz did. Ja. Spot and break, all three crash.
0: Dat klopt. Sainz die kijkt niet goed en dan krijg je die dan rijden en punt rijden. Dan heb je net het probleem. Is dit het momentje van leaving the track and gaining an advantage? Ja, hij zit nog net aan de goede kant, Berman.
1: Het gevecht tussen de twee teamgenoten.
0: Leclerc inmiddels weer op 19e. Hè? Dus het is niet zo dat hij met hele grote stappen gauw thuis terugrijdt. Hier zit Berman. Dat is nog bij de Williams, toch? Ja.
1: Maar de grote vraag is, terwijl we nog even naar die replay kijken, waar is George Russell?
0: Nou?
1: P14.
0: Ja, gestaag na 8 rondjes, hè, Jack?
1: Oh!
0: Hey,
1: stuk.
0: Audi kapot. Bortoletto?
1: Bortoletto.
0: Ja, zet hem wel goed neer. Gearbox is gone. Oei, wat gaan ze hier nu maar doen? Dit kan een virtual safety car worden. Ja. Maar nee, want je wil geen mensen de pitstraat in hebben. Dus nu zouden ze eerst moeten zeggen pitstraat, pitlane closed. Ja. Dubbel geel zwaaien op het rechte stuk. Kijken of de marshals hem daar weg kunnen. Hij heeft hem fantastisch neergezet. Dat is wel heel collegiaal. Want hij kan hem ook pontificale bocht 1 neergooien. Ja. Maar ik denk, dan moet ik zo ver teruglopen. En als ik aan de buitenkant zit, pak niet oversteken. Moet ik door het park, door al die mensen heen. Voordat ik mijn ijsje kan halen. Wat Kimi Raikkonen ook deed in Maleisië toen er een code rood was. Weet je dat nog? Ging die ijsje halen. Dat vent. Virtual safety car dan toch. Apart. Dan zal er toch ook iets moeten komen dat... Oh, yellow in pit lane hangen ze ook. Zie je dat Leclerc wachten? Of die een kol kreeg, zag je dat?
1: Ja.
0: Die ging van zijn gas af bij de pit
1: lane. Misschien moet ik erin.
0: Misschien moet ik naar binnen geroepen worden.
1: Zou George het doen?
0: 9 ronden is te vroeg. Ik denk dat George hoopt dat 3 man voor hem het doen. Kijk, die marshals zijn er wel al bij. Dat is wel al goed nieuws. En we hopen dat als die gearbox ook nog eens vrij gaat. Dat zou een beetje helpen. We staan er een beetje bij het pieren pappen.
1: Hij beweegt.
0: Ja, hij beweegt. Dat is al goed nieuws. Hier het moment van de versnellingsbak. Hey, hij wilde dus naar binnen, zag je dat? Waarom stuurt hij hier niet gewoon naar binnen? Ik meende te zien dat hij een lijntje naar binnen trok toen we terugging. Die is wel echt kapot.
1: Hmm.
0: Geen punten vandaag. Een kruis door de naam van Gabri Bortoletto. We hebben ook wedstrijden gehad hier zonder uitvallers, hoor. Dus,
1: inmiddels is de auto terug.
0: Dat je wel safety car ending, dan kan je gaan tellen. Dan moet je wakker zijn, dan moet je opletten. Charles Leclerc, die zich daar dus straks terug liet zakken, zat dus ineens op 2,1 seconden. En nu is de virtual safety car voorbij. En dan kijken of hij dat goed gedaan heeft. Lewis Hamilton lijkt ook weer wat verder weg bij Charles dan die was. Ze hebben gewoon een pijl op hun dashboardje. Voor de virtual safety car. Dat is een punt dat je ietsje sneller mag, maar je moet hem een beetje in het midden houden. Daar is Isaac Hadjar. En Hadjar denkt van ja, ik heb het nu wel even gehad. Ik
1: rit
0: van die Checo Perez af. Lijkt mij heel verstandig. En dan moet je ook snel wegwezen. Want als er iemand is die jou zomaar ineens je auto in de kont kan zetten, dan is dat Checo Perez wel. Ik wil toegeven dat ik vind dat... Ik had meer verwacht van de 2 ervaren coureurs aan boord van de Cadillac. Ik vind dat ze allebei zeker niet overleveren. Nou is de auto natuurlijk ook niet helemaal top. Dat mag ook allemaal. Het is een debuutteam voor het team van Cadillac. Maar er zit ook nergens een spike in. Er zit nergens wat vuur. En nee, ik heb niet het gevoel dat het goed is. En ik heb meer het gevoel dat zowel Bottas als Perez roepen van... joh, lekker nog een jaartje over de wereld reizen. Mijn bankrekening spekken. En ik doe wel mijn best in die auto. Maar we weten dat het niks gaat worden. En daarmee is het goed. Leclerc weer terug op 17e. Oei, foutje van Leclerc. Op het clipping point. Had hij een moment onderstuur. Moest hij hem even opvangen. Want de achterkant begon daarna te glijden. Russell gaat richting de top 10. Dit is het beeld wat Charles Leclerc heeft. Hij leidt de mannen achter zichzelf. Dat zijn Hamilton, Antonelli en Norris. En er heeft er eentje voor zich. Dat is Verstappen. 10 van 62 ronden. 1 Verstappen, 2 Leclerc, 3 Hamilton, 4 Antonelli. 5 Norris, 6 Piastri en dan Lawson. Nu is de pitlane entry closed. En waarom is dat? Omdat ze die auto... zetten ze niet aan het einde in, die gaan ze terugbrengen naar het team. Dus dan heb je mensen die met zijn auto op zijn karretje rondlopen te duwen. Nou, het zou lekker zijn als je dicht naar 11 rondjes... Ja, daar gaan we pitstop maken.
1: Ja.
0: Was al natuurlijk op dit circuit, hè. Was in 2008 dat Fernando Alonso won hem vanaf P18... omdat die gele vlag er kwam. Nu heeft Sainz een incidentcheck.
1: Ja. Gaining an advantage voor Carlos Sainz. Bocht 1.
0: Leaving the track. Pit lane entry open. Dat is dan ook wel interessant. Dan zou je denken, is dan de exit closed? Zou je gewoon zeggen, pit lane open.
1: Russell 13e, Hadjar 17e. Hadjar 5 plaatsen goed gemaakt, Russell 6.
0: Lewis Hamilton komt niet lekker weg op die mediumband. Ook naar die virtual safety car niet. Dat is toch wat ingeboet aan temperatuur, denk ik. Want hij kan het tempo daarvoor net niet meer helemaal volgen, zeg ik dat. Ja, hij verliest 3/10 op Verstappen. Die de snelste ronde nog steeds heeft in 1.37.280. Dat heeft hij de afgelopen ronde gedaan. Dus hij is wel aan het proberen om die vermaledijde Leclerc van zich af te schudden. Dus kijken we eigenlijk naar een tweesoortige wedstrijd. Wat gebeurt er tussen Verstappen en Leclerc als ze straks gaan stoppen? Wat gaat Lewis Hamilton doen? En hoe zit het dan daarachter met Antonelli, Norris en Piastri? Antonelli heeft natuurlijk 0,0 druk, hè? De Mercedes is op dit moment niet meer de dominante auto. Er zit een update op die niet helemaal lekker werkt, waarvan ze in de war zijn. Maar hij heeft een dikke voorsprong in het kampioenschap. Ze regen de pole positions aan elkaar met die Mercedes-motoren. Ja, tot in Maleisië. En nu is het al twee keer Red Bull Powertrain. Dat doet pijn, hoor, daar. Dat doet echt pijn.
1: Maar wanneer gaat Charles Leclerc die undercut doen?
0: Nou, nu nog niet. Dat is te vroeg. Denk ik minimaal 10 ronden te vroeg. Gevoelsmatig en misschien nog wel een paar meer. 15 rondjes nog. Een soort wielerwedstrijd aan het worden. Je hebt twee mannen die rijden voor het pelotonnetje daarachter. En dan daar moet je kijken naar die virtual safety car. Wat natuurlijk het gat niet kleiner maakt. Maar dan is Lawson, P7, is 10 seconden achter Oskappen. Dat is exact het gat waar George Russell op mikt. Want hij heeft niet gezegd, ik wil zesde worden op 1,5 seconde van Piastri. Hij kan ook zesde worden met 20 seconden achterstand. Want hij rijdt op dit moment maar liefst 30 seconden. George Russell rijdt in rondje 11 30 seconden achter de koplopers. Daaruit kunnen we straks opmaken of het logisch is dat hij daar makkelijk gaat komen of dat hij daar heel hard zijn best voor moet gaan doen. Heeft Russell een snellere auto dan Sainz? Antwoord, ja. Dan Ocon, ja. Dan Berman, ja. Dan Gasly, ja. Dan Hülkenberg, ja. Dan Lawson, weten we niet.
3: I think plaats 3 en opposite to Red Bull.
0: Wat hebben ze hier nu meer bij verzonnen? Opposite to Red Bull. Dus hiermee geeft hij eigenlijk aan, als Max naar binnen gaat, ga ik niet naar binnen. En plan C is misschien wel, ik wil wel wat langer doorrijden, maar dat weten we dus niet.
1: Ik denk dat plan A en B zou wel die undercut of die overcut zijn.
0: Ja, maar wat hij natuurlijk niet verstandig doet, is openbaar, want alle teams horen dit. Ja. Zeggen opposite to Red Bull. Of het is weer een trucje.
1: Ja, het kan allemaal
0: weer. Dan moet je dus weer niet, moet je niet raar staan te kijken dat we een boordradio gehoord hebben die zegt opposite to Red Bull. En zodra Verstappen dan, als het laat zou mogen zijn, naar binnen duikt,
1: gaat
0: hij meteen mee. Ja. Zeg, ja, hij zei toch opposite to Red Bull? No further investigation for Sainz in turn 1, leaving the track and gaining advantage. Het onboordgeluid komt vandaan bij de jonge Italiaan Kimi Andrea Antonelli, mooie naam. Toekomstige wereldkampioen.

0: Je luistert naar GPR Sportradio. Denk nou niet het geluid wat je zojuist hoorde van... wat maakt mijn auto een raar geluid? Nee, dat komt gewoon bij ons vandaan. Dat is Kimi Antonelli. Waarom zeg ik toekomstig wereldkampioen? Ja, het is niet de vraag of, maar het is de vraag wanneer. Hier is Lando Norris.
1: Lando, do you remember the discussion we had in the strategy meeting? Do you still agree that your idea would be best?
2: Yeah, I think so.
1: Understood.
0: Weet je nog welke discussie we hadden in de strategie-meeting? Ga je er nog steeds vanuit dat jouw idee het beste is? En uiteraard zegt hij ja.
3: Ja, natuurlijk.
0: Zit hij nu in dat...
3: Nee, het is inderdaad een heel stom idee van mij.
0: Wat echt een kut idee. Nee, maar goed, zij bedoelen natuurlijk... Zij weten veel meer dan wij, Jack. Laten we daar eerlijk in zijn. We kunnen dat natuurlijk makkelijk bagatelliseren, maar... Ja, hij is als vijfde gestart licht vijfde. Oscar is als zesde gestart licht zesde. Dat is een beetje de tendens hier. Dus ja... Hij staat op een softband. Wellicht heeft die groep joh, gewoon zo lang mogelijk doorrijden tot we kunnen. En dan zien we het wel. Want er begint natuurlijk achter die twee auto's wel een gat te ontstaan. En in dat gat moeten zij voordeel van gaan pakken. Totdat Russell in dat gat zit. Want dan is het niet goed. Zij zullen gaan proberen, denk ik... om die auto van Lawson nog 10 seconden weg te rijden. Nou, wat rijden zij nu? 37,9. En wat rijdt Lawson? 39,0. Dus het gaat over 10 rondjes... Komt precies uit met rondje nummer 23. Over 10 rondjes, let maar op. Over 10 ronden hebben ze met Piastri een voorsprong van meer dan 22 seconden oplossen. Dat is mijn
3: Russell ging net Sainz voorbij. En waar Russell nu 12e.
0: Oh ja, en wat zit er dan nog aan plaatsen voor je tiende ligt?
3: Ja, nog 2. Maar we zijn al een heel eind onderweg, hè?
0: Precies. Nee, het is ook de logica. We hebben in het verleden toch Grand Prix gehad, Jack, dat als iemand achteraan start, dat je wist, maakt niet uit wat er gebeurt. Max heeft hier een paar van die jaren gehad. Ik word altijd vijfde. Omdat de overspeed van die
3: nou,
0: auto...
3: Nou, hebben we het over Max, hè?
0: Hallo. Russell is ook geen pannenkoek, hoor. Maak je geen zorgen. Net niet helemaal leeg gereden het accu'tje aan boord bij onze vrolijke vriend Piastri. Derde versnelling. Tweede versnelling en uitaccelereren. Antonelli zit daar gewoon uit luxe. Hamilton teruggezakt naar 5,7 seconden. Dat is zijn medium band. Rijdt nu 38,0. Laat 16e per rondje liggen op Verstappen. Ook dat kan een keus zijn, zeg ik dan maar. Wat zegt Max?
4: If we can continue to eke this out, Max, it will only help our cause.
0: Goed woord. If we can continue to eke this out. Ik denk dat ze bedoelen... We hebben een voorsprongetje. Stretchen. Let's eke it out. Gewoon eek. Weet je? Ja, ja, ongeveer.
3: Dat is een elastiekie.
0: Jack is ook van de bijgeluiden.
3: Ja.
0: Maar ik denk dat dat wel het bedoel is. De bedoeling is. Dat hij eigenlijk zegt van je pace is oké. Je bent lekker bezig. 37,4. Leclerc nu 37,9. Hij heeft ze er goed bij zitten. Er zijn natuurlijk ook Engelsen in dit land... Slepen, ja, eruit slepen. Eek it out. Ja, dat is dus dat stukje voordeel. Stepje bij stepje bij stepje bij stepje. Kimi krijgt te lezen wat hij heeft op de ouderwetse pitborden. Dat is nog altijd makkelijker voor de coureurs. Als ze dat op hun dashboardje zien. Ze kunnen wel hun rondetijden zien. Ze kunnen hun rembalans zien. Ze kunnen, als ze dat voor kiezen, de bandentemperaturen zien. En op andere pagina's, dat heet toggelen. Dan ga je door dat beeldschermpje heen. Verstappen gaat versnellen. Hij gaat het out-eeken. Ik heb maar één Ike, dat is Ike Visser. Die is van de socials van Ziggo. Dat is Ike. Dat is IKE van Ike en Tina. Nou ja, allemaal prima. Snelste race ronde weer door Verstappen. 1.37.1. En daarmee pakt hij 16e op Leclerc. Dus Leclerc moet nu gaan oppassen dat hij, natuurlijk in secondes wel. Maar je moet er echt voor een, als je die undercut zou willen proberen, moet je er echt binnen 1,1, 1,2 zitten. Kan de boel ook even terug laten zakken op dit moment. Hadjar inmiddels naar de 16e positie. Zit achter Arvid Lindplant. Dat gat is dan 16e van een seconde.
3: En dat is natuurlijk wat ze met Red Bull aan het doen zijn. Proberen dat gat weer zo groot mogelijk te maken. Zodat die undercut geen zin heeft.
0: Ja. Ja, dat moet je dan ook wel weer doen. Zonder je banden over de klis te jagen. Want anders ga je dus in rondetijd inleveren. Waardoor het doel wat je doet, ik ga harder rijden, tegen je gaat werken. Zodat de ander achter je, als hij een steady pace houdt, gewoon weer dichterbij komt. En je hem automatisch zelf daarin helpt. Maar goed, Verstappen kan dat goed aanvoelen. En hij kan alleen maar hopen dat er daarachter... op een gegeven moment onrust komt. Dus ja, we moeten nu, maar nu moeten we toch wat. Nou, als er dan een team is die soms zo kan denken, is het wel Ferrari. Kijk, op de achtervleugel van Lewis Hamilton. Daar zie je dus, en dat mag allemaal, van die kleine flapjes en oortjes. En ook op de actuator van de Macarena-vleugel, die we daar prachtig omgekeerd zien worden. Blijft een apart ding. Hulkenberg. Bandendegradatie ziet er goed uit gedurende het hele veld. Zelfs voor de mannen op de zachte band. Ja, dat is natuurlijk slecht nieuws voor Lewis Hamilton. En ook voor Hulkenberg, die op een medium rijdt.
3: Dat krijgt Hulkenberg te horen van zijn engineer.
0: Sorry, goed uitgelegd. Jack, neem niet kwalijk. Maar dit is wat het is. Hebben we het hele weekend nog niet mensen gehoord over blistering of andere dingen of megadegradatie? Kijk, laat me eerlijk zijn. Een asfalttemperatuur van 43 graden is perfect voor een band. Vindt hij heerlijk. En die buitentemperatuur van 30 graden, ja, dat wordt warm als je een pitstopje maakt. Die jongens hebben het sowieso in de cockpit meestal 60, 65 graden. Door het werk waar ze zitten en in de krappe omgeving waarin ze zitten. Dus dat is ook allemaal niet zo spannend. En die auto's, dan denk ik, ja, het is wel warm voor die remmen. Ja, die remmen worden 1600 graden. Zullen die remmen echt in de vlekken gaan van 5 graden buitentemperatuur? Denk het niet.
3: Hadjar inmiddels opgeklommen naar een mooie P15. Naar de keurige inhalactie op Lindblad.
0: Nou, ik zie Hadjar wel... achtste worden. Achter George Russell, die dan zevende wordt. Hij zal het hebben. Ben je toch even lekker klaar met je voorspellingen? Dan moet je vanavond niet in de toto meedoen. Nee, de helft van de competitie is al geweest. De vriendenloterij Eredivisie. Moet het wel netjes benoemen zoals het is, hè? Goed, je luistert naar GPR Sport Radio. Later vandaag natuurlijk nog heel veel meer live sport. Als het livecenter bemand gaat worden door allerlei mensen die alles wat er in de sportwereld gebeurt en op de velden gebeurt voor je bijhoudt. Weet je, als je dat heel vroeger had, als je een hele middag naar sportradio zat te luisteren. Ja, Grand Prix en GPR Sportradio, ja, dat is ons DNA. Dus wij eisen de middag op. En dat vinden we helemaal niet erg. De collega's zitten lekker buiten. Buiten de studio bedoel ik dan, want buiten zitten is op dit moment zeker niet het ding. En die hebben daar een natje en een droogje en een koffietje en een sneaker en noem het allemaal maar op. Tot en met een vulkoek. Jack, ik ga het benoemen.
3: Een vulkoek. George Russell rijdt achter Esteban Ocon op een 12e positie. En dat was op lap 15 4,2 seconden. Toen 3,7. En inmiddels 2,5 seconden. Dus dat gaatje is hij langzaam aan het dichtrijden.
0: Maar je zegt het goede woord. Langzaam. Je ziet al dat hij bij deze jongens komt. En dat duurde 2-3 rondjes om daar even te komen. Dan zit hij straks aan de start van Esteban Ocon. En dan zal hij nog een hele goede plek moeten vinden om er voorbij te gaan.
3: Ja, dus hij komt niet verder dan P10.
0: WK-stand. Antonelli naar 3,37. Russell naar 2,36. Hamilton op de radio.
5: For France here, we need to pick up the pace. Great, dropping off. I don't have any more pace. Copy, then we move to plan B.
0: Om plan C te houden, zullen we harder moeten gaan rijden. Ja, maar ik kan niet harder rijden. Ah, nou, dan gaan we naar plan B. Ik vind dat FOM in alles wat ze willen met show en dingen moeten verplichten dat als teams dit uitspreken, dat ze een dingetje hebben, dat wij een boekje krijgen.
3: Ja, dat wij het weten.
0: Maar dan heb je van de meeste teams heb je plan A of plan B. En dan heb je van Ferrari heb je een boekje met plan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.
3: Enzovoort, enzovoort.
0: Daar zijn al hele grappige filmpjes van gemaakt door de Lollipop Man op het internet. Dan moet je maar zoeken op YouTube. Lollipop Man.
3: Verstandig lekker aan het uitchecken.
0: Ferrari Strategy. Ja, dit is
3: 3,8 seconden inmiddels.
0: Zoals Gianpiero vroeg. Lonners.
1: Do you think you can undercut the cars ahead?
2: Yeah, I mean, the pace is a lot better. My pace feels strong, honestly.
0: Kijk. Nou, heb je het ook prachtig in beeld. Want hij zegt zelfs tegen Norris, denk je dat je de auto's, dus allebei, hè, Hamilton en Antonelli, een undercut kunnen geven? Ja, ik denk het wel. Maar dan moeten ze wel rekening houden van Lando Norris, dat als hij nu gaat stoppen, dat hij op... Oh, daar ben ik op een van het ding. Oh my god. 22, 32, 3, 35 seconden. Dan komt hij achter Gasly terecht. Gaat hij terugzakken naar P9. P10. Dat is wel een risico.
3: Toch wel een beetje opvallend dat met de zwaardere auto's vol met peut, die soft het toch wel wat beter lijken te doen dan die medium van Lewis. Want Lewis kakt een beetje in.
0: Ja, maar hoe zit het dan met Hulkenberg? Ja, hij zit ook boven de 39. Ja, de softband gedijt bij wat ik net schreef, bij de temperaturen. En B, ronde na ronde komt er meer rubber te liggen. En dat vindt de softband wel prettig.
3: Ja, ja.
0: Goed, Lando Norris, ik ga het even opschrijven. Daar riepen ze dus in rondje 18, hadden ze een vraag.
3: Over een undercut.
0: Over een undercut.
3: Russell op 2 seconden van Ocon.
0: Ja, dat was dus 2,4. Heeft hij dus in de ronde maar 16e goed gemaakt.
3: Verstappen voor Leclerc, voor Hamilton, voor Antonelli, voor Norris, Piastri. En Ferrari gaat naar buiten.
0: Ja. Lewis Hamilton, plan B is dus ASAP. En daar hebben we de eerste officiële pitstop na 19 ronden op een medium. Oei. Ik vind hem vroeg.
3: Ja.
0: Dan kan hij niet anders dan aan een harde band gaan.
3: Soft.
0: En dan gaat hij soft. Goed, hè? Ja, als je ziet dat die soft zo goed is.
3: Nou, wat voor tijd verlies je hiermee, Lewis?
0: Ja, maar dan ga je in twee stoppen. Nee, het gaat met name de plekken die hij verliest. Ik denk dat hij achter de eerste... Lossen terechtkomt. Valt wel mee, hoor. Kijk, daar zit hij. Voor de deur bij Hulkenberg. Daar hebben ze hem voor uitgerekend. Dus Lewis valt terug.
3: Naar P7.
0: Van 3 naar 7. Maar goed. 42 rondjes op een set van deze. Daar zou er aan een tweestopper gaan zitten denken.
3: Ja.
0: Maar... Wat ze natuurlijk ook nog kunnen doen, en gezien de laatste wedstrijden die we gehad hebben, dat ze een safety car incalculeren. En dan kan hij die nu, als hij nu valt, kan hij die overslaan.
3: Ja.
0: Maar ja, goed, dan heeft hij wel inmiddels 34 seconden achterstand, dus dat gaat hij ook geen voordeel van hebben. Norris.
2: Track limits, keep an eye on this. You've got quite a lot, turn one. Keep an eye on this.
0: Snitch. Lando Norris is een snitch. Nee, hij heeft volste recht om dat te zeggen. Want als hij dat ziet en hij merkt niet dat de wedstrijdleiding er wat van zegt... en die kunnen wij ook niet zien. Jawel, Antonelli heeft nu een time deleted.
3: Ja.
0: Ja, maar dan heeft hij het dus ook goed gezien.
3: Ja.
0: Laten we daar eerlijk in zijn. Los van dat jij en ik alles wat nodig zouden hebben... handen, ogen, oren, noem het allemaal maar op om die auto op de baan te houden... zit hij te rijden. Zegt, hey, hij doet even dat. Ik kan het ook nog aan zijn team overbrengen. Ik kan er wel van genieten, in die zin. Dat hij het doet.
3: Ja, toch in ronde 11 of zo had je gezegd dat Russell 30 seconden achter de leiding reed.
0: Ja.
3: En hij heeft in 9 ronden 10 seconden goed gemaakt.
0: Dat vind ik interessant.
3: Nee?
0: Ja, want hij rijdt er nu
3: verloren.
0: Drie. Juist, hij heeft 10 seconden verloren. Hij zit daar nu klem.
3: Bij het team van McLaren staan ze klaar dat als die undercut komt voor Lando Norris, zijn ze er klaar voor.
0: Ja, het spel is natuurlijk wel veranderd, want hij heeft het nu alleen maar op Antonelli te doen. Ja, kijk, target plus 10. Dus dat is voor Piastri. Target plus 10, die willen ze dus langer door laten rijden. Maar dat is, hoor even goed wat ze zeggen, hè? Target plus 10. Dus als je gepland had om in 23 te komen, ga je nu in 33 komen, hè?
3: Ja, dus die softs zijn heel goed.
0: Ja, de softs zijn
3: die verlengen
0: heel goed.
3: Ze gewoon.
0: Nou, dan gaat Lewis Hamilton dan nu zien als hij Liam Lawson gaat proberen te pakken. Die natuurlijk uit het hoofde van alle Red Bull kleuren op die auto hier wel wat kan doen. Blauwe vlaggen geldt namelijk niet. Dus hij zal ze wel netjes moeten doen. En hij moet met name, denk ik, in het gebied van bocht 7 tot en met bocht 10, 12. Daar zal hij moeten proberen. Lewis achter zich trouwens. Maar Lewis zit al aan de binnenkant en kijkt. Ja, en heeft een beetje extra power en zegt, oké, jammer dan... Het is wel verrassend dat hij dat daar op het rechtstuk kan doen. Maar het heeft te maken met de grip van zijn banden en de exit. Want het setje banden van Lewis Hamilton is namelijk geen nieuwe set banden. Want die had die ook niet meer. Verstappen heeft 1 set nieuwe softs, 1 set nieuwe mediums en 1 set nieuwe harde banden. Nou, hij heeft dus de softs eronder zitten. Maar met deze keuzes denk ik dat men de harde band gaat vermijden als de pest waar vorige week nog over gesproken werd.
6: Tire phase update when you can, please.
2: As I said, I cannot go for bit longer.
0: Oké, tire phase. Dus nu zeggen ze niet over tactiek, maar dit is meer van wat is de fase waarin die band zit. Ja, ik heb niet het gevoel dat ik hier nog heel lang op kan doorgaan. En dan gaan ze Kimi Antonelli naar de tweede plaats halen. En die rondetijden van Kimi Antonelli zijn eigenlijk prima. 37,6. Ja, Leclerc kakt ook in, hè. 38,2. En 6,5 seconden achterstand inmiddels. Het is allemaal tactisch, het is allemaal kijken, het is allemaal voelen... het is allemaal bekijken wat er gebeurt. Je weet dat dit soort wedstrijden zomaar in één keer... maar dat is met alle Formule 1 en alle gemotoriseerde sporten... dat kan in één keer kan er een donderklap aan een helder hemel zijn. Niet een letterlijke, maar dan is er wat gebeurd. En dan, blablabla, dan gebeurt er van alles. Safety car, als die komt, waar komt die? Kun jij naar binnen? Ben je net de pitstraat voorbij? Dan is het ineens best weer een lang circuit. Met een lengte van 4940 meter. We have 2 track limits. Turn 2. Oké, copy, zegt Kimi Antonelli... tegen Pieter Bonnington. Dan vraag ik me weer af of Norris allebei die tracklimits gezien heeft. En ik zeg ja, jawel, want hij riep... He had several. Dat riep hij ook nog. Kijk er even naar, want hij heeft er nu wel een paar. En dat mag, hè?
3: Ja, zeker.
0: En want met de meest verse sloffen eronder... zet nu ook snelle tijden neer, maar dat mag duidelijk zijn. Maar zit wel op 34 seconden van de kop.
3: Maar goed, Lewis rijdt dus op de band van voorkeur op dit moment.
0: Ja.
3: De leiders moeten straks allemaal dan gaan wisselen naar die mediumband.
0: Ja, klopt.
3: Wat gaat die dan doen op een half volle auto?
0: Daar heeft hij minder stress. En die mediumband die er dan onder komt... heeft weer een andere situatie dan toen hij eronder zat bij Lewis Hamilton. Omdat de mediumband die er dan onder komt... bij Lewis Hamilton ook alweer meer rubber op de baan heeft. En dus minder snel zal, omdat het, de compound iets harder is... minder snel zal oververhitten. Want ik denk wat er bij Lewis Hamilton gebeurt... is de zwaarste auto, de minste grip op het asfalt... dan ga je snel die band overhitten, dat kost je rondtijd. Nu is hij voor deze keuze gegaan. Maar of hij hem ermee uit kan krullen, ik zou dat niet weten.
3: Ik denk dat ze het wel proberen, dat dat wel een plan is bij Ferrari.
0: Je hebt 40 ronden. Nou ja, nee, fout. We kunnen het zelf zien. Want als of Verstappen... of Leclerc, of Antonelli, of Norris... nou, die lijkt er niet te willen... of Piastri, of Lawson... die vanaf de start naar de 40ste ronde kunnen tillen... ja, dan kan het dus wel.
3: Ja. Die Kimi Antonelli in free air... die is wel een beetje gas aan het geven, zeg.
0: Zie je dat Russell nu pas... hoe lang is dat geleden... nu pas aan de start van Ocon zit. En dat wordt dan dus straks bij Berman nog een tandje lastiger. Want dan moet hij eerst de 2 seconden dicht gaan rijden... En dan komt hij bij Gasly. En Gasly heeft weer betere rondetijden dan dat Berman heeft. Dus wordt dat weer lastiger. Het valt niet zo mee hoor. Dit kost hem heel veel tijd. En dat gat van die topteams. Nu met die stop van Hamilton erbij. Hamilton nu op 17,4 van Piastri. Dus Piastri heeft geen vrije stop op Hamilton. Die heeft Norris ook niet. En
3: nu is hij hem voorbij. George Russell voorbij en Esteban Ocon.
0: Ronde nummer 23. Had je op 16e van Franco Colapinto.
3: Lap 15 zat hij al achter Ocon. 4 seconden, 3,7, 2,9 en toen werd het 0,4. En pas in ronde 23.
0: 8 rondjes, hè?
3: 8 ronden later.
0: Daar doe je 8 ronden over. Dus kun je ook stellen, nou dan gaat hij er minimaal weer 8 ronden over te doen om het bij Berman te doen. Dan gaat hij er 10 rondjes over doen bij Gasly.

0: Albon is binnen. En Antonelli komt binnen.
1: Yes, voor Kimi Antonelli.
0: Hey, interessant. Plus 22. Plempen ze hem net voor Liam Lawson. Zal de bedoeling zijn.
1: Stop van Antonelli. Auto omhoog. Band eraf. Band erop.
0: Soft naar medium.
1: Medium. Goeie stop. 2,5 seconden.
0: Antonelli kreeg dus die derde plek. Lewis ging van 3 naar 7.
1: Dan zal Albon gewisseld zijn naar de soft.
0: Zeg dus, ze willen hem voor Lawson plempen. Dat is gelukt. Dus Lewis ging van 3 naar 7 met zijn stop. En Antonelli gaat van 3 naar 6. Dus heeft hij het net een toefje beter gedaan. Leclerc gaat ook in de box. Dit is de mazzel voor Verstappen. Hier wachten die op.
1: Want dan
0: heeft hij ten opzichte van Leclerc. Ja, maar dan nog even de anderen, hè. Als Max nu stopt, komt hij nog steeds achter die beide McLaren's terecht. Dus ze gaan hem uitrekenen tot aan Lewis Hamilton. Tweede begonnen. Tweede op dit moment. 24 van 62 ronden. Norris, we are now thinking target plus 15. Kan je nagaan. Die zijn een partijtje aan het trekken. Ja, kijk, een 15, dan kom je op halve wedstrijd. En als je een halve race op soft kan rijden, kun je dat ook op de mediumband rijden.
1: Absolutely.
0: Plus dat je ook weet dat er een hele batterij jongens naar die mediumband gegaan zijn. En dan zou Lewis Hamilton op die soft de vreemde eend erbij kunnen zijn. Maar hij moet hem wel eken. Hij moet hem wel stretchen. Om dat te redden. Ferrari naar buiten voor de stop van Charles Leclerc in de 25e. Of wordt dat 26 op het moment dat Verstappen binnenkomt? Nee. Hij staat er al 9 seconden achter. Dus Charles Leclerc. Lap 25. Gaat dus van 2. Ook minimum.
1: Niet helemaal foutloos.
0: 3,1 is geen fijne stop. Kon in totaal shot net zien of het medium of hard was. Ik denk dat het.
1: Daar komt Hamilton aan. Is. Hamilton zit er dicht op hoor.
0: Antonelli.
2: Degradation looks low. We're happy for you to lean on this tire. See what it can do.
0: Antonelli krijgt te horen, de bandendegradatie is laag. Je mag best een beetje leunen op deze band. Oftewel, trap ze maar een beetje naar de galamies. Dan kunnen we kijken wat ze doen. Vind ik interessant. Wat zou kunnen implementeren? We willen nog een keer een stop maken. En nu heeft Leclerc het zo goed gedaan dat hij van 2 naar 4 teruggezakt is bij die stop. Hij heeft Verstappen nu de ruimte op Leclerc voor een veilige stop. Dus de bedreiging zijn nu Norris en Piastri, zeg ik er dan bij. Verstappen weet, die moeten ook nog gaan stoppen. Maar ja, die zijn nu een spelletje aan het spelen. Dat ze roepen, ja, we gaan nog 15 rondje. Het liefste wat Verstappen wil, is dat eerst Piastri binnenkomt, dan Norris binnenkomt. En dan heeft hij zijn vrije pitstop. Maar door wat McLaren nu roept, ja, wij denken dat we nog wel 15 rondje kunnen rijden. Zitten ze daar toch wat keur. Moeten we doen. Waarschijnlijk, want die hebben we toch ook eerder gehoord. Alleen, dat was Leclerc, opposite Verstappen. Weet je nog, dat gaat dus, ja, dit is wel opposite. Wij gaan eerst en hij dan later. Het kan zomaar zijn dat er een van die McLaren's meeklapt. Maar ja, 16 seconden, dat maak je ook niet zomaar meer goed. Situatie na 26 van 62 met stops die er geweest zijn voor Leclerc, Hamilton en Antonelli. Is 1 Verstappen, 2 Norris, 3 Piastri. Dan vechtend voor P4 Leclerc en Hamilton. Dan 6e Antonelli, 7e Lawson. 8e Hulkenberg, 9e Gasly en het laatste punt voorlopig voor Berman. En dan 11e. Russell nu op 1,7 seconden van Ollie Berman. Daar was hij vanaf rondje 23 mee bezig uit mijn hoofd. Dus ja. Roundabout ongeveer precies.
1: Ongeveer dat, van die dingen.
0: Van die kant. Wat nieuw Pussycat? Nou, wat ik best nieuw vind. En veroordeel maar niet dat ik dingen wil gaan jinxen of ga jinxen. Ik heb nog geen gele vlag gezien. Ja, we hebben een virtual safety car gehad. Maar ja. Oké, dat was vrijdag. Maar voor andere dingen.
1: Bortoleto was de enige, denk ik, hè, waar wij even een vlaggetje gezien hebben.
0: Ja, de virtual safety car die kwam. Dat ik daar neerzetten. Maar niks wat zeg maar race interruptive zou kunnen zijn.
1: Laatste ronde van Lewis Hamilton, 38-8. Dat is minder goed dan de rest van het veld.
0: Hij zit klem, Jack, achter Leclerc. Hij zit klem. Hij heeft net niet genoeg overspeed om Leclerc in te halen. In vrije lucht zal hij een klap harder moeten gaan. Maar hij zit daar nu klem. En dat hebben ze dus eigenlijk aan die kant van de garage bij Ferrari heel slim gedaan.
1: Was toch een boordradio van Lando Norris dat als je een undercut zou doen op die gasten en hij zou in de vrije

0: luchtrijder dat hij meer speed zou hebben?
1: Dat weet ik niet, maar ze hebben het eerst over een undercut gehad. Nou, dat verhaal gaat inmiddels niet meer op, want de eerste man voor hem rijdt 16 seconden voor hem. En ze hebben net geroepen, we gaan hem even 15 seconden stretchen. 15 ronden, excuseer, dat is iets anders dan seconden. Stappen zitten in een mooi ritme hoor, 37-6. Dat zijn wel de fijnere, dat zijn wel de gezelligere.
0: Wat zeggen ze tegen Hamilton? Wat zegt hij zelf? Ja.
1: Ik zeg dus, hij zit klem. Hij zegt ook, we lost 2 seconds in that lap.
0: Stappen 17 seconden voor Norris. Dan Piastri, Leclerc, Hamilton, Antonelli, Lawson. En waar zit Russell? P11. 19e achter Olly Bearman.
1: Maar belangrijker, 53 seconden achter de kop. En dan zit hij precies 20 seconden. Kijk, nu wordt het interessant, Jack. 20 seconden van Hamilton af. Want die zit met zijn stop al 33 seconden. Nou moet Russell ook nog weer stoppen. Dus daar gaat hij ook geen winst van hebben. Maar hij is niet zo raar als hij zegt dat hij daar, there or thereabouts, in dat window terecht zou moeten kunnen komen.
0: Lance Stroll in de pits. En wie zag ik nog meer? Lindblad volgens mij.
1: Heeft hij dorst? Stroll?
0: Ja.
1: Kom even drinken, jongens.
0: Ja.
1: Heb je thee met melk?
0: Nee, dat wilde hij niet, hè?
1: Ik hoor het hem zeggen.
0: Lance Stroll start op de medium. Gaat naar de soft.
1: Oké. Okay. Interessant. CPT is wel een goede stop. Hoeft zich niet voor te schamen. Laat dat duidelijk zijn. Laat dat heel duidelijk zijn.
0: Ik vind dat Max dat wel lang volhoudt op die soft, hoor.
1: Ja, maar hij heeft toch geen druk nu, Jack? Nee. Hij kan nu rustig kijken wat hij doet. En hij rijdt hem een ritme. Dat is 37-9. Dan rijdt Lando Norris daarachter. Die rijdt 38-3. Dus stel, hij rijdt hier met marge. Ja, en logisch dat Leclerc de snelste race onder gaat pakken naar die pitstop. Hij rijdt met marge. En hij loopt verder uit. Ik denk, ja, het zal mijn tijd van nu. Hij is nu Norris en Piastri hopen dat hij hun bordje leeg eten achter hem.
0: Wat is ook alweer de pitstop window?
1: 22.
0: 22. Max reed 9 seconden voor Leclerc. In lap 24. Toen ging Leclerc naar binnen. Even kijken, waar zit Leclerc nu?
1: 32. Dus 10 seconden.
0: Ja, dan blijft hij ervoor.
1: Ja, nee, maar zo rekenen ze ook. Als hij nu stopt, valt hij nog steeds achter Piastri. Maar nogmaals, McLaren, in mijn optiek, speelt dus het tactische spel door openbaar te roepen, ja, we gaan nog 15 rondjes verder. Maar misschien kunnen ze het en hebben ze gelijk. En dan zeg ik weer, ja, als zij dat kunnen, dan kan Verstappen dat ook.
0: Ja.
1: Want Jean-Pierre riep toch ook van, joh, het kost misschien een beetje moeite, maar probeer ze gewoon van je af te rijden. En ja, de Madring heeft hij niet gewonnen. Want dan riep iedereen, ja, nou heeft hij op alle circuits gewonnen. Behalve de Madring. Ja, daar hebben we 1 Grand Prix gehad. Weet je, moet iemand wel even een kans geven. Maar dit is er wel een die tot op heden nog redelijk stak. De balans van de auto vaak niet goed was met de hobbels. Dat is allemaal beter geworden. De update in Baku is erg goed geweest voor deze auto. De RB22. En wat wij niet moeten vergeten, we luisteren naar Hamilton.
2: We need more management in 10, 18 voor tires en performance.
1: Oké, we hebben meer management nodig in bocht 10 en 18 voor banden en performance. Ja, maar ik heb snelheid nodig. En 18 is opkomen rechterstuk. Dat is bij de brug, bij de Anderson Bridge. Antonelli zegt van die 3 seconden ga ik wel redden. En hier kijken we dus
0: naar Bearman en Russell.
1: Nou, dan heeft Russell dus de mazzel dat Bearman naar Gasly gereden is. Want dat scheelt hem straks dat gat dichtrijden.
0: Esteban Ocon in de pits.
1: Ik wist niet dat hij dat ook kon. Maak hem gewoon in.
0: Start op de soft, wisselt naar de medium.
1: De laatste keer dat er hier vanaf pole gewonnen werd, was Russell in 2025. Dat er vanaf P2 gewonnen werd, was het Checo Perez in 2022. Dat er vanaf P3 gewonnen werd, was het Vettel. Vanaf P4 is er nooit gewonnen. Slecht nieuws voor Kimi Antonelli. Vanaf P5 won Lewis Hamilton in 2017. En vanaf 6, 7 tot later niks. Behalve 2008 toen Fernando Alonso met hulp van Crashgate, waarbij Nelsinho Piquet zijn auto in de muur zette en er een hele gunstige safety car kwam, won Alonso vanaf P15. En dat is het dan ook.
0: Charles Leclerc zet alle zeilen bij op dit moment om te proberen bij Verstappen in de buurt te blijven als die gaat pitten.
1: Ja.
0: Leclerc rijdt snelste rondetijd op dit moment van het hele setje.
1: Ja, maar hij heeft ook de nieuwste banden, Jack.
0: Pierre Gasly in de pits.
1: Het is wel grappig, want Leclerc, Verstappen en Lando Norris liggen op dit moment allemaal voor op Kimi Antonelli. En dat is voor hen maar goed ook. Want als zij achter Antonelli zouden rijden, zouden zij allemaal vandaag geen aanspraak meer kunnen maken op het kampioenschap. Het wordt natuurlijk sowieso wel een lastig verhaal, maar je hebt de mathematische kans, theoretisch. Met SCA. Soft.
0: Pierre Gasly van de medium naar de soft.
1: Dat al is in rondje nummer 30. Kijk, we komen.
0: Matige pitstop.
1: Ja, maar we komen er nu wel, hè.
0: 30, waar rijdt Russell?
1: 30 ronden op een soft is dus ook wel 30 ronden op een medium.
0: George Russell inmiddels op P10.
1: Beland. Ja, zeker. Hij gaat ook nog mazzel hebben voor jongens die daar pitstopjes gaan maken. En dan moet je gaan kijken hoe ver zit Russell vandaan bij Lawson. Nou, heb ik nieuws voor je. Dat is maar 7 seconden. En die is ook nog niet gestopt. Dus ja, hey, yellow.
0: Colapinto?
1: Ja, Franco. Colapinto. Auto loopt nog.
0: Hij probeert hem te draaien, denk ik.
1: Hij denkt dat hij achteruit zoekt. Neutraal 1, hij heeft hem. Turbodruk. Ze denken dat hij kapot gaat.
0: Proefstart.
1: Ja, dat zei ik al. Nou, hij heeft die turbodruk gewoon nodig. Uitkomen 7 staat hij. Hopen dat dat blijft. Virtual safety car nu is gewoon naar binnen.
0: Dan zal die achteruit aan het rijden zijn, denk ik. Hulkenberg in de pitstraat.
1: Ja, zou te vroeg kunnen zijn voor Hulky. Lap 31.
0: Nou, hij parkeert ook.
1: Goed gedaan. Ja, en Lans. Veilig gedaan. Daar de stop van Hulkenberg. Hij naar de soft. Ja, jongens die op medium gestart zijn gaan naar soft. Jongens die op soft gestart zijn gaan naar de mediumband. En wat zien we dan in rondetijden als je naar mediums kijkt? 37-2 voor Leclerc op een medium. 37-2 voor Lewis op een softband. De andere, Russell, rijdt nu 39-3 op een medium. Dan rijdt Berman op een net zo oude soft 39-1. Dus het ontloopt elkaar niet veel. Er gaat niemand, doordat hij nu die tactische keuze heeft gemaakt van ja, maar dan staan zij op medium, steek op soft, een heel groot verschil pakken ten opzichte van de concollega's.
0: Verstappen 19,3 seconden voor Norris. Dan 3,4 seconden naar Piastri. En dan naar Leclerc.
1: Oftewel, wat zeg jij? Hij heeft nu een vrije pitstop. Als hij hem nu maakt, komt hij voor Piastri terecht.
0: Ja.
1: Dus hij heeft dat precies weer geëekt. Ik vind het zo'n leuk woord.
0: Ja.
1: Ja, onze oude producer Kim, die stuurt mij net een dingetje dat... Wat zei ze nou over het Ike?
0: Kim heeft dat weer uitgezocht.
1: Ja, nee, ja, goed. Nee, bedoel, het is hier ook uitgezocht, naar die van. Maar ik moet even snel lezen hoe ze het verwoorden. Managing to earn, to win or achieve something through hard work and struggle, such as eking out a living or eking out a small profit. Nou, in dit geval is het eking out a couple of seconds.
0: Ah.
1: Een paar seconden weer. Dankjewel, Kim.
0: Dankjewel, Kim. Had jij de P12 inmiddels?
1: Ja, en Russell?
0: P8.
1: Ja.
3: I feel something licking between my feet.
4: Oops. Game stopping, stand by.
1: Kimi Antonelli klaagt hier niet over zweetvoeten. I feel something leaking between my feet. Wat zit daar, wat problemen zou kunnen zijn? Power steering.
0: Rem
1: zit in die potjes. Verstappen, box, box, box. Want hij heeft... Zijn vrije pitstop op Oscar Piastri. Gaat pal voor Piastri weer op de baan komen in de 33e, 32e ronde. Let maar op. Van de soft.
0: Norris gaat mee. Zag ik dat goed?
1: Naar de medium. 2,2 topstop. Let op. Maar hij is er nog niet eens. Kijk dan. Nou, hij moet nog wel even een stukje.
0: Ja, Norris gaat mee.
1: Ja, oké. Okay. Nou, kijk, van de leiding. Uitgerekend. En voor Piastri. Perfecto gedaan. Kijk. Oei.
0: 2,7.
1: Ja, halve seconde, maar ja. Ook niet heel schokkend, maar je ziet dan... Het stomme is dat je zegt oei, omdat je een soort onbalans bij het naar beneden gaan ziet. Je denkt van nee, het was niet helemaal perfect. Ja, dat is dan een halve seconde niet perfect. Wij zouden er niet in 10 seconden kunnen. Jij hebt het in het strand geprobeerd, maar dat was allemaal gerikt. Dus daar geloven we niet in. Dat was volledig gerikt.
0: Nee.
1: Ik heb die klok gezien. Dat was volledig
0: gerikt. Ik was gewoon heel slim.
1: Leg uit wat je gedaan hebt daar.
0: Ik heb een pitstop oefening gedaan.
1: Met een gerikt systeem?
0: Nee, niet met een gerikt systeem. Ik werd een klein beetje geholpen door die monteur.
1: Gerikt.
0: En die zei, je moet je handen omhoog steken. En iedereen voor jou heeft het verkeerd gedaan. Die ging met die band omhoog. En toen staken ze pas hun handen omhoog. Jij moet gewoon die band erop doen en meteen je handen omhoog steken.
1: Gerikt. Nou, I rest my case.
0: Nee, ik heb gewoon die bandenwissel heel snel gedaan.
1: Je neus wordt langer.
0: Nee, helemaal niet. Ik heb gewoon verdiend gewonnen.
1: En dan ook nog
0: en dat vind ik zo gemeen dat jullie mij dat gewoon niet gunnen.
1: Dan ook nog rondspringen als een kip zonder kop omdat je een keer wat gewonnen hebt. Nou ja,
0: teringlaaiers.
1: 33 van 62 is juist de pitstop geweest van de leider in de wedstrijd, Max Verstappen. Piastri is nog niet gestopt, ligt tweede. Piastri gaat terugvallen tot achter Lando Norris weer. Maar nog voor Oliver Berman, die dus niet George Russell in zijn nek heeft. Zeggen we dat goed? Jawel, heeft wel een beetje in zijn nek. Piastri komt dan nu binnen, box, box. En dus is het hele verhaal van McLaren. We gaan 15 ronden stretchen. Is niet goed. Duwen trekken, gezelligheid, Hadjar en Gasly. Gasly net die stop gemaakt, toch?
0: Ja. Maar ik zag ook een treklimmetje volgens mij van Hadjar.
1: Ja, maar bij Hadjar klopt iets niet. Maar er staat bij Hadjar dat hij op 6 ronden oude mediums rijdt. En hij heeft geen pitstop gemaakt. Ik ken niet. Hier de stop van Piastri. Waarbij ik dus voorspelde dat hij voor Berman terecht zou komen. En achter Lando Norris. Links op de voorgrond Lando Norris. Rechts in de pitstraat uitkomen. Daar is Oscar Piastri. En dan is dat een gat van 37 seconden na Ollie Berman. En dat is dat gat waar ik roep, daar wil George Russell in terechtkomen. Ondanks die stops van die jongens zit Russell nog op 39 seconden nu. Maar met 22, dat is dus gewoon bijna 60 seconden waar hij op zat.
0: Ollie Berman.
1: Berman binnen, Russell op 7, Jack. Ik zeg het nog maar een keer.
0: Maar waar gaat Russell straks naartoe als hij moet stoppen?
1: Ja, die heeft ook best een gat, hoor. 40. Ah, alhoewel. Maar hij komt niet zo lekker terug, dat heb je gelijk. Berman was dus stop in 34.
0: Hadjar in pit.
1: Ja. En die geven ze dus op de computer hier dat hij op 6 ronden oude mediums rijdt.
0: Dat duurt wat te lang.
1: Maar softs.
0: Dat duurde wat te lang.
1: Kan ik niet zien nog. 24,5. Ja, ze zetten het er niet bij. En als het 22 is, dan is het dus 2,5 seconden
0: voor Lindblad, ja.
1: Ja. Achter Sainz. Grote vriend. Sainz is filijn nog in de auto. Oeh. Ik denk dat het een belangrijkere vraag is of Hadjar die Red Bull naar de punten kan krijgen. Of dat George Russell uiteindelijk die zesde of zevende plek binnen kan halen. Ik denk wel dat zevende een beetje het maximaal moet zijn.
0: Even recapituleer overvlak heen.
1: Doe eens gek.
0: Ronde 24 reed Verstappen 9 seconden voor Leclerc. En nu ronde 35 rijdt Verstappen 4,8 seconden voor Leclerc. Dus Leclerc heeft inderdaad met te blijven pushen, met die goede rondetijden, dat gat wat kleiner kunnen maken.
1: Ik denk dat Verstappen deze band nu in zijn outlaps voorzichtig benadert. Dat hij wel zal gaan voor goede rondetijden, maar op een nette manier. En dan zou ik me niet verbazen als hij gewoon weer uitloopt. Hier is Piastri.
0: Daarom zien we dat terug.
1: 4,2, slow stop.
0: Ja.
1: Stom is, ja.
0: Ja, rechtsvoor. Ja.
1: Extra wielgen. Leider in de wedstrijd. 35 van 62 is nog steeds Max Verstappen. En kijk, zei het al, dan heeft hij die band eronder zitten. Nu derde rondje voor die band. En nu wil hij hem wel gaan belasten. En dat heeft natuurlijk Leclerc in die zin gedaan met die... Maar die Leclerc is gewoon 8 ronden eerder naar binnen gegaan. En deze doen niet voor elkaar onder. Want ik denk dat Verstappen nu op die medium laat zien dat hij gewoon de snelste band er op dit moment onder heeft zitten. Omdat hij nieuw is, dan gaan we zo om de race pace. Kijk, komt even. 1.35.6 rijdt hij er. Sorry, 36.5. Net even anders dan bij de komma.
0: Maar straks aan het eind van de race heeft Verstappen dus betere banden dan Leclerc. Kan Leclerc niet meer aanvallen?
1: Ligt er aan wat Max nu met die banden doet. En dat is dus wat Jean-Pierre steeds over heeft. Maar houd ze netjes, doe het goed. Ga niet overdriven. Kijk, deze Hadjar denkt van ja, oh, aan de binnenkant bij Sainz goed. Ik denk ja, ik heb een setje softs en die Sainz niet. En het is een Williams, Amahoula. Punt zou ik hem echt gunnen, want jezus, wat heeft die jongen een pech gehad. Ik ben er normaal niet zo van dat je wel eens roept, ach, wat jammer en dit en dat. Maar en in de sprint, en in de sprint quali, en in de ding die gewoon je rondjes niet wegkrijgt. Hij is al bezig, en dat is raar, aan zijn kant, achtste motorblok.
0: Zo.
1: En dat je er 4 per jaar rekent of 5 zwaar. Hey, pitstop van Oscar Piastri geweest. Slechte pitstop. Maar ja, de nieuwste banden. Dus de snelste deze ronde. En die zet hem dan op 36.4. Dat is maar een tiende harder dan dat Verstappen gaat. Ging. Antonelli, che passa.
0: Toch geen treklimmetje, hè? Pas op, Kimmy.
1: Ja, hoor. Ja.
0: Oeh.
1: Dat is er een.
0: Dat is de derde.
1: Oké. Okay. Maar het is hier niet 4 strikes you're out, hè, toch?
0: Nee, het is... krijg je black and white bij de volgende.
1: Oh. Maar het was wel mooi. Bij de tweede riep hij van... Oké, ik heb het wel onder controle. Maar ja, hij heeft vloeistof. Komt Alonso daar binnen? Ik denk het wel. Fernando Alonso, niet te zien, maar wel in de balk. Ik had meer van hem verwacht dit weekend. Ik had echt gehoopt dat hij met de Aston Martin net een toefje verder naar boven kwam. Maar ja, dan ga je weer iets opzoeken.
2: Car is trying to pick up the pace. He is now on plan C. We are on B.
1: Charles is trying to pick up the pace. He's on plan C. We are on B. Zou dan de vroege stop van Lewis er op geënt zijn dat hij nog een keer een stop zou gaan maken? En dat Leclerc hem gaat willen uitrijden op die mediumband? Zou ik wel wat vinden. En als hij de pace moet oppikken, dan gaat hij die softband meer belasten. Maar ja, Hamilton heeft zeker niet de luxe daarvoor. Want als hij nu zou stoppen, komt hij achter Piastri terecht. Nou, dan zullen ze daarmee de pace een beetje omhoog willen gooien. Maar Antonelli, track limits, goed gezien, Jack.
0: Black and white.
1: Dus nu al.
0: Kimmy Antonelli, ja.
1: Dan was het dus wel zijn vierde.
0: Ja, zijn vierde, ja.
1: Oké, nou, dan komt er een boordradio zo. Dan gaat hij weer roepen, oké. Ik vind hem zo grappig dan, hè. Zo van, ja, is goed, weet ik toch.
0: Ja, wist ik al.
1: Ik had het net even over Alonso, dat ik meer van hem verwacht had. Maar dan pak ik een lijstje erbij. Hier, Antonelli.
2: Can they come? The wheel be here, left corner.
5: Can you copy? We'll have a look. No concerns to ask him. No concerns. Report if you see anything else.
1: Hij heeft natuurlijk eerder gehad dat hij zei... die auto die was volgens mij op Silverstone... dat er een stukje van het bodywork loshing van zijn vleugel. Hadjar zet de snelste race onder neer. Maar hij wordt wel wat nerveuzer. Want kijk, één ding... Ja, nou ja, Jack, nul scoren is niet oké. Okay. Als Antonelli vandaag finisht waar hij finisht... en Verstappen pakt weer punten... die staat het vers bij hem vandaan. Die zal maar in wezen worst wezen. En leuk dat Max hem wint. Maar een nul scoren kan hij niet leiden. Dus hij wordt wel wat nerveuzer. Ik ga even terug, als jij die even in de check-out... naar waarom ik meer verwacht had van Alonso dat er niet uitgekomen is. Gaan we even kijken naar de speed trap. Daar reed Fernando Alonso als maximale snelheid 296 km per uur. En George Russell reed daar bijna 306. Dus daar laten ze veel liggen. Als je dan dus ook nog gaat kijken bij de diverse intermediates... ja, dan is het 7 km per uur te langzaam. En bij intermediate 2... dan heeft Alonso het nog redelijk voor elkaar. Maar ja, dan is het ook nog altijd 11 km per uur.
0: Toch. Ook Lance Stroll heeft een black and white.
1: Ja, die zou ik hem standaard geven.
0: Ja, alleen begin al.
1: Vanwege het feit dat hij meedoet.
0: Ja.
1: Nee, dat mag niet. Hè. De Canadezen gaan het niet leuk vinden. Maar het is zo leuk om te zeggen af en toe. Daar moet ik gewoon eerlijk in zijn. Ik vind dat de dingen best wel... je moet toch even iemand hebben waar je af en toe op kan zeuren. Ik bedoel, elk voetbalteam, daar speelt er iemand in. Al ben je fan van het team. Je zegt, ja, dat vind ik zo'n flappie. Of, dat mag allemaal niet, weet ik.
0: Ook Russell heeft een tracklimitje aan zijn broek.
1: Hamilton weer op de board radio.
2: Is I-36.
6: What's I-36?
2: Is the pace of the other car. They are doing 36.5, 7, 8.
6: Yeah, they got new tires. I said, at the end of their stint, how fast were they going?
2: Pace will be similar by the end of the race. At the moment, we don't think to have the life.
1: Ze snappen het niet. En er is een gele vlag. Ja, Lewis Hamilton is aan het twijfelen. Ja, oh, Lance Stroll. Ja, nou ja, waarschuwing vriend. Je moet wel doorrijden. Het ging over I-36. En dat is dus gewoon 1 minuut, zeggen ze I voor. Maar Lewis begreep dat niet. Dus gaan ze 1.36 roepen. En wat doen wij dan? Hoe zit het aan het eind? Ja, maar hij heeft nieuwe banden. Ik rij 37-2 op soft.
0: Ook Stroll gaat kapot.
1: Kapotski.
0: Kapotski.
1: Hij wist wel snel zacht eruit te vinden.
0: Ja. Maar daarna moest hij weer parkeren.
1: Ja, maar waarom de haast met die dingen? Virtual safety car. Wie moet er dan nog? Ja, dit is het moment voor Russell. Als Russell nu niet naar binnen gaat... Ah, koppeling. Oh, leuk. Hij weet hem wel eens achteruit te krijgen. Moet hij wegrijden en is de koppeling kapot. Als Russell nu niet naar binnen gaat, dan is hij een dief van zichzelf. Simpel zat. Russell moet nu naar binnen. Hulde overigens aan alle coureurs die hun auto's stilzetten op zeer goede punten.
0: Ja.
1: Daar is een lijstje van de wedstrijdleiding. Als je een probleem hebt, moet je daar aan de rechterkant en daar aan de linkerkant. Ook als je langzaam rijdt, moet je daar aan de rechterkant, daar aan de linkerkant zitten. Als ik rustig was, zou ik met de hoogst mogelijke snelheid daar naartoe rijden. Dan kan het niet allemaal. En natuurlijk staan ze klaar, want het is een virtual safety car. Maar dit is gewoon een no-brainer, Jack. Als je nu niet gaat, dan zou ik het niet meer begrijpen. En Lewis denkt ook van, weet je wat? Ik geloof het wel.
0: Dit kost me de minste tijd.
1: Gebruikt ze. Oh, ze gaan Leclerc naar binnen halen, joh. Want ja, zij waren plan C en plan B. Leclerc durft dit dus ook nog wel.
0: Inmiddels alweer 8 seconden achter Verstappen.
1: En Antonelli gaat mee.
0: Ja.
1: Ja. Wat had Leclerc nog aan nieuws? Een nieuwe set mediums. Maar hij gaat nu voor een gebruikte set softs. Ja, de soft is de beste band. Gebruikte set softs. 2.6. Moi, stop. Niet heel slecht, niet heel goed. Antonelli.
0: Antonelli, ook soft.
1: Ook gebruikte softs. En Verstappen denkt, doe maar lekker. Zweretje. Die zegt, het zal mijn tijd wel duren. Tenzij hij er lang wordt. Dan heb je kans dat ze nog een dingetje gaan proberen.
0: De vraag is dus, gaat dit Leclerc zijn podium kosten?
1: Nou. Wie zou er binnen zijn?
0: Ja, wat denk je?
1: Voor wie staan ze klaar? Perez is al binnen. Russell is de enige die al niet gestopt was aan degene die aan het rijden waren vanaf P7. 17 seconden op Lawson. Maar ja, dat is het voordeel dus nu. Dus dat wordt de hel wordt 11. Hij zal voor Lawson kunnen blijven. En dan rijdt hij al P7. Ook naar softs. Veertig ronden erop gereden, die medium. Ja, het is prima. 23.6 lijkt mij een goede stop te zijn. Ook zat even verkeerd te kijken met Russell. Excuse, hij valt terug weer naar de 10e stek. Zag dat er een gat was. Oh, dat was het gat van Piastri naar los. En dat was een groot. Daar was hij nog niet.
0: Kijk, nu worden de kansen voor Russell weer wat beter. Want nu kan hij met een snellere auto die mannen toch wel voor hem aanvallen.
1: En we zijn weer volle bak bezig.
0: Ja.
1: Meest verse banden van iedereen op dit moment in handen van Checo Perez. En van Gasly en van Hulkenberg. En in die zin ook wel van Charles Leclerc.
0: En Russell dus.
1: Ja, SCC. Logisch. Papa. Mooi, hè? Even uit die slipstream komen. En dan die auto die begint te potten. Maar hier gaat hij over die curbs alleen. Dat is de plank van de auto die daar een beetje opgeschuurd wordt. Want dan moet je 10 mm van overhouden aan het einde van de wedstrijd. Er zijn 2 McLaren's vorig jaar, of tenminste 1 McLaren in China voor gedisqualificeerd. Omdat de plank te dun was door het afslijten. Wat roepen ze?
7: Cannot understand anything, Max. Sorry.
1: Oeps. Ja, dit vind ik tricky, hè? Max roept dus iets. Aan zijn stem te horen is hij ergens echt niet tevreden mee. En Jean-Pierre moet roepen, ja, ik versta niks. Sorry.
0: Ja, dat is vrijdag, toch? Vrijdag hadden ze ook een probleem met de radio.
1: Ja, maar je hebt hier al die hoge gebouwen. Je hebt Hier, als je ziet wat hier allemaal aan staal zit met al die lampen. Dat is allemaal Kooi van Faraday werk. Maar goed, zij zitten natuurlijk allemaal op digitale frequenties. Dus het zou goed moeten komen. Maar we moeten even wachten tot de rondetijden zich gaan herstellen. Tot we er een echt oordeel over kunnen vellen. Dat we nog met 20 ronden, 21 rondjes dichtgeknepen billen moeten gaan zitten. Of dat hij hem wel naar binnen gaat slepen. Hij, deze band voelt natuurlijk wel anders aan. Want volgens mij begon hij met tires, maar geen idee. Even kijken waar die zit. Daar komt hij over start-finish.
0: Of hij staat te refereren naar Leclerc natuurlijk.
1: 36-9. Hamilton 37-5. Charles Leclerc 35-2. Op die softband. Antonelli.
3: Mate, there's no break. I just went straight.
4: Okay, stand by. We'll have a look.
3: Pedal was so long.
1: McLaren, McLaren, dit is toch niet waar? Heb je net een virtual safety car? Ga je drie ronden daarna, ga je iemand binnenhalen? Oscar Piastri in dit geval. Ja, lekker altijd. Draaiende camera, onzin, nonsens. Beeld vastgelopen, 2.7, goede stop. Hij ook naar de soft. Antonelli is al twee stops gemaakt. Dit is ook Piastri zijn tweede. Ah, ze hadden een leeglopende rechtervoorband. Dus Piastri moest stoppen vanwege een...
0: Okay, slow puncture, ja.
1: Leeglopend. Zeggen ze in Rotterdam, hè. We hebben leeglopend. Maar goed, jongens, dit
0: weet
1: vind ik ook...
0: Weet je wat ik nou zit te denken?
1: Ja, even snel.
0: Zou die Antonelli dat niet verzonnen hebben?
1: Zoals?
0: Hij had een trekkerlimit aan zijn broek namelijk.
1: Nee. Zo klinkt dat niet, nee. Nee, hij begint natuurlijk... Dat
0: hij schoot rechtdoor, dan heb je dus een tracklimit aan je veten.
1: Maar, daar kijk, hoe jij tot die tracklimit komt... I don't give a fuck, je bent buiten de baan. Dus die wordt altijd gemeten. Ja, maar ik had geremmen. Jammer, dan moet je auto maar parkeren. Wat er gevaarlijker aan is, is dat hij nu... tegen Joe Bauer eigenlijk zegt... ik heb een onveilige auto en daar mag je niet meer rijden.
0: Dat is linkersoep, ja.
1: Dus er zou een meatball kunnen komen nu... en dan is het meldje bij de team om te kijken wat er aan de hand is. Als je roept, I have no brakes... dan zou ik als team altijd zeggen, ja, we're looking into it. Als het goed is, is het nu beter. En als je dan ja zegt... Want die Bauer, dat is natuurlijk ook zo een, hè? Die zomaar met zo'n zwarte band rond zijn arm door de pits kunnen lopen.
0: Max Verstappen heeft het gaatje naar Lewis Hamilton nu op 10,2 seconden. 10,4.
1: Ja, zei ik net al tegen je.
0: 5,3 zit Leclerc daarachter. Ja. Hoeveel gaat hij goed maken op die nieuwe banden?
1: Ja, Leclerc wil wel naar 2 en dan gaat Lewis Hamilton daar zitten brullen. Komt ie.
6: Something's happened, I don't know what. Flip my tires. That's not stopping.
2: Understood, we are checking.
1: Nou, Lewis is...
6: Fine.
1: Lewis, die dus ook iets met remproblemen heeft. Zou er dan ergens vloeistof liggen? Zou nog ook nog kunnen, hè? Een beetje vloeistof wat Kimi Antonelli lekt, dat ze daar last hebben van. Maar ja, dat gebeurt dan achter Lewis Hamilton. Dus dan zou dat eerder bij Piastri en bij Lawson zou moeten gebeuren. George Russell.
0: Op P10 achter Gasly.
1: Op 3/10 in een veel betere band. Maar ook aftellende rondjes. Maar goed, hij heeft ze wel allemaal in zicht nu, hè? Hij wil in dat gat wat er is. Dat gat van 26 seconden. Fout, dat gat van 12 seconden wat Piastri heeft. Voorsprong oplossen. Piastri door die tweede stop. 26 seconden achterstand. Op de man voor hem. 52 seconden achterstand op de leider. Gelopen race. Antonelli.
5: Okay, Kimmy, that looks like heat soak. Looks like the pedals come back. Just that reminder on track limits. It's keeping it clean.
1: Heat soak. Ook een nieuwe voor mij. Ik ken wel vapor lock. Maar dat gebeurt met je brandstof als het buiten te warm is. Je hebt een ouderwetse carburateur. Dan heb je luchtbelletjes in je... in je brandstof. En dan gaat hij haperen en stotteren en doen. Ik kan mij voorstellen dat als het om hydrauliek gaat... dat heat soak ongeveer hetzelfde effect zou hebben. Maar dat is meer een aanname dan dat ik heel bij de hand ga zitten roepen van... ja, maar zo is het. Ik zit nu alleen maar heel logisch te denken. Want zij geven het dus aan alsof het geen probleem is.
0: Ja. Even kijken. Leclerc 35-6.
1: Charlie.
0: Komt dus met rassen schieten. Ja. Bij Hamilton.
1: En dan komt het bij Ferrari aan, opdat ze gaan zeggen... ja, maar wacht even vrienden, wat gaan wij doen? Want in Le Kampioenschap staat Hamilton wel tweede... en Leclerc staat vijfde. Hamilton.
2: We are on plan B, we are getting close.
6: Can I not just hold it up?
2: Me back to you. And we are 6 laps short to do plan C.
1: Oké, ik denk dat ze aangeven dat ze nog een stop willen maken. Die zeggen, ja, maar kan ik dat niet eiken? Kan ik dat niet uitstellen? We komen denk ik 6 rondjes tekort om dat op een goede manier uit te stellen.
0: Cas heeft even opgezocht wat heat soak is. Hoping van de restwarmte. Onze assistent producer hier die naast ons zit.
1: Okay.
0: Van de redactie. Heeft opgezocht. Ophoping van de restwarmte van de auto. Door te weinig koeling en luchtstroom langs de auto.
1: Okay, maar dan in dit geval bij de remmen en de remleiding in de buurt. Dus dat is wel eens een beetje... Ja, ik ga het hier niet maar zelf toetrekken. Een beetje vaporlok op een ouderwetse auto met een carburateur. Dat is het eigenlijk.
0: Opwarmingsophoping.
1: Ophoping van... Nee, maar dat,
0: ja, dat had ik voor ook een beetje, hoor.
1: Ja. Dat was meer oprisping. Daar heb ik van alles van gehoord en gevraagd of je niks gebroken had. Van die dingen. Ronde 45 van 62. Je luistert naar GPR Sportradio. Wij zijn bij jou voor de Formule 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026. Op het Marina Bay Street Circuit. Waar George Russell van achteraf naar de 10e plek geklommen is. Isaac Hadjar vanuit Pit Lane naar de 13e plaats geklommen is. En waar Max Verstappen vanaf het moment go de wedstrijd in handen genomen heeft. En in het kampioenschap nu, als we zo zouden finishen zoals we finishen, op, en dat vind ik bizar weinig, 16 punten komt van George Russell in het kampioenschap. Max zou nu vierde staan met 2-21 als ze afvlaggen.
0: Ja, gisteren een plaatsje gewonnen. Ja, en vandaag dus weer.
1: Ten opzichte van Leclerc. Nee, hij is gewoon dichterbij aan het komen. Leclerc, die heeft hij al te pakken gehad. En dit is het verschil, hè? Snelste sectortijden, niet één bij Verstappen. Waarom? Hij rijdt een prachtig en goed gemiddelde. Ik hoef nergens een spike van een ding te hebben. Want ik rijd dik en vet vooraan. En waar jij het er straks over had, het was 4 seconden op Leclerc. Die heeft dan weer een stop gemaakt. Die komt wel weer dichterbij. Het is 12 seconden op de eerstvolgende.
0: Ja.
1: Virtual safety car wil nu zeggen dat hij een stop kan maken en aan de leiding blijft. Als ze het allemaal doen. Want ik heb wel het gevoel dat als er bij Ferrari nu... een virtual safety car komt dat Lewis Hamilton naar binnen gaat... omdat hij die 600 tekort komt. En Charles Leclerc gaat zo dadelijk over de boordradio lopen brullen. I have more speed. En dan moeten ze daar weer aan nadenken.
0: Ik denk dat Leclerc hem gewoon voorbij mag.
1: Nou. Ja, hij heeft zo'n veel betere banden. Maar goed, we zitten wel met de situatie... 1 Verstappen, 2 Hamilton, 3 Leclerc. Dat zijn wel de mannen die daar ook gestart zijn. Kijk, en dan zie je toch weer... Ik zei het straks al, Kimi Antonelli vanaf 4... Het is niet zo'n gunstige plek. Daar begon Antonelli en hij ligt nu 5e. Daar is Lewis Hamilton, die kijkt. En die ziet dat Charles Leclerc hem voorbij is.
0: Charles Leclerc weer terug op P2.
1: En nu wordt het jagen. Heeft Charles Leclerc op die softband... Even kijken. 10. Oei, het zijn er nog best veel. 16. 14 seconden heeft hij... 1 seconde per rondje overspeed ten opzichte van Verstappen op die mediumband. Ik heb ze eerder nog niet gezien, laat ik het zo zeggen. Maar goed, we moeten ze wel even bijhouden. Lap 46, 14 seconden. Russell zit nu achter Gasly te knokken op 3/10 van een seconde. Gasly is een man de 16 ronden oud. En die van Russell 6 ronden oud. En van Russell waren nieuwen. Verstappen heeft trouwens gisteren ook gewoon de eerste kwalificaties op een gebruikte set gereden. 1 rondje tijd zetten op een gebruikte set. En daar denkt Russell aan uitremmen. Maar dit is Marina Bay Street Circuit. Dat gaat niet zo makkelijk.
0: Pierre Gasly is niet makkelijk in te halen, hoor.
1: 3 mannen uitgevallen. Dat zijn de heren Stroll, Colapinto, Bortoleto. Er is een batterijtje in beeld. Zesde versnelling. Toen naar 3. Halfvolle batterij. Hier gebruikt hij niks, zie je dat? Richting Anderson Bridge. Hier laat hij op. Dan komt die Esplanade Drive op. En nu gebruikt hij hem. Deploy, kijk het even. Hij heeft ook boost overtake, dus nou, dan heeft hij alles wat hij nodig heeft. En dan komt hij. Ja. Nee hoor, Gasly. Oh, Gasly laat ruimte. Dat doet hij, zag je dat? Gasly laat echt de ruimte aan Russell, maar hij duwde niet door. Dat was heel netjes van Gasly om te doen wat hij daar deed. En Russell met net niet genoeg B om door te zetten.
0: Hadjar wel. Hadjar pakt Ocon en schuift door naar P12.
1: Hadjar knikkerpunt.
0: Ah, dat wordt lastig hoor, denk ik. Boah.
1: Want wat zit er dan voor?
0: Er komt niemand
1: grote
0: meer
1: gaten?
0: Voor hem. Nee. Die eraf moet.
1: Nou, hij heeft maar 9 seconden in de bermen.
0: Oh, Antonelli heeft weer een treklimiet aan zijn broek. Dan hangt hij eraan.
1: En dan nu? Krijgt hij 5 seconden?
0: Ja.
1: Daar komt Russell nu wel. Dit lange rechte stuk is goed genoeg. En daar laat hij het zien aan het einde van Raffles Boulevard. En daarmee is hij weer onderweg naar waar hij wezen wil. Hij heeft maar 3 seconden naar Hulkenberg. En dan is Lawson de volgende. Het maximaal haalbare vandaag. Hij hoopt op een P6. Wordt dus P7. Punt. Want als hij tegen de tijd dat hij ook nog Hulkenberg en Lawson voorbij is, gaat hij zijn 20 seconden meer dichtrijden. Hier het moment dat het nog niet lukte. En echt Gasly fantastisch ruimte liet daar. Daar moeten we heel reëel in zijn. Toen drukte hij niet door. Toen kwam hij op Raffles Boulevard. Dan ziet hij het knipperende licht dat hij aan het opladen is. En dan hij aan het opladen is in dit geval Pierre Gasly. En dus zijn we door. En is George Russell terug naar de 9e stek. Situatie na 48 van 62. Verstappen aan de leiding vanaf het uur U. Heeft niet de snelste race ronde in de handen. Dus het wordt geen Grand Slam. Voorlopig nog. Leclerc 2e, Hamilton 3e, Norris 4e, 5e, Antonelli 6e, Piastri 7e, Lawson 8e, Hulkenberg 9e, Russell en 10e, Gasly. Hartjaar wil graag naar die top 10. Track limits Antonelli, time deleted. Ja, die track limit had wel. Time deleted 2.03, wat is dat voor rondetijd? Is hij dan ergens doorgeschoten? Wat wij niet gezien hebben. 2.03 is een belachelijke rondetijd.
0: Ja.
1: Maar we hebben geen geel gezien ook. Althans, ik niet. Maar ik zat even op de computer.
0: Nee.
1: Kan niet anders dat hij even ergens rechtdoor geblaft is. Maar ja, hij heeft maar 2,5 seconden weer op Norris. Dus dat is ook wel weer raar. Kan ook nog tijdens die virtual safety car periode gebeurd zijn. Maar ja, dat is weer zo lang geleden. Alhoewel, we zien hier nu ook een blauwe vlag getypt op 21:23. Ja, dat is wel eens een beetje van nu. Ze zijn wel bij. Het is dus niet dat de wedstrijdleiding zegt van we drinken even een wijntje en over 5 minuten plaatsen we wel wat we willen plaatsen.
0: Ja, dat was. Je zegt het nu wel, maar het was dus op 21:21 Antonelli time deleted. Turn 7 in lap 40. Wanneer was de virtual safety
1: car? Ja, dat is 9 ronden geleden.
0: Ja,
1: klopt. Nou, dan hebben ze het goed na moeten. Maar dat is toch weird.
0: Dat is te lang geleden.
1: Ja, want hij zei zelf nog, I went straight. Ja, bizar. Ja, terugzoeken, kijken. Wij hebben hem volgens mij ook niet erg gezien, maar dat maakt niet uit. Want hij was er in ieder geval wel eerlijk over. Dat was in de periode die ook natuurlijk over die remmen en de heat dingen, heat leak.
0: Long brake pedal.
1: Long sleeve. 49 van 62. Het goede nieuws is dat ze toen ze dit circuit nu aangepast hebben, de laatste jaren, dat we dus niet meer langs het water gingen blazen en kijken en rijden. Dat de ronde, de racetijden een beetje normaler geworden zijn. Vorig jaar ging deze race in 1 uur en 40 minuten. Vroeger al, ben ik een oude lul, weet ik, was deze wedstrijd al. Er werd vaak aan het einde van de rit op tijd gereden, omdat ze het gewoon niet haalden. Dat was een 62 ronde, maar de race gewoon langzamer dan dat ze met deze auto's ook rijden. Terwijl deze auto's weer langzamer gaan dan vorig jaar. Maar de baan is dus korter geworden. Er zijn 3 bochten uitgehaald. En dan was het, na 2 uur moet er, vanaf de start na 2 uur moet er een vlaggetje vallen. En dan halen we het aantal ronden niet. Dat is wel een x-aantal keren is dat gebeurd. Dat was namelijk alle voorgaande wedstrijden toen die 61 rondjes lang was. Die werden geknipt. In 2012 waren het 59 rondjes. In 2014 60. In 2017 58 ronden. En in 2022 59 rondjes. Toen werd die Singapore Sling Chicane eruit gehaald, daar haalden ze het nog niet. En natuurlijk, het laatste jaar hebben ze dus die tribune, dat heette de Float, bij Marina Bay, waar ze eerst onderdoor gingen, dan linksaf en dan rechtsaf. Daar waar ooit Nelson Piquet eraf ging. Toen werd het weer beter. En toen dan zitten we weer in de betere tijd. Want moet je voorstellen dat vanwege het tempo en alles, deze race, en dat ging dan echt zo, die zou dan nu nog 35 minuten moeten duren. Terwijl het veld is gesetteld en... Ik had er altijd van geroepen, dit zijn van die wedstrijden van ja, leuk. De hottest race on earth noemen ze het dan. Ja, leuk, maar waarom zou je dat dan zo extreem? Nou, volgend jaar worden ze sowieso korter. Dat ze natuurlijk volgend jaar meer gebruik willen maken van een beetje power uit de normale verbrandingsmotor.
0: Verstappen een foutje gemaakt?
1: Could be. 36,8. Leclerc op 11 seconden. 1,9 seconden gewonnen.
0: Verstappen heeft een foutje gemaakt, denk ik. Want het was eigenlijk wel stabiel, zo rond de 14, 13 seconden.
1: Ja, maar als we hem niet gezien hebben, heeft hij hem niet gemaakt, hè?
0: Nee.
1: Nee, ik heb het niet gezien.
0: Maar nu zit het wel opeens 10 seconden, zeg maar 11 bijna.
1: Dat is ook mijn favoriete emoji met die twee handjes voor je ogen.
0: Ja.
1: Minano, Minasi. Op het geluid bij Antonelli vandaan. Zit zijn handen te koelen. Geweldig, hè? Zie je dat? Dit is toch wel heftig. Ik hoop dat de camera's een beetje goed zijn bij het uitstappen. Zit Antonelli, wat zit hij? 2,2 seconden achter Lando Norris. Daar, in de achtergrond. Op de volgende is Lewis Hamilton. Dan Norris, dan Antonelli. Dit zijn ze voor 3, 4 en 5. Nee, op 3 in 4 en 5. En dan moet ik het altijd goed zeggen. Ze vechten om P3. Er zijn er mensen die zeggen, ja, ze vechten om P3, 4 en 5. Nee, ze zijn allemaal bezig om P3 te halen. Alleen het resultaat is, er wordt er 1 derde, 1 vierde en 1 vijfde. Dat is een beetje zoals het in elkaar zit. Leclerc en Hamilton zitten keurig op 10 seconden en 10 seconden. Maar goed, de ronde tellen niet in het voordeel. Want dan moet Charles Leclerc 35. Ja, deze afgelopen ronde van Verstappen was ook weer 37-9.
0: Ja, Verstappen verliest veel tijd.
1: 36-2. Dan gaat het wel hard namelijk. 35, 36, 2,5 seconden. Nou, komt hij aan. Oeh, knetters. Dat is wel een track limit. Dit doet hij, dat slingeren, om zijn banden meteen schoon te vegen. Mooie blessure, hè? Lap 50, B-bell, brake balance. 9,8 seconden. Want de volledige rondetijd viel het dan nog wel weer mee.
0: Nog 10 rondjes te gaan.
1: Ja, maar ze gaan ook rekenen. Ja, het is, maar dit is weer ook weer de wet. Terwijl George Russell nu echt serieus probeert om Nico Hulkenberg voorbij te komen. Links in de balk. Dit is ook weer, en die horen we niet altijd. Dit is ook weer Red Bull Racing. Die uitrekenen, oké, je kunt de pace laten zakken naar dat. Dan komt Leclerc dichterbij. Dan kan je nog twee keer een push geven dat Leclerc denkt, ja, nu is hij voor mij. En dan laat je hem in je kont vallen. En in principe kan Leclerc niet inhalen, tenzij je een mega probleem hebt, vanaf bocht 4. Wat zegt hij?
8: Max, under a safety car, we would lose position to Leclerc. But I'm worried about restarting on this tire, sir. If you would accept pitting behind Leclerc, say nothing. If you don't want to pit, key up on the radio. Try to say something. Okay, mate. Understood. Thank you.
1: Heel gedoe.
0: Radio doet het niet.
1: Ja, maar als hij... Oei, dat is zo lastig. Wat heeft hij nou aangegeven wat hij wil? Wil je pitten of
0: if
1: wil je niet pitten?
0: Want to, if you agree with his matches, volgens mij zei hij... Do nothing.
1: Ja.
0: And if you don't want to pit... Push the button before you speak.
1: Dank je. Die ging even...
0: Ja, die was ook wel lastig, hè?
1: Maar dat zijn van die dingen. Dat klinkt van hun allemaal heel logisch. En dat heeft het Engels altijd. Dat klinkt zo lekker en het is allemaal zo goed. Feitelijk zegt hij van... ik krul hem wel uit met alles wat erbij komt. Maar ze zijn daar dus mee bezig, hè? Wat doen we als we nu een safety car
0: komt? Als de safety car komt, ga je mee naar binnen met de Claire of niet?
1: Proactief. Nee, ja, als de Claire naar binnen gaat, zou ik sowieso niet naar binnen gaan. Nee. En hij kan niet kiezen. Oeh, Hamilton en Norris. We zijn nog niet klaar. Lewis Hamilton met zijn keus.
0: Waarom is hij niet mee naar binnen gegaan met die virtual safety car? Met Leclerc?
1: Hij was daar vlak voor. Hij was al eerder. Hij heeft snel voor die softband gekozen. Want hij dacht, dat is de band. Maar ja, nu komt hij erachter dat Lando Norris achter hem wel even een beetje overspeed heeft. 38-1 om 36-5.
0: Maar hij had toch mee kunnen gaan voor nieuwere softstand, of niet?
1: Ja, maar dan denk ik dat hij te veel plekken verloren had. En dan zitten de jongens achter zich. Maar goed, ik kan hem niet meer terughalen. Nee. De keuze is gemaakt. Fout. We moeten wel positief terug. De een stond op plan B en de ander stond op plan C. Dus dan zou je het weer helemaal moeten omgooien. Denk dat je rijder dan in de war brengt. Want dan moet je dit soort boodschappen gaan doen. Wil je naar binnen, ja of nee? En die hebben ze daar ook eerder gehad. Dus. Lando Norris naar het podium. Dat zou wat zijn. Een Red Bull, een Ferrari en een McLaren. Voor het, als je niet geen fan van een van deze drie teams bent... is dat natuurlijk een mooier podium dan een Red Bull en twee Ferraris. Als je Ferrari-fans bent, dan zeg je... ja, maar hoela, twee Ferraris op het podium, dat is goud waard, snap ik. En Verstappen dus onderweg om die race, waar het nooit lukte, te winnen. En ik dacht ook niet dat hij hem zou winnen vandaag.
0: Het is nu stabiel met die rondetijden. Hij verliest een klein beetje aan Leclerc.
1: Als in, 36-6.
0: Ja, 10, 14e per ronde.
1: 36-2, 36-0, ja, oké. Dus gaat Leclerc die 8 seconden... hij mag tot op 0,8 komen.
0: Ja.
1: Ook goed. Ja. Weet je? ZAU. Antonelli wil ook nog wel wat meer. Want die gaat misschien wel mee met Norris. Dus Norris moet ook slim zijn bij Hamilton. Nou, hij moet niet doen wat hij gisteren bij zijn team gedaan heeft. Daar komt hij al. Lewis remt laat, bottomen van de auto. Dit gaat wel weer voordeel opleveren aan Charles Leclerc. Want dat gat van Lewis is al zo groot.
0: Ja, maar ook van Antonelli.
1: Ja.
0: Ik vind dit
1: Hamilton,
0: geweldig.
1: I'm losing these tires, mate. Ja. Mooi, hè? Zit hij nu als... samen met zijn andere Ferrari-genoot op die softbands. Wow, hij probeert het wel. En dan hoort hij, nou, dit is leaving the track. En dan zat hij er nog voor. En Antonelli valt aan. Antonelli profiteert. Maar wat heeft Lewis Hamilton daar nou precies goed of fout? Hij heeft niet meer langs de goede kant zijn paaltje gegaan. Maar waar zat hij op dat moment? Was hij ingehaald of nog net niet? Ik denk nog net niet. Neemt dus, zoals het heet, evasive action. En dit zie je ook weer. Dit is zeg maar het gouden aanhangsel van een kampioen gisteren. Antonelli niemand ingehaald. Gewoon 3 plekken gewonnen. Russell die crasht. Die 2 auto's van McLaren die eruit vliegen. Nu zit hij eerste rangs. Valt die auto van Norris stil? Nee.
0: Maar hij moet het laten gaan.
1: Ja, maar ja. Heeft te veel gegeven aan zijn batterij. En dan zeg ik tegen de regie in Engeland. Waar blijft die slow-mo? Het is nogal een belangrijk punt. Want dit gaat om een podium. Ik ben al blij dat we vandaag in de wedstrijd niet allemaal van die mensen in beeld hebben zien komen. Die weten, nu moet ik zwaaien als het lampje brandt. Dat zie ik ook te veel de laatste tijd.
0: Alleen Kim, zagen we.
1: Nu kan Antonelli nog naar het podium.
0: Goed, Verstappen 8,4 seconden voorsprong op Leclerc.
1: Hier, zie je. Hamilton leaving the track and gaining an advantage is noted. En als hij dan wat moet hij hem teruggeven aan Norris. Want daarmee was hij in gevecht. Verstappen pas hij ook in. Daar gaat Kimi Antonelli naar de derde plaats. Jongen, als het mee zit, zit niet tegen, hè? En wat heeft hij er echt voor hoeven doen? Ja, niks. Foutjes vandaar. Nu kan Lewis die ene plek wel weer terug laten vallen. Maar ik denk dat Hamilton hem wel voorbij kan. Geel uitroepteken achter zijn naam. Under investigation. Geef hem terug. Nee hoor, hij gaat hard verdedigen.
0: Het is Hadjar inmiddels naar 11.
1: Het is zijn eer daarna. Dus al op een halve tiende van Hulkenberg. Waar kan deze Lando Norris Lewis Hamilton te grazen nemen? Hier, komt hij aan. Nu is hij goed. Hamilton blijft daar. Wil hem via de buitenkant sturen. Nee. Terugkruisen. Ja. Dooraccelereren. Ja. Maar de volgende knik is rechtsaf, dus dat gaat ook weer niet. Wel mooi gevecht. Hier heeft hij overspeed. En weer aan de verkeerde kant. Kom op, Lando. Je weet hoe het werkt. Nu zit hij goed. Nu zit hij goed. Ja. Lando Norris verwijst Lewis Hamilton terug naar P5.
0: Maar hij is wel zijn podium kwijt.
1: Eigen woorden. My tires are gone. Ja, want ga nou maar weer 3 seconden dicht tikken naar die Antonelli. Het is heel vaak, je gaat aanvallen. En als die aanval niet lukt. En niet geen oranje bril gelul over mij loslaten. Als een stapper een ding doet, dan is hij 99% van de keer... dan neelt hij die aanval. Dan heb je er gewoon, als hij mislukt, dan ben je gewoon vaak meteen de bok. Hier het eerste initiële moment. Oh, hij was er nog niet voorbij. Hij is er ook afgegaan. Dus dat is ook een track limit. Wat is hier... Ja, hij zit er ver voor, maar... Norris was hem niet voorbij. En Norris heeft dus vuil opgepikt op zijn banden. Er staat een mevrouw in de pitbox bij Ferrari die denkt, wat gebeurt er? Ik snap het niet. Waar gaat dit over?
0: What's happening? George Russell in gevecht met de Hulk.
1: Ja, moet je dan iemand die viervoudig wereldkampioen is en die nog nooit gewonnen heeft op dit circuit, de sprint wint, pole positions pakt, moet je hem die geven? Ja, Verstappen dus. Hij staat voor met 27%. Russell, die van achteraf komt, zegt, ik wil zesde worden en wellicht zevende gaat worden. Voorlopig ligt hij nog negende, nee, achtste. Lossen haalt hij dan ook niet meer. Is hier ook geen tijd voor. 3 seconden. Maar goed. Of moeten we toch weer die jonge Kimi Antonelli weer een beetje steunen? Maar ja, die gaat wereldkampioen worden. Dat wordt het allermooiste wat er is. Wordt nog wel even belangrijk komende weken, vrienden en vriendinnen van de sport. En dat is dat toch zo langzamerhand echt een besluit genomen moet worden of we gewoon naar die wedstrijden gaan in het Midden-Oosten. Het weekend allemaal
0: de afsluiters
1: geweest.
0: Van het seizoen bedoel je?
1: Ja, en bij allemaal aanvallen in Saudi-Arabië op het vliegveld van Riyadh. Dat is natuurlijk niet zo heel tof. Ben gisteren nog even het internet opgedoken. Het blijkt dat de Amerikanen nu weer een extra vliegtuigschip die kant op gestuurd hebben. Maar dat is niet te relateren aan de Grand Prix van Abu Dhabi. En ze hebben zelf genoeg afweerders geschud om daar de boel te bewaken. Maar ja, wil je daar dan zijn? Dat is de grote vraag. Het is allemaal met poen te maken. Als de organisatie het afzegt, dan moeten zij de FOM wat betalen. Als FOM het afzegt, moeten ze die organisatie geld betalen. Dus ja, dit zijn echte gezellige
0: grote geldvraagstukken.
1: Ja, ze hebben natuurlijk altijd wel voor. Ja, het is natuurlijk wel een verschil of je na deze wedstrijd er nog 6 gaat hebben of nog maar 4. Want als je er hierna, als je er 2 gaat aflasten, Qatar en Abu Dhabi, nou, dan komt er wel 1 voor terug. Dan zouden we er nog 5 hebben. 5 is 125 punten. Dus ja, Antonelli, die moet ook lekker gaan zitten rekenen.
0: Turn 1 incident involving Hamilton. No further action.
1: Ja, hier staat hij. Oh, ja, want ja. Ik zei, ja. Norris was er niet voorbij. Ik bleef even hangen. Maar Norris was er niet voorbij. Dus wat is er? Ja, natuurlijk. Hij komt er met meer voorsprong uit. Maar dat was omdat Norris er ook afging. Moet je dan, omdat de man die jou niet inhaalt en jij schiet eraf, je doet netjes wat je moet doen, omdat hij er ook afhaalt, weer terugzakken? Nee, dat vind ik onlogisch. Dus, wedstrijdleiding wat dat betreft goed opgelost, hoor.
0: Verstappen inmiddels 9,4 seconden weer uitgelopen op Leclerc.
1: Norris.
9: Is there any way to help out behind or not? I'm not going to catch the guys ahead now.
10: I'll get back to you.
1: Is there any way to help out from behind or not? Snap ik niet. Wat vraagt hij aan Piastri dan?
0: Ja.
1: Snap ik nu niet helemaal. Hij heeft een gat van 6 seconden. Met nog 6 rondjes te gaan. En hij staat op een medium band. En zijn rondetijd is 37-2. En die mannen voor hem rijden 36-4. Dus wat is... Of bedoelt hij any help from behind van misschien achteruit de pitbox?
0: Met de motor?
1: Ja, maar dat mag niet.
0: Nee? Nee, maar dat daarom niet. Is dit een cryptische omschrijving?
1: Nee, maar het is verboden, Jack. En de FIA ziet alles. Dus dat kan niet.
0: Wat kan Piastri
11: track
0: doen?
11: Track limits.
12: Wait, did I get one?
11: No, but you're pushing it.
1: Oké. Okay. Maar wij dachten dat hij al straf zou krijgen. Ja, blijkt dus van niet.
0: Oké. Okay.
1: 50 van 62. Als Leclerc hem als tweede over de finish haalt, dan is hij al 3 keer tweede geworden hier, zonder ooit te winnen.
0: Isaac Hadjar.
1: Ja,
0: met de glijende Gasly voor hem.
1: Ja.
0: Die is op weg naar dat puntje.
1: Ik zou het hem gunnen.
0: Ja, het zou heel, heel gaaf zijn.
1: Maar Gasly is geen appeltje. Hè?
0: Ja, maar zijn banden zijn slecht, hoor.
1: Stappen gaat dus naar de 4e plek in het kampioenschap dit jaar. Hoogte heeft hij niet gestaan. En helemaal niet met zo'n dikke achterstand, hè, die Russell. Dus dat is wel geweldig. Op die Hamilton. 10 punten achter Lewis Hamilton. Hier is ook hard, ja. Je moet het wel op de goede manier doen. Hier nog niet. Goede exit pakken. Dan Raffles Boulevard. Daar moet je het doen. Ah, deze is ook goed. Gewoon een bocht eerder. Mag ook. Aan het einde van Republic Boulevard. Daar gaat Isaac Hadjar naar een welverdiende 9e positie. En duwt hij Gasly terug. Dan zal hij hier gebruik moeten maken van het feit dat hij veel betere banden heeft. Is dat zo? Ja, het valt nog wel mee. Het zijn maar 4 rondjes. Norris, Antonelli has 3 strikes for track limits. Ideally you would try and stay within 5 seconds of him. Dat is logisch. Hij zit op 7 seconden, dus moet hij 2 seconden dichtrijden voor het geval hij er nog een heeft en een 5 seconden straf krijgt. Dat is wat ze hem vertellen. Mooi. Mooi tactisch inzichtje. Hou ik wel van. Maar ja, ze zeggen ideally you would stay within 5 seconds. Maar ze zeggen niet, je moet er even 2,5 seconden goed maken in 3 rondjes tijd. Ga er maar aan staan. Het schijnt de laatste tijd voor die driver of the day. Max heeft er niks aan en vindt er niks van. Heel veel internationale stemmen te komen. Dus er zijn de internationale fans die in het verleden wel zo'n UPO, die Verstappen met dit en dat, die hebben nu toch wel de waardering dat ze zien dat in een jaar waarin ze beginnen met niet de beste auto, hij boven komt drijven. En als hij, wat ik altijd geroepen heb, geef hem een halve auto, hij pakt hele punten, geef hem een hele auto en ze zien hem niet meer terug. Nou is het niet zo dat ze hem helemaal niet meer terugzien, maar dit is toch wel gewoon, ja, ik zeg, wat is dat? Hoe noem je dat? Hutsenfruts?
0: Masterclass?
1: Strike? Nee, masterclass niet. Strike. Nou ja, whatever.
0: Grand Slam bedoel jij?
1: Nee, de Grand Slam haalt hij. Wij hebben de snelste race ronde niet. Dat had ik al eerder geroepen. Dan zou hij natuurlijk in de laatste ronde nog voor kunnen gaan. En dan is het hem dus wel, hè? Want hij heeft ook elke ronde aan de leiding gelegen. Heel even was Piastri daar, maar door die stop. Ah, Norris moet in de buurt van Antonelli blijven. En verliest alleen maar tijd ten opzichte van Antonelli. Was het op start-finish nog, wat is het daar? 6 en een beetje, nu is het 8 en een beetje. Nou, Piastri, Hamilton nog bedreigen. 2 ronden nog te gaan. En we hebben een vraagswoord. Goed, hè? Geen titel erbij, geen idee. Doe het dan niet. TV-matig.

0: Ruben Vos, dat is net als Alonso. Die kan dit laten gebeuren. Die weet, hier kan niks. Sparen, sparen, niks deployen. Tempo laten zakken. Dat doet hij ook wel een beetje met een 38,5. Zeg ik dat goed? Ja. Want Piastri kwam aanblazen met een 36,3. Dat is genoeg overspeed. Dan zou het hier meteen moeten gebeuren. En daar is Hamilton dan weer net slim voor, zie je. Maar hij weet ook dat het vanaf hier wat lastiger wordt. Volgende kans is uit bocht 5, maar dan is het wel inmiddels de laatste ronde. Maar het kan. Banden van Hamilton 41 ronden oud. Banden van Piastri 18 ronden oud.
1: Let's try how fast Geraldo is.
2: No, keep going.
0: Oh, dat is wat hij er straks vroeg. Moet ik iets van behind doen? Ja, daar is hij, Oscar Piastri. Moet ik hem helpen? De 61ste en 62ste ronde moeten nog verreden worden. Maar ze vergeten even dat Verstappen al halverwege die 61ste ronde is. Dus het is voor hun nog wat langer. Carlos Sainz heeft dit ook, ooit gedaan. En toen hij hem ging binnen, liet hij het hele veld naar zich toe vallen in de kont. Om in de hoop dat zijn teamgenoten nog wat zou kunnen. Maar soms ook Charles Leclerc. Dat is natuurlijk ook wel even terugbetalen dit van het foutje van Oscar of Lando Norris. Dat hij van de week eraf tikte. Waarbij de wedstrijdleiding dus aangaf dat ze allebei fout zaten. Dat vond ik zo'n lul verhaal. Maar goed, dat hebben we wel vaak. Maakt niet uit. Worden wij ook wel eens van beticht. Ja, maar ja, wij moeten het vullen en zij niet. Oeh, foutje Lewis Hamilton. Nu moet hij toeslaan. Oscar Piastri, nee. Hamilton positioneert zich slim. Ik zei al, het is een sluwen vos. We zagen even een kaal halo-shotje. In vaktaal, de key werkte niet. En we zagen ook dat een key is op super black. En niet op groen.
3: Oeh.
0: Het is een wingendplate eraan.
3: Nou, dat scheelde helemaal niks, zeg.
0: Ja, maar heel slim is hij aan het slingeren. En mag hij niet te veel doen. Daar komt dan toch die aanval. Hij zit weer aan de verkeerde kant. Nou, ik denk wel dat er net iets naar beneden hangt op die wingendplate. Of is het gezichtsbedrog? Recht voor? Nou, is oké nog. Nu dan. Nu dan. Via de marbles. Ja, Oscar Piastri. En voor het eerst aan de goede kant. En wat doet dit bij Lewis Hamilton pijn? Vorig weekend dacht hij van dit wordt mijn weekend. Dit weekend dacht hij van dit wordt mijn weekend. En het is het nog niet geworden. Verstappen dacht vorig weekend niet dat het zijn weekend zou worden. Dat werd het wel. Dit weekend had hij hier nog nooit gewonnen. En nu pakt hij hem gewoon. En dan komt hij gewoon zo dadelijk als de RB22 het toelaat. Want zo moet je zijn. Over de start- en finishlijn. Met het zwart-wit geblakt door een dame die Flag Waver heet. Leuke voornaam, geinige achternaam. Op 7 seconden voor Charles Leclerc. Ferrari, die dus met 2 auto's achter hem begonnen, riep: we gaan met 2 man die ene man aanvallen. En het is niet gelukt. Leclerc is gewoon op zijn tweede plek gebleven. Rijdt een goed weekend, rijdt een goede wedstrijd. Hamilton zakt uiteindelijk van 3 naar 6. Dat is weer pijnlijk zat. Maar daar, na 250 Grand Prix, wint hij eindelijk in Singapore. Een groot applaus en dik vuurwerk voor Max Verstappen. Die het gewoon voor elkaar bokst. En die daarmee gewoon zijn 73ste Grand Prix overwinning naar binnen haalt. Dan zitten we hier nog even te kijken naar wat Kimi Antonelli aan het doen is. Leclerc is al gefinished als tweede. Ja, Antonelli, de WK-leider, denkt prima, kom maar op allemaal. Ik vind het prima dat Verstappen hem wint. Want hij is degene die het vers bij mij vandaan staat van die jongens. En Lewis Hamilton en George Russell scoren allebei niet helemaal. Russell komt uiteindelijk op de 9e plek terecht. Knap van Hulkenberg gedaan. En Hadjar eigenlijk net zo knap als George Russell. Ja. Verstappen is wel blij met deze overwinning. Alle jaren er naartoe vaak tweede geworden. En dan, het zit niet mee, het zit niet dit, het zit niet dat. En de update in Baku die meegekomen is. Man, wat is die auto daar goed van geworden. Komt-ie.
4: Yes, Max. Been a very long time in the making, that one. Pleased to see you've got it. Well done.
5: Well done, Max. It's a shame we can't hear you, but everyone is screaming at you to say, well done, you've completely dominated that one.
0: Ja, dat is bij andere teams toch ook weer reden voor heel veel stress.
6: Ja.
0: Omdat die botrijder het gewoon niet deed. Hij zei, oké, we kunnen je niet horen, maar iedereen roept gefeliciteerd en goed. Dan was de luchtkwaliteit al niet zo heel top in Singapore, maar er wordt nog een beetje bij gedaan. Vind ik ook altijd zo slim bij voetbalwedstrijden met een dicht dak, weet je. Daar dan vuurwerk voor de wedstrijd af te steken en dat het allemaal lekker blijft hangen. Denk ik, ja, los van de geur, kan zo'n wedstrijd niet beginnen. Denk ik, jongen. Maar goed. Driver of the day ook weer. 30%

0: van de stemmen. Ja, eerste geworden. En hij heeft die snelste raceronde ook laten varen. En dat snap ik ook wel. Uiteindelijk is het dus zo dat Verstappen wint 7,3 seconden voor Charles Leclerc. Derde, Kimi Antonelli. Een Red Bull, een Ferrari en een Mercedes op het podium. Dat is voor de sport wel knapper in het eerste jaar van nieuwe reglementen. Hebben we Lando Norris op 4, Oscar Piastri op 5. Hamilton op 6. Lawson, goede wedstrijd gereden toch weer. 7. Leclerc.
1: Well done, Charles. Nicely driven race.
2: It was a good race, but it was just not fast enough. I think good job for the strategy. I think it was a good call. At least we tried something different.
3: Ja, at least we tried something different. Helemaal mee eens met Charles Leclerc. We hebben wat anders gekozen. We zijn bij die safety car, bij die virtual safety car naar binnen gegaan.
0: At least we tried. Vind ik echt goed. Dat zeiden wij in het begin ook al, hè?
3: Ja.
0: Antonelli is derde. Russell schade beperkend. Gaat jou met punten. Voor allebei goed.
4: Man, that was difficult.
1: Yeah, it's a tough day out there, mate. Pace was good at the end.
4: But it's a point where we can move forward. So thank you, everyone.
1: Yeah, thank you, mate.
5: Kimi, well driven. Well done. Maybe we need to have a little cushion on the to have you sit higher with the track limits, but it was very good.
0: Nou, Toto Wolff, die, ja, ik vind hem eigenlijk wel grappig. We moeten een kussentje onder je stoel hebben. Dan zit je op het hoger, kan je de track limits beter zien. Ja, maar dat weten ze natuurlijk wel voor. Aan de andere kant, tussen Kimi Antonelli en Lando was het eigenlijk 15 seconden. Dus ja, 5 seconden straf had hij wel kunnen hebben. Kun je toch zeggen hoor. Want jarenlang gezegd en gehoopt. En we kwamen er naartoe. In het jaar dat hij ze op één naam allemaal won, won hij deze ook niet. En dan komt hij dit jaar hier naartoe. Met zeker aan het begin van het jaar niet de beste auto. Nou, sinds Baku gaat het allemaal goed. En ik heb dat gisteren al een keer geroepen, maar misschien weer niet gehoord. Er is iemand die zegt, ze schijten bij Mercedes in hun broek dat hij Verstappen weer aan het winnen is. Nou, wereldkampioen zie ik hem ook niet meer worden. Laat dat ook duidelijk zijn. Maar hij mag wel hier naar dit prachtige podium. Daar rolt de RB22 voor het grote scherm. En zo ziet dat er van bovenuit. Ja, ze weten wel hoe je de show van moet maken. Dit is wel de manier. Wat een grootse overwinning van Max Verstappen op die baan waar het hem nog nooit gelukt was. Maar hij zit volledig goed in zijn vel. Als je het interview dit weekend in de Telegraaf leest ook, dan zegt hij, ja, alles ten spijt en wat iedereen ook zegt. Als ik me hier prettig voel en ik weet dat we dit samen kunnen, waarom zou ik dan iets anders gaan doen? En toen gaf hij nog wel een redelijke sneer naar Ferrari. Dan kan ik lekker daar naartoe gaan. En ja, het is leuk, maar dan word ik vijfde en zesde. En dat wil ik niet. En hier heb ik het gevoel dat we het kunnen. En ze bewijzen het weer. Hij heeft een hele moeilijke tijd gehad aan het begin van het jaar.
3: Nou, hij zat tegen stoppen aan.
0: Hè? Ja, maar goed, dat is ook.
3: Gefeliciteerd, Max.
0: Je hebt ook stoppen willen en stoppen kunnen. Hè? Want er komt natuurlijk ook genoeg geld binnen. Dat je denkt, nou, misschien moet ik even doorgaan. Maar hij is geweldig. Hij was vandaag.
3: Over het hek.
0: Foutloos. En met kop en schouders. Ja, één ding hebben we niet gezien. Of er ergens nog die fout was of whatever. Ah, dat was opkomen recht een stuk.
3: Ja, recht opkomen een stuk.
0: Ja, maar dat was niet. Dat was, twee seconden die vloog.
3: Papa, Jos.
0: Paps erbij. Jonkies erbij. Stiefbroertjes, broertjes. Geweldig. Ja, deze is.
3: Deze is lekker hoor.
0: Als hij zwaar verdiend is, dan is deze het wel. En Lewis Hamilton heeft steun en toeverlaat nodig. Die heeft er de P in. Zie hem dat tegenwoordig. En ik weet dat hij super fit is, hè. Maar, en dit is een zware Grand Prix. Maar ik zie hem tegenwoordig toch wat vaker uitstappen dat hij stram lijkt. Ja, van, ja, het is even. Het is wat het is. Charles Leclerc, geweldig gedaan. Hoogste topsnelheid was voor Lando Norris 316 km per uur. We reden hier natuurlijk nu met een maximum van dat de Electropower 240 km per uur zou mogen toevoegen. En vandaar dat het net als in Monaco een beetje naar beneden geschroefd is. Maar wat een heerlijke overwinning. En wat een mooie rij zit hij op dit moment. En dan zoek ik altijd even naar dat papiertje. Want dat heb ik dan weer niet helemaal voor me. Maar als je dan weer even terugdenkt naar voorgaande jaren. Dan wacht ons dus nog. USA. Dat is dan dus Circuit of the Americas. Wow, best goed baantje voor hem. Mexico. Wow, best goed baantje voor hem. Brazilië. Interlagos. Wow, die is ook best goed. Las Vegas. Weet ik niet. En dan Qatar en Abu Dhabi of Imola. We gaan het zien. Abu Dhabi is natuurlijk ook wel goed voor hem. Dus ja. Er zitten misschien nog wel een berg puntjes in. Maar er staat natuurlijk ook een redelijke berg achter op onze vrolijke vriend Kimi Antonelli. Die het kampioenschap leidt met 340 punten. Russell 238. Hamilton 229. Verstappen nu vierde met 221 puntjes. De stop naar de mediums. De goede keus. Maar ja, deze Die is tegenwoordig met AI doen ze die. Elke keer een shot van buiten naar binnen in de auto. Ik vind het goed als ze het maar voor na de wedstrijd laten. En dat niet midden in de wedstrijd doen. Want dan weten we niet meer.
3: Dat schiet je helemaal.
0: Nee, maar je weet niet waar je mee zit. Nee. Want het komt natuurlijk uit de computer.
3: Kelly Piquet.
0: Die het vuurwerk in beeld brengt. Wat ik van haar kan waarderen. Zij zegt, als ik het paddock opkom als de vrouw van Max, dan ga ik me niet extreem kleden, want het moet niet om mij gaan.
3: Ja, is goed,
0: maar
3: hè?
0: Zij komt uit de racefamilie, hè?
3: Ja, schatje.
0: Dus die oude Piquet die zal ook wel geroepen hebben. Het plaatje met de MV wordt op de Louis Vuitton kist genageld, die de beker gaat beschermen als hij mee naar huis gaat. Zo gaat dat. Jensen Button is de man die gaat praten met Kimi Antonelli, Charles Leclerc en Max Verstappen over de Singapore Airlines Singapore Grand Prix. En dan zijn we toch alweer bijna 2 uur onderweg. Maar goed, we zijn gefinished. We hebben niet die vlag die we niet wilden hebben gehad.
3: Die vlag die we niet willen noemen?
0: Nee, nu is het nog even wachten op de interviews van de mannen. En dan gaan we teruggeven naar de mannen in het Live Center. Ik denk dat Leon er nog is. Ik zie hem zitten op de bank. Dus Leon doet nog mee. Mooi. Is er technisch iets niet goed dat Button er nog niet is? Want dat had natuurlijk wel al moeten kunnen gebeuren.
6: Kimmy, can we have a word with you first, please? Kimmy, it seemed like quite a quiet race for you. Until it wasn't. And then there was action everywhere. How was the race for you? Getting a podium? I think we're all quite surprised. But you pulled it out of the bag, as you always do.
7: Yeah, I mean, it was a very tough race out there, but really happy with the podium at the end. I managed to take advantage of the fight of Lando and Lewis and to make the move on both and to bring home P3 is a great result for the team. And yeah, very happy with that.
6: I'm sure it's nice to stand on the podium, and I have to let you know this bit of information, but the next race in Austin, you could clinch the world championship. How does that feel?
7: Can I? Really? Well, let's not worry about that. Let's try to do the best weekend as possible and finish the job. Thank you. Right.
6: Thanks, Kimmy.
0: Cool fashion.
6: Charles, it looked like you were going to give Max a run for his money at the start of the race there. Great start. The pace in the first stint looked pretty awesome as well. And then it sort of fell away a little bit.
8: Yeah, we were quite strong at the beginning of the race. Then we started degrading a little bit more on the first stint. But then we did a slightly different strategy to Max with a safety car. I believed in it until the very end, but I pushed a lot at the beginning of that last stint and then degraded a bit more than the others. But yeah, I gave it all and I don't regret anything. I don't think there was much more to do today apart from maybe a bit more aggressive at the start. That's the way it is.
6: You've spoken over the last couple of races that you guys have lost a little bit of pace to the front. Do you still feel like that after this race? Obviously, Max won the race, but you seem a lot closer and you're in front of Mercedes and McLaren.
8: Yeah, I still feel that way. However, it's true that we brought some small new parts to the car, which maybe helped us to do another step forward. But it's not enough. We'll push until the end, and we've still got to bring some new things to the car to be at the level. But I think today we had a good pace overall.
6: Nice work. Max, a masterclass. Your first ever, I can't believe I'm saying this, your first ever Singapore Grand Prix victory.
9: Yeah, it's taken a while, but I think this race was very good. I mean, yeah, we had pace when we needed to have it on the soft tire and on the medium, even though I think the medium tire for everyone was a bit more of a struggle, but it worked out. So, of course, very happy to win here.
6: Were you a little nervous before the start? It's not been the easiest for you, the starts over the last couple of races.
9: Yeah, well, you always try to do your best, and luckily it was just good enough.
6: Yeah, so the last couple of races we've seen you win on a fast-flowing track like Sebang, and then a stop-start sort of track here in Singapore. You guys are on the up. It seems to be working for you guys wherever you go.
9: I think the last few races have been really positive for us, and it's just great to see, and yeah, we have a lot of motivation in the team to try and deliver even more results. So it's a really good group of people. I really enjoy working with them, and yeah, hopefully we can have a bit more fun till the end of the year.
6: Congratulations.
9: Thank you.
0: Mooie woorden, goede woorden. Kimi Antonelli helemaal vernakkerd, hè? Met een cool vestje, wat er ook een beetje raar uitziet natuurlijk. Leclerc tevreden en Verstappen uitermate tevreden, Jack.
3: Ja, maar dat zegt hij ook terecht, toch? Van, het was just good enough. Vond ik zo mooi dat hij dat zei over de start met Leclerc. Precies goed genoeg.
0: Ja, nee, ja, dat ook. Maar het mooie is dat hij dan iedereen zo zeer hoog in zijn concentratie als in. Hij weet precies hoe dat daar dan moet. Om dat kleine beetje dan eruit te peuren. Waardoor hij weet, hij zit er slechter voor dan ik. Laat het maar gebeuren. Dat betekent dat de grote prijs van Singapore erop zit. Jack, dankjewel voor deze en voor nu. De teams en de jongens gaan een beetje terug naar Europa. En daarna is het allemaal weer in Amerika. Weer een triple header, dus weer veel Formule 1. Maar tot die tijd natuurlijk ontzettend veel sport. En zeker vanmiddag nog hier op GPR Sportradio.
10: Ja, en we gaan zo meteen natuurlijk verder met die vriendenloterij Eredivisie. Er zijn twee wedstrijden bezig. PEC Zwolle tegen Cambuur, daar staat het 0-0. Spectaculair. Er is Telstar ADO. Daar heeft Joel vroeg groot voor ADO. Maar toch staat het daar 2-2. Je hoort zo meer na vieren.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis. Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten... proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
12: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
13: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
14: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
15: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
14: Ja, werkt wel.
15: Social deal, deals die je niet mag missen.
16: In beweging voor een duurzame toekomst. SPI brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPI brengt het in beweging.
15: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
18: Soms zul je zeggen...
19: Jij blijft mij inspireren, pap.
18: Voor de eeuwige optimist, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
20: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
21: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
22: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.

0: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
6: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
7: GPR Spot Radio. Verkeer.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan twee files die meer dan 5 minuten vertraging opleveren. Is er eentje op de A28 Amersfoort-Utrecht bij Utrecht. Daar is het oponthoud 10 minuten. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens 35 minuten extra reistijd.
7: GPR Sport Radio. Sport Radio. Leon Mastic.
9: Een spectaculaire pot in Velzen. Telstar ADO, het staat daar 2-2. PEC Zwolle staat op 0-0 tegen Cambuur. En we moeten het zo eventjes hebben over Donjel Malen. Je hoort het zo, hier

0: Sport Radio. Op de zondagmiddag na een heerlijke Grand Prix van Singapore met goed nieuws van Max Verstappen. Je hebt het hier allemaal kunnen volgen natuurlijk.
1: GPR Sport Radio. Sport Radio. Voetbal update.
0: Ook hoog tijd om weer eventjes in het livecenter te gaan buurten. Nog steeds Jacob van Katwijk. Die volgt de Vriendenloterij Eredivisie met twee potjes die om 2:30 begonnen. Onder andere Telstar ADO. Ja, Jacob, je hebt het de hele tijd zitten kijken. Dat was wel een spectaculair begin met name.
2: Vooral inderdaad de eerste helft. Groot spektakel in het Buco Stadion. 4 goals gezien, 1 rode kaart. Tweede helft is niet minder qua spektakel. Alleen de doelpunten blijven nog uit. Telstar dringt wel aan. Maar het is ongelooflijk hoe ADO zo snel wist te reageren naar die rode kaart en die achterstand.
0: Want ADO kreeg rood en gelijk uit die vrije trap die volgde op die rode kaart maakte Telstar het openingsdoelpunt, hè? En toen?
2: Klopt, Owusu werd inderdaad neergelegd. Diezelfde Owusu ging achter de bal staan en krulde die vrije trap ineens erin. Een ongelukkige rode kaart voor Milan Hocke, die zijn tegenstander kruiste eigenlijk, de scheenbenen raakte en er ongelukkig vanaf moest. Maar vrij snel was het Eduardo aan de kant van ADO. U weet wel, die man die zo werd verkocht bij Dordrecht. Die recordtransfer. Hij maakte de 1-1 en heel snel daarna was het Rottier met een kopbal achterwaarts. En bracht dus ADO op voorsprong in Velsen-Zuid. Owusu dan, die man die dus die vrije trap erin krulde, dacht ik kan het ook vanuit een veldspelmoment. En hij schoot van afstand een mooie zwabberbal. Je weet wel, als je een bal op het ventiel raakt, dan gaat hij zwabberen. Nou, zo in de hoek. En Owusu dus met een knal en 2-2 de stand, waar we nog steeds naar kijken. En de stand is ook gelijk bij die andere wedstrijd. Tussen PEC en Cambuur nog altijd 0-0.
0: Ja, en dan hebben we ook die andere wedstrijd nog. Dat hoorde je natuurlijk tussen 12 en 2 al. Utrecht tegen Willem II in de Galgenwaard. De 11:45 wedstrijd. Lang de scheidsrechter met name in beeld. Maar uiteindelijk is die wedstrijd geëindigd in een 3-1 overwinning voor FC Utrecht. Goeie zaken voor de ploeg van Correia. Eindelijk is, we houden je hier op de hoogte. Want er wordt nog meer gespeeld. Straks ook bijvoorbeeld Excelsior. Dat komt in actie tegen FC Groningen. We hebben een darten-update voor je. En we gaan het zo ook nog eventjes hebben over het hockey. Kortom, je zit gebakken op de zondagmiddag bij GPR Sportradio. Goed dat je er bent.

0: Sportradio. Formule 1 update.
1: GPR Sportradio, ja, en over een matador gesproken, dat kunnen we toch ook wel zeggen over Max Verstappen. Die zit er lekker in de laatste tijd. Cas van der Weerdonk, die heeft naar die race gekeken. En ja, we kunnen wel zeggen dat het goed gaat met Max. Ik zag jou op een gegeven moment uit de studio weglopen om een nieuw A4'tje te halen om vol te schrijven. Er valt veel te zeggen over deze race.
2: Ja, die staat inderdaad helemaal volgeschreven, dat A4'tje. Dit is voor hem GP nummer 250. En je kunt wel zeggen dat hij met een gouden randje is, want hij heeft hem gewoon gewonnen in Singapore. De baan waar hij nog nooit eerder op de eerste positie stond. Tenzij je de sprint meetelt van gisteren, maar goed, dat zullen we maar niet doen. Ja, wel knap wat hij heeft gedaan vandaag.
1: Ja, wat was het verhaal van die race, behalve dat Verstappen vooraan begon en ook vooraan eindigde?
2: Nou ja, hij begon inderdaad vooraan, maar bij de start leek Leclerc toch wel serieus dichtbij te komen. Duwde hem een beetje op het vel, waardoor hij uiteindelijk toch zijn eerste positie wist te behouden. En verder heeft hij eigenlijk niet echt, nou ja, dreiging van achteruit gehad. Leclerc heeft een tweestopper gemaakt als een van de enigen. Heeft twee keer op soft gestaan en kwam daardoor wel redelijk dichtbij bij Verstappen. Het leek inderdaad aan het einde nog even mis te gaan. Toen was het gat 15 seconden, dat werd heel snel 9. En daarna bleef het eigenlijk wel gelijk. Dus goed gemanaged wat dat betreft. En dus gewonnen in Singapore.
1: We hoorden hem ook zeggen over die start. Het was precies goed genoeg. Hè? Dat is ook wel, want dat was denk ik het spannende moment voor Red Bull deze race.
2: Ja, inderdaad. Want hem inhalen is gewoon super moeilijk in Singapore. En omdat hij hem dus bij de start, hij duwt hem een beetje op het vel. En ging bij het aanremmen terug naar, nou ja, het droge stuk. De schone lijn op de baan. Waardoor hij gewoon meer grip had. Net iets later kon remmen. En hij hield hem denk ik echt op 5 centimeter na binnen de baan. Anders heb je track limits. En heb je gezeik met van geef de plek maar terug, et cetera. Maar dat was allemaal perfect.
1: Ja, ik zag laatst weer naar de Drive to Survive te kijken. En toen zei Zack van McLaren, die zei over Max Verstappen toen. Dat is natuurlijk lang geleden, al die opnames. Maar die zei ook, ja, het is een beetje zo'n akelige clown die altijd maar weer terugkomt. Dus je denkt dat je er vanaf bent, is hij er weer. Dat geldt eigenlijk ook wel een beetje voor dit seizoen, als je de afgelopen weken weer zo ziet. Hè?
2: Nou ja, als er iemand een akelige clown is het Zack Brown wel. Maar inderdaad, ja, het is niemand had verwacht.
1: Denk,
2: ja,
1: maar ik snapte de metafoor wel. Want je denkt altijd van, ja, nu wordt het echt, het kan niet meer. En ineens begint het te lopen.
2: Inderdaad, die update die ze in Baku hebben meegenomen, die werkt echt goed. De auto is ineens tot leven gekomen. En hij heeft nu 6 competitieve sessies op rij op de eerste positie gestaan. Dus alles in Maleisië, Bahrein, hoe je het wil zeggen. Het was in Maleisië, maar het was de GP van Bahrein. Alles P1 in Singapore. Alles wat competitief was, P1. Ja, dat zegt echt superveel over de vorm die op dit moment heeft verkeerd.
1: En durf je je glazen bol erop los te laten? Waar gaan we dan heen? Hoe spannend gaat dit nog worden? Hoe dichtbij gaat hij nog komen?
2: Nou ja, hij is al kampioen, hè? Van het Driver of the Day kampioenschap weliswaar, maar goed. Ja, het is. Hij gaat er echt nog wel 1 of 2 winnen, denk ik, als het zo doorgaat. Maar ik denk niet dat hij kampioen gaat hij niet worden. Want Antonelli hoeft echt nog maar een paar dingen te doen en dan is het rond.
1: Ja, die zitten vandaag ook weer goed bij op de derde plek natuurlijk. Wat ook wel het verhaal van dit weekend was natuurlijk het verhaal van McLaren, Piastri en Norris. Gisteren dacht de een dat het gat wat groter was dan de ander. En dat, zoals je dat zelf ook in het verkeer hebt, dat kan wel eens misgaan. Dat gebeurde daar. Wat zag je daar vandaag nog van terug in die race?
2: Nou ja, ik vond het wel weer tekenend voor Norris dat hij dan aanbiedt van, moet ik even, wat was het, 7 seconden terugzakken, zodat ik wellicht Hamilton in de schoot van Piastri laat vallen, zodat hij hem nog in kan halen. Misschien dus wel een beetje omdat het binnen het team is besproken dat Norris daar toch de foute was. Vond ik wel netjes. Maar in principe verder.
1: Papaya rules, zou dat.
2: Nou ja, dat heeft met dit niet zoveel te maken. Dat is, dat snij je zelf gewoon in de vingers. Dat hebben ze nu in principe niet gedaan. Ik denk dat ze het prima hebben gedaan dit weekend, McLaren.
1: Ja, we zagen ook weer Stroll in de problemen. Ja, ik wil zeggen, ja, is dat ook nog een verhaal. Maar ja, dat kunnen we ongeveer elk weekend wel bespreken.
2: Nou ja, hij heeft pas 1 race voor 100% uitgereden dit seizoen. Dus daar kunnen we beter geen woorden aan vuil maken.
1: Nee, waren er andere nog opvallende momenten waarvan je zegt van, ja, dat is echt, daar heb ik van genoten. Dat was, als raceliefhebber heb ik daarvan geluk ervaren.
2: De radio van Max was kapot. En op een gegeven moment zei GP, als je naar binnen wil, dan hou je bakkes maar. En als je buiten wil blijven, op het moment dat er een safety car komt, dan moet je gaan praten. En toen bleef het mooi stil. Oké, begrepen. En dus, als er een safety car was gekomen, hadden ze toch, ondanks dat die radio niet werkte, mooi afgesproken hoe ze het moesten doen. Dus ik vond het wel creatief opgelost.
1: Oh, was dat het aan het einde? Ja, want ik hoorde op een gegeven moment ook, toen hij over de streep kwam, ongeveer dit. Het leek net alsof hij onder water zat.
2: Doe nog eens. Ja, klonk goed. Ja, inderdaad. Nee, maar volgens mij was halverwege de race ging die radio stuk. Ja, goed opgelost op die manier.
1: Kijk aan. Nou, Verstappen, die pakt hem hier weer. En zo is het gemoed van Verstappen steeds zonniger. En hier bij GBR Sportradio ook. En bij Cas van der Veerdonk eveneens. Dankjewel, Cas. En we spreken elkaar later weer. Het is GBR Sportradio op de zondagmiddag. En dat is toepasselijk. Luke Kamps. En hij zingt over een fast car.

0: SGPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
1: We gaan even naar Brazilië, want de teamoverleggen voor Memphis Depay en ook Zakaria Labiat, ze zullen een stuk gemakkelijker gaan, want hij kan voortaan in het Nederlands gaan praten met zijn nieuwe trainer. En dan vraag je je natuurlijk af, wie is die nieuwe trainer dan? Nou, Clarence Seedorf is de nieuwe leider van de Braziliaanse topploeg. Voor het eerst sinds 2019 gaat hij weer als coach aan de slag. Toen zat hij als trainer bij de nationale ploeg van Cameroen. Seedorf volgt Diniz op, die enkele dagen geleden ontslagen werd. Het is voor Seedorf niet de eerste keer dat hij zich in Brazilië bevindt. Van 2012 tot en met 2014 speelde hij namelijk voor Botafogo. Daar sloot hij zijn carrière af. En momenteel is hij ook nog lid van de RVC van de KNVB. En ook nog adviserende functies voor het nationale team van Suriname en voor een Iraanse topclub. Of dat hij ze gaat combineren en hoe dat er allemaal uit gaat zien in zijn werkschema, dat is nog niet duidelijk. En van Clarence Seedorf is het een kleine stap naar die van zijn neef. Van Seedorf speelt ook bij Telstar. En daar heeft Jacob van Katwijk zijn ogen op gericht in het livecenter, Jacob.
2: Ja, er is inmiddels afgefloten in het Buco Stadion in Telstar. Of in Velsen Zuid natuurlijk. En daar is het dus 2-2 geëindigd. Ja, toch wat teleurgestelde koppies bij Telstar, waar ze bij ADO allemaal wel opgelucht zijn. En ook Milan Hokker kijkt opgelucht toe vanaf de tribune, want hij kreeg die rode kaart. ADO heeft de rug gerecht en gaat dus met een resultaat terug naar Den Haag. En zal niet leuk zijn voor de ploeg van Henk Brugge. Ondertussen is er op de andere velden nog wel een wedstrijd gaande. Dat is PEC tegen Cambuur. Dat is lang 0-0 geweest. Maar daar was ineens Nicolas Binder en hij schoot uit de draai. Ineens Cambuur op voorsprong. Met nog een kleine minuut extra tijd te gaan daar in Zwolle. En een balende, neeschuddende Nick Viergever lijkt het erop dat Cambuur daar met de winst aan de haal gaat.
1: Kijk, zo meteen gaan we eens eventjes kijken, alle rangen en standen opmaken. We hebben natuurlijk ook nog een potje te goed in de subtop van de Vriendenloterij Eredivisie. Excelsior tegen Groningen komt zo in actie. En ik heb nog eventjes wat uitslagen voor je. Gaat wat dat betreft over de hoofdklasse hockey bij de dames. Den Bosch tegen Bloemendaal 3-0. Pinoquet tegen Amsterdam 0-4. Hurley Victoria uit Rotterdam 4-0. Kampong SCAC, spectaculaire pot daar, 4-5. HGC tegen HDM met 0-1. En Rotterdam tegen Oranje-Rood is geëindigd in 2-2. Je hoort het, de achtergronden, het nieuws en vooral heel veel livesport. Je zit gebakken hier bij GPR Sportradio op de zondagmiddag.

0: tonnen diesel.
1: En? Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
6: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror gameshow. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
9: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
11: Is dit het?
12: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
13: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
14: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
15: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
16: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
16: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
18: Hé, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
19: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
20: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
21: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
22: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen een korte file op de A28 Amersfoort-Utrecht. Bij Utrecht is de vertraging 5 minuten. Er is een vrachtwagen met pech gestrand. De rechter rijstrook is dicht.
1: GPR Sportradio.
23: De Sound of Sport.
1: Leon Mastic.
24: Excelsior en Groningen staan zo tegenover elkaar in de laatste eredivisiewedstrijd van dit weekend. Allebei nu 11 punten. Wie wint, sluit aan bij de bovenste ploegen.

0: Eurosport Radio en Train met 50 Ways to Say Goodbye. En er is en er nog veel meer op wat voor manier je hallo kan zeggen, maar ik houd het gewoon bij één. Goedemiddag, goed dat je luistert. Je bent bij GPR Sport Radio. Met ontzettend veel live sports de hele dag. We weten van geen ophouden. En dat is ook helemaal niet erg, want het is een genot. Er is zoveel te beleven en we houden je met alle plezier op de hoogte. Er waren twee wedstrijden die om 14:30 begonnen in de Vriendenloterij Eredivisie. Jacob, hadden nog de uitslag te goed van die wedstrijd tussen PEC en Cambuur.
1: Ja, daar is inderdaad al een tijdje geleden afgefloten. En Cambuur ging met de winst aan de haal door in de uiterste slotfase nog te scoren. Het leek heel lang op een 0-0 af te stevenen. Maar ineens vanuit de scrimmage was daar Nicolas Binder. Vanuit de draai ramde hij hem erin. Grote fout er ook wel van Nick Viergever. Leek wat geëmotioneerd zelfs na het fluitsignaal toen ze het publiek bedankte voor hun komst. Maar Zwolle dus in zwaar weer. En Cambuur dat klimt wat omhoog. Want wint dus uit in het MEC 3 Park Stadion.
0: Even op een rijtje wat de Vriendenloterij Eredivisie tot dusver heeft gebracht. Verder Telstar ADO dus geëindigd in 2-2. Milan Hokker kreeg daarna 13 minuten al een rode kaart. Speler van ADO. En uit de toegekende vrije trap scoorde Owusu. Maar ineens draaide ADO het toch snel om. Eduardo en Rotier deden het terug. En zo stond ADO met 10 man ineens voor. Maar ook nog voor rust opnieuw Owusu. En zo eindigde die wedstrijd bij rust al in 2-2. En ook na rust werd er niet meer gescoord. Dus bleef het 2-2. Eerder ook al gespeeld vanmiddag FC Utrecht tegen Willem II. Dat werd 3-1 in de Galgenwaard. Eindelijk is goed nieuws. Een paar mooie doelpunten gezien. Bijvoorbeeld van Kathleen. Die opende in de 53ste minuut de score. Kwam naar binnen, schoot met rechts prachtig raak. Jaden Slory speelde vanaf rechts bij Tilburg. Bij Willem II natuurlijk. En kwam naar binnen en schuift de bal lekker in de verre hoek. 1-1. Maar daar was Kathleen. En die denkt vanaf rechts, wat Slory kan, kan ik ook. Maar dan met mijn linkerbeen. Bijna een spiegelbeeld van zijn eerste doelpunt. Komt naar binnen en krult hem prachtig in de verre hoek met zijn linkerbeen. En uiteindelijk Alarcon, invaller. In de blessuretijd gooit hij het duel in het slot. 3-1 voor FC Utrecht. En dat betekent met name voor FC Utrecht toch wel aardig nieuws. Want die ploeg kruipt een beetje onderin weg. Krijgen er 3 punten bij. Komen nu op 8 uit 8. En dat betekent positie 13.

0: allemaal wat genuanceerder lag.
1: Het was geen militair terrein. Het was gewoon een veldje in de buitenlucht. Dus zo worden verhalen wel heel mooi gemaakt. Maar misschien dat de teambuilding activiteit inderdaad heeft geholpen in wat we vandaag op het veld hebben teruggezien.
2: Kijk aan, het is in ieder geval een 3-1 overwinning, maar een misschien toch opdrukken. We zagen al dat Katlien in ieder geval bij een fopduik goed op zijn armen wist te landen. Dus daar heeft hij toch wat van opgestoken. Als we kijken naar hoe die wedstrijd valt samen te vatten, dan is het woord aan Joris van Overeem. Hij was vandaag de aanvoerder. En dat deed hij bij ESPN eigenlijk in één woord.
3: Brood nodig?
4: Ja, nee. Met veel strijd en ook wel prima voetbal, denk ik, bij Vlagen. En verdiend. We hebben natuurlijk heel veel tegendoepen gehad het begin van het seizoen. En dan kijkt iedereen heel erg naar het verdedigen. Maar met de bal was het eigenlijk minder dan zonder bal. En met de bal creëer je dan controle, waardoor je verdedigend ook beter eruit komt te zien. En dat was vandaag het geval, denk ik.
2: Zegt een tevreden aanvoerder tegen ESPN, Joris van Overeem. En je hoort het op de achtergrond. Er staat ook een lekker plaatje op. Dat is natuurlijk het feestgedruis dat je hoort. Ja, staat tegenover toch het best wel zure gevoel waarmee natuurlijk Willem II terug naar Tilburg gaat. Jaden Slorry, de huurling van Feyenoord, die wist wel te scoren. Maakte dus de 1-1. Maar goed, echt tevreden is de aanvaller niet met zijn wedstrijd.
3: Brood nodig?
4: Oh. Ja, nee. Met veel strijd.
2: Dat is natuurlijk weer... Oh, nee, het is helemaal niet brood nodig. Dat was Joris van Overeem. Jaden Slorry, hij was niet tevreden met zijn wedstrijd.
5: Nee, ik denk dat ik dit kan en vaker moet doen ook. Want ik denk dat het een gelijkwaardige wedstrijd was. Dat we ons half hier tekort doen. Tuurlijk, Utrecht heeft kwaliteit. Maar ik denk dat we ons half hier wel tekort doen, ja. Ja, Joris, chagrijnig.
2: Heel erg chagrijnig, dat zegt hij in respect ook met de ESPN. Nou ja, gaan we weer eens eventjes naar het livecenter. Want er waren ook nog Nederlanders in actie bij de Swiss Darts Trophy, Jacob. Die heb je ook in de gaten gehouden. Waren die Nederlanders net zo chagrijnig als Jaden Slorry? Of konden ze toch met een glimlach door naar de volgende ronde?
6: Nou, dat is moeilijk om zo chagrijnig te klinken als Jaden Slorry inderdaad. En Nederlanders inderdaad tussen aanhalingstekens. Want Jeffrey de Graaf, zoals eerder benoemd, die dart onder de Zweedse vlag. Hij moest tegen Bradley Brooks het opnemen. En hij kwam steeds terug tot een 3-3 stand. En uiteindelijk ging hij toch ten onder tegen de Engelsman. Brooks ging er vandoor met de 3-6 overwinning. Gian van Veen die dart niet onder de Zweedse vlag, wel onder die van Nederland. En hij is nu nog aan het gooien in Basel. Doet hij tegen Bissel. Dat klinkt allemaal heel mooi. En van Veen die weet een 0-1 om te draaien. En de stand is nu 4-3 voor de Nederlander.
2: Ah, kijk aan. Nou, we houden je op de hoogte van alle updates bij GPR Sport Radio. Goed dat je erbij bent op deze zondagmiddag.

0: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbalupdate.
1: Zondagmiddag bij GPR Sportradio. We gaan hard richting vijven, maar het is nog steeds smullige blazen, want de Vriendenloterij Eredivisie die gaat bijvoorbeeld ook gewoon lekker door. Excelsior Groningen is inmiddels begonnen. Een duel in de subtop, Jacob. Zitten er nog opvallende namen die vandaag verschijnen aan de aftrap bij de beide teams?
2: Nou, ik denk dat er veel ogen toch wel gericht zijn op bij Excelsior, de smaakmaker Yegoyan. Die viel natuurlijk ook op in die laatste wedstrijd. Lijkt weer een eeuwigheid geleden toen ze daar gelijk speelden in de Arena en Yegoyan tegen zijn hoofd werd geschopt. Daar had hij toen last van. Maar staat vandaag gewoon weer de smaakmaker te zijn bij Excelsior, tenminste. Ze moeten wel die witte groene muur van Groningen nog beslechten. Na 5 minuten spelen nog steeds 0-0, maar Excelsior neemt het initiatief. Dat is dit seizoen niet het Excelsior van vroeger. Ze zijn echt een dark horse voor de subtop.
1: Het is een leuk voetballende ploeg ook. Hè? En dan missen ze bijvoorbeeld nog Naujoks, wat gewoon de aanvoerder is en die ook echt gewoon garant staat voor 10 doelpunten per seizoen.
2: Nou, inderdaad. En Naujoks wel aandachtig toeschouwer vandaag aan de zijkant, inderdaad. Maar het is net een goed georganiseerde club. En zelf zijn ze niet verbaasd dat ze op een gegeven moment gaan oogsten. Hè, na al dat goede beleid eigenlijk. En het gaat lekker bij Excelsior. En die hebben een mooie middag. Want die spelen tegen Groningen. Zijn elkaar gewaagd.
1: En op een zonnige Kralingen zo te zien. Want het zullen de avondlampen nog niet zijn. Dus dat is goed nieuws voor wat betreft daar lekker in het lekkere weer voetballen. We moeten het ook nog even hebben over Donjan Malen. Tussen 12 en 2 hadden we al uitgebreid het zicht op die wedstrijd tussen Como en AS Roma. Natuurlijk om 2 redenen interessant. Hè? Como binnenkort de tegenstander van Feyenoord in de Champions League. Bij AS Roma natuurlijk Rensch onder contract. En daar speelden Drone en Malen in de basis. Malen altijd goed voor doelpunten. Maar hij is om een heel andere reden in het nieuws vandaag.
2: Ja, Donjan Malen die had even een vlaag van verstandsverbijstering. Dat zie je vaker als een aanvaller gaat meeverdedigen. Totaal nergens voor nodig. In de 53ste minuut vliegt de Nederlander als de vliegende Hollander. Een beetje als een vliegende heggenschaar. Zo op Kaiki af. En hij gaat met zijn noppen naar voren, naar de bal. Maar ja, je weet met zoveel risico, als je over die bal heen gaat, kom je vol op de enkels van je tegenstander. De scheidsrechter dacht geen seconde na, direct rood. En zo kon de Malen inrukken als Groningen ondertussen trouwens in Kralingen op voorsprong komt. En zo staat Excelsior, dat zojuist nog bewierookt werd hier in de GPR Sportradio Studio, achter in de 6e minuut. Als Groningen dus de 0-1 maakt en wij het over Donjan Malen hebben.
1: Kijk aan, nou, dan gaan we zo daar meer over vertellen, over die goal. Ja, of wil je ons gelijk eventjes meenemen? Nou, het begint volgens mij bij de opbouw.
2: Ja, het begint in de opbouw. De aanname was gewoon niet goed. Hè. Er wordt gewoon een beetje paniekerig bij Excelsior achterin. Die Yegoyan, die ik zojuist heb bewierookt, geeft een soort ziekenhuisbal naar achteren. En die wordt daar op zo'n manier aangenomen dat hij te ver van de voet afstuitert. En bij Groningen zijn ze er als de kippen bij. En Van Gassel, die kan vissen. Zo is het even baden daar in Kralingen, toch?
1: Goed nieuws voor Groningen in ieder geval. En je hebt ook nog een goede update over het darten. Want je had het net de Nederlanders in actie. En die gaan met blije gezichten naar de volgende ronde, volgens mij.
2: Ja, en toen noemde ik ook nog niet Dirk van Duivenbode. Maar Dirk van Duivenbode en Gian van Veen, die hebben zich allebei geplaatst voor de kwartfinales van de Swiss Darts Trophy. En dat is allemaal in Basel. Van Veen die was in de laatste 16 met 6-4 te sterk tegen Tom Bissel. En ja, dat is een mooie wedstrijd geweest. Hij kwam een paar keer goed terug. En ook Dirk van Duivenbode is dus door naar de laatste 8. En hij versloeg de voormalig wereldkampioen Michael Smith met 6-3. En Van Duivenbode speelde een sterke partij en gaf Smith weinig ruimte om terug te komen in de wedstrijd.
1: Nou, kijk aan. Je volgt het allemaal hier bij GPR Sportradio. We houden je natuurlijk ook op de hoogte van die ontwikkelingen op de Eredivisie Velden. Tenminste, het is nog 1. Excelsior Groningen. Het staat daar na 8 minuten dus 0-1.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Rusland en Oekraïne vallen elkaars energievoorzieningen niet meer aan, dat zegt president Trump. Het bestand gaat volgens hem meteen in. Poetin en Zelensky hebben de afspraak nog niet bevestigd. Zelensky gaf eerder aan wel bereid te zijn om te stoppen met de aanvallen, als Poetin ook zou stoppen. Het dodental na het zinken van een migrantenboot voor de kust van het Oost-Afrikaanse Djibouti is opgelopen tot bijna 140. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. De boot met honderden migranten kapseisde onderweg naar Jemen. Die reis staat bekend als erg gevaarlijk. Bijna 90 mensen worden nog vermist. Het heeft even geduurd, maar Max Verstappen heeft zijn eerste winst van de Grand Prix van Singapore binnen. En daar is hij heel erg blij mee, zegt hij. De overwinningen van de afgelopen weekenden zijn extra motivatie voor de coureur. Hopelijk kunnen we nog wat lol beleven richting het einde van het jaar, zegt hij. En in de Eredivisie heeft ADO Den Haag een achterstand tegen Telstar knap omgebogen, ondanks een vroege rode kaart. Met 10 man wist ADO de stand op 2-2 te houden. In Zwolle is Cambuur er met de winst vandoor gegaan. Het werd 0-1. Eerder vandaag won FC Utrecht thuis met 3-1 van Willem II. Er vallen vooral in het noorden nog wat buien. In het zuiden vaak droog met zon en het is 11 tot 15 graden. Vanavond opklaringen en enkele buien. Vannacht kan mist ontstaan.
3: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
4: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
5: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
8: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
9: Slecht plan.
8: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
9: Goed plan, zonneplan.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Ah, relaxed?
11: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
13: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
14: Let op. Geld lenen kost geld.
15: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
12: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
18: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
18: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar €4,99.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
1: GVR Sportradio. Leon Mastic.
21: Het toetje van de Eredivisie is onderweg. Excelsior kan in de achtervolging tegen Groningen. Rente zet de uitploeg op voorsprong. En we maken ons op voor Liverpool-Manchester City. Een heerlijk affiche. Je volgt het hier.

0: Nog één keer. So in love with you, Duke GPR Sportradio. Zondagmiddag, we gaan hard richting de avond. En er is oh zoveel sport te beleven. Wat dacht je van een lekker hardloopnieuwtje? Een van de grote marathons werd vandaag gehouden. Niet alleen Eindhoven, die was vanmorgen al. Heb je eerder al kunnen horen hier bij GPR Sportradio. Maar in Chicago, dat is een van de originele. Dat komt natuurlijk door het Amerikaans major marathons. En wie is net gefinished? En hij is gewonnen door Amos Kipruto. Hij heeft zich tot winnaar gekroond. En in 2024 werd hij al een keer derde. In 2025 werd hij tweede. En vandaag was hij oppermachtig. Hij nam in de slotfase de leiding. Nadat hij lang had gestreden met titelverdediger Kip Limo. Maar die Kip Limo die kon het tempo van zijn rivaal niet volgen. En zo kwam hij alleen over de finish. In een tijd van 2 uur, 1 minuut en 9 seconden. Dat is geen parcoursrecord, want dat is in 2023 neergezet door Kelvin Kiptoum. Toen was het daar 2 uur, 0 minuten en 35 seconden. Pak je mee, hier bij GPR Sportradio. Ga snel naar het livecenter, want Jacob die heeft een oog bijvoorbeeld op de Vriendenloterij Eredivisie. Laatste wedstrijd van vandaag, Excelsior tegen Groningen. En Excelsior begon goed, nam het initiatief, vertelde je Jacob. Maar ja, dan zal je zien, valt het doelpunt aan de andere kant. Hoe gaat het daar inmiddels?
1: Het is inderdaad een beetje de goden verzoek als je dat soort dingen zegt. Want Groningen heeft vanaf dat punt heel de wedstrijd doen kantelen. Zij maakte die goal. Excelsior leek lelijk tegen de zon in te kijken. Grote fout van die Zweedse Widdel. Die speelde de bal te ver voor zich uit. En de Duitse Rente die maakte inderdaad de 1-0 voor Groningen. Groningen dat maakte aanspraak op meer dan die 1-0. Ze hebben een paar grote kansen gehad. Maar ook een gele kaart moeten incasseren. Dat was voor Blokcel. Nadat Excelsior dacht te counteren, werd Sliti naar de grond getrokken. Blokcel dus op de bon geslingerd. En zo is Excelsior zoekend naar opnieuw een gelijke stand in deze wedstrijd. Dat Groningen toch helemaal in de tang heeft tegen Excelsior. Op de andere velden, in de Premier League, krijgen we natuurlijk ook straks een interessante wedstrijd. Want daar zien we straks Liverpool en Manchester City tegenover elkaar.
0: Dat is nog zacht uitgedrukt, een interessante wedstrijd. Dat is een heerlijke kraker.
1: Dat is een krakertje, ja, zeker. En met een Nederlands tintje natuurlijk. Want bij Liverpool, de opstelling is zojuist naar buiten gekomen. Staat gewoon Virgil van Dijk in het veld en Gravenberg. Natuurlijk geen Gakpo, raakte geblesseerd bij het Nederlands elftal. En nog een Nederlands tintje op de bank, want daar zit Frimpong natuurlijk.
0: Kijk aan, zometeen gaan we het erover hebben met Thijs Hoek. En dan denk je, hé, die naam ken ik. Ja, dat klopt, omdat hij natuurlijk altijd op de zondagavond zit samen met Tom van het Hek. Maar hij maakt ook een hele fijne podcast, The Ball is Round, over het Engels voetbal. Gaan we eens even vooruitblikken, uitgebreider op die wedstrijd tussen Liverpool en Manchester United. Manchester City, excuus, die fout mag je nooit maken. Liverpool, Manchester City. Ga zo meteen vooruitblikken met Thijs Hoek. Rustig ademhalen, het is GPR Sportradio. Jouw zondagmiddag.

0: George Michael. Flawless, go to the city. En dat gaan we ook doen. Engels voetbal namelijk. Manchester City, dat komt zo meteen in actie tegen Liverpool. In Liverpool ook. Een heerlijke kraken daar op het programma. Maar voor de volledigheid eventjes de standen tussendoor nemen. Die vandaag gespeeld zijn in de Premier League. Crystal Palace tegen Nottingham Forest werd eerder vanmiddag gespeeld. Dat werd 3-1 voor Palace. Onder andere een hoofdrol toch wel voor Quinton Timber. Die gaf de assist op het eerste doelpunt. Ook gespeeld Hull City tegen Everton. Dat werd 2-2. Maar ja, de absolute likkebaardende topper van vandaag is natuurlijk Liverpool tegen Manchester City. Ik ga het er eventjes over hebben met Thijs Hoek. Zometeen vanaf 6 uur natuurlijk kun je geen genoeg van hem krijgen. Dan is hij er ontzettend lang. Maar we gaan het nu ook alvast eventjes met hem hebben over die heerlijke topper. Want hij is niet alleen van dat programma. Maakt ook een podcast, The Ball is Round, over het Engels voetbal. Heb jij al een weekje zitten kwijlen, Thijs, of niet?
1: Ja, goedemiddag, Leon. Ja, eigenlijk eerlijk gezegd wel. En gek genoeg, normaal gesproken, Liverpool Man City is natuurlijk een beetje de moderne klassieker van de Premier League. In die tijd tussen Klopp en Guardiola was dit de wedstrijd waar iedereen altijd naar uitkeek. Maar nu is het toch wel een beetje om niet-sportieve redenen. Eigenlijk is heel Engeland al 2 weken heel erg benieuwd in wat voor ontvangst gaat Man City daar krijgen. Want dit is de eerste keer dat ze in actie komen na die 114 aanklachten waar ze schuldig voor zijn bevonden. En het valt niet mee tot nu toe, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Nee, want wat verwacht jij dat er vandaag gaat gebeuren? Want het is natuurlijk, Klopp heeft al gezegd bijvoorbeeld, hè, van joh, ja, ik hoef die titels helemaal niet. Ik wil het eigenlijk gewoon op sportieve gronden winnen. Dat was min of meer wat ik eruit haalde. Maar wat denk je dat het publiek daar vandaag gaat doen? Want het waren wel de concurrenten de afgelopen jaren natuurlijk inderdaad.
1: Exact, daarom is het zo wrang, poëtisch, hoe je het ook wil noemen, dat ze nu juist die eerste wedstrijd naar Liverpool moeten. Ja, Old Trafford was misschien nog iets erger geweest. Maar ja, Anfield toch een mooie tweede plek. Want ja, we zien gelijk al overal beelden dat Liverpool-fans, ja, mensen hebben snel nog even een shirtje met 114 op de achterkant laten bedrukken. Natuurlijk refererend aan die aanklachten, 114 aanklachten. Er worden spreekkoren die ik maar niet zal herhalen hier, geroepen naar de bus. Het is echt heel vijandig in Liverpool. En het komt natuurlijk inderdaad wat jij zegt, al Liverpool was het tweede team van al die gouden Pep-jaren bij City. Het team dat, als City er niet was geweest, misschien wel 4-5 keer kampioen was geworden, met ook geweldige cijfers. Dus dat onrecht, dat komt er nu allemaal uit. Dus ja, het is een soort hele rare sfeer van een club die vooral toch ook voor, ja, normaal gesproken echt een beetje passie uitstraalt in het voetbal. Liverpool, die nu vijandigheid uitstraalt en toch ook wel een beetje zijn gram wil halen vandaag. Ja, de vraag is of dat op het veld ook gaat gebeuren natuurlijk.
0: Ja, en dit maakt natuurlijk ook wel dat sport zo zijn verhaal heeft, of het voetbal, dat het lekker gewoon een verhaal krijgt, dat je er bijna een Netflix-serie over kan maken. Ja. Laten we dan even naar het sportieve kijken. Het zijn twee ploegen die ook nog ongeslagen zijn, maar City staat er wel een stuk beter voor dan Liverpool, hè?
1: Ja, want City is echt nog helemaal foutloos. Ja, hoe ellendig het buiten het veld is, hoe zo goed gaat het op het veld. Alleen nog maar gewonnen. En Liverpool, ja, het is geen dramatische start. Ze hebben bijvoorbeeld nog niet verloren. Maar het zijn heel veel gelijke spelen. En ook gelijke spelen waar de fans allesbehalve blij van worden. Toch een beetje stroperig spel. Waar ze toch hoopten dat het onder Iraola allemaal beter zou gaan. Na dat moeizame seizoen onder Slot vorig jaar. Maar ja, ook als je nu naar de opstellingen kijkt. Je snapt het ergens ook wel dat City, oh ja, voorafgaand een beetje de favoriet is. Veel blessureleed bij Liverpool. Isak is er niet. Gakpo is er niet. Gakpo die juist ook wel echt een opleving heeft gehad dit seizoen. Maar in de spits staat Lewis Koumas uit Wales. Ja, dat is, ik denk dat menig Liverpool-fans hem niet eens echt op de radar had. Hij heeft vorig seizoen 3 keer gescoord voor Hull City in de Championship.
0: Ja, dan zou je bijna gekscherend vragen, hoe heet die gast ook weer van City daarvoor in?
1: Ja, Erling Haaland.
0: Ja, oh ja, die kan het volgens mij wel.
1: Dus als we dat met elkaar gaan vergelijken, dan is op het veld City toch wel een beetje de favoriet, heb ik het idee.
0: Ja, wat verwacht je dan inderdaad van die wedstrijd? Dus Spice vanwege al die verhalen over die aanklachten. Er wordt natuurlijk op de achtergrond ook gewield en gedeeld door City. Kijken of om de schade zoveel mogelijk te beperken, dat gaat een rol spelen, het blessureverhaal. Wat is jouw verwachting? Wat is jouw voorspelling?
1: Nou, ik ben wel heel benieuwd, ook omdat Ryan Gravenberch speelt. Die is een stuk minder zeker van zijn basisplek onder Iraola dan onder Slot. Komt vooral omdat Alexis McAllister echt weer is opgeleefd onder de nieuwe trainer. Nu staan ze naast elkaar op dat middenveld. Daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. Barcola is natuurlijk de grote aankoop. Heeft het nog geen enkele wedstrijd echt kunnen laten zien. Dus dit is wel echt een wedstrijd om in op te staan. Dus ik ben ook niet helemaal pessimistisch over de kansen van Liverpool, hoor. Maar ik denk ook wel vooral Maar ja, mijn grootste voorspelling, verwachting, is dat City... ik denk eigenlijk dat die ploeg gewoon best wel geschrokken is van alles. Dus ik ben heel benieuwd of het gewoon een soort van normale day at the office gaat zijn voor City. Of dat je al aan die spelers merkt straks van... oeh, er is veel gebeurd, er is veel onrust achter de schermen. Ja, ik weet niet, denk jij dat dat invloed heeft?
0: Nou ja, we hebben dat natuurlijk wel vaker gezien. Hè? Als je bij grote clubs, bijvoorbeeld een Feyenoord of Ajax... en dan hoor je altijd gedoe in de bestuurskamer. Ja. En dan zie je, ja, dat merk je op het veld niet. Maar op het moment dat het ook over contracten gaat... want als City hier echt gedoe mee krijgt, ook financieel... of bijvoorbeeld divisies lager dreigt te gaan spelen... ja, ik denk niet dat Haaland zin heeft in League 2 of zo. Ik kan me voorstellen dat het toch in je hoofd zit... als je dan vandaag zo'n topper speelt.
1: Nou ja, neem zo'n Enzo Fernandez. Die is voor een sloot aan geld van Chelsea naar City gehaald deze zomer. Kan eigenlijk bij wat hij de grootste club van Engeland vindt gaan spelen. En die zit nu toch ergens in zijn achterhoofd met... is het dan volgend jaar Championship of League 1? Ja, ik denk dat dat dan toch wel invloed heeft. Maar wie weet zijn het gewoon professionals... die straks Liverpool van de mat spelen. En dan hebben we het nergens meer over.
0: Nee, het zou leuk zijn voor de tussenstand in de Premier League... natuurlijk als Liverpool vandaag wint, want dan vinden ze de aansluiting bovenaan. Heb je Arsenal, City, Liverpool en Brighton ook, hè? Doet ook aardig mee daar bovenin.
1: Brighton doet het geweldig. Ja, dat is eigenlijk een bijna niet meer te negeren ploeg zo aan het begin van dit seizoen.
0: Gaan we even naar het livecenter, naar Jacob ondertussen. Sorry dat ik je onderbreek, Thijs, want er wordt gescoord bij Excelsior tegen Groningen in de Vriendenloterij Eredivisie.
2: 1-1 in Kralingen. En wie anders dan Jegoyan. Wel vanaf 11 meter. Geweldige actie ging eraan vooraf van Thore Steinsson. Maar een domme overtreding toch van Schreuders. Hield lichtjes vast. Ja, maar toch een klein beetje aan het shirt getrokken. En de scheids en de VAR waren het erover eens. Strafschop Excelsior. En dus de ploegen weer in evenwicht. 1-1.
0: Dankjewel, Jacob. We gaan nog heel even terug. Thijs, jij was aan het zeggen. Brighton, fantastisch bezig daarbovenin ook. Doen het geweldig.
1: Doen het geweldig. En dat is natuurlijk ook een leuke Nederlands tintje. Want Verbrugge en Pascal Struik. Ja, dat is ook het leuke voor Premier League. Er speelt overal wel een Nederlander waar je voor kan juichen.
0: Kijk aan. En zometeen nog meer van dit soort verhalen, achtergronden. En natuurlijk ook heel veel live sport bij jou samen met Tom van der Dek vanaf 6 uur. Maar wij zijn er gewoon nog eventjes hoor. Het is GPR Sport Radio. Fijn dat je erbij bent op deze zondagmiddag.

Och, och, och, weer een goal in Kralingen. Maar Groningen doet wat terug. En al die Van Gassel, de doelman van Excelsior, laat de bal als een glibberig zeepje uit zijn handen glibberen. En zo staat Groningen weer voor. Ongelooflijk. En de bal komt het doelpunt. Komt dus Groningen zomaar aanwaaien. En ja, we luisteren naar een fantastisch nummer op GPR Sportradio. Maar er gebeurt dus ook van alles in Kralingen. En de voorsprong voor FC Groningen.

0: gladde country pop van Ella Langley. Choose in Texas. En dat hoor je allemaal natuurlijk bij GPR Sportradio. En over glad gesproken, ik zou bijna zeggen, daar had Stijn van Gassel ook last van, Jacob.
1: Ja, dat klopt. En in sommige statistieken krijgt Stijn van Gassel inderdaad de bal zelfs als eigen doelpunt op zijn naam. Hij kreeg een voorzet van FC Groningen. Het was de jongen die bal gaf, recht op zich af. Maar hij probeerde zijn lichaam nog goed achter de bal te houden. Maar hij glibberde gewoon onder hem door. En hij heeft hem blijkbaar op dusdanige wijze aangeraakt dat hij hem zelfs als eigen doelpunt op zijn naam krijgt. De doelman van Excelsior. Tot nu toe nog de Schlemiel. En Excelsior wil wel meteen wat terugdoen. Ze gaan in de aanval. Maar het is wel de voorsprong voor FC Groningen opnieuw.
0: Ik vind het toch altijd een fascinerend iets. Hè? Die eigen doelpunten. Dan zeggen ze altijd. Vroeger zeiden ze bij mij op het schoolplantje altijd: schutter is koning. Dat was zo'n gevleugelde uitspraak die dan altijd. En ik moet ook vaak. Ik voor mijn gevoel was ik ook vaak de schutter dan. Misschien was ik ook wel eens de Schlemiel, zoals jij dat zo mooi zegt. Maar dit is wel een. Hij ging wel op goal.
1: Ik zou het absoluut als doelpunt gewoon voor FC Groningen voor de Jonge tellen. Want als die bal op zijn minst tussen de palen is, of zelfs op een paal of op een lat zou komen, dan moet je eigenlijk al tellen. Als die onderweg is, hè, en hij wordt nog aangeraakt door wie dan ook. Al zijn het 5 spelers die hem aanraken, moet hij op de naam van de schutter komen. Vooral omdat je dat wil promoten. Voetbal gaat om doelpunten maken, niet om schermielen aan te wijzen.
0: En de eigen goals, daar wordt niemand blij van. Dus ik denk dat Stijn van Gassel er ook blij van zou zijn. Maar goed, hij zal er wel slecht van slapen. Dat was een flinke fout. Nou ja, Excelsior Groningen gaat dus hard op de rust af. Het staat daar 1-2 bij die wedstrijd. Bij die laatste wedstrijd van vandaag in de Vriendenloterij Eredivisie. En we maken ons op voor die heerlijke kraker in de Premier League. Je hebt Thijs er net heel enthousiast over horen vertellen. En wij gaan hem voor je volgen hier bij GPR Sportradio. Liverpool tegen Manchester City. Goed dat je erbij bent op de zondagmiddag.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukenloods heeft het. Keukenloods.nl.
2: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
3: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
4: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
8: Alle Sigma Verf bestel je bij
9: Verfwinkel.nl. Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
10: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
11: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
10: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
12: Ah, hier kan het.
10: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
13: Daar heb je Huub. Van Hubo.
14: Hoi.
13: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
15: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
13: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
16: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
17: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
18: GPR Sportradio.
19: De Sound of Sport.
18: Leon Mastic.
20: Liverpool tegen City is begonnen. De topper in Engeland. En er zijn overal bananen. Hoe dat zit hoor je zo. En ik spreek zo ook een clubeigenaar van een andere Engelse ploeg. Je hoort het hier. GPR.

0: recordmiddag achter de rug al. Met bijvoorbeeld die heerlijke overwinning van Max Verstappen in Singapore. Maar we hebben ook al heel veel mooi voetbal gezien. We hebben goed nieuws over de darters die in actie komen in Zwitserland. En we volgen natuurlijk ook de Vriendenloterij Eredivisie al de hele middag. En de 16:45 wedstrijd is bezig. Inmiddels is het daar rust, Jacob. Excelsior tegen Groningen, hoe staat het?
1: Rust in Rotterdam inderdaad. Groningen leidt 1-2 is de stand. En het meest opmerkelijke moment was die blunder natuurlijk van Stijn van Gassel. En ja, dat die bal op zijn naam is gekomen. Een eigen doelpunt op daar regeert tegenwoordig. Dat zagen we laatst natuurlijk ook al bij Feyenoord, bij Ferry. Dat werd aangevochten alsnog de bal, de goal op de naam van de spits. En ik denk dat de jongen dat ook wel kan doen. Want het was toch niet echt een eigen doelpunt. Van Gassel die slaat die bal naar achteren. En zo krijgt die keeper dus de bal op zijn naam. En leidt Groningen in Rotterdam met 1-2.
0: Het is daar rust inmiddels ook begonnen. Die heerlijke pot in de Premier League Liverpool tegen Manchester City. En als ik aan jou vraag, het is geel en het is krom, wat zeg jij dan?
1: Dan denk ik toch wel aan een vrucht zonder zaden.
0: Dat is heel goed. Wat kan jou het schillen? Ik zag overal bananen.
1: Ja, klopt. En daar hoeft u helemaal niet bang om te zijn waarom ze bananen hebben. Dat is een traditie uit de jaren 80 die weer omhoog is gekomen. Dat willen ze terug helpen daar bij Manchester City. En zelfs de club zelf promoot het op hun site.
0: Ja, er was een heel verhaal over. We zien ook allemaal retro-shirtjes, maar dus opblaasbananen. Van die grote gele dingen.
1: Ja, om het even duidelijk te maken, zijn opblaasbananen. Ja, misschien dat mensen ook...
0: Ook geen zaden trouwens schijnt.
1: Nee. Je moet ze verstekken om te kunnen voortplanten. Wel lekker overigens, een banaan. Maar dat is... Iets om de ouderwetse sfeer weer terug te krijgen. Daar waar de sfeer trouwens heel grimmig is. Hè? Want bij de opkomst werden ze massaal uitgefloten in Manchester City op Anfield.
0: Ja, Thijs Hoek voorspelde het net al. Het is ook echt bewaarheid, zo blijkt. Die eerste 6 minuten valt er ook wat van te zeggen over... Ja, leidt het spel van City eronder of wordt Liverpool enorm gesterkt?
1: Nou, dat is nog niet helemaal te zien. Het is natuurlijk vooral het verhaal van de randzaak, als je het zo mag noemen, rondom deze wedstrijd. In de wedstrijd zelf zien we toch twee ploegen die allebei willen aanvallen. Het is nu Liverpool dat een corner krijgt. Natuurlijk gaan dan de ogen naar Virgil van Dijk. Virgil van Dijk die laatst natuurlijk nog bij Oranje vanuit een hoekschop met zijn hoofd trefzeker was, is ook daar een echt wapen en moet dus tegen de zon inkijken straks bij die hoekschop. Maar misschien tot nu toe wel het hoogtepunt van de wedstrijd was wel bij de opkomst ook een spandoek bij Liverpool waarop stond "Now all of your stars are fading away." En dat is een knipoog naar Oasis wat ze altijd draaien bij Manchester City. Al hoeft Liverpool ook niet heel veel over te zeggen, want die smijten ook met geld en zo natuurlijk. Dus wat dat betreft.
0: Ja, aan euro's hebben ze allebei geen gebrek. Het is alleen hoe je het in de boeken opneemt, is het grote probleem natuurlijk. Dus het is wel het verhaal. We hadden het natuurlijk net met Thijs ook over. Het is ook wel wat voetbal natuurlijk mooi maakt. Hè. Deze rivaliteit die nog maar een extra sausje krijgt. En dat verzorgde voetballen. Hoe is die corner afgelopen? Hoe loopt het daar?
1: De corner van Weerts is zoals je hem niet wil hebben. Eerste paal een beetje half hoog wordt weggekopt. En dus geen Van Dijk.
0: En daar staat het dus nog 0-0. Bij Excelsior tegen Groningen is het 1-2. Maar daar is het rust. Dus je kunt even rustig achterover.

0: GBR Sportradio. De zondagmiddag loopt op zijn eind. Goed dat je er nog steeds bij bent. Ik ga zo meteen eens eventjes bellen met het grote geld waar we ook weer naar kijken. Liverpool tegen Manchester City. Die topper in Engeland is bezig. Het staat daar 0-0 na een kwartiertje. We houden het allemaal voor je in de gaten hier in het Live Center. Maar wat ik zeg, ja, dat is natuurlijk het domein van rijke eigenaren, investeerders. Nou ja, ik zou bijna zeggen, wat verschilt het met Scarborough Athletic? De club speelt op het 6e niveau van Engeland en is volledig fan-owned. Dat betekent dus dat de supporters via aandelen daadwerkelijk mede-eigenaar van de club zijn. Ja, en ik heb het genoegen om er gewoon even één te bellen. Dat gebeurt toch niet vaak, dat je kan zeggen, ik bel even met een eigenaar van een Engelse club. Joop Buit, goedemiddag nog. Ja, dat is lekker,
1: goedemiddag.
0: Hè? Goedemiddag. Laat die zak eens even horen, hoe rinkelt dat?
1: Nou, ik heb niet heel veel knaken hoor in mijn zakken. Dat valt reuze mee.
0: Kijk aan. Je bent natuurlijk bekend van de podcast De Eerste de Beste. En die podcast, dat is een hele fanbase natuurlijk ook, die besloot op een gegeven moment om met z'n allen Scarborough Athletic voor een stuk te kopen, de aandelen daarvan. En zo ontstonden de Dutch Sea Dogs, een Nederlandse supportersgroep, die inmiddels meer dan de helft van de aandelen in handen heeft. Een hele grote rol bij die club dus.
1: Zeker weten. Het is wel, het is volgens mij 30% of zo hoor. Dus het is niet de helft. Maar we hebben inderdaad met de hele groep luisteraars van de podcast, allemaal voetballiefhebbers, hebben we allemaal daar de aandelen gekocht. En kijk, het is natuurlijk vooral een heel leuk onderwerp voor de podcast. En wat gewoon heel erg leuk is, is dat we gewoon met z'n allen dan rijtjes daarheen kunnen maken. En dan gewoon een heel mooi weekend kunnen hebben met allemaal gewoon voetballiefhebbers.
0: Ja, want je bent een voetballiefhebber. Dan zie ik wel zesde klasse. Ik zie ook dat jullie gisteren met, ik zeg al jullie, 4-1 hebben verloren van Redcliffe FC. Je staat 19e op het zesde niveau. Ben je dan liefhebber of hou je van zelfkwelling?
1: Ja, beide. Maar dat, kijk, ik ben zelf ook een Den Haag supporter, dus ik weet wel wat het is om te verliezen.
0: Ja, dan heb je heel op je ziel.
1: Dan heb je iemand, weet je, precies dat. Maar het is wel, weet je, als je daarheen gaat naar Scarborough, dat is echt zo'n mooie Engelse stad. Je gaat van tevoren, ga je naar een mooie pub toe. Hè, de Scooters Bars, ook sponsor van de club. Ga je daar lekker een biertje drinken, allemaal voetbalshirts om je heen. Dan ga je naar het stadion. Het is gewoon een mooi jongensschoolreisje.
0: Ja. Weet je, het echte voetbal, zoals ooit bedoeld is? Gewoon lekker met de jongens. Ja,
1: 100%. En daarom ga je er ook heen, weet je. Kijk, en inderdaad, je hebt een aandeel. Maar ja, het gaat ons vooral voor het mooie verhaal, voor het avontuur gaat het natuurlijk.
0: Ja, want het gaat om het avontuur, om het echte voetbal. En dan zie je vandaag natuurlijk zo'n topper, bijvoorbeeld Liverpool City. Hoe kijk je daar dan naar? Ook als het al dat gedoe over dat geld en over de boekhouding van dat soort teams.
1: Ja. Ja, ik weet je, ik ben al helemaal geen financiële man. Dus daar heb ik echt
0: nee, dat hoorde ik net al. Want je zei, of dat nou 30% aandelen is of 50%, dat weet ik eigenlijk niet precies. Ja,
1: nee, dat weet ik niet. Maar daar gaat het ook niet om bij ons. Nee, maar kijk, ik kan

0: genieten van het voetbal. Maar die financiële praat eromheen, dat laat ik echt lekker aan... dat is niks voor mij. Dus dat laten we lekker gaan. Maar ik heb wel lekker naar de Telstar tegen mijn club gekeken natuurlijk vandaag. Het is al een hele weekend voetbal, hoor, bij mij.
1: Ja, precies. 2-2. Knap teruggekomen natuurlijk, toen jullie met 10 man stonden. Maar goed, dat is ADO, dat is de Vriendenloterij Eredivisie. Terug hebben we even terug naar de Dutch Seahawks. Het is inmiddels natuurlijk een flinke ploeg daar. Maar leg eens uit, hoe zijn jullie er eigenlijk gekomen bij deze club? Want je kan wel het idee hebben van, we gaan terug naar het echte voetbal. We investeren ergens, maar hoe kom je daar terecht?
0: Nou ja, kijk, weet je, ik ben altijd bezig om leuke onderwerpjes voor de podcast te verzinnen. Wij maken 2 shows. De eerste komt altijd op woensdag uit en de andere op vrijdag. En nu is het af en toe wel lastig om leuke onderwerpen te verzamelen, om even zo'n show te beginnen. Toen dacht ik bij mijn eigen, weet je wat we gaan doen met de podcast? We gaan gewoon met z'n allen zo'n club volgen. En dan is het leuk, omdat natuurlijk... hadden we eigenlijk een soort met van wedstrijdje hadden we. Van weet je, welke club gaan we volgen? Hadden we wel zelf al een paar clubs gevonden. Bijvoorbeeld Bury FC. Dat ligt bij Manchester. En Scarborough was er ook een van. En toen was het heel raar. Toen kreeg ik al heel veel DM's van luisteraars. We moeten echt voor Scarborough gaan. Op een of andere manier leefde dat echt gewoon direct. En nou ja, dus... Ja, Scarborough kreeg ook echt bijna gewoon echt heel veel stem. Hè. Toen zijn we gewoon daarvoor gegaan.
1: Ja.
0: Het is eigenlijk een heel simpel verhaal en is helemaal uit de hand gelopen. En nu zitten we met zo'n 500 Dutch Ski Dogs. En iedereen is daar week in, week uit druk mee. Dus ja, dat is hartstikke mooi. Is leuk.
1: Het is nog geen Wrexham, hè? Dat nog niet. Is dat een soort ambitie ook of niet?
0: Nee hoor. Maar... Kijk, de ambitie is gewoon binnen 6 jaar Champions League. Dus wij gaan gewoon.
1: Maar dat is mooi. Die bescheidenheid staat je ook goed. Want wat is het voor club? Voor mensen die kennen of dat je denkt van ja, kom ook eens kijken. Of kan je misschien aansluiten bij jullie nog? Is er nog een aandeeltje te koop?
0: Zeker weten. Vanaf januari kan het weer allemaal. Dus ga de podcast luisteren. Want we gaan deze weken daar weer flink reclame voor maken. Dus we gaan weer met z'n allen. Want het aandeel is ook een jaar geldig. Dus je moet ieder jaar weer opnieuw dat kopen. En dat kan ook gewoon via onze podcast. Want we gaan in maart gaan we weer met de hele grote groep. Gaan we er weer heen. En... Ja, wij zijn er dit jaar geweest. En echt waar, ik teer nog steeds op dat weekend. Het was zo verschrikkelijk gaaf om met die hele grote groep Nederlanders daar te zijn. Het is een geweldig leuke club. Met een geweldige voorzitter, Trevor Boe. Dat is echt een Engelsman van 2,10 meter. Die komt zo uit de stripboek lopen. Het is echt, het is echt hartstikke mooi.
1: Kijk aan. Je maakt ons in ieder geval enthousiast. Ik ga de agenda's een beetje leegvegen richting Maart. Ik heb nog 1 vraag. Hoe klinkt een Dutch Seahawk eigenlijk?
0: Wat bedoel je precies? Ja, of wij een vast nummer hebben of zo die we zingen?
1: Ja, ik heb geen idee welke klank eruit komt. Ik denk, heb je nog een geluid of een nummer wat erbij hoort? Of moet er nog aan gewerkt worden?
0: Wat wij altijd doen is een beetje dit schreeuwen. Daar komt ie. Mensen, ga er even goed voor zitten, zou ik zeggen. Seahawks. Dat is hem eigenlijk.
1: Seahawks. Jorde Joop Buit van de Eerste goed, de Beste. Ga die podcast luisteren. En natuurlijk mede-eigenaar van Scarborough Athletic. Ik wil je een hele fijne avond wensen. En succes natuurlijk weer daar als baas. Met die 19e plek daar in de 6e divisie. Kom, zeg het nog even. Het is GPR Sport Radio. Maar... Ja?
0: En de trainer blijft nog wel even zitten, hoor. Daar heb ik nog wel vertrouwen in. Maar dit moet wel goed komen, hoor, binnen een paar weken. Anders gooi ik hem er gewoon uit. Zo is het ook. Ik ben toch de eigenaar.
1: Dit zijn de woorden van Joop Buit. En dit is GPR Sport Radio. Dankjewel, Joop.
0: Hoi, hoi.
2: All right.

0: and the world is our home.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: De laatste voor vanmiddag, maar nog lang niet de laatste van de dag. Want zometeen natuurlijk Ton van het Hek en Thijs Hoek hier. Die gaan gewoon lekker door. Bijvoorbeeld bij die wedstrijd in de Vriendenloterij Eredivisie Excelsior Groningen. 1-2 Jacob, hoe staat het daar?
3: 1-2 inderdaad. En het zonnetje hangt laag. Het is een mooie wedstrijd om te zien. Want Excelsior en Groningen zijn aan elkaar gewaagd. Maar inderdaad nog geen wijzigingen in het scoreverloop. Het is wel Groningen dat vooral aanzet. Onder andere met Van Bergen, die druk afjagende speler. Maar heeft het vaak lastig daar op het middenveld. Waardoor Excelsior soms kan toeslaan vanuit de counter met Yegoyan en Sliti. Ook nu is er weer opnieuw een uitbraak. Maar dat loopt op niets uit. Die bal is veilig bij Vaassen achterin. En op de andere velden, nou, dan moeten we wel even een stukje water oversteken. In Liverpool, waar het zonnetje precies hetzelfde staat overigens, is het ook niet meer veranderd in de tussentijd. Daar gaat het spel wel echt op en neer. Maar Liverpool heeft misschien iets te overhand, maar het is nog steeds 0-0 daar.
0: Het is GPR Sportradio waar je naar luistert. We gaan richting 6. Zometeen dus Tom en Thijs, die gaan gewoon lekker door. Je zit gebakken hier voor de sport. Wij nemen afscheid. Ik wens je een fijne avond. Veel plezier zo.

0: GPR Sportradio. Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond. Dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. In Polen is iemand opgepakt voor het plannen van een aanslag op onder meer de premier. Ook de minister van Defensie zou doelwit zijn. Er komen wel vaker dreigingen binnen, maar dit keer werd die zeer serieus genomen. Ook omdat er de laatste dagen steekpartijen waren op scholen in Warschau. Daarbij kwam iemand om het leven. President Trump heeft een energiebestand uitgeroepen voor Rusland en Oekraïne, maar Poetin en Zelensky weten nog van niks. Zelensky zei dat het nieuw voor hem was, maar dat hij er wel aan wil meewerken. Poetin heeft nog niks laten horen. Het bestand betekent dat de landen elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Ongeveer 60.000 mensen hebben in Brussel meegelopen in een klimaatmars. Ze vinden dat de Belgische regering te weinig doet om het klimaat te verbeteren. We zullen deze zomer niet vergeten, stond er op spandoeken. Verwijzend naar onder meer een hittegolf en een grote natuurbrand in de Ardennen. En in Venlo is vorige maand een man slapend achter het stuur gevonden met 24.000 euro op zak. Volgens Omroep L1 kwam de dronken man met een opvallende verklaring. Hij zou veel geluk hebben gehad in het casino. Dat werd eerst niet geloofd, maar het verhaal van de man blijkt nu toch echt te kloppen en hij mag het geld dus houden. In het zuiden is het droog met zon, vooral in het noorden vallen nog buien. En het is 11 tot 15 graden. Vanavond opklaringen en nog enkele buien. Vannacht kan mist ontstaan. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 14.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
5: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar 2,50
6: euro. Voor minder, Simpel.
7: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
8: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
10: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
12: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik niet.
11: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
10: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
13: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
14: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
15: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
14: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
16: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
17: Is dit het?
18: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hé, hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
19: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
20: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
21: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
22: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
23: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
0: GPR Sportradio.
24: The Sound of Sport.
0: Tom van het Hek en Thijs Hoek.
25: Zondagavond tot 10 uur zijn we weer bij u. 4 uur lang live sport nog van Excelsior tegen Groningen in de Eredivisie. En natuurlijk Liverpool, Manchester City.

0: heerlijke muzikale opening natuurlijk met Remember Me, the Blue Boy. Er wordt nog gevoetbald in de Vaderlandse Eredivisie. Een wedstrijd dus tussen Excelsior en Groningen. We verliet u met een 2-1 voorsprong voor Groningen. Maar er is het een en ander gebeurd, Thijs Hoeken.
1: Ja, het is niet bepaald saai op Woudestein. Het staat nu 1-4 voor Groningen. Heel veel gebeurt. Die 1-3, ja, daar is het eigenlijk minutenlang over gegaan, omdat het ook minuten heeft geduurd. Scheidsrechter Martens legde hem op de stip nadat Schreuders rechtsback van Groningen een penalty had versierd. Ging over een enkel. Was dat nou een penalty of niet?
0: Ja.
1: Nou, daar gaat nog lang over doorgediscussieerd worden in Kralingen en in Groningen. Maar na minutenlang beraad met de VAR, dat op een gegeven moment ook via de mobiele telefoon.
0: Telefoonstoring, hè? Moest met een mobieltje ging je even.
1: Ja, ik weet niet welke provider er aan de macht is in Kralingen, maar het lag er een beetje uit. Dus Martens moest gaan bellen. Oordeel was uiteindelijk penalty. Het werd 1-3. Tom van Bergen benutte die penalty. En net Willemson, de spits die zijn 5e goal in 8 wedstrijden maakt voor FC Groningen. En dus lijkt Groningen toch met een overwinning terug naar het hoge noorden te gaan.
0: Er is ook voetbal in de Premier League. En niet zomaar een wedstrijd. Die tussen Liverpool en Manchester City. We zijn 40 minuten onderweg. En de stand is nog altijd een 0-0. Liverpool is wel ietsjes sterker. Aan de andere kant komt City er ook wel een aantal keer goed uit. Thijs, er was heel veel te doen over bij de opkomst. Wat er allemaal zou gebeuren. Is er nou veel gebeurd in het Liverpool stadion? Of valt het ook wel mee?
1: Nou ja.
0: Want het is de eerste wedstrijd. Straks praten we er ook over. Maar het is natuurlijk de eerste wedstrijd sinds dat hele verhaal van City officieel naar buiten kwam, zeg maar.
1: Ja, nou, kijken we overduidelijk natuurlijk verschillende acties. Vooral buiten het stadion, hoor. Bij de aankomst van de bus werd er gejoeld. Verschillende spreekkoren. Nou ja, en allemaal van die kleine pesterijtjes van die Liverpool-fans die in de interlandperiode toch tijd hadden gevonden om hun shirt met 114 te bedrukken. Bijvoorbeeld. Natuurlijk refererend aan het aantal aanklachten waar Manchester City voor is veroordeeld. Ja, allemaal woordgrappen. Shams, Chester City, dat soort spandoeken. Maar goed, in het stadion zelf verloopt het nu.
0: Rustig, hè? Gewoon een fatsoenlijke wedstrijd zoals je van een Engelse topper mag verwachten. 41 minuten gespeeld, 0-0.

0: Heerlijk nummer natuurlijk van Maroon 5, This Love. We gaan het hebben over wielrennen, want het seizoen loopt misschien wel een beetje ten einde, zult u denken. Maar dat is helemaal niet waar voor het Nederlandse liefhebber. Want de Eneco Tour die gaat van start. En dit jaar ook met een vrouweneditie. En de toernooi-directeur van de vrouweneditie, Roxane Kneteman. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Moest je lang nadenken toen ze het vroegen? Of je dat wilde doen?
1: Nou, ik was vorig jaar ook koersdirecteur. Alleen toen hadden we een andere naam. Nu zijn we natuurlijk de Eneco Tour.
0: Ja.
1: Moest ik er lang over nadenken? Nee, ik vond het wel een eervolle job. Dus eigenlijk zei mijn hart meteen ja. En toen dacht ik moet toch eventjes de tijd nemen of dit een echte ja is. Maar die volgde al heel snel.
0: Ja. En het is in dezelfde plaatsen, hè? De vrouwen en de mannen.
1: Ja, het is een beetje. We willen met de Eneco Tour ontzettend het mannen- en vrouwenrennen integreren. En daarvoor hebben we gekozen eigenlijk de vrouwenetappes op dezelfde start- en finishlocatie te doen als de mannenkoers. Dus we hebben twee koersen op één dag. Natuurlijk hebben we wel verschillende afstanden. Dus de mannen die koersen wat langer dan de vrouwen. Maar we willen daar natuurlijk heel erg de integratie op zoeken. En aan de andere kant kan je ook meteen denken, het is natuurlijk een stuk duurzamer. Als de ronde er zeg maar al ligt, waarom zou je er dan niet twee wedstrijden overheen laten rijden? En dat doen we dus ook.
0: Heeft de directeur ook vooral naar het weerbericht gekeken de afgelopen dagen? Hoe dat komende week gaat? Wordt de directeur er ook nerveus van?
1: Ja, nou weet je, als ik één ding heel erg weet, is dat je het weer gewoon niet in de hand hebt. Het is natuurlijk wel voor de supporters en voor de mensen die komen kijken extra leuk als het lekker weer is. Voor een koers in Nederland is het ook wel lekker als de wind staat. Dus je zit eigenlijk een beetje tussen twee dingen die je fijn zou vinden. Maar ik liet me net door mijn man vertellen dat het weer wel redelijk goed wordt. Ja. Dat is voor de supporters weer erg leuk. En ik denk voor de renners ook wel. Want de renners hebben natuurlijk al een heel lang seizoen erop zitten. En die sluiten ze af met een heel mooi Nederlands toetje, de Eneco Tour.
2: Ja, heerlijk natuurlijk om zo'n internationaal deelnemersveld in Nederland te zien. Ook eigenlijk dwars door het land. Ede, Sittard, Arnhem, Den Haag, het wordt allemaal aangeraakt. Als we nou gewoon eens al die etappes doorgaan. Wat is de etappe waar jij als wielerliefhebber het meest naar uitkijkt? Wat is het grootste pareltje wat ertussen zit?
1: Het allermeest kijk ik toch wel uit. Nou, ik vind sowieso ben ik ontzettend trots op het hele etappenschema. We hebben twee tijdritten erin. Het zijn tijdritten waarmee je het algemeen klassement heel spannend kan houden. Maar je wel echte specialisten voor tijdrijden trekt. Dus daar ben ik heel erg trots op. We hebben echt een heerlijke Drenthe-etappe. En Drenthe is wel echt de fietsprovincie. Zeg ik ook wel een beetje omdat ik er in de buurt woon. Maar het is wel echt een hele lekkere provincie om een wielerwedstrijd te organiseren. Dus ik kijk daar wel erg naar uit. Daar hebben we de keien en daar hebben we een finish op de Vanberg. Limburg is ook altijd ontzettend leuk om te zijn. Ede is ook gaaf. Ja, je vraagt eigenlijk nu te kiezen tussen je kinderen.
2: Dat moet je nooit doen natuurlijk.
1: Nee, daarom. Het hele etappenschema is lekker. En elke etappe heeft zijn eigen Nederlandse charme.
0: Hoe ingewikkeld is het nog? Want ik zei natuurlijk een beetje, het wielerseizoen loopt gevoelsmatig voor veel mensen een beetje ten einde. Om dan die ploegen allemaal nog weer aan de start te krijgen. En of is het ook wel heel fijn voor sommige renners, denken, nog even iets laten zien dit jaar?
1: Nou, je hebt eigenlijk een tweeschifting in het peloton. Je hebt natuurlijk de renners die echt op zijn einde loopt. Maar je hebt ook renners die nog denken, daar valt nog wat te halen in Nederland. Bijvoorbeeld de winnaar van vorig jaar, Laporte, de Fransman, had eigenlijk zijn seizoen gemist. Maar door dan toch de Ronde van Nederland te winnen, sluit hij hem toch nog lekker af om dan weer met moraal de winter in te gaan. Dus je hebt een beetje een tweedeling in het peloton. En wij hebben ook daarom ervoor gekozen om korte etappes de renners voor te leggen. Zeker ook met in ons achterhoofd natuurlijk dat het seizoen al heel erg lang is. En wij denken en geloven ook erin dat wanneer je spectaculaire etappes neerlegt die je niet al te lang maakt, we ook spectaculaire koers gaan zien. En dat was vorig jaar ook het geval. Dus wat ik terugkreeg van de renners die vorig jaar reden, was sowieso dat ze heel erg hebben genoten van het Nederlandse publiek. Dus dat is echt een compliment natuurlijk aan ons. Maar ook aan het etappenschema en aan de niet eilenlange etappes die we ze voorschotelen, maar kort en krachtig. En dat maakt wel dat er toch wel weer gewoon veel renners willen komen.
2: Ja, je noemde Laporte al even, de winnaar van vorig jaar bij de mannen. Als we dan naar het deelnemersveld bij de vrouwen kijken, wie is dan jouw topfavoriet? Durf je dat al te zeggen?
1: Dat vind ik een beetje lastig om daar dan een topfavoriet aan te plakken. Wij zijn als organisatie heel erg blij dat Nederlands kampioen Lieke Nooy aan de start staat. Het is natuurlijk altijd super gaaf om de rood-wit-blauwe trui in de Ronde van Nederland in de ronde te hebben rijden. Charlotte Kool staat ook aan de start. Dat is natuurlijk ook al een pareltje. Zij heeft al 2 toeretappes gewonnen. En ja, dat is natuurlijk wel echt ontzettend uithangbord om natuurlijk aan de start te hebben. Favoriet. Vind ik moeilijk nu om te zeggen hoor. Maar dit zijn wel de twee, voor mij als koersdirecteur, wel de 2 pareltjes op de vrouwenstartlijst.
0: Als je tenslotte kijkt, het weer heb je niet in de hand, dat zei je al. Maar zijn er nog dingen waar een koersdirecteur zich stiekem nog slecht van slaapt of druk over maakt? Wat is het belangrijkste?
1: Nou, als het stiekem is, dan hou ik het voor mezelf mee. Maar ja. Ik denk niet dat het een groot geheim is dat veiligheid natuurlijk een heel groot topic is in het wielrennen. En voor ons als organisatie ook echt iets waar we gewoon heel erg druk mee zijn geweest. We willen een veilige wielerwedstrijd organiseren volgende week. Dat is ontzettend moeilijk. Dat is overal heel moeilijk, maar in Nederland extreem moeilijk. We zijn een heel druk bevolkt en bebouwd land. Waar we toch wel te maken hebben met korte lontjes in het verkeer. Dus mensen die niet voor een wielerwedstrijd willen wachten. En dat zijn wel de dingen. We hebben alles geprobeerd uit te zetten en te tackelen. Als je het hebt over veiligheid. Maar die mensen of personen of dingen die je niet kan opnemen in je draaiboek. Ja, daar staan we gewoon elke dag mee op. En dat moeten we niet de overhand laten nemen. Die angst die je hebt. Want je hebt gewoon een verantwoordelijkheid voor 2 pelotons. Plus alle vrijwilligers. Dus je hebt nogal een verantwoordelijkheidsgevoel natuurlijk. Alleen dat moet je niet de overhand laten nemen. Maar daar gaan we mee naar bed. Daar staan we mee op. Dat ligt echt ontzettend aan de oppervlakte. Maar daar wil ik meteen naast zetten. Ik kijk veel meer uit naar het sportevenement. Naar de mensen die komen kijken. Dus ik laat me niet te lang door het angstige stemmetje wakker houden. Want het is gewoon een geweldig event waar we volgende week weer van mogen gaan genieten. Dus niet te lang wakker liggen,
0: Royal. Nee, dat wou ik zeggen. Wens je een veilige, maar vooral hele mooie wielerronde toe. En een hele mooie sportweek. En succes de komende week als organisator.
1: En vergeet niet te komen kijken als je wil. Want het is een week lang koers door heel Nederland.
0: We gaan kijken. Doen we.
1: Goed zo. Doei.
0: Dank je. Hoi. Roxane Kneteman.

0: Mr. Know-it-all was dat, van Teddy Sims. Zat nog een beetje mee te zingen, Thijs Hoek. We kijken naar een tweetal wedstrijden. Live sport dus ook nog natuurlijk op GPR Sport Radio. Te beginnen bij Excelsior Groningen. Dat zal niet zo heel lang meer zijn, hè?
1: Het zal niet zo heel lang meer zijn. We zitten een beetje zo rond de 85ste minuut. En beide teams kabbelen een beetje naar het einde. Groningen nog altijd met 1-4 voor. Nou, dat is natuurlijk ook een redelijk definitieve uitslag. Er wordt nog wel, men probeert van alles. Maar ja, Groningen lijkt toch echt met de winst naar het noorden weer terug te gaan. En dan is er natuurlijk nog Manchester City tegen Liverpool. Of Liverpool Man City moet ik eigenlijk zeggen. Want het is op Anfield. Dat had Man City natuurlijk liever anders gezien. Want vijandige sfeer tegenover City op dit moment. Vanwege alle aanklachten waar zij voor veroordeeld zijn. Maar het staat nog 0-0. Daarmee zijn beide ploegen de rust in gegaan. Nog een beetje rustig dus. Maar ik heb eigenlijk alle vertrouwen dat deze wedstrijd nog gaat ontbranden in de tweede helft.
0: Let's hope.
2: De nieuwe Bed 2 TTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe Wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
9: Let op. Geld lenen kost geld.
10: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
11: Is dit het?
12: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
13: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
14: De grootste energieslurpers in huis?
15: Wat kost al die kleding nou echt?
16: Wat heb je nog aan zonnestroom?
17: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
18: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
19: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
20: Hola, ¿dónde está mi casa?
19: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
20: Buenas noches.
19: Dus retiquetet. En vamos naar Beterbed.
18: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
21: Keukenkopers, opgelet! Het is de laatste dag
22: big deals bij Keukenconcurrent.
21: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
23: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood... gaat lukken.
24: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
25: Eerder stoppen met werken? Voor een baas.
0: Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
25: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
26: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
27: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
28: GPR Sportradio.
29: De Sound of Sport.
28: Tom van het Hek en Thijs Hoek.
30: En wij kijken nog steeds naar een tweetal voetbalwedstrijden. Het staartje van Excelsior tegen Groningen. Net begonnen de tweede helft. De topper tussen Liverpool en Manchester City.

0: Take Your Time van Sam Hunt. We gaan Thijs Hoek afsluiten, zo langzamerhand een beetje op Woudestein. Ik geloof dat de thuisclub langzamerhand ook wel een beetje aan toe is. Hè?
1: Ja, ja, want het begon zo gelijkwaardig aan deze wedstrijd. Natuurlijk ook allebei evenveel punten. Dat was ook een beetje het narratief aan het begin. Van
0: subtopper, hè?
1: De winnaar gaat zich bovenaan de subtop een beetje aansluiten bij de top zelf.
0: Ja.
1: Maar ja, op dat Woudestein hebben ze het thuisvoordeel bepaald niet kunnen verzilveren. Want het staat nu zelfs 1-5. Het is verdediger Marco Rente die na een voorzet een beetje een scrimmage de bal naar binnen werkt. Het staat dus 5-1 voor FC Groningen. 1-5, daar lijkt daar dus de uitstand te gaan worden met nog 15 seconden op de klok. En dan is de leidensweg dus voorbij voor Excelsior. Bij Liverpool tegen Manchester City, daar zijn we weer gaan voetballen. En daar staat het nog altijd 0-0. Hè? Het is nog altijd een beetje wachten totdat de wedstrijd ontbrandt.
0: Het brandt niet echt los, hè?
1: Het is
0: braaf, het is goed natuurlijk, het is een hoog niveau, het is snel. Maar het is niet echt dat je op het puntje van je stoel zit. Hè?
1: Nee, en dat terwijl dit toch eigenlijk ook wel het affiche was wat jarenlang gold, als een soort zekerheidje gold voor een 2-2 of een 3-2. Nou, laten we hopen dat het alsnog gebeurt in die laatste 40 minuten, want we hebben echt nog wel even te voetballen daar.
0: En je zou ook wel kunnen zeggen, Liverpool moet al bijna een beetje gezien die stand op de ranglijst.
1: 3 keer gelijk gespeeld al, dus als er een vierde gelijkspel, dan blijven ze ongeslagen, maar niet met een glimlach.
0: En 8 punten achter op Arsenal inmiddels. Nou, komen we straks allemaal nog wel over te spraken. We gaan het nu maar even over de Bundesliga hebben, waar af dit weekend alweer gespeeld is. Dortmund ging aan de leiding. Gaan nog steeds aan de leiding, hè? Want die leken ze misschien even te moeten gaan delen. Maar ging niet door.
1: Ja, want het was een gelijk spel tegen Werder Bremen. Eigenlijk een hele knotsgekke wedstrijd. Want het stond gewoon 0-0 na 80 minuten. Daarom werd Joey Veerman er ook ingebracht na een minuut of 70. Even wat creativiteit erin. Nou, dat lukte, want hij gaf een assist. Maar na 80 minuten konden we het telraam erbij houden. Want de eindstand was 2-2. Maar dat wist Bayern vervolgens niet te verzilveren. Dat Dortmund punten liet liggen.
0: En Bayern, voor mensen die het niet gezien hebben, Bayern speelde uit bij Augsburg. Dat is redelijk in de buurt daar. En die stonden binnen een minuut ongeveer met 1-0 achter. Hè? Omdat de keeper wordt oud, hè?
1: Ja, Manuel Neuer inderdaad een flinke blunder op zijn 40ste. Ja, je begint je inderdaad af te vragen.
0: Ja,
1: al
0: te vaak toch?
1: Ja, hij heeft natuurlijk al afscheid genomen bij het Duitse elftal. Dat afscheid lijkt ook een beetje aan te komen bij Bayern München. Ja, het is een enorme stunt van Augsburg. 2-2 was de uitstand. Maar ook wel in alle eerlijkheid, Bayern had 27 schoten, waarvan ruim de 10 op doel. Ik weet niet of je van de expected goals houdt, maar ze hadden 5 expected goals. Nou dan.
0: Ja, het is altijd heel fijn om expected goals te hebben, maar het is beter om goals te hebben.
1: Ja, dat is absoluut waar. Maar goed, de eerlijkheid gebied te zeggen, een echte vormdip, dat kunnen we niet constateren. Want ze speelden gewoon echt goed. Weinig reden voor paniek op de lange termijn dus. Saibari wel weer trefzeker. Dus die zit er lekker in aan het begin van de competitie.
0: Maar wie daar ook nog bij kunnen komen, is vrij verrassend natuurlijk Freiburg, want die hebben ook 10 punten het 4 wedstrijden. Die spelen op dit moment tegen Schalke, onze vrienden. Het staat daar 1-1 op dit moment.
1: Ja,
0: dus ze kunnen daar nog niet bij. En onderaan toch ook even opvallend om mee te nemen, zeker voor de oudere jongeren onder ons, Borussia Mönchengladbach. Dat was al een hele klassieke Duitse grote vereniging. Daar gaat het ook niet helemaal goed.
1: Nee, 0-5. Nou, dat is helemaal niet goed. Natuurlijk wel een club waar veel Nederlanders met interesse naar kijken, ook omdat het gewoon best wel dicht bij Nederland is.
0: Vlak dus over de grens.
1: Ja, Nederlanders gaan daar vaak als uitje naartoe. Maar dan zien ze deze fase van de competitie in ieder geval geen geweldig voetbal. De trainer is er daarna 3 weken al uitgegooid. Dat is een soort schokeffect waar dan over wordt gespeculeerd dat er dan moet komen. Maar dat is er bepaald niet. Want ook ook vandaag ging er weer verloren tegen FC Köln met 2-1. Ja, dus zo staat het een beetje voor in de Bundesliga. Wat nog wel.
0: Nog even. Want PSV speelt tegen een Bundesliga tegenstander. Daar wilde je vast al naartoe. Ik ook. Rasenball Leipzig, daar gaan ze naartoe. Die hadden een redelijke generale, kunnen we zeggen.
1: Ik denk dat Peter Bos het bandje nog wel eens even terug zal kijken. Nog een paar keer misschien wel. Want inderdaad, PSV moet tegen Leipzig spelen. En Leipzig in topvorm, want dat won met 6-0 van Eintracht Frankfurt.
0: Van Eintracht Frankfurt, wat toch ook geen kinderachtig elf.
1: Nee, absoluut niet. Ja, het is weer lekker amusant bij de Oosterburen.
0: Bayern staat er niet boven. Dat is op zich al verrassend.
1: Kwestie van tijd. GPS.

0: Don't stop the music. Dat gaan we ook zeker niet doen. Ik kan u wel vertellen dat het inderdaad officieel de einduitslag is. Excelsior tegen Groningen. De Vriendenloterij Eredivisie 1-5. Groningen wint dus met 5-1. En klimt tot bijvoorbeeld 1 puntje achter Ajax. En hoe is het in de Premier League tussen Liverpool en Manchester City thuis?
1: Nog altijd die gehate brilstand. 0-0 op Anfield. Liverpool wordt wel wat gevaarlijker. Vooral via dode spelmomenten. Florian Wiertz die achter elke vrije trap staat. Net zojuist een vrije trap een beetje op cornerhoogte die Alexis McAllister binnen probeerde te werken. Bal ging naast. Was toch het beste gevaarlijk moment van Liverpool dat aandringt tegen Manchester City.
0: En dan kijken wij naar dit weekend ook. Er wordt nog gespeeld, maar de belangrijkste clubs hebben zo'n beetje al gespeeld naar de Primera División, waarin Barcelona tot nu toe gewoon aan een foutloze route bezig is.
1: Ja, het is echt waanzinnig. Getafe werd met 3-0 verslagen en dat is gek genoeg nog best een zuinig overwinning als je op de vorm van de afgelopen tijd afgaat.
0: Ja, een beetje matige overwinning. Ja, ook de wedstrijd op rij gewonnen.
1: Ja, ook andere doelpunten maken ze dan normaal. Anthony Gordon scoorde, Gabriel Jesus overgekomen van Arsenal, maar inderdaad foutloos. 8 gespeeld, 8 gewonnen en 27 doelpunten in die 8 wedstrijden. Dat is serieus bijna 3 goals per wedstrijd gemiddeld. Ja. En dat is, dat is behoorlijk waanzinnig.
0: En dan kijken we naar onze Madrileense vrienden, die altijd de grote concurrenten zijn. Nou, Atletico won, zuinigjes, zoals ze dat zo vaak doen. Die staan op 5 punten. Maar de aandacht ging toch ook natuurlijk wel weer uit naar Real Madrid. Die wel wonnen, maar ja, daar gebeurt daar eigenlijk van alles. Een topclub langzamerhand toch ook wel een beetje onwaardig.
1: Ja, bizarre taferelen inderdaad. Vinicius Junior, die kwam vanaf de bank en dacht de 2-0 tegen Villarreal te hebben gemaakt. Werd uiteindelijk teruggefloten door de VAR. Nou, dat gebeurt wel vaker in het moderne voetbal, zou je denken. Maar hij trok vervolgens aan de haren van een van zijn tegenstanders. Kreeg rood. Mourinho woedend. Hij kreeg geel. Hij weigerde de pers te woord te staan achteraf. Ja, er werd wel met 1-0 gewonnen, maar de afdronk is toch een beetje van, ja, gaat dit Real Madrid Barcelona nou überhaupt een beetje bijhouden? Of kijken we gewoon al naar een gelopen race met een Madrid waar zoveel aan de hand is en wat zo onrustig.
0: Inkend Madrid, hè, wat elke keer nog wel zijn potjes een klein beetje net over de streep weet te trekken, maar Mourinho, het hele verhaal begint toch wel een heel vervelend verhaal te worden.
1: Ja, inderdaad. Je hebt inderdaad Mourinho die vloekend en tierend langs de lijn staat en toch ook wel het narratief van dat middenveld van Real Madrid. Eigenlijk, ja, 10 jaar geleden hadden ze het beste middenveld misschien wel ooit. In ieder geval het komt het aardig in de buurt met Modric, Casemiro en Kroos. En daarna is het nooit meer helemaal vervangen en nooit meer helemaal stabiel geworden. En dat zien we in dit seizoen ook weer.
0: Nou, ze volgen nog wel op 6 punten van Barcelona. Eentje minder dus dan de stadgenoot Atletico, want die hebben er 19. En Barcelona leidt daar in de Primera División 8 gespeeld, 24 punten.

0: My Universe, Coldplay. En we gaan snel thuishoek naar Liverpool, Manchester City, want de band is gebroken.
1: Ja, wat is er veel gebeurd op Anfield de afgelopen minuten? Erling Haaland jaagt het, hoe kan het ook anders? Hij opent de score, het staat 1-0 voor Manchester City. Na een Jeremy Doku die werkelijk onbespeelbaar lijkt de afgelopen minuten. De ene dreigende actie na de ander. Zojuist moet Ryan Gravenberch al aan de rem trekken bij hem. Krijgt daardoor zijn tweede gele kaart en moet met rood van het veld. En nu had hij ook weer een geweldige actie aan de linkerflank. Haalde de trekker over. En de rebound was voor Erling Haaland. Het staat 1-0 voor City tegen een Liverpool dat dus ook nog met 10 man en met nog maar één Nederlander, namelijk Virgil van Dijk, verder moet.
0: En ja, die donkere wolken boven Liverpool die pakken zich wel samen. Arne Slot moest daar natuurlijk weg naar dat heet al matig seizoen. Maar dit seizoen tot nu toe is niks beter eigenlijk.
1: Nee, en de wens van menig Liverpool-fan was vooral om gewoon leuker te gaan spelen. Vooral. En wat je ziet is dat ze verdedigend heel secuur zijn. Eigenlijk nog een paar tegendoelpunten tegen. Maar gewoon het creatieve spel, dat wordt nauwelijks echt benut en beter. Wat je wel ziet is dat McAllister veel meer de belangrijkste man op het middenveld is geworden. Ryan Gravenberch kreeg deze wedstrijd weer een kans. Maar is zijn basisplaats niet meer zeker. Nou, deze rode kaart zal daar niet bij geholpen hebben. Wat je voorlopig kunt constateren inderdaad is dat Liverpool gewoon met diezelfde matige vorm verder gaat en geen kampioenskandidaat is.
0: Nou, misschien dat een rechtszaak serieus nog wat kan helpen, maar daar zijn er al genoeg van geweest.
2: GPR Sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Ippe. Het lijkt erop dat Nederlandse klanten van TUI geen probleem hebben na een datalek van de reisorganisatie in België. Daar hebben klanten een appje gekregen dat niet van TUI komt. Daarin staan allerlei gegevens over een reis die ze hebben geboekt, met het verzoek die te bevestigen. Het appje is van een onbekend nummer. Er worden nieuwe aanvallen op het vliegveld van Riyadh in Saudi-Arabië gemeld. Een van de terminals is geraakt en er is brand ontstaan. Ook zou een projectiel zijn onderschept en vernietigd door luchtverdediging. Bij een aanval gisteren op de luchthaven vielen zeker 12 doden. Houthi-rebellen uit Jemen hadden al gewaarschuwd. Pro-Palestijnse demonstranten hebben vandaag actie gevoerd in Amsterdam. Ongeveer 1000 mensen liepen mee in een mars. Eerder sloot een stille tocht zich al bij het protest aan. De politie hield één man aan voor het dragen van een beledigend spandoek. Ook is de organisatie aangesproken vanwege beledigende vlaggen. En in de Eredivisie heeft FC Groningen ruim gewonnen van Excelsior. Na rust liepen de Groningers uit en werd het 1-5. Eerder vandaag speelde ADO Den Haag en Telstar gelijk met 2-2. Won Cambuur met 0-1 van Zwolle. En ging FC Utrecht er thuis met een 3-1 winst vandoor tegen Willem II. Vanavond opklaringen en een enkele bui. Vannacht is het helder en vrijwel droog met plaatselijk mist. Morgen begint fris, daarna is het droog en wordt het zo'n 16 graden.
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.

0: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
0: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet, kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
5: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
6: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
9: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu?
10: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
11: Slecht plan.
10: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
13: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
14: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
15: Oh nee, verzekering...
14: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
15: Oh, wil ik wel.
14: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
16: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: GPR Sportradio. Sportradio. Tom van het Hek en Thijs Hoek.
19: Komende half uur volgen we natuurlijk de topper tussen Liverpool en Manchester City. Maar we praten er ook over met Sjoerd Mossou van het AD, die City Gate helemaal gevolgd heeft.

0: Forget Me Not. We gaan praten over Manchester City. En dat gaan we zo doen met Sjoerd Monsoe, de man van het AD, die dat allemaal helemaal volgt. Maar voordat we dat doen, heel even Thijs Hoek. Want er wordt ook gewoon gespeeld tussen Liverpool en datzelfde Manchester City. Laatst gemelde stand, die 1-0 via Haaland en die rode kaart van Gravenberg. Maar er is inmiddels weer van alles gebeurd.
1: Ja, want hoe ellendig het op het veld, buiten het veld gaat, zo goed gaat het op het veld. Het staat 3-0 voor Manchester City en ze zijn helemaal los. Eerst al een fantastische goal van Jeremy Doku, die op een Arjen Robben-achtige wijze, maar dan vanaf de linkerflank en naar binnen kapte en met rechts met een prachtige boogbal naar binnen schoot. En ja, de 3-0 was zo mogelijk nog mooier met een schitterende combinatie tussen Ryan Cherki, die hem gaf aan Guardiol, en die gaf hem weer terug. Cherki kapte zijn man uit en ze schoot hem fantastisch binnen. Ik zou bijna zeggen, het is feest in de blauwe kant van Manchester, maar daarvoor ligt het misschien allemaal nog iets te gevoelig.
0: Nou, daar gaan we over praten met Sjoerd Monsoe. Sjoerd, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Hoi. Eerst eens even die aanloop naar die wedstrijd. Er was natuurlijk al heel veel te doen na alles wat er gebeurd is rond Manchester City. Is er bij die wedstrijd zelf, lijkt het allemaal wel mee te vallen, hè, buiten wat spandoekjes en dingen? Of zijn er toch allerlei dingen gebeurd?
2: Ja, spelers worden natuurlijk uitgefloten bij ieder balcontact. Ja. Althans, totdat het 1-2-0 was, hoorde je dat voortdurend. Het was vooral buiten het stadion heel onrustig. Die bus van Manchester City die moest een speciale achteruitgang nemen. Een soort alternatieve route, omdat aan de voorkant, wat normaal die bus aankomt, daar stond het helemaal zwart van de mensen. Woedende Liverpool supporters met spandoeken en spreekkoren bewapend. Ook de supporters van Manchester City moesten onder speciale politiebegeleiding naar het uitvak worden gebracht. Dus het was wel heel heet gebakend en ook niet verrassend, want ja, dit is in Engeland zo'n ongelooflijk grote zaak geworden. Dat is bijna niet voor te stellen.
0: Nee, en toch, die spelers lijken er onder het veld nog niet zoveel onder te lijden. Maar heel veel mensen vragen zich af, ja, wat gaat er gebeuren? Wanneer gaat er wat gebeuren? Is er eigenlijk iets duidelijk over welke consequenties wanneer?
2: Wat duidelijk is dat de onafhankelijke commissie van de Premier League keihard heeft geoordeeld. Ja. 114 van de 115 gevallen zwaar financiële overtredingen. Daarmee ook volledig schuldig gevonden op vrijwel alle fronten. Ja. Een keiharde uitspraak wat dat betreft. Het wachten is nu dat tot het moment dat diezelfde commissie, die bestaat uit drie absolute topjuristen in Groot-Brittannië, dat die gaan bepalen welke straffen gaan we hier nu aan koppelen. Nou, dat kan binnen nu en een paar weken zijn, dat weten we niet. Dat is afwachten. Duidelijk is wel dat Manchester City een beroep heeft aangetekend tegen de uitspraak zoals die er ligt. En dat moet zijn beslag krijgen binnen 12 weken. Dus dan moet je denken aan eind van het jaar zal dat beroep in ieder geval wel duidelijk moeten zijn, de beroepszaak. Dus, en in de beroepszaak, nog één dingetje. Eén ding in die beroepszaak is nog wel relevant te melden, is dat daarin wordt dus niet het bewijs nog eens opnieuw bekeken. En kan er ook geen nieuw bewijs meer worden aangedragen. Dat is eigenlijk de enige kans die Manchester City in dat beroep nog heeft, is dat er sprake is van bijvoorbeeld een procedurefout. Ja.
0: Nou zei je al, onrustig met de supporters, met allerlei dingen. De bus, zal dat blijven, zeg maar? Is de woede in het hele Engelse voetbal zo groot?
2: Nou, ik heb me de laatste anderhalve week ondergedompeld in al die podcasts, talkshows, televisieprogramma's, noem maar op. Dit blijft nog heel, heel lang zo. Dit gaat bij iedere wedstrijd gaat dit zo. Kijk, je moet je voorstellen dat deze zaak die hangt ook als een deken boven de huidige competitie. Hè? Omdat het wachten is op die strafeis. Eigenlijk is die hele competitie staat een soort van onder druk in die zin dat er nog van alles kan gebeuren met punten aftrekken en weet ik veel allemaal. Dus Manchester City staat op dit moment stijf bovenaan, hebben straks 6 keer gewonnen. Maar wat betekent dat eigenlijk voor het lopende seizoen? Het kan natuurlijk zomaar zijn dat bijvoorbeeld City binnen nu een paar weken een puntenstraf werd opgelegd. Een flinke puntenstraf. Dat betekent dat de clubs die daarna nog tegen Manchester City moeten spelen met een heel ander perspectief die wedstrijden ingaan dan hiervoor. Dus die competitie die is eigenlijk al een beetje kapot gemaakt dit seizoen. En daarom wil eigenlijk iedereen in Engeland dat het ook tijdens het lopende seizoen al volledig wordt afgehandeld. Want anders dan blijf je hier jaren mee aanklooien.
0: En dan kwamen allerlei mensen op de lijn. Ook Guardiola en al die mensen en zo. Ja, iedereen zegt wel precies wat je zou verwachten dat hij vanuit zijn functie zegt, hè?
2: Ja, maar ik verbaas me toch ook wel weer, moet ik eerlijk zeggen. Kijk, deze zaak is zo overduidelijk eigenlijk. Als je de stukken leest, als je de bewijslast ziet, dan denk je van ja, maar hier is geen discussie meer over mogelijk. Dit is zo overduidelijke fraude geweest. En in zulke krankzinnige bedragen, daar is zoveel al van aangetoond. Waar komt in godsnaam het vertrouwen vandaan, bijvoorbeeld bij Guardiola? Ja. dat City deze zaak nog wel gaat winnen. Het is mijn werkelijke raadsel. En niet alleen mij, maar ook iedere zeg maar, juridische expert die je daar in Engeland over hoort. Die heeft ook eigenlijk geen flauw idee. Die zeggen ook eigenlijk alleen maar ja, de enige kans dat City hier onderuit komt, is dat het een soort procedurezaakachtige, of een procedurefoutachtige kwestie wordt. Maar op basis van het bewijs dat er ligt, is er eigenlijk ja, er is gewoon geen discussie over mogelijk eigenlijk.
1: Ja, en ondertussen zit mogelijk de premier van Groot-Brittannië met zijn vingers tussen de deur met de vraag: wat wist hij ervan als burgemeester van Manchester? De Emiraten dreigen hun investeringen in het VK terug te trekken. Is dit langzamerhand, ja, wat doet het met de voetbalwereld dat het ook zo'n groot politiek verhaal aan het worden, geopolitiek verhaal aan het worden is?
2: Ja, dat is het inderdaad. En dat laat het nog maar eens zien. Dat dit is echt het grootste schandaal dat het internationale voetbal ooit gekend heeft. Omdat de gevolgen, de implicaties zijn zo ongelooflijk groot in breed opzicht. Dat hebben we nog nooit gezien. Kijk, je hebt het Calciopoli schandaal in Italië gehad met Juventus. Dat was natuurlijk in de kern, was dat gewoon een zeg maar een Italiaanse voetbalkwestie. Maar dit is echt geopolitiek. Kijk, die Emiraten die dreigen nu om investeringen terug te trekken in Engeland, om investeringen terug te trekken in Manchester. Die hebben geweldig geïnvesteerd in de omgeving van het stadion van Manchester City, in allerlei vormen van vastgoed. Dat is gewoon heel veel betekend voor de opbas van Manchester in de laatste jaren. En dat is, allemaal een heel grote kwestie. Omdat Burnham, de huidige premier, is natuurlijk ook burgemeester van Manchester geweest. Die is in die jaren nauw betrokken geweest bij al die investeringen. Ja, die zit eigenlijk in een enorme spagaat nu.
0: En daar zijn ook wel mensen die denken, ja, die belangen die jullie net ook duiden, die zijn zo immens groot, dat ook een hoop mensen denken, ja, maar ondanks juridisch hoe duidelijk dit, er wordt wel weer een muizenvalletje gevonden, een gangetje, en het zal toch wel weer met een sisser aflopen.
2: Ja, ik snap dat gevoel heel erg. Dat is logisch dat mensen zo denken. Ook omdat Burnham, de premier van Engeland, die had daar ook van de week een hele rare uitspraak over. Waarbij hij eigenlijk zei van, ja, ik zou het heel jammer vinden als Manchester City gestraft wordt. Ja. Dat is ongeveer wat hij zei. Wat natuurlijk een hele rare uitspraak was, gezien wat er allemaal lag. En dus ik snap die twijfel, maar inmiddels is de druk ook op de Britse regering op dit vlak zo groot om dit proces in ieder geval los te laten. Althans geen politieke invloed te willen uitoefenen op dit proces. Dat ik me toch bijna niet kan voorstellen dat deze zaak niet vooral juridisch wordt beoordeeld.
1: Jij zelf bent een groot Brentford-fan, dus toch wel lekker dat ze daar niet zo gek doen, toch?
2: Ja, nou, die zijn heel geleidelijk opgeklommen inderdaad. Met heel verstandig beleid. En ja, hier is gewoon sprake geweest van overduidelijke financiële fraude. Anders had Manchester City in die afgelopen 15 jaar nooit uit kunnen groeien tot zo'n ongelooflijk succesvolle club. Want ze hebben iedereen linksom en rechtsom ingehaald. En Brentford, nog niet eens hoor, want dat is een klein clubje. Maar Arsenal, Liverpool, Manchester United, ja, die voelen zich natuurlijk ongelooflijk genaaid.
0: Wordt ongetwijfeld vervolgd en ik hoop dat we je er dan nog een keer over mogen bellen. Maar heel veel dank voor je toelichting nu. Sjoerd Mossie, dus bij het AD werkzaam. Dank.
2: Yes, helemaal goed.
0: Hoi.
3: GPR Sportradio.

0: Mr. Light met America. Wij gaan kijken, maar we kunnen dat nog maar heel even naar wat een topper leek te worden. En ja, natuurlijk op papier ook nog steeds is Liverpool tegen Manchester City. Maar het verschil uiteindelijk was groot thuis hoeken.
1: Absoluut. En ja, Manchester City, ondanks al die geluiden en al die alle wetgeving eromheen. De ruzies buiten het veld. Ze spelen gewoon geweldig. Ze spelen echt fantastisch voetbal. Cherky, Doku, eigenlijk allemaal op hun best. En ze komen daarmee op 18 uit 6. Totaal foutloos tot nu toe. Ja, het is gewoon een hele goede ploeg. Zoveel is duidelijk. En daar heeft Liverpool onvoldoende tegenweten in te zetten. Ze hadden natuurlijk ook verschillende geblesseerden. Een spits uit Wales in de spits. 21 jaar, nauwelijks nog ervaring op het hoogste niveau. Dus dat waren gewoon twee hele verschillende grootheden vandaag. En dat was ergens toch wel onverwacht, omdat men hier echt naar uitkeek. Maar Man City gaat winnen, voorlopig met 3-0. En deelt een flinke tik uit, toch wel.
0: Ja, deelt zeker een flinke tik uit. Want komt dan dus gewoon op 18 punten uit 6 wedstrijden. We worden Sjoerd Monsou. Binnen een aantal weken moet het toch wel wat duidelijker zijn. Maar goed, dat verhaal laten we nu even voor wat het is. Kijken we puur naar de stand. Het gaat eigenlijk gewoon een tweestrijd worden tussen Manchester City en Arsenal. Zei iedereen, daar lijkt het ook wel gewoon weer op.
1: Daar lijkt het wel, ja. En zeker omdat Arsenal ondanks een moeizame start tegen Leeds United toch won met 2-1. Staat op 3 puntjes achterstand, maar doet dus ook heel knap mee vooraan. Ook omdat inderdaad Liverpool lijkt nu echt een beetje af te haken, voorlopig in ieder geval. Je had gisteren Man United en Spurs.
0: Ja, even daarover. Een paar jaar geleden zou je zeggen, wat doe je zaterdagmiddag? Nou, ga even naar Man United tegen Tottenham Hotspur misschien kijken. Maar dat doe je nu ook niet meer, hè?
1: Nee, het werd online gekscherend al een beetje de loser classico genoemd. Omdat inderdaad, het zijn twee teams in uitzonderlijk kwakkelende vorm. Al jaren. En daarom was het misschien ook wel toepasselijk dat het in een gelijkspel eindigde. In de dying seconds werd het 1-1 nog aan de Spurs-zijde. En was het dus een puntje aan beide kanten. Brighton valt wel echt serieus op. Want dat valt bijna niet meer te negeren in die top 3. 2-0 winst van Sunderland dit weekend. En daarmee staan ze nu dus derde, de Seagulls. Ja, de ploeg van Bart Verbrugge en Pascal Struik sorteert een beetje voor op een stuntseizoen. Omdat lang niet al die grote clubs ook prijsgeven. En dan kun je dus ook in Engeland echt derde of vierde worden in die Champions League.
0: Ja, en als je vijfde wordt en iemand wint nog een ander toernooi. Of zesde, dan kun je ook nog meedoen. Hè. Je hebt heel veel mogelijkheden om daar in die Champions League te komen. Nog even naar Chelsea kijken. Die krabbelen weer wat overeind. Want die waren ook heel matig gestart.
1: De ploeg van Xabi Alonso had dit seizoen wel al bewezen veel te kunnen scoren. Dat deden ze dit weekend ook. Maar het probleem was dat ze er steeds ook heel veel tegen kregen. Dat was gisteren niet het geval tegen Bournemouth. 1 tegen goal maar. 5-1 op Stamford Bridge. Met een glansrol voor Jordan Henderson ook wel. Ja, 2 goals.
0: Opvallend.
1: Schitterende vrije trap. Ja, zijn carrière lijkt een beetje in een raket naar boven te zitten. Terwijl de man toch 35 jaar is. Er valt weer vroeg je te verwonderen in de Premier League.
0: Voldoende te verwonderen. En een klassiek beeld. City bovenaan dus met 18 uit 6. Want de wedstrijd is nu ook officieel afgelopen daar. Arsenal dus tweede met 15 uit 6. En Liverpool gewoon 9 punten inmiddels achter op City. En 6 op Arsenal.

0: GPR Sportradio. Sportradio.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar €1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
7: Cute.
6: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
4: Alle Sikkens verf bestel je bij...
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: Oud24. Download de app en start met vinden.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de ijssalon gedumpt. Je moeder wel.
5: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik
4: naar. Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
8: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
9: GPR Sportradio.
10: De Sound of Sport.
9: Tom van het Hek en Thijs Hoek.
11: Die tot 10 uur vanavond bij u zijn. In de komende half uur heel veel aandacht voor het Italiaanse voetbal. Sassuolo Milan, maar dat is slechts de kapstok.

0: I took a pill in Ibiza. Ik neem aan, Bak, dat ze niet de enige is overigens die dat daar doet. Ik zei u net, we gaan het komende half uur veel praten over het Italiaanse voetbal. Dat gaan we straks uitgebreid doen over wat daar allemaal speelt. En ik zei al, de kapstok is een wedstrijd tussen Sassuolo en Milan. AC Milan dus. Nou, die kijken we dan maar even. En er maakt ook iemand een goal. En ze hebben, hey, dat is een Nederlander. Help ons eens even. Eerst even, Milan kwam voor. Hè?
1: Ja, via Adrien Rabiot. Voor je gevoel al 15 jaar actiever op het hoogste niveau van het voetbal, van het Europees voetbal. Maar dat is hier nog altijd. Met nu ook weer de 1-0 voor AC Milan. Niet te onverrassend dat Milan voorkomt tegen Sassuolo. Maar misschien wel wat verrassender dat het 1-1 wordt. En dat wordt het inderdaad via Cas Odenthal uit Leersum. Ja.
0: Weet jij iets van hem?
1: Nou, dat is wel het leuke. De Serie A heeft
0: gewoon... Ik ben er eerlijk over. Dit is een naam die ik totaal niet ken.
1: Maar de Serie A heeft een aantal van die verborgen Nederlanders in het rechterrijtje van de Serie A. Lijkt me natuurlijk ook heerlijk. Stel, je bent een aardige Eredivisie-voetballer en je kan die stap maken, dan is dat ook geweldig om te doen natuurlijk. Want hij speelde tot 2022 bij NEC, maar daarna al best een Italiaanse carrière. 2 jaar bij Como. Ook nog een tijdje verhuurd aan Bari. En nu dus Sassuolo. Ja, 3 wedstrijden voor Nederland onder 16 gespeeld. Nou, wie weet staat hij bij deze goal een klein beetje op de radar van Xavi.
0: Toch interessant. Het staat daar 1-1 en dat zouden dure punten zijn die AC Milan het liggen. Maar hoe het verder allemaal gaat in die Serie A en hoe dit weekend ook ging met Donny Malen en al die mensen, dat gaan we straks uitgebreid bespreken.

0: Duran Duran was dat natuurlijk met Skin Trade. We gaan praten over de Serie A, de Italiaanse hoogste voetbalcompetitie, waarin nu nog een wedstrijd gespeeld wordt tussen Sassuolo en Milan. Vanavond worden er overigens ook nog andere wedstrijden gespeeld. Het staat daar nog steeds 1-1.
1: Ja, we gaan verder praten over Italië met Wesley Mack, een van de makers van Lo Stadio, de enorm populaire voetbalpodcast over de Serie A. Wesley, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, om maar eens met Sassuolo Milan te beginnen. Word je vermaakt op dit moment? Of denk je, nou, er zijn wel dit weekend wel leukere dingen gebeurd?
2: Nou, er zijn dit weekend denk ik wel leukere dingen gebeurd. Maar ik vind het in ieder geval voor de Nederlandse inbreng van de Serie A is het best wel een goed weekend geweest. Dat niet doen, natuurlijk.
1: Ja, met net zojuist ook weer een goal van Cas Odenthal. We hadden het hier in de studio ook al over. De Serie A is nou bij uitstek zo'n competitie dat toch al wat verborgen Nederlandse pareltjes heeft in de rechterhelft van het rijtje.
2: Ja, absoluut. Nee, we kennen natuurlijk op zich wel de, nou, tussen aanhalingstekens, succesverhalen van Noah Lang en Teun Koopmijn. Dat is natuurlijk in de topvoetballer. Maar in ieder geval, ja, zeker dit weekend. We hebben net Jay Adam gezien vanmiddag bij Bologna, die daar de winnende maakte. Nou, nu Cas Odenthal tegen Milan. Het is toch best wel een positieve ontwikkeling, denk ik. Dat ook dat soort jongens die er misschien in Nederland zelfs niet eens echt aan de bak kwamen, dat die wel gewoon in de hoogste divisie van Italië terecht kunnen en het nu goed doen in ieder geval.
0: Ja, want dat vroeg ik mij meteen af. Zegt het ook iets over het totale niveau van de Serie A?
2: Oh, absoluut. Hey, daar kunnen we nog een heel uur over praten, denk ik. Dat daar natuurlijk sowieso echt wel wat werk aan de winkel is. En waar ze inmiddels ook wel een beetje inzien dat je natuurlijk ook op, ja, misschien wat creatievere manieren van scouting bijvoorbeeld, dat je daar wel succes mee kunt vinden. Dus inderdaad, ja, toch misschien wat meer jong talent. Ook natuurlijk de afgelopen jaren is die focus vooral iets meer gelegen op de buitenlandse spelers. En je ziet nu natuurlijk zeker met de prestaties van het Italiaanse team, wat de laatste jaren natuurlijk eigenlijk al heel matig is, dat er iets meer de nadruk komt te liggen op de Italiaanse jongens weer. Maar voorlopig zal dat nog wel eventjes duren voordat daar weer echt talent doorbreekt. En dan zie je inderdaad dat onze landgenoten nu even die plek innemen.
1: Ja, je zei al, goed weekend voor veel Nederlanders. De grootste Nederlander in de Serie A op dit moment is natuurlijk wel Donjan Malen in de huidige vorm. Die had een iets minder goed weekend, hè?
2: Ja, het is de 0-0 ook. Het was de eerste van het hele seizoen. In de Italië zijn ze ontzettend blij geweest eigenlijk. Of tenminste de afgelopen 3 maanden, de eerste paar maanden van het seizoen, dat er helemaal geen 0-0 was tot nu toe. Dat was voor hen echt blijk dat de Serie A in opkomst was. En dat het eigenlijk misschien wel vermakelijker is dan bijvoorbeeld een Premier League of een La Liga. Alleen hij was vanmiddag er toch voor het eerst bij de wedstrijd tussen Como en Roma. En dat op zich zitten die ploegen qua niveau en talent wel redelijk dicht bij elkaar. Dus dan op zich is het een 0-0 wel te billiken. Alleen voor Donjan Malen was het een beetje een onhandige middag. Kreeg een rode kaart na een beetje een onbeholpen tackle. Maar het was ook wel, je kunt je er wel je vraagtekens erbij stellen. Want hij kreeg eerst zelf werd een overtreding op hem begaan. En eigenlijk daarna in het vervolg van die actie zette hij iets enthousiast een tackle in. En dat leverde hem dan uiteindelijk de rode kaart op. Maar het was, dat was niet al te best die wedstrijd überhaupt.
0: Help mij nog even, mijn persoonlijk misschien niet zo, maar heel veel mensen zullen denken, Como, daar kom je Italië binnen, je hebt een mooi meer. Maar sinds een paar jaar wordt daar ook heel goed gevoetbald, hè, door die club.
2: Nee, absoluut. Dat is ook een heel lang verhaal eigenlijk. Het is een soort van paradepaard eigenlijk van een stel Indonesische broers. Die hebben daar een jaar of 6 geleden hebben die de club Como gekocht. Vooral vanwege het aanzien natuurlijk. En zij hebben een, volgens mij een persoonlijk vermogen van een paar 100 miljard. En zij zijn eigenlijk heel gestaag die club aan het opbouwen. En eigenlijk nooit echt de intentie gehad om daar een Serie A topclub van te maken. Alleen, je ziet gewoon als je beleid voert met jong talent, met scouting, met inderdaad een trainer Fabregas die innovatief is en durft een beetje tegen de heilige huizen te schoppen, dat je eigenlijk binnen Italië heel snel een opmars kunt maken. En die zijn afgelopen jaar hebben ze het zo goed gedaan dat ze dit seizoen in de Champions League spelen en binnenkort tegen Feyenoord, volgens mij aankomende week al. Dus dat is inderdaad wel echt een succesverhaal. En je ziet dat dit seizoen dat ietsjes moeizamer gaat tot nu toe. We hebben al wat punten verspeeld, ook waarschijnlijk vanwege het jonge elftal en het dubbele programma in Europa. Alleen dat is zeker wel een ploeg waar we de komende jaren waarschijnlijk nog meer van gaan horen.
0: Maar wordt zo'n club dan ook een beetje als model stiekem gezien over hoe de vlucht naar voren wel genomen kan worden? Want

0: Ze hadden één Italiaanse speler die in totaal tot 16 minuten kwam. Ja, dat is natuurlijk ook niet specifiek iets waarvan je, waar je misschien als competitie zijn heel trots op moet zijn. Al is natuurlijk de manier waarop ze spelen wel zeker een voorbeeld voor veel clubs.
1: Ja, even nog naar een andere Italiaanse club, Lazio. Heel goed aan de competitie begonnen, sportief gezien dan. Want ja, ze spelen ook voor lege tribunes vanwege een boycott met de fans. Maar wel op een gedeelde eerste plek. Hoe staat het nu met Lazio? Is er al iets van zicht op toenadering tot fans en bestuur?
0: Ja, dat is een heel gek verhaal eigenlijk. Want wij hebben ook in de podcast voorafgaand aan het seizoen maken wat een grote preview. En ik had ze persoonlijk daar misschien wel als een van de mogelijke teleurstellingen van dit seizoen. Het is inderdaad een club die sowieso misschien niet altijd even populair is. Binnen Rome zijn ze natuurlijk duidelijk de tweede club achter Roma zelf. En eigenlijk de eigenaar die daar zit, Lotito, dat is een heel raar figuur. Is ook senator in de Italiaanse politiek. Maar ook vooral een heel erg controversieel figuur die eigenlijk zelden investeert in de club. Zodra er een speler is die geld op kan leveren, wordt hij eigenlijk direct verkocht voor het hoogste bod. Dus er is daar heel weinig lange termijn visie. En dat levert eigenlijk al jaren heel veel gedoe op met de lokale fans. Die natuurlijk gewoon graag succes willen hebben. Want laatst is het zeker in het verleden natuurlijk ook Europees gezien een grote club geweest. En nu deze zomer met de aanstelling van Gattuso, ook niet specifiek een trainer die natuurlijk een heel groot palmares heeft. Natuurlijk net weggegaan bij de Italiaanse bond, waar hij het heel slecht had gedaan. Ook niet gekwalificeerd voor het WK. Dus eigenlijk waren alle ingrediënten aanwezig voor een dramatisch seizoen. Alleen tot nu toe gaat het eigenlijk heel goed en kennen ze de beste seizoenstart uit de geschiedenis. En dat had eigenlijk, en wij als volgers van het Italiaanse voetbal, maar ook zeker binnen Italië zelf, niemand kunnen denken. Alleen het is heel positief. Natuurlijk voor de fans die weliswaar niet in het stadion zitten, maar denk ik toch in de club nog steeds een warm hart toedragen.
2: Zijn er meer foute voorspellingen die je gedaan hebt, die je met ons wilt delen?
0: Ik denk dat wel de grootste was. En aan de andere kant, aan de andere kant van het spectrum, Fiorentina. Die afgelopen zomer gigantisch goede, of in ieder geval op papier, een hele goede transferzomer hebben gehad. Daar heel veel geld is geïnvesteerd. Ook een beetje in jonge talenten. Mastantuono, bijvoorbeeld een toptalent van een Argentijn uit de jeugdopleiding van Real Madrid. Maar eigenlijk daar valt alles tot nu toe verkeerd. Wat bij Lazio goed valt. Zij zijn op dit moment 17e. Hebben gisteren verloren, ook weer verloren. En dat was ook al de zoveelste nederlaag die ze dit seizoen leden. Dus die staan inmiddels net boven de degradatiezone. Alleen, die hadden zeker op basis van wat ik al zei, de transferzomer, misschien wel verwacht dat die in de Champions League zouden uitkomen komend seizoen. Nou, dan moet daar nog echt wel behoorlijk wat werk verzet worden. Want die hebben inmiddels ook al een trainer versleten. Nieuwe trainer die vorig seizoen zelf werd ontslagen, is weer teruggehaald. Dus het is daar nog steeds niet echt hosanna, laten we het zo stellen.
1: Had je wel voorspeld dat Noah Lang zou scoren dit weekend?
0: Ook niet. Nee, wat ik zeg, het is inderdaad een heel bijzonder weekend. De eerste 0-0, heel veel Nederlanders die het goed doen. En Noah Lang is eigenlijk ook natuurlijk iemand die een beetje uit de gratie was geraakt. Eigenlijk vorig seizoen natuurlijk al met Conte. En nu met Allegri eigenlijk weer niet een trainer heeft die heel graag met buitenspelers speelt. Die misschien niet al te tactisch onderlegd zijn. Die natuurlijk echt vooral moeten hebben van hun dribbles. Normaal gesproken is Allegri natuurlijk wel iemand die juist heel erg vasthoudt aan zijn senatoren in het elftal. De oudere garde die natuurlijk heel goed naar hem luistert. En goed, Noah Lang is natuurlijk bij uitstek iemand die gewoon lekker zijn eigen ding doet. Dus wat dat betreft was het wel sowieso verrassend dat hij er nog zit. Want ook hij had deze zomer echt wel een transfer mogen maken van de club. Kwam er onder andere niet uit met Ajax en Galatasaray, waar hij vorig seizoen verhuurd was. En het is in ieder geval fijn dat hij nu weer wat speeltijd krijgt. En dat hij het zelfs kan bekronen met een doelpunt. Want dat was gewoon prima. En Kevin De Bruyne heeft het eigenlijk ook sinds de afgelopen interlandperiode weer op zijn heupen. Was heel goed bij België. En die trok die lijn ook door, scoorde ook weer 2 keer. Dus bij Napoli is er weer een beetje een stijgende lijn te zien.
2: Zullen we je helpen met de voorspelling dat Inter gewoon weer kampioen wordt in Italië?
0: Ja, die had ik wel voorspeld. Geen zorgen. Nee, dat is gewoon bij uitstek de beste ploeg van de competitie. En ik denk ook sowieso, als je natuurlijk door kunt bouwen op het kampioenschap van afgelopen seizoen, is dat natuurlijk een lekkere basis om je nieuwe seizoen mee te beginnen. Zij speelden gisteren al tegen Parma, die afgelopen Interland break, die natuurlijk extra lang was, de trainer hebben ontslagen. En die hebben Gilardino, die kennen we misschien ook nog wel met Nederland. Heeft ook wel eens als international van Italië tegen ons gespeeld. Die is daar nu aangesteld als nieuwe trainer. En die had een soort van kamikaze tactiek tegen Inter. Door

0: man op man te spelen. En ervan uit te gaan dat de spelers van Inter niet superieur waren aan die van Parma. Nou goed, het stond volgens mij na 35 minuten 3-0 voor Inter. Dus ik denk dat dat plannetje een beetje mislukt is.
1: Laatste vraag. De verrichtingen van het Italiaanse elftal afgelopen 2 weken in de Nations League, hebben die het volk wat vrolijker gestemd?
0: Ja, het ging eigenlijk eerst in de eerste wedstrijd helemaal mis tegen België. Verloren toen inderdaad doelpunt van Mika Gods, die we natuurlijk in Nederland nog goed kennen. Maar daarna was er inderdaad toch best wel wat positiviteit te zien. De eerstvolgende wedstrijd na die nederlaag tegen België was op bezoek in Turkije, waar ze binnen 30 minuten met 3-0 voor stonden. En uiteindelijk ook vrij makkelijk wisten te winnen met 4-1. Ja, er is toch wel iets van positiviteit uiteindelijk na de 4 wedstrijden die gespeeld zijn. Niet specifiek met het oog op de Nations League, dat ze daar nu verwachten dat ze het kunnen halen tot de kwartfinales of tot die laatste fase. Maar er is wel weer iets van positiviteit te zien, ook vooral omdat er weer wat... Ja, de spelers lijkt het weer iets meer te doen. En je hebt toch weer het idee dat er wat positiviteit terug is gebracht onder Mancini. Ondanks dat ook weer natuurlijk iemand is van die orthodoxe oude garde, waar we natuurlijk het gesprek een beetje mee begonnen.
1: Ik wil je danken en je heel veel plezier wensen bij de Italiaanse competitie. Want het valt niet altijd mee.
0: Dank je wel. Het valt niet altijd mee. Nee. Maar goed, we hebben tot nu toe een vrij leuke competitie. Nee, met heel veel doelpunten.
1: Absoluut.
0: Dus laten we hopen dat de rest van het seizoen lekker doorgaat.
1: Nee, maar we wensen je veel plezier. En dank dat je ons te woord wilde staan, Wessie. Dank je wel.
0: Graag gedaan. Fijne avond. GPR.

0: Ed Sheeran met Celestial. We spraken net uitgebreid over de Italiaanse competitie. Volgde ondertussen die wedstrijd tussen Sassuolo, wat dus thuis speelt tegen Milan. Zit in de 89e minuut, staat 1-1. Thijs ook, maar het had zelfs nog anders kunnen lopen.
1: Hè? Het had anders kunnen lopen. Sassuolo maakte eigenlijk de 2-1 uit een dode spelmoment. Maar dat dode spelmoment wordt al vrij snel doodgelegd door de scheidsrechter die afluit. Er was al gefloten voor de 2-1 in het netje lag. En wij vroegen ons hier in de studio eerlijk gezegd een beetje af wat er nou aan de hand was.
0: Zo iets op de rand van Sassuolo, maar het was heel gemakkelijk gefloten. En iets anders, we hadden het net uitgebreid. We hebben Inter wordt wel kampioen, weet je wel zo. Maar even die stand in Italië eigenlijk. Want wie gaat er aan de leiding? Inter volgens mij. Hè?
1: Inter, maar op doelsaldo. Want het is echt nog spannend, omdat dus Lazio ook zo goed is begonnen. Met overigens ook nog Tijani Noslin, die 2 assists had vandaag. Dat blijft, die Nederlanders in de Serie A, die houden behoorlijk huis. Die staan ook op 16 punten. En vlak daarachter de stadsburen AS Roma. Ja, AC Milan, toen het nog 1-0 stond, gingen ze virtueel de top 3 in. Maar het staat 1-1 dus tegen Sassuolo. En dus lijken die op de 4e plek te gaan eindigen na dit weekend. Ja, Napoli, Juventus, die moeten allemaal nog een beetje vaart maken. Zitten in die subtop daar.
0: Juventus speelt ook nog, hè, volgens mij.
1: Speelt vanavond. Zo tegen Cagliari. Gaan we ook verslag van doen, uiteraard.
0: Ja.
1: En onderin valt inderdaad, Wesley zei het al, Fiorentina ook behoorlijk op. Die 19e staat. Toch niet een club die 19e zou moeten staan.
0: Er staan ook een aantal kleinere clubs bij, hè, zoals Lecce en dat soort clubs. Ik ben ik wel eens geweest. Het zijn echt kleine clubs. Hè.
1: Ja, Venezia is ook een hele kleine club natuurlijk. Van een wereldberoemde stad, maar wel een stad met nauwelijks inwoners. Dus ook knap dat zij in die Serie A überhaupt staan. Ze staan wel echt stijf laatste. En Como, ja, dat Como waar we het ook net over hadden. Die doen nog mee. Hebben het inderdaad wat lastiger met een dubbel Europees programma. Maar staan nu op een 6e plaats met nog zicht op Europees voetbal.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.

0: GPR.
1: Sportradio.
0: Sportradio. Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR. Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Ippe. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft wordt om 9 uur weer hervat. Dat is eerder dan gedacht. Eerder gaf ProRail nog aan dat het treinverkeer er mogelijk tot 11 uur... of zelfs maandagochtend uit zou liggen. Er konden geen treinen rijden na een aangestoken brand bij een spoorbrug. Het herstellen daarvan ging sneller dan gedacht. In een huis in Barneveld is een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. Een aantal dozen stonden zelfs in een slaapkamer. Agenten kwamen het adres op het spoor na vernielingen aan een kunstgrasveld met zelfgemaakte vuurwerkbommen. De politie vermoedt dat er jonge jongens achter zitten en roept ouders op om met hun kinderen in gesprek te gaan. In Brussel hebben tienduizenden mensen meegedaan aan een klimaatmars. De demonstranten eisen meer actie tegen klimaatverandering van de Belgische overheid. Zo willen ze dat fossiele bedrijven zwaarder worden belast en dat de subsidies voor fossiele brandstoffen stoppen. Volgende maand is de internationale klimaattop in Turkije. En de dierentuin in Engeland, waar gisteren een man overleed nadat hij zelf in een tijgerverblijf klom, blijft voorlopig dicht. Dat meldt de BBC. De dierentuin wil samen met de autoriteiten onderzoeken wat er precies is gebeurd. De tijger blijft in ieder geval leven. De politie roept mensen op om beelden van de aanval niet te delen. Er valt nog een enkele bui, verder opklaringen. Vannacht is het helder en vrijwel droog, met 4 tot 11 graden. Morgen begint mistig, daarna droog en een graad of 16.
3: Onzekere energiemarkt?
4: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
3: Ik heb zoveel vragen.
5: Welk energiecontract is het beste?
6: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl. Haibu.nl.
9: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
10: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
11: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
12: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
9: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.

0: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw en ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
1: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
1: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
5: De grootste energieslurpers in huis?
6: Wat kost al die kleding nou echt?
7: Wat heb je nog aan zonnestroom?
8: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
9: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
10: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
11: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
12: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
13: GPR Sportradio. Tom van het Hek en Thijs Hoek.
14: Tot 10:00 bij u vanavond. Komende half uur staat centraal de start van het schaatsseizoen. Wat aanstaand is, dat gaan we eens eventjes helemaal voor u op een rij zetten. En je wordt natuurlijk ook gewoon, de air zit in de mouth, gedard.

0: mooiste mama-appelsap die ooit bedacht is natuurlijk. Hè. Bob Marley en de Wailers waren dat natuurlijk met Could You Be Love. We gaan het hebben over schaatsen, het aanstaande schaatsseizoen. Maar niet nadat ik u vermeld heb dat de Bundesliga een nieuwe koploper heeft. Dan zult u heel veel namen verwachten. Maar het is sportclub Freiburg. Want die wonnen door een late treffer thuis vandaag met 2-1 van Schalke. Hebben dan ook 13 punten uit 5 wedstrijden, net als Dortmund. Maar ze hebben nog een beter doelsaldo ook, van plus 10. Kortom, mooie verrassende koploper na 5 wedstrijden in de Bundesliga. Freiburg.
1: Ja, grote verrassing. Benieuwd of er ook een verrassing in het schaatsseizoen aan zit te komen. Want ja, Tom zei het al, de air zit in de maand. We zijn nog geen grote wedstrijden aan het schaatsen. Maar ja, afgelopen week regende het eigenlijk schaatspresentaties. Ook vooral van de twee grootste ploegen, Essent en Reggeborg. Nou, we hebben de teammanager van Reggeborg aan de lijn. Henk Schaar, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, ik ben toch wel benieuwd. Reggeborg is de meest succesvolle schaatsploeg van Nederland. En dus een beetje van de wereld, kun je ook wel zeggen. Met echt krankzinnig succes op de Spelen achter de rug. Dan lijkt me dit ook wel best een spannend jaar. Hoe je iedereen scherp houdt, hoe je het succes kan continueren. Klopt dat?
2: Ja, zeker. Dat is altijd wel een beetje na zo'n Olympische Spelen natuurlijk. Er zijn vooral de mensen die daar hebben gepresteerd, die komen daarna vaak wel even in een klein dipje. Maar goed, we hebben een groot team. Ja, we hebben meer mensen die er niet zijn geweest dan wel zijn geweest. Dus degenen die er wel zijn geweest, die zijn ook wel een paar weekjes op vakantie geweest na het seizoen. We zijn wat later begonnen met het nieuwe seizoen. Ook 2 weken later, dus we hebben ongeveer een maandje rust gehad. 5 weken. En daarna was iedereen toch wel weer vol gemotiveerd om weer aan het seizoen te beginnen, hoor.
1: Ja, jullie hebben de hele boel gepresenteerd donderdag in Rijzen. Het thuisstekje van Reggeborg, kun je ook wel zeggen. Hoe zat de sfeer erin? Was het iedereen inderdaad frisse oogjes, compleet team, helemaal klaar voor het nieuwe seizoen?
2: Ja, kijk, heel veel mensen denken van het seizoen begint nu net, maar dat is eigenlijk niet zo. We beginnen natuurlijk al in april, eind april, dan begint eigenlijk de zomercyclus natuurlijk. En dan vanaf die datum trainen die jongens dagelijks samen, 2 keer per dag. Trainingskampen de hele zomer door. Dus eigenlijk de hele voorbereiding voor de winter zit er nu op. En ze zijn stiekem nu alweer een beetje wedstrijdjes aan het rijden. Trainingswedstrijdjes zijn er vorige week geweest, afgelopen weekend. Dus ja, de sfeer was zeker goed. Iedereen heeft er zin in en ja, het is altijd een mooi evenementje.
0: We zagen ook interviews natuurlijk afgelopen week. Bijvoorbeeld Femke Kok, die zo'n fantastische Olympische Speler. Die zei, ja, ik moet ook wel even wennen. In de zin, ik word overal vooruitgenodigd. Ik mag van alles doen. Nou ja, ik heb er wel weer zin in. Komt ook wel allemaal. Maar hoe begeleiden jullie zo'n proces? Want er is in haar leven op de schaatsbaan, maar vooral buiten de schaatsbaan, natuurlijk ineens heel veel veranderd.
2: Ja. Nou, met name Femke, die was natuurlijk enorm succesvol vorig jaar. Hè? Die had wereldrecord gereden, is Olympisch kampioen geworden, werd wereldkampioen. Ja, die heeft eigenlijk alles gewonnen wat je maar kan winnen. En de coaches hebben ook met name tegen haar wel gezegd van, joh Fem, ga er even lekker van genieten.
0: Ja.
2: En neem er even van en doe gewoon even dingen die je anders misschien niet zou doen. Ga wat langer op vakantie, ga met je vriendinnen wat doen. Gewoon even die focus eraf, want dat is best wel lastig voor heel veel. Maar dat heeft ze zeker gedaan en nou, dat is goed uitgepakt, want ze is nu weer helemaal fris en heeft er weer helemaal zin in. Dus dat is best wel goed gegaan eigenlijk.
1: Ze was ook best wel open in interviews over dat ze, ja, dat ze eigenlijk gewoon enorm baalt dat haar grote concurrent Jutta Leerdam komend seizoen in ieder geval niet in actie komt. Dat lijkt me ook weer extra moeilijk. Het schaatsen heeft natuurlijk wel zo'n tweestrijd Kok-Leerdam bij uitstek nodig, toch?
2: Ja, nee, dat is ook zeker waar. Femke en Jutta die hebben elkaar natuurlijk naar grote hoogte doen stijgen. En ja, dat is nu, dat wordt nu even anders. Maar goed, ja, er staan ook wel weer nieuwe schaatsers op. Dus het zal zeker niet saai worden, hoor. Dat gaat echt wel goed komen. En Femke heeft ook nog doelen genoeg. Die wil ook gewoon nog dingen bereiken die ze nog niet heeft gedaan. Dus daar ben ik niet zo bang voor. Het is wel, het is wel jammer voor de sport dat Jutta stopt natuurlijk nu een jaar. Ik weet niet of ze daarna nog weer wat gaat doen. Maar dat is wel, het is natuurlijk wel een uithangbord geweest voor de sport.
0: Gaan we naar Jenning de Bo, die ook eigenlijk een geweldig seizoen had. Maar die heeft altijd nog die ene man voor zich. Dat is echt zijn doel, hè, dit jaar.
2: Ja, Jenning is heel erg gebrand.
0: Ja.
2: Die was in de vakantie in maart, dacht hij al van, nou, ik moet gewoon weer wat doen. Want die wil zeker dit jaar, heeft hij grote plannen. En hij heeft het ook gewoon gezegd. Hij wil gewoon een wereldrecord rijden op de 500 meter. Dat had hij vorig jaar op 200ste, heeft hij dat benaderd in Salt Lake City. Dus ja, die is helemaal gebrand op dit seizoen, ja.
0: Nou is ook altijd belangrijk voor ons als buitenstaander. Er worden allerlei criteria over wie naar welke wereldbekerwedstrijd, wie naar het heel systeem. En dat lijkt altijd heel duidelijk. En het enige duidelijk is dat het ook altijd één keer per jaar heel onduidelijk wordt, zeg maar. Of is het nu weer heel goed afgesproken met iedereen?
2: Nou, de wereldbekers is niet zo ingewikkeld eigenlijk. Want dat is gewoon de eerste vijf. Straks eind oktober hebben we het WCKT. Wereldbeker kwalificatietoernooi. En daar moet je gewoon bij de eerste vijf zitten. De eerste vijf gaan gewoon naar de World Cups. Er is dan wel de vijfde plek is nog een aanwijsplek. En dat kan als er calamiteiten gebeuren. Stel dat iemand als Femke Kok of Jenning de Bo, ja, die komt te vallen en die kan daardoor zich niet kwalificeren. Dan kunnen ze diegene nog aanwijzen. Omdat die normaal gesproken sowieso gaan natuurlijk.
1: Ja, over dat wereldbeker kwalificatietoernooi gesproken. Kjeld Nuis, een van je andere grote sterren, was vrij, best wel open over dat hij een aantal gezondheidsproblemen heeft. Gaf ook eerlijk te kennen dat hij met behoorlijk veel zenuwen aan de start zal staan daar vanwege die problemen. Hoe groot is de kans dat hij echt wedstrijdfit aan de start staat begin november?
2: Ja, ik denk dat het wel. Dat wel meevalt. Met Kjeld hebben we dat wel vaker meegemaakt. Kjeld is altijd, vlak voor zijn seizoen gebeuren er heel vaak gekke dingen met Kjeld. Of hij valt met de fiets, of hij heeft een ander ongelukje. Dus of hij valt van de trappie, of weet ik veel. En nu is hij ziek, dat is natuurlijk wel serieus. Maar hij is nu alweer redelijk op de weg terug. En het duurt nog een 3 weken, bijna 4. Dus ja, ik verwacht dat hij wel weer in orde is, hoor.
0: Heb je er zin in het seizoen? Ben je blij dat het weer zover is?
2: Ja, wij hebben er wel weer zin in. Zeker. We hebben wel weer iedereen heeft er zin in. En we hebben weer een nieuwe samenstelling. We hebben wat nieuwe rijders erbij. En we hebben een nieuwe coach erbij. Dus er zijn genoeg dingen veranderd waardoor het wel weer uitdagend en leuk is, zeker.
0: Nou, wij gaan het allemaal weer volgen en willen je zeer danken voor je uitleg en succes met je team het komend jaar.
2: Dankjewel.
0: Hoi.
2: Tot ziens. Doei.
3: GPR Sportradio.

0: Raymond met Supergirl. Mooie klassieker. Het leuke van GPR Sportradio is dat we eigenlijk op elk gebied wel een specialist hebben. Zit hij niet bij de presentatoren, dan zit hij gewoon achter de schuif. Zit
1: niet te geloven.
0: Ja, Björn Smit is prachtig, want jij bent de man die ons technisch door het hele programma heen leidt. Maar je bent ook een groot dartsvolger. En ja. Er is weer een dartstoernooi. En dan weet je, mijn klassieke vraag, help me eerst even altijd hoe ik die toernooien moet duiden. Want het zijn er elke week en het zijn er veel. En ze zijn allemaal belangrijk.
1: Ja, dit is de Swiss Darts Trophy. Dat is een van de Eurotour toernooien. Over een paar weken hebben we het EK, European Championship. En eigenlijk heb je in het jaar 13 Eurotour toernooien. En daar wordt een ranglijst bijgehouden. En de beste 32, ja, die plaatsen zich voor het EK.
0: En dit is het laatste, ene laatste
1: toernooi? Ene laatste. Volgende week hebben we in Nederland nog in Maastricht het laatste Eurotour toernooi.
0: En dat betekent dat een aantal mensen nog punten moeten halen. Een aantal is al lang safe natuurlijk.
1: Ja, qua Nederlanders zijn er eigenlijk al een hele hoop safe. We hebben Danny Noppert, Wessel Nijman, Kevin Doets, die heeft zich al geplaatst. Jermaine Wattimena, Michael van Gerwen, Nieuws Sonneveld. Dus een hele hoop. En Dirk van Duifbo, die heeft vandaag de kwartfinale gehaald. Net zojuist verloren van Mensur Sujovic met 6-1. Die stond eigenlijk voorafgaand aan dit toernooi, stond hij nog rond plaats 29, plaats 30. Waarbij dus de beste 32 plaatsen. En nu staat hij op plek nummer 25. En ook wel een beetje ademruimte genomen.
0: En dan hadden we nog één Nederlander de hele dag lang in zitten.
1: Ja, Gio van Veen.
0: Ja.
1: Ja, zojuist heeft hij verloren van Johnny Clayton. Ja, de nummer 5 van de wereld. Maar ja, daar hangt toch wel een beetje een smetje aan hem, hè? Want hij haalt heel vaak de halve finale en de finale van toernooien de laatste tijd. Maar hij wint ze nooit. Nee. Dat is toch wel een beetje een smetje wat aan hem hangt. En ja, vorig jaar won hij dan wel het EK dat dus over een paar weken is. Dus mogelijk kan hij dat dit jaar back-to-back doen.
0: En Van Gerwen bijvoorbeeld, want je moet tegenwoordig op donderdag de krant lezen om de uitslagen van Van Gerwen nog in de gaten te
1: houden. Ja, nou, Van Gerwen die kwam gisteravond in actie ook tegen diezelfde Mensur Sujovic. En die verloor je eigenlijk toch wel kansloos, moet ik zeggen. Ja, zonde.
2: Als we dan naar de toekomst van het Nederlandse darten kijken. Natuurlijk, Gian van Veen is zeker qua ranglijst nog altijd natuurlijk de Nederlandse nummer 1. Maar wie zie jij verder opkomen? Is bijvoorbeeld Wessel Nijman langzamerhand al richting hem toe aan het sluipen?
1: Ja, Wessel Nijman die komt langzaam richting de top 10. Volgens mij kan hij dat binnenkort al halen. Dus dat is wel een van de grotere talenten inderdaad. Maar ook Kevin Doets doet het steeds beter. Die komt op. Niels Sonneveld is onlangs de top 32 ingekomen. Dus Jermaine Wattimena die is lekker in vorm. Dus het gaat goed met het Nederlandse dart, hoor.
0: En als we naar Van Gerwen kijken. Je hoopt en denkt dat als je iemand zo goed hebt zien spelen. Hè, denk je elke keer van, dat komt misschien wel weer terug. Maar het gaat nu wel lang duren en het wordt eigenlijk van kwaad tot erg.
1: Ja, eigenlijk elk toernooi hoop je, kom op. Kom nu weer even ver in het toernooi. Maar dan gaat hij er toch weer de eerste ronde gaat hij zitten. Ja, het duurt nu inderdaad wel heel lang. Hij is nu al bijna anderhalf jaar echt wel aan het struggelen. Hij duikelt ook steeds verder de wereldranglijst af. Naar beneden. Volgens mij staat hij nu geprojecteerd voor na het WK. Buiten de top 20 zelfs. Daar hebben we hem echt sinds 2013 volgens mij nooit meer gezien. Dus dat is wel opvallend natuurlijk.
2: Wie gaat er vanavond eigenlijk winnen?
1: We hebben nu nog een halve finale tussen Mensur Sujovic. Daar is hij weer. Tegen Luke Humphries. Luke Humphries is een snelle speler. Die houdt van ritme. En Mensur Sujovic die wordt ook wel een beetje de man of the mind games genoemd. De master of the mind games. Die vertraagt heel snel. Of dan laat hij weer een pijltje vallen. Of dan loopt hij langzaam naar het bord. Vanmiddag was hij een beetje opstootje met Ross Smit. Die was voor de wedstrijd aan het gooien. Die had twee match darts. Na die eerste gemiste match dart zweepte Sujovic het publiek op. Om te gaan juichen en een beetje te gaan fluiten. En toen miste Smit ook tweede matchstart. Waardoor Sujovic uiteindelijk toch nog die wedstrijd won. Het is een beetje, hij wordt ook wel een beetje gehaat door de dartsfans, moet ik zeggen.
0: Dan moet je zelf je schuif weer doen dat je ophoudt met praten. Ja, maar dank voor je uitgebreide toelichting over darts.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
4: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
3: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
5: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoopenergie op eigenhuis.nl.
8: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar €4,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent... en weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
11: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
13: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
16: Zeg, als u altijd maar hard werkt... vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
17: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
18: GPR Sportradio.
19: De Sound of Sport.
18: Tom van het Hek en Thijs Hoek.
20: Die voor u een aantal wedstrijden in de buitenlandse competities natuurlijk live zullen.

0: Bruno Mars was dat natuurlijk. We zijn nu nog de officiële uitslag schuldig van de wedstrijd tussen Sassuolo en AC Milan. Die eindigde uiteindelijk in 1-1 en daarmee verzuimde AC Milan echt aan te sluiten bij de kopgroep van de Italiaanse competitie. Ze staan nu vijfde met 12 punten uit 6 wedstrijden. 4 minder dan Inter en Lazio bijvoorbeeld. Later op de avond nog, ook moeizaam gestart, Juventus op bezoek bij Cagliari om 9:15. Ook van die wedstrijd houden we u natuurlijk op de hoogte. En ook in Spanje wordt altijd lekker natuurlijk met dat lekkere weer zo. Zondagavond worden heleboel wedstrijden gespeeld, Thijs.
1: Ja, wat zouden we op de zondagavond op de radio toch zijn zonder La Liga? Hè? Heerlijk. Nou, het was een heerlijke wedstrijd tussen Real Betis en Osasuna zojuist. Natuurlijk geen topaffiche, maar Real Betis komt met een 5-2 winst. Wel op de derde plaats. Die haken behoorlijk aan bij Real Madrid en Atletico. En wat leuk daar is, is over Real Madrid gesproken. Een oude bekende werd man of the match, Isco, met een penalty en een werkelijk schitterende goal. Later in de wedstrijd werd hij de man of the match. Hij kan het nog altijd. Die oude rot was natuurlijk een fantastische voetballer. Op zijn hoogtepunt bij Real Madrid. Later krijgen we ook nog Racing Santander tegen Valencia om 9:00. En in Frankrijk wordt er ook nog een voetbal. Daar neemt Marseille het op tegen Troyes. Nog voldoende voetbal op de Europese velden.

0: Alison Wyatt met Is This Love. We gaan praten over het Formule 1 weekend. En dat doen we met Cas van der Veer. Cas, goedenavond, welkom.
1: Goedenavond.
0: Ja, ik zei net in de aankondiging eigenlijk een beetje gekscherend, een bijna perfect of helemaal perfect weekend. Als we naar Verstappen kijken, is dit het perfecte weekend?
1: Nou ja, bijna een Grand Slam. Dan was het helemaal perfect geweest. Het is een 250ste Grand Prix uit zijn carrière. En je zou wel kunnen zeggen dat hij met een goud randje is afgerond dit weekend. Er was één moment in de race dat hij binnenkwam, dat Piastri langer doorreed. En daardoor Piastri, nou ja, wat zal het zijn, een seconde aan de leiding heeft gereden. Verder lag Max alle ronden gewoon volledig aan de leiding. En hij miste dus de snelste raceronde. Anders dan had hij Grand Slam nummer 7 op zijn naam gezet uit zijn carrière. En dan miste hij nog maar eentje om in dat rijtje ook bovenaan te staan. Maar zeker een goed weekend, ja, echt indrukwekkend.
0: Maar het feit dat we er zo over praten, en een paar weken geleden zaten we vaak nog heel anders over hem te praten. Vorige weekend ging het al met enorme sprongen. Ja, dit was echt een soort oude tijden herleven. Hè? Hij heerste op alle fronten.
1: Ja, super dominant. Hij heeft nu de afgelopen Grand Prix en deze ook alle competitieve sessies volledig gewonnen, alles P1. Het is gewoon, het gaat echt super voorspoedig voor hem nu. En als hij zo door kan gaan, ja, dan gaat hij er echt nog wel een aantal winnen dit seizoen.
0: Ja, gaat hij nog winnen? Hij gaat natuurlijk niet meer bijkomen. Daar hoeven we niet ingewikkeld over te doen. Maar is die auto, wat is er gebeurd toch in een paar weken? Want dus het verschil is zo groot ineens tussen een aantal weken geleden en wat er nu gebeurt.
1: Ja, ze hebben een update meegenomen in Baku. En daarmee hebben ze gewoon superveel balans weten te krijgen in die auto. En ze snappen hem nu, ze hebben hem onder controle. En ja, je hoeft Max maar een halve auto te geven en dan doet hij daar het hele mee. Dus dat, ja, het is gewoon knap. Het is gewoon echt super knap wat hij doet. Het enige wat vandaag niet werkt aan de auto, dat was de radio. Dus het was af en toe moeilijk communiceren tussen auto en de muur. Maar ze lossen het wel creatief op. Want op een gegeven moment vroeg GP vanaf de muur, als er nu een safety car komt en je wil, als je naar binnen wil, dan moet je niks zeggen. Wil je buiten blijven, dan moet je geluid maken. Want je hoorde alleen maar gebrabbel over die radio.
2: Ja.
1: En ja, dat los je dan best prima op, denk ik, als het op die manier moet.
2: Ja, een beetje de categorie knipper twee keer als je wil dat de visuite weggaat. Ja, het is toch wel fascinerend, eerlijk gezegd. Want ja, ik denk dan, hoe kan zo'n Red Bull team dat zo goed aan die auto aan het sleutelen is, dat ook zo technologisch begaafd is, iets vrij essentieels wat al 100 jaar bestaat als een radio, dan niet voor elkaar krijgen? Waar zit dat hem in?
1: Nou ja, het kan ook aan de omgeving liggen. Je rijdt daar natuurlijk gewoon in de stad met een hele hoop hoge gebouwen. En ik geloof wel dat Red Bull het enige team was wat er last van had. Dus dat is dan toch wel raar. Volgens mij was het bij Hardjar allemaal gewoon

0: op gaan letten met zijn tracklimits. Want hij rijgt ze iedere week gewoon allemaal aan elkaar. Toto had voorgesteld om een kussentje mee te nemen volgende week, zodat hij wat beter zicht heeft op de baan. Wellicht is dat iets wat hem volgende week wel, of over 2 weken, de titel op gaat leveren.
1: Maar we focussen ons natuurlijk als Nederlanders ook nu helemaal weer op Max Verstappen. Maar Antonelli, even opgeteld, rijdt wel een fenomenaal seizoen toch ook, hè?
0: Ja, maar in alle eerlijkheid heeft hij ook wel, nou ja, het geluk wat je nodig hebt als kampioen. Overal waar hij, nou ja, dingen op kan rapen, puntjes op kan rapen. Met tijdens de sprint vallen de 2 McLarens voor hem weg. Ja, dat zijn gewoon 2 punten en die kunnen uiteindelijk het verschil maken. Dus ook als hij niet wint, doet hij gewoon goed aan damage control. Dus ja, hij is goed op weg.
2: Ja, en wat is het plafond van Max? Als we toch even die oranje bril erop zetten. Wat zou jij een maximale kwalificering willen noemen?
0: Ja, alles winnen vanaf nu. Dat is het maximum. Meer kan je niet doen. Ik denk dat hij loopt wel flink in op Hamilton. Dus wellicht is een P3 in het klassement nog mogelijk. Maar daar doet hij het niet voor. Hè. Je weet dat hij alleen maar voor P1 wil. Dat is het enige wat telt.
2: Ja, doet dat hem nog iets? Wordt hij liever derde dan vierde, denk je? Of maakt hem dat echt niet uit?
0: Ik denk dat hem dat geen reet kan interesseren.
1: Wordt er ook alweer dan meteen gedacht, maar volgend jaar dan zijn wij er weer helemaal? Of is dat te simpel gedacht?
0: Nou ja, je neemt de ontwikkelingen natuurlijk wel mee naar volgend jaar. En ik denk dat ze absoluut wel meer vertrouwen hebben. Dus ja, het is gewoon heel veel beter dan het aan het begin van het seizoen was. En als ze op deze trein verder gaan, dan wordt volgend seizoen wel weer leuk.
1: Wordt volgend seizoen weer leuk, maar eerst over 2 weken hebben we een nieuwe wereldkampioen.
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het hem gaat lukken.
1: Wij denken dat ook, zelfs met die 2 puntjes van het bij de sprintrace. Het gaat helemaal lukken. Dankjewel, Cas.
0: Fijne avond.
1: Hoi.
3: GPR Sportradio.

0: Begonnen in de Italiaanse Serie A wedstrijd tussen Cagliari en Juventus. Maar er is ook gevoetbald in Frankrijk.
1: Ja, er is gevoetbald in Frankrijk. Er wordt op dit moment voor het laatst gevoetbald in Frankrijk dit weekend. Wedstrijd tussen Troyes en Marseille. Marseille dat zo aan het dolen is in die competitie. Afgetrapt met Jeffrey de Lange in de goal. Dat is nog de Nederlandse bijdrage aan die kant. Maar ja, goed, wel weer een interessant weekend in Ligue 1. Ook ja. Omdat Paris Saint-Germain langzamerhand weer richting de bovenste regionen aan het kruipen is. Na een moeizame seizoenstart toch wel. Het leek even alsof iedereen toch een beetje dronken was van het succes. Klein beetje vermoeidheid. Vooral mentale vermoeidheid erin. Maar nu toch wel weer 3 zegens op rij. Staan nog wel 6e onder het kleine broertje van Paris FC. Dat ook verloor. En Monaco op de eerste plek.
0: Ja, want het is, je ziet er boven in die clubs, die gaan langzaam hun gelijk spelletjes en zo. Die gaan hun puntjes inleveren. Die zien als het ware de grote broer naderen in hun rug.
1: Het is precies dat. Je had natuurlijk vorig jaar Lens dat heel knap en heel lang meedeed. Tweede werd uiteindelijk. Die zijn heel slecht begonnen. Maar die wonnen dit weekend dan wel weer met 2-1 van Lyon. En daardoor zie je Monaco 2-2 gelijk. Lyon dat verliest. Lille doet het nog wel goed dat wint. Maar ja, Paris Saint-Germain nu op 3 punten verwijderd van de eerste plek. En dan vrees je toch langzamerhand dat het weer hetzelfde liedje gaat worden.
0: As usual is bijna onontkomen. Je kan eigenlijk begin van het seizoen aantal kampioenen wel vast opschrijven.
1: Ja, dat is toch wel
0: een beetje jammer.
1: Toch een beetje jammer. Dat is de afgelopen jaren natuurlijk vooral in de Bundesliga is dat zo. Terwijl het eigenlijk stuk voor stuk 2 hele leuke competities zijn.
0: Maar goed, voorlopig staan ze nog 6e. Paris Saint-Germain.

0: één toon van te horen. En dan hoef je niet te kijken. Natuurlijk Amy Winehouse met Valerie. We zeiden iets over Cagliari Juventus daar op Sardinië. En bij Juventus dan denken we ook aan best wel aardig weer in het Nederlands elftal gespeeld. Teun Koopmeiners, is het beloond met een basisplek?
1: Nee, op de bank. Het is sowieso eigenlijk... Nederlanders op de bank is een beetje het verhaal van het komende uur. Want ook bij Valencia tegen Racing Santander zit Arnaud Danjuma op de bank. En ook Kane van Oevelen van Volendam, vorig jaar nu gehuurd van Ipswich, zit op de bank. Ook daar geen Nederlanders in de basis. Sowieso Valencia. Terwijl we naar een dressing room cam van Valencia aan het kijken zijn. Dat is allemaal heel hip. Maar het is wel
0: onderaan, hè?
1: Aan het eilen, zeg. Ja, gedeeld laatste plaats van...
0: Een van mijn stiekem favoriete clubs. Ja, Spanje staat gewoon stijf onderaan. En spelen een hele belangrijke wedstrijd. In ieder geval voor Valencia en de omstreken. Dus ook dat zullen wij volgen. Hè?
1: Ja, het is Rodri. Heeft een paar weken geleden veel tumult veroorzaakt. Doordat hij op de bank zei... Oeh, wat zijn die gasten slecht over Valencia. Ja. Hij heeft wel gelijk gehad tot nu toe. Ja,
0: hij heeft ook uitgelegd dat het niet de bedoeling was. Dat hij het zei. Maar hij meende het wel.
2: GTR Sportradio.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
4: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
5: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
6: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Een verdacht object, wat vanmiddag op het strand van Scheveningen is aangespoeld, blijkt een stalen bal of oude boei te zijn. Omdat er eerder werd gedacht dat het mogelijk om een zeemijn ging, werd een deel van het strand afgezet en kwam de explosieve opruimingsdienst onderzoeken of het daadwerkelijk om een explosief ging. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland een energiecentrale in de hoofdstad Kiev aangevallen met een drone. Volgens Zelensky gebeurde de aanval vlak nadat de Amerikaanse president Trump een energiebestand tussen de landen bekend maakte. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. 2 uur eerder dan verwacht rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer lag al sinds gisterochtend stil nadat er een brand was aangestoken bij een spoorbrug. Tientallen kabels raakten daarbij beschadigd en moesten hersteld worden. Die werkzaamheden gingen dus iets sneller dan verwacht. En in een hertenkamp in het Zuid-Hollandse Maasland zijn 5 herten overleden. Vrijwilligers dachten eerst dat het door een virus kwam, maar uit onderzoek blijkt dat de herten gevoerd zijn met ongekookte rijst. Dat meldt Omroep West. Het hertenkamp roept de bezoekers dringend op om de dieren geen eten te geven. Er zijn opklaringen en er valt nog een enkele bui. Vannacht is het helder en vrijwel droog, met plaatselijk mist. Morgen begint fris met nog steeds kans op mist. Daarna is het droog met zon en wolken en wordt het 14 tot 18 graden.
7: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.

Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Alle verf super voordelig.
7: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: GPR Sportradio. Tom van het Hek en Thijs Hoek.
11: Komende half uur de buitenlandse wedstrijden. Maar we praten ook over de Major League Baseball. 4 ploegen erover en 2 dromen van de World gaan er naar de World Series.

0: Me Free. En we hebben nog wel wat live sport zo op de zondagavond. We hebben net wat gehoord over het darts. Inmiddels zijn we bij de finale, geloof ik, aangeland.
1: Ja, inderdaad. Clayton was de eerste finalist die bekend was. Helaas, want hij versloeg Gian van Veen. Hij gaat het opnemen tegen Luke Humphries. Natuurlijk een hele grote dartsnaam. Dus wel echt een mooi affiche, moet ik zeggen. Dat begint any minute daar in Zwitserland. Gaan we natuurlijk volgen dit laatste uur. Er gebeurt ook voldoende op de buitenlandse velden.
0: Ik vertelde dat Valencia mijn favoriete club was. Die spelen uit bij Racing Santander. Staan met 4 punten helemaal onderaan. Maar...
1: Maar inderdaad, jouw pep talk heeft wel geholpen. Want Dani Raba schoot na 3 minuten al binnen. Na 2 minuten zelfs. Echt een geweldige solo goal. Echt een hele knappe goal. Dus die staan voor tegen Santander. 3 punten die ze ook wel kunnen gebruiken. En die ze hopen te behalen.
0: Het duurt nog even. Hè? We zijn 7 minuten onderweg. Die andere grootheid van wel eer toch ook een beetje. Juventus spelen ook niet meer in die zwart-witte shirts. Ook altijd jammer als ze dat niet doen.
1: Ja, ik vind het roze ook wel mooi. Ja, mooi uitzicht.
0: Ik ben toch wel altijd van de klassieke shirts. Spelen bij Cagliari uit op het eiland en stand.
1: Ja, het is 1-0 voor Cagliari. Ze hebben hem om de horen gekregen van de zoon van een andere vervlogen grootheid. Namelijk de zoon van Maldini, Paolo Maldini. Daniel Maldini is zoon van hem. Kleinzoon van Cesare Maldini ben je dus ook automatisch. Scoort zijn 4e goal in 6 wedstrijden in de Serie A. Dus best lekker bezig. Het staat daar dus 1-0 op Sardinië. Juventus, de oude dame, moet aan de bak.

0: 2 was dat. En we gaan het hebben over honkbal. En dan met name over de Major League Baseball, die zijn hoogtepunten van het seizoen weer nadert. Thijs, want we gaan het er echt over hebben.
1: Absoluut, want er is genoeg reden toe. Want die, inderdaad, je zegt al, die MLB, die bereikt zijn apotheose bijna. En daar gaan we over praten met Peter Herkemeij, toernooidirecteur van de Haarlemmer Honkbalweek. Peter, goedenavond.
2: Ja, goedenavond Thijs, goedenavond Tom.
1: Ja, die laatste fase bij de MLB is dus bereikt. We komen straks bij de clubs, maar toch eerst even jij als echt honkbaldier. Wat is er zo magisch aan die laatste honkbalweek in de VS?
2: Ja, er gebeuren nu altijd dingen die onvoorstelbaar zijn. Clubs die ver achter staan, die weer terugkomen. Honkslagen, hits die je niet verwacht. Pitchers die excelleren. Er gebeurt weer van alles dat je denkt van wauw, weet je wel, wat die sport zo interessant maakt en zo machtig mooi.
1: Hoe erg leeft het in de VS deze weken dan? Is dat ook extra?
2: Bepaalde gebieden meer als andere gebieden. Je hebt natuurlijk gebieden die meer voor de American football zijn en gebieden die gewoon meer in de honkbal zijn. Je hebt nu natuurlijk rond die Great Lakes waar je dan twee teams hebt die erin zitten. En aan de kant van de Westkust, daar leeft het enorm. Dus het varieert.
0: We hebben eerst altijd dat hele lange seizoen met die 161 wedstrijden om je er allemaal voor te plaatsen. En dan gaat het gebeuren. Ik ben zelf ook groot volger van het honkbal. Ik had voor de lol nog eens even opgezocht. De Yankees verloren van Tampa Bay. Ik had even de twee begrotingen naast elkaar gelegd, Peter. Maar dat is toch een beetje of je Manchester City tegen Excelsior laat spelen bijna. Het is echt ongelooflijk.
2: Ja. Dat is het ook. En die verschillen zijn zo enorm. En daar proberen ze natuurlijk wel iets aan te doen. Maar daar zetten ze dan penalties op. Hè, als je je budget overschrijdt. Maar ja, daar trekken eigenlijk die clubs zich weinig van aan. Dus het ene team die zit vol met sterren. En het andere team moet het gewoon op tactische manier moet ze het proberen te regelen. Of met data of noem het maar op. Hè, want dat komt natuurlijk een beetje uit het honkbal. Dus je moet slim zijn.
0: Maar je moet slim zijn. Maar het verhaal van de Yankees, het is ieder jaar een beetje hetzelfde aan het worden eigenlijk. Hè? Het is het grootste, duurste team. Ze spelen een heel aardig seizoen. Maar op het moment dat deze fase nadert de laatste jaren, gaat het eigenlijk steeds mis. Hè?
2: Ja, en toch maakt dat het dus hartstikke leuk. Dus je kan dus niet zomaar een team bij elkaar kopen. En dat als je in donker Afrika loopt, dan vind je een Yankee pet. Dat team heeft de beste marketing van de wereld. Maar ja, uiteindelijk als het erop aankomt, dan moet je gewoon performen en dan moet je er staan. En dan moet je dus wel de spelers hebben die op dat moment echt gaan excelleren.
1: Je zei al, de Great Lakes, dat zijn dan een beetje de Midwest in Amerika. Die doen het ontzettend goed. De Milwaukee Brewers bijvoorbeeld, die spelen vanaf tegen de Los Angeles Dodgers. Ja. De Lake denkt dan, daar in Wisconsin, Michigan, daar spelen ze toch vooral ijshockey. Maar dat is dus ook echt honkbalgebied.
2: Ja, zeker. Ja, maar honkbal heeft zich natuurlijk verspreid over heel Amerika. Hè. Het is... van oudsher proberen ze het geografisch allemaal te verdelen. Dus, en ook in die noordelijke staten. Ja, tegenwoordig heb je overdekte stadions en veldverwarming en noem het allemaal maar op. Dus weer speelt geen rol meer, waar je ook speelt.
0: Zijn de Dodgers toch weer de grote favoriet? Of zeg je, het is zo interessant, je kan geen favoriet aanwijzen. Maar zij zijn toch wel de favorieten?
2: Ja, en dit is het leuke van dit soort gesprekken. Weet je, alles wat ik nu zeg is morgen weer oud nieuws. Ja. Dus inderdaad, Dodgers die zijn gevuld met een gigantische line-up. Die hebben eigenlijk ook wel alles naar zich toe gekocht. Wat een beetje te koop was aan sterren. En ook die pitching staff die is ongelooflijk. En ze hebben natuurlijk afgelopen jaar gewonnen. Ja. En het jaar daarvoor. Nou ja, dat zegt wel iets. Ik geloof dat ze niet eens stonden te juichen dat ze hier richting de National League finale kwamen. Want zo gewoon vonden ze het. Nou, maar ja, aan de andere kant, Brewers, onderschat ze niet. En daar zit een coach die ons dicht aan het hart ligt. Want die heeft heel vroeger nog het Nederlands team gecoacht. Pat Murphy. Dus wij rooten natuurlijk voor de Brewers. Omdat die all-in honkbal spelen. Dus zowel de lange bal, homeruns, als het korte werk. Dus stelen, stoten, small ball, zoals ze dat zeggen. Of slaan voor percentages. Dus niet altijd die homeruns. En dat is bij de Dodgers wel even anders. Dus die gokken altijd wat meer op die echte sterren die ze hebben. En daar kan je niet omheen. Dus als je zegt Dodgers gaat weer winnen. Ja, Ik denk als je ergens je geld op moet zetten, dan zou ik wel met je meegaan.
1: Okay. Toch even over, het Nederlandse honkbalhart, waar je net al even aan refereerde, gesproken. Ja. Jij als toernooidirecteur van de Honkbalweek Haarlem kijkt natuurlijk ook met een oranje bril naar het honkbal. Hoe staat het met de Nederlanders in die MLB? Hebben we nog honkballers om voor te juichen?
2: Ja, zeker, zeker. En dan moet ik het wel even nuanceren met honkballers met een Nederlands paspoort. Het is niet zo dat wij honkballers in de Major League hebben die born and raised in Nederland zijn, maar wel op de Antillen. Ja. Dus we hebben jongens uit Curaçao, Aruba en onze eilanden, zeg maar, die het heel goed doen in de Major League. Bij de Padres hadden we Xander Bogaerts op korte stop staan. Bij de Braves hadden we Ozzy Albies. Nou, en die hebben het voortreffelijk gedaan in de offseason nu ook, in de playoffs. En ja, die staan gewoon echt wel op een voetstuk, hoor. En een chapeau.
0: Ik ken heel veel Nederlandse honkballiefhebbers. Iedereen heeft altijd wel een favoriete club. Heb jij ook een favoriete club echt erbij? Of zeg je, nou, het maakt me niet zo veel uit.
2: Ja, nee, zeker. Maar dat zit een beetje in mijn familie. Mijn vader is in 1975, mocht hij meelopen met de Red Sox. Dus mijn huis, toen ik geboren was, zat vol met Red Sox spullen. Dus ik heb wel een zwak hart voor de Red Sox. Ja. Maar mijn zus die leeft bijvoorbeeld in Chicago al haar hele leven. Dus de Cubs, daar mag je mij ook altijd voor wakker maken.
0: Okay.
2: Daarnaast ben ik natuurlijk een honkballer in algemene zin. Dus ik vind een mooi spel. Maakt niet uit welke kleur shirt je aan hebt. Dan ben ik al hartstikke blij.
0: Toch nog één moment. Dat was dat moment dat die al dan niet homerun van de Yankees, die door een supporter gevangen werd, die bal, of aangeraakt. En uiteindelijk werd er besloten dat het dus geen homerun werd, maar nou goed, et cetera. Gevolgens
2: twee honkslag.
0: Twee honkslag. In een hoop andere sporten zou het stadion totaal zijn afgebroken. In ieder geval de man die met zijn handen aan de bal zat. Dat bleef toch vrij rustig, hè?
2: Ja, maar daar mag ik honkbal ook altijd wel prijzen. Dat de fans relatief netjes opgevoed zijn en er geen gekke dingen gebeuren. Je zal wel altijd zien dat als er fan interference is, zoals ze dat noemen, dat de man die dat doet wel vriendelijk verzocht wordt om het stadion te verlaten. Onder begeleiding. Ook ter voorkoming dat er misschien wel een gekkie is die man iets gaat kwalijk nemen. Dus daar wordt wel even vanuit het stadion wordt daar goed op gelet. Maar het is niet zo dat er op de tribunes, daar zitten de fans van de ene partij zitten gewoon rustig naast de fans van de andere partij. En je mag roepen naar elkaar wat je wil, als je het maar netjes hebt.
0: Blijf je wakker vannacht? Ga je kijken?
2: Ja, ik heb nog meer dingen te doen in mijn leven.
0: Dus, vraag het maar.
2: Dit zijn natuurlijk nog de National League en de American League finals.
0: Ja,
2: tegen de tijd dat de World Series beginnen, dan wil ik wel één wedstrijdje in het weekend wil ik wel even doorhalen. Maar voor de rest moet ik overdag ook gewoon scherp zijn. Dus dat kan ik niet maken.
0: Okay. Nou, veel geluk en veel plezier vooral als honkballiefhebber met deze prachtige fase in de MLB. En dank dat je het bij ons wilde uitleggen.
2: Ja, nee, heel graag. En jullie veel plezier daar.
0: Dankjewel.
2: En hopelijk volgen jullie het ook en de rest van Nederland.
0: Doen we zeker. Dankjewel.
2: Oké.
0: Hoi.
2: Tot ziens.
3: GPR. Sportradio.

0: Siel was dat natuurlijk. Straks in het laatste half uur gaan we uitgebreid analyseren met onze favoriete analyticus Leo Driessen hoe het allemaal in de Nederlandse Eredivisie gegaan is dit weekend. Met buitenlandse velden wordt er nog volop gespeeld. In Spanje, in Frankrijk, in Italië. Thijs Hoek, je mag kiezen. Waar wil je beginnen?
1: Nou, zullen we maar beginnen bij toch het mooiste affiche. Dat is Cagliari tegen Juventus. Cagliari dat toch echt een goede wedstrijd speelt, moet ik zeggen. Staat nog steeds met 1-0 voor tegen Juventus. Richting de rust gaan we daar nu. Eigenlijk kwam het grootste gevaar van Juventus van een heel mooi afstandsschot. Maar dat werd ook... dat was van Cagliari trouwens. Met dat hele mooie afstandsschot. Het was bijna 2-0, maar dat werd ook knap gepakt door Vicario. De keeper van Juventus, voorheen bij Spurs. Juventus blijft aankloppen met een actieve Contessao, oud-Ajax-ziet. Maar tot echte kansen leidt dat nog niet echt. En dan hebben we ondertussen natuurlijk ook Santander tegen een van jouw favoriete clubs, Valencia. Valencia dat, ja, zowaar eens goed is begonnen als hekkensluiter van La Liga. Als ze die 1-0 voorsprong vasthouden, dan zijn ze dat straks niet meer hekkensluiter. Maar zoals je zelf net ook al terecht zei, het is nog lang. En dan kijken we ook naar Ligue 1, naar Troyes tegen Marseille. En dan hoor ik jou, normaal gesproken denken, topper Marseille tegen...
0: Marseille is heel veel kwijt. Hè?
1: Ja, die hebben eigenlijk een van de meest rampzalige transferzomers uit hun clubgeschiedenis achter de rug. Enorm pessimistische supporter. En dus is dit eigenlijk... dus het is te vroeg in het seizoen om het te zeggen, maar qua posities is het een degradatiekwaker. Marseille 17e en Troyes 16e. Het staat er nog 0-0. Tot op heden een clean sheet voor keeper Jeffrey de Lange. Maar ja, daar eindigt het goede nieuws ook wel. De vraag is of Marseille het een beetje kan opkrikken en in ieder geval dat linkerrijntje nog zou kunnen bereiken. Anders wordt het wel heel eentonig met al die Paris Saint-Germain overwinningen.

0: GPR. Sportradio. Sportradio.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Onzekere energiemarkt?
3: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
2: Ik heb zoveel vragen.
4: Welk energiecontract is het beste?
5: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
7: De grootste energieslurpers in huis?
8: Wat kost al die kleding nou echt?
7: Wat heb je nog aan zonnestroom?
9: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
6: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
10: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
11: In beweging voor een duurzame toekomst. Spie brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. Spie brengt het in beweging.
10: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
13: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh, op naar
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
15: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
16: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
17: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
16: Ja, werkt wel.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
17: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
19: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
20: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
21: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio.
22: The Sound of Sport.
0: Tom van het Hek en Thijs Hoek.
23: Laatste half uurtje op deze zondag. Aantal live wedstrijden in de buitenlandse competities. En we gaan met Leo Driessen kijken naar de Eredivisie.

0: I Got Nothing van de Script was dat. Dartfinale is ook volop weg daar in Zwitserland, Thijs. Tussen Clayton en Humphries.
1: Ja, en nou, sterker nog, hij zit erop. Ja, Clayton heeft met 8-4 gewonnen van Humphries en gaat er in Zwitserland met de prijs vandoor. Licht verrassend. Al is Clayton natuurlijk al jaren een wereldtopper. Maar goed, ja. Elke wedstrijd die Luke Humphries begint, daar is hij zo'n beetje de favoriet in. Tenzij het tegen Luke Littler is. Dus een lichte verrassing. Daar zitten er dus op in Zwitserland. En, maar er gebeurt nog een hoop op de Europese velden.
0: Ja, want mijn favoriete club Valencia, daar kijk ik naar. Ja, als dit het gemiddelde niveau van het seizoen is, dan moet je wel erg van voetbal houden als fan. Ze kijken het zwaar, denk ik.
1: Jij bent het eens met Rodri toen hij op de bank zei dat Valencia...
0: De spelopvatting is ook wel, ze staan echt met 8 mensen in de goal. Hebben een snelle goal gemaakt en toen...
1: En toen kregen ze er weer een om de oren. Santander, wat toch ook geen enorme hoogvlieger is in La Liga, is echt duidelijk de betere. Scoorde ook de 1-1 via Yassir Zabiri. Knappe goal en ook een knap seizoen waar hij tot nu toe mee bezig is. Want het is zijn 7e in 8 wedstrijden. Dat is in La Liga toch weer bijzonder knap. Kylian Mbappé-achtige cijfers. 1 interland gespeeld voor Marokko. En dat zullen er misschien nog wel vele worden afgaande van dit moyenne. Het is rust bij Juventus tegen Cagliari. Ook vlak voor rust werd Juventus nog even gevaarlijk via Sar, de middenvelder daar. Maar ze gingen de rust in met 1-0 voor Cagliari. Het is ook rust bij Troyes tegen Marseille. Daar is het nog 0-0. En zo gebeurt er nog genoeg op de Europese velden.

0: Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Het is zo'n beetje 9:45. En dan gaan wij bellen met Leo Driessen, die wekelijks voor ons bereid is om de Nederlandse Vaderlandse Eredivisie ook een beetje op een rijtje te zetten. Leo, goedenavond en welkom.
1: Goedenavond.
0: We beginnen natuurlijk even met jouw eigen club, Telstar. Was je er nou blij mee uiteindelijk? Wat voor gevoel overheerste daar uiteindelijk na die 2-2?
1: Toch wel een klein katertje.
0: Ja, niet te
1: veel. Maar, wat zeg je?
0: Geen groot katertje?
1: Nee. Kijk, ik moet ook wel reëel staan. We staan, hè. We hebben thuis nog geen wedstrijd willen te winnen. We hebben ook gelijk gespeeld tegen Cambuur met die twee penalties van Koeman, weet je nog?
0: Ja.
1: En we hebben verloren van Sparta in eigen huis. We hebben kansloos verloren van Ajax in eigen huis. Dus ja, eigenlijk hadden we wel gedacht, ja, ADO, dat moet dan wel lukken. Maar ja, dat ging ook alweer snel mis. Maar goed.
0: Punt voor punt, hè? Is het...
1: Ja, punt voor punt. Maar ik moet wel een paar lichtpuntjes. We hebben een pracht van een middenvelder. En dat weten we eigenlijk al jaren. Tyrone Owusu, die speelde nu tegen ADO's oude clubje. Dat is in potentie zo'n geweldige voetballer. Vandaag kwam het er wel uit in de eerste helft zeker. Niet alleen die vrije trap die hij maakte en ook het schot daarna. Maar hij was zo dwingend aanwezig. Als hij eenmaal dat heilige vuur een beetje kan laten ontbranden, is echt een hele, hele goede voetballer.
0: Wij gaan het met jou volgen. En als we verder kijken, we keken natuurlijk vooral naar Feyenoord tegen AZ. Feyenoord werd voor het seizoen een beetje zo van... ja, we moeten Feyenoord en hand op de knip enzovoort. Maar voorlopig staan ze gewoon bovenaan.
1: Ja, en de manier waarop ze tegen AZ speelden... dat gaf ik ook nog wel even te denken... In de zin van voor alle tegenstanders die nog gaan komen. Als Feyenoord, het enige probleem een beetje bij Feyenoord is dat ze een beetje een smalle selectie hebben.
0: Ja.
1: Dat wat er speelt, dat is ongelooflijk sterk en goed. Ze hebben een hele jonge bank. Dus dat zou nog wel eens een beetje een nadeel kunnen zijn of kunnen worden. Maar nee, petje af voor wat ze op het veld laten zien. Overigens wel weer ook zo'n wedstrijd waarin toch met 1-0 voor penalty gegeven.
0: Ja.
1: En dan weer niet gegeven. Dus op een gegeven moment is het mindfucken.

0: Makkelier, we gaan even met z'n tweeën twijfelen. Dat is wat er gebeurt. Nou, dat moet je dus nooit doen als VAR. Als je uit als VAR zeker weet dat Makkelier fout zit, dan corrigeer je hem. Als je het niet zeker weet, dan laat je het.
1: Even naar die andere grote topclub. Ajax laat gelijk weer punten liggen tegen NEC. Op 5 punten van Feyenoord nu. Dan zijn er een beetje...
0: Hoor ik een klein glimlachje daar, door die stem heen. Zo'n beetje een lachje.
1: Daar doe ik geen enkele uitspraak over, uiteraard.
0: Nee, maar ik hoor het toch.
1: Volledige neutraliteit, wat ik betracht.
0: Hey, zie je?
1: Ja, nu lach ik wel, absoluut. Maar toch even, er zijn twee scholen bij de Ajax-watchers... die toch een beetje teleurgesteld zijn door dit puntverlies. En de andere school is een beetje... we komen ook wel van ver. Het is ook niet van een op de andere dag dat je voor de titel kan gaan. Bij welke school hoort Leo Driessen?
0: Nee, ik hoor bij mijn eigen school. Het Ajax heeft aardige spelers erbij gehaald. Maar ze hebben ook duurt dat een tijdje voordat je dat bij elkaar zet. Maar als je te veel spelers hebt die een bepaalde kwaliteit hebben, en dan moet je daar een stuk maar weer het goede zien te kiezen. En ik denk dat die... Als je te veel spelers hebt die een beetje hetzelfde leveren, dan wordt het als trainer wel een heel ingewikkeld kawaii waarin je hetzelfde goed kan doen. Zo'n jonge jongen als Ouazan, ik kan wel best begrijpen dat hij zegt, nou, die ga ik het laatste half uur brengen, ga ik niet meteen brengen. Ga nu het gewicht van een hele wedstrijd op een 17-jarige leggen. Maar naarmate die minder speelt, wordt er wel steeds meer omgegroepen. Ja, iedereen die niet meedoet, wordt steeds beter. En die spelers heeft Ajax te veel, dat ze inwisselbaar zijn, letterlijk. En dat is een probleem. Ga dat dan eens managen. Ze moeten gewoon een beetje geduld hebben. Ik denk dat ze nog wel... Ze hebben genoeg kwaliteit, individuele kwaliteit... om bij die top 3 te spelen op een gegeven moment.
2: Dan naar PSV. PSV kijkt natuurlijk al in de nationale competitie. We kijken ook altijd een beetje internationaal naar PSV. PSV maakt wel een hele povere indruk ook. Hè. Wonnen wel gewoon, maar het was wel pover, hè?
0: Dan gaan we een beetje praten zoals Peter Bos praat, ja. Ik vond het ook wel een beetje, ja. Maar ja. Als ik aan Peter Bos denk... Man, je hebt een geweldige club onder je hoede. Wat sta je nou te zuchten altijd en te steunen? PSV was niet zo heel goed. Maar compliment aan Heerenveen. Heerenveen speelde... Dat wel allemaal precies goed uit. Die zere plekjes van PSV hadden ze goed gevonden. Alleen ja, ze vergeten even het belangrijkste. Dat is het doelpuntje maken.
1: Het was wel een heel mooi shirt, vond ik. Dat Koen Dille shirt van PSV. Dat gaf de avond toch nog wat cachet.
0: Nee, weet je waarom dat nou niet mooi was? Dat meen ik oprecht. Weet je waarom het niet mooi was? Er stond prominent het logo van degene die het shirt maakte op. Dat moet er ook niet op staan op zo'n moment. Dat stond er toen ook niet op.
2: Het was te weinig retro voor jou, Leo.
0: Er stonden 3 grote Puma's op.
1: Ja, die heeft Koen Dille nooit gezien, dat klopt.
0: Snap je? Als je het doet, moet je het goed doen. Dan meen ik oprecht, hoor. Als je het goed doet, moet je het goed doen. Nou stond er alleen nog maar die shirtsponsor op. Ja, die hoort er niet op. Maar dat vroegen Jans en Tilanus. Nou, die hoefde geen naam op.
2: Volgende week Feyenoord thuis, Leo. Telstar.
0: Ja, dat was voor Feyenoord nog heel lastig.
2: Ja, hè? Zaterdagavond, 8 uur.
0: Ja, precies.
2: Kunnen wij op zondag weer bellen dan?
0: Ja, ik zal even kijken. Kijk even naar de uitslag en overwegen het dan zelf even.
2: Oké, dan overwegen we dat volgende week zondag weer. Dank voor je uitleg. En wie wordt nog kampioen eigenlijk? Nog steeds PSV in jouw ogen?
0: Ja, PSV.
2: Oké, PSV. Houden we aan na 8 wedstrijden. Leo Driessen, dankjewel.
3: GPR Sportradio.
4: GPR Sportradio.

0: Good Thing was dat van Direct. Nog één keer Thijs Hoek voor we ermee ophouden. Althans, met dit deel wel. Wat zijn de tussenstanden?
1: Kijk, Cagliari staat nog altijd met 1-0 voor tegen Juventus. De oude dame moest Forza de bak in de tweede helft op Sardinië. Wil het nog een resultaat boeken. En een beetje aanhaken bij de rest van de Serie A top. Dan gaan we nog even naar La Liga. Daar staat het nog altijd 1-1 tussen Santander en Valencia. Het is daar rust, maar Santander speelde het laatste deel van de eerste helft veel beter dan Valencia. Dus ja, dat geplaagde Valencia, dat laatste staat, dat zal flink zijn best moeten gaan doen. Marseille staat 1-0 voor tegen Amin Harit. Marokkaans international maakte daar de 1-0.
0: Nou, dat brengt het einde aan deze 4 uur sport op de zondagavond. Karel Oosterhuis neemt het zo over. En morgenochtend om 6 uur weer meer live sport met Ronald van der Geer. Mooie avond.
2: GPR. Sportradio.

0: GTR Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Ippe. De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoek doen naar anonieme bronnen in een documentaire over de oorlog in Gaza. In de film beweren tientallen militairen dat het leger bewust tienduizenden burgers heeft gedood. Volgens Netanyahu geeft de documentaire, die op het filmfestival in Venetië nog een prijs won, een vals beeld dat Israël zwart maakt. Nadat de Amerikaanse president Trump bekendmaakte dat er een deal was tussen Rusland en Oekraïne en dat zij elkaars energievoorzieningen niet meer zouden aanvallen, heeft Rusland een energiecentrale in Kiev geraakt met drones. Dat zegt president Zelensky, die eerder al zei dat Trumps deal nieuws voor hem was. Poetin heeft nog niet gereageerd. De politie en explosieve opruimingsdienst hebben vanmiddag en vanavond urenlang onderzoek gedaan op het strand van Scheveningen. Daar was een metalen bal aangespoeld. Gevreesd werd dat het om een zeemijn ging. Het strand werd daarom afgesloten. Dat was uiteindelijk niet nodig. Na onderzoek bleek het om een stalen bal of oude boei te gaan. En de politie heeft in Barneveld een enorme hoeveelheid vuurwerk gevonden, waarvan een deel zelfs in een slaapkamer lag. De politie kwam bij het adres uit na vernielingen aan een kunstgrasveld met zelfgemaakte vuurwerkbommen. Vermoedelijk waren die van jonge jongens. Agenten roepen ouders daarom op om met hun kinderen in gesprek te gaan. De rest van de avond verloopt grotendeels droog, maar er is ook nog kans op een bui. Het koelt vannacht af naar 4 tot 11 graden, met plaatselijk mist en in het noorden een bui. Morgen droog met zon en wolken en 16 graden.
4: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49. Op uitgekookt.nl.
7: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
9: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
10: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
11: Let op. Geld lenen kost geld.
9: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
12: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
13: Voor de makers.
14: Praxis.
15: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
16: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
14: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
17: Simyo.
18: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl. Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl. En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
19: Fans van voordeel.
20: Aldi.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Karel Oosterhuis.
21: Zondagavond, goedenavond. We kijken naar de maandag. Wat gaat er maandag allemaal gebeuren qua sport? Ik ga je bijpraten en hou je op de hoogte. En Clarence Seedorf wordt de nieuwe trainer van...
22: Vertel het je zo.

GPR Sportradio op zondagavond. Trainer Clarence Seedorf gaat een nieuwe uitdaging aan in Brazilië. De 50-jarige Nederlander is gepresenteerd als de nieuwe hoofdtrainer van de Braziliaanse topclub, de Corinthians. Seedorf wordt daar coach van onder andere de Nederlandse international Memphis Depay. De voormalige Oranje International heeft een contract getekend tot aan het einde van 2027 en zal op korte termijn gaan arriveren in Brazilië om aan zijn nieuwe klus te beginnen bij de club uit São Paulo. Zondagavond, dit is James Morrison op GPR Sportradio.

GPR Sportradio, James Morrison en The Wonderful World. Wat een bak met regen. We vandaag had zich potverdorie nog wat toe. Morgen wordt het wel beter. Geen regen, geen buien, niets. Het wordt een vriendelijke oktoberdag met een mix van wolken, zonnige periode. Temperatuur 15 graden in het noorden, 17 graden in het westen van het land. En maandagavond neemt de bewolking toe. Daaruit zou misschien een klein buitje kunnen gevallen. Maar voor de rest maandag, prima dag, droog, 17 graden maximaal in het land. George Michael, dat is een mooie brug naar het weer. Outside.

0: Sportradio, Sam Fender en Olivia Dean. Morgen wordt er gevoetbald. Ja, morgen is er heel veel voetbal. Ik ga je niet alles tegelijk geven. Ik verspreid het een beetje met mate. Voetbal Premier League in Engeland. Morgen 1 wedstrijd op het programma. Coventry City ontvangt Newcastle United in de Coventry Building Society Arena. En met dit duel wordt de 8e speelronde afgesloten. Om 9 uur morgen Coventry City tegen Newcastle United. Zondagavond, je luistert naar GPR Sportradio.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.
1: Onzekere energiemarkt?
2: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
1: Ik heb zoveel vragen.
3: Welk energiecontract is het beste?
4: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood? Gaat lukken!
6: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
8: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
10: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
12: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
13: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
14: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, Max, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
15: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
16: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
17: GPR Sportradio.
18: De Sound of Sport.
17: Karel Oosterhuis.
19: Goedenavond. Morgen wordt gevoetbald in Italië. 2 fijne wedstrijden voor je. Welke dat zijn, ga ik je zo vertellen. En de tennisfans, attention, er wordt morgen getennist in Wuhan. Praat je zo bij.

EPR Sport Radio met The Handsome Poets, Sky on Fire. Nederlands bandje dit. In de Serie A staan morgen twee wedstrijden op het programma. Italiaans voetbal hebben we het over. Atalanta ontvangt Venezia aan het begin van de avond. En die wedstrijd die start om 6:30. Torino speelt later om 9:15 thuis. En die krijgen Udinese over de vloer. Twee wedstrijden dus morgen in Italië, de Serie A. Atalanta, Venezia en Torino tegen Udinese. Om 6:30 en 9:15 wordt daar afgetrapt. En kan je de wedstrijden volgen. Voetbal, Italiaans voetbal. Er is nog veel meer sport waar we ons op kunnen verheugen. Wat gaat er nog meer gebeuren morgen? Ja, tennis in Wuhan. Ga ik je zo meer over vertellen. Nu eerst Level 42 to be with you op GPR Sportradio.

TPS Sportradio Dua Lipa Houdini. In Wuhan begint morgen het toernooi van de Wuhan Open. Het laatste WTA 1000 toernooi van het seizoen. Arina Sablenka voert het deelnemersveld aan en jaagt op haar vierde titel in Wuhan. Titelverdedigster Coco Gauff heeft zich afgemeld, net als de nummer 1 van de wereld Elena Rybakina. Ook Linda Noskova ontbreekt na een afmelding vanwege een kuitblessure. Jessica Pegula, Iga Swiatek en Mira Andreeva die zijn er wel bij. De eerste ronde wordt morgen en daarna overmorgen gespeeld. De finales die zijn zondag 18 oktober. Tennis dus in Wuhan. Zondagavond met muziek van Bad English op GPR Sportradio.

0: Running.
1: GPR Sportradio, de Black Eyed Peas. Let's get started. In Shanghai gaat het Rolex Shanghai Masters morgen verder met de derde ronde. Bottic van der Zandschulp speelt dan tegen de Fransman Arthur Vils. De Nederlander bereikte deze ronde na een zege met 6-4 en 6-4 op de Amerikaan Alex Michielsen. Ook Carlos Alcaraz komt in actie en treft dan de Belg Sisu Bergs. Het ATP Masters 1000 toernooi wordt gespeeld op hardcourt en loopt tot op het zondag 18 oktober. Ook Taylor Fritz en Stefanos Tsitsipas staan morgen tegenover elkaar in de derde ronde.

0: GPR. Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR. Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Er komt een Israëlisch onderzoek naar tientallen anonieme militairen die in een documentaire beweren dat het Israëlische leger bewust tienduizenden burgers heeft gedood in Gaza. Volgens president Netanyahu geeft de documentaire een vals beeld en maakt het Israël zwart. De film won op het filmfestival in Venetië nog een speciale prijs. In het Brabantse Dongen is vanavond voor een huis een onbekend voorwerp in brand gestoken. Dat meldt de regionale omroep. Buurtbewoners hoorden vlak daarvoor een harde knal en sloegen alarm. Het lijkt erop dat er een explosief is gebruikt, maar dat weet de politie nog niet zeker. Het vuur was snel geblust en niemand raakte gewond. In Algerije zijn eerder deze maand ruim 60 Marokkanen opgepakt. Volgens de Algerijnse veiligheidsdiensten stonden ze op het punt een sabotage te plegen. Ze zouden het land zijn binnengekomen via de bergen van Tunesië. Algerije en Marokko liggen al jaren overhoop, vooral over de westelijke Sahara. De grens is al bijna 30 jaar dicht. Nog veel onduidelijk over een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië. Er zou opnieuw iets zijn ingeslagen in de passagiersterminal, waarna brand ontstond en een aantal mensen gewond raakten. Bij een eerdere aanval op het vliegveld, gisteren, kwamen 13 mensen om en raakten er meer dan 300 gewond. Het blijft vanavond grotendeels droog met opklaringen, maar ook nog kans op een bui. Het koelt vannacht af naar 4 tot 11 graden en plaatselijk ontstaat mist. Morgen begint fris, daarna droog met zon en wolken en rond de 16 graden.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij het

0: Lapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
1: What a word! And give you a word!
0: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.

0: Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar €4,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu.
12: Haibu.nl.
13: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
11: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl.
12: Haibu.nl.
14: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
15: Meer voor minder. Simpel.
16: GPR Sportradio.
17: Sportradio.
16: Karel Oosterhuis.
18: Zondagavond, goedenavond. Er is een liedje en daarin zingen ze: als je wint, dan heb je vrienden. Rij je dik, echte vrienden. Maar als je nu heel vaak achter elkaar verliest, dan heb je kopzorgen. Wie dat heeft, vertel ik je zo.

GPR Sportradio, Teddy Swims and The Door. Als je wint, dan heb je vrienden. Verlies je heel vaak, dan heb je kopzorgen. En dat gaat ook op voor Willem II. Want in het voetbal bleef Willem II een zware rentree in de vriendenloterij Eredivisie. De promovendus verloor vandaag op bezoek bij FC Utrecht en leed daarmee de zesde nederlaag in 8 competitiewedstrijden. Volgens speler Vito van Crooy heeft de extra lange interlandperiode van 3 weken te weinig verbeteringen gebracht. Hij stelt dat de ploeg hard moet blijven werken en dat opgeven geen optie is. Maar de zorgen in Tilburg nemen na de teleurstellende seizoenstart verder toe. Hoe gaat het aflopen? We volgen het op de voet hier op GPR Sportradio. We'll

GPR Sportradio, Snow Patrol, Chasing Cars op zondagavond. Wat fijn dat je hebt gekozen voor GPR Sportradio. Wat fijn dat je met ons de zondagavond doorbrengt. Het weer van morgen, maandag, geen regen, geen buien overdag. Het wordt gewoon een vriendelijke oktoberdag. Met een mix van zon, wolken, zonnige periode, klein windje erbij. In het noorden van het land maximaal 15 graden. In het westen en zuiden van het land maximaal 17 graden. Blijft het dan helemaal droog? Later in de avond zou vanuit het westen van het land een buitje het land binnen kunnen drijven, maar mag niet echt een naam hebben. Zondagavond, dit is Share Believe op GPR Sportradio.

Weer Sportradio op zondagavond. Je hoorde Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan. Veldrijdster Lucinda Brandt is het nieuwe seizoen uitstekend begonnen. De regerend wereldkampioene won vandaag de Mosselcross in het Belgische Dendermonde. Brandt was de sterkste en die kwam solo over de finish. En het mooiste was, het hele podium was volledig Nederlands. Met Celine Del Carmen Alvarado op de tweede plaats en Denise Wetsema als derde. De 37-jarige winnares kreeg een opmerkelijke prijs voor haar overwinning. Ze mocht maar liefst 100 kilogram mosselen mee in huis nemen als beloning voor haar seizoensopening. Dat is mooi, zo'n prijs voor je opening. En dan ook maar hopen dat de mosselen bij het koken open gaan. Dat als ze dicht blijven, dan moet je er vanaf blijven. Is mij altijd geleerd. Dit is Toto, Rosanna, GPR Sportradio.

0: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Wie

0: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
1: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pot 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
3: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
4: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
1: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle aanvoerders bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
8: Let op. Geld lenen kost geld.
9: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
10: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
13: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
14: GPR Sportradio.
15: De Sound of Sport.
14: Karel Oosterhuis.
16: Zondagavond, goedenavond. Wat staat er op de schurkalender van morgen 12 oktober? Ik ga het je zo meteen vertellen. En onvrede in de voetballerij. Hoe dat zit, ik ga het je zo vertellen.

GPS Sportradio, Kevin de Graaf, I'm not over you. In het voetbal heeft ADO Den Haag een punt overgehouden aan het uitwelpen Telstar. De Hagenaren speelden bijna de volledige wedstrijd met een man minder. Na een vroege rode kaart, maar wisten toch een 2-2 gelijk spel uit het vuur te slepen. Ondanks het resultaat in ondertal was trainer Robin Peten na afloop ontevreden over het vertoonde spel van zijn ploeg. Hij gaf aan dat hij in zijn vrije tijd niet naar een dergelijke wedstrijd zou kijken. Ai, dat doet zeer. Ook Telstar kon niet profiteren. Maandag bij de training zullen ze nog wel even een hartig woordje over spreken. Maar dat is morgen. Nu Spargo, you and me op GPR Sportradio.

GPR Sportradio, zondagavond Lola Young en Messi. Morgen is het maandag 12 oktober. Wat staat er op de scheurkalender van 12 oktober? De scheurkalender met de weetjes en de sportfeitjes. Ik haal er een blaadje vanaf, dan kan ik het je vertellen. 12 oktober 2003. Schumacher sleept na een loodzware wedstrijd zijn zesde wereldtitel in zijn carrière binnen. En op diezelfde dag, Maarten Lefebvre wint op de Hilversumse golfclub het Dutch Open. En is daarmee de eerste Nederlander in 56 jaar die deze titel behaalt. 12 oktober 2003. Duitsland wint het vierde WK voetbal voor vrouwen door Zweden in de finale met 2-1 te verslaan. En 12 oktober 2014 in Sochi wordt de allereerste Grand Prix Formule 1 van Rusland gereden. 12 oktober 2019, Bauke Mollema wint de herfstklassieker, de Ronde van Lombardije. 38 jaar later na de laatste Nederlander, Henny Kuiper. Dat en meer staat te lezen op de scheurkalender van GPS Sportradio.

GPR Sportradio, Jordan Moby. In Paraguay, in de hoofdstad, zijn vandaag de wereldkampioenschappen inlineskaten bezig. Het is bijna afgelopen, maar er is nog één race die moet worden gereden. Eén race, die is straks om 14:15, de 500 meter sprint, de finales. Ik ga het niet live meemaken, dan hoop ik al te slapen. Morgen vroeg, vanaf 6:00, gaat Ronald van der Geer je bijpraten. Dat kan niet anders. Morgen vroeg, vanaf 6:00, dan is hij hier. Ik wens je nog een fijne avond en tot later.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 12 uur.
4: Goedenacht, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. De Houthi-rebellen uit Jemen zeggen dat ze binnen een dag 4 aanvallen hebben uitgevoerd op Saoedi-Arabië. Ze gebruikten daarvoor raketten en drones. Doelwit waren de vliegvelden van Riyad en Dammam en een gas- en olieinstallatie. Op het vliegveld van Riyad vielen opnieuw gewonden na de dodelijke aanval van gisteren. Het verdachte voorwerp op het strand van Scheveningen is geen oude zeemijn, maar een stalen bal. Vanmiddag spoelde het aan. Een deel van het strand werd toen afgezet. De explosieve dienst van Defensie kwam kijken omdat het een bom had kunnen zijn. Volgens de politie is het mogelijk een oude boei. Premier Netanyahu laat een onderzoek doen naar de klokkenluiders die aan het woord komen in de documentaire NASA. In die film zeggen Israëlische soldaten dat Israël in Gaza bewust burgers als doelwit kiest. Netanyahu vindt de film vals en misleidend. De documentaire won de grote juryprijs op het filmfestival van Venetië. Shawarma, friet, salade en een colaatje. Een gevangene in Den Bosch kreeg vanavond bijna een maaltijd bezorgd. Dat meldt Omroep Brabant. De familie had het voor hem besteld. Volgens de politie zag het er erg lekker uit, maar het mag niet. Het eten is volgens protocol weggegooid. De nacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, maar hier en daar nog kans op een kleine bui. Bij weinig wind koelt het vannacht af naar 6 graden in het binnenland en 10 graden aan zee.
5: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
6: Keukenkopers, opgelet! Het is de laatste dag
7: big deals bij Keukenconcurrent.
6: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
8: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
9: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken. Op financiallease.nl.
11: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
14: Hola, ¿dónde está mi casa?
13: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
14: Paella, paella.
13: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
14: Buenas noches.
13: Dus retiquetet. En vamos naar Beterbed.
12: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
15: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
16: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
17: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
18: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
2: GPR.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. De Saoedische en Iraanse ministers van Buitenlandse Zaken hebben gepraat over de spanningen in de regio. Het is hun eerste contact sinds de Houthis uit Jemen grote aanvallen uitvoeren op Saoedi-Arabië. Bij een aanval op het vliegveld van Riyadh vielen zaterdag 13 doden. Iran wil helpen het gesprek tussen de twee landen op gang te brengen. Door de oorlog in het Midden-Oosten gaan Nederlandse technologiebedrijven soms minder produceren. Ook stellen ze investeringen en het aannemen van nieuw personeel uit. Ruim 8 op de 10 bedrijven verwacht problemen met leveringen als de onrust aanhoudt. De brancheorganisatie vraagt het kabinet om hulp. Algerije zegt dat er ruim 60 opgepakte Marokkanen onderdeel zijn van een crimineel netwerk. In de verklaring van de Algerijnse Veiligheidsdienst staat dat de Marokkanen bezig waren met een sabotage. Maar wat ze precies van plan waren, vertelt de dienst niet. De twee landen ruzien al jaren over de westelijke Sahara. En de nieuwe film van Tom Cruise dreigt volgens vakblad Variety de grootste flop aller tijden te worden. Digger gaat over een Amerikaanse oliemagnaat die een natuurramp veroorzaakt. Hij bracht in de eerste week wereldwijd maar $20 miljoen op. Volgens het blad verliest Warner Bros. Er daardoor bijna $250 miljoen mee. Vannacht is het grotendeels helder en rustig. Alleen in het noorden is er nog kans op een bui en ontstaat er lokaal mist. Het koelt af naar 4 tot 7 graden in het binnenland en 8 tot 11 graden aan zee.
1: GPR

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: GPR.
1: Sportradio. Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR. Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Een ernstig verkeersongeluk bij Kesteren in Gelderland. Daarbij zijn 2 mensen omgekomen, de bestuurders van beide auto's. Ook raakten 2 andere mensen gewond, zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Gelderlander werden er 6 ambulances en 2 traumahelikopters opgeroepen. De N233 is voorlopig dicht. Bij een kapperszaak in Vlaardingen is een explosie geweest. Dat melden lokale media. De gevel raakte zwaar beschadigd en kan misschien instorten. Uit voorzorg zijn woningen in de buurt ontruimd. Eerder waren in Vlaardingen al meerdere explosies bij kapperszaken. De politie onderzoekt waarom. Nog een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië. Daarbij kwam iemand uit Pakistan om het leven en raakte 11 mensen gewond. Ook het vliegveld van Dammam werd geraakt door een raket. Eergisteren vielen bij een aanval van de Houthis uit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 doden. Amerika en Groot-Brittannië waarschuwen voor vliegen naar en over Saoedi-Arabië na alle aanvallen op de vliegvelden. Ook het overvliegen op grote hoogte kan gevaarlijk zijn, zegt de Amerikaanse luchtvaartorganisatie. Britse burgers wordt afgeraden naar Saoedische vliegvelden te reizen, tenzij het echt nodig is. Een heldere en rustige nacht. Alleen in het noorden is er nog kans op een bui en ontstaat er lokaal mist. Het koelt af naar 5 graden in het binnenland en 10 graden aan zee.
0: GPR Sportradio. GPR Sportradio.
3: Ik ben de top selector.